0: 5.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A., bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A. werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren, omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid, is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Een status op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
4: Nalatenschap.
3: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart. Langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
5: Well, I say, Lady G, you ready for me?
6: Oh, you mean if me?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. In Dubai is een vermeende belangrijke onderwereldbankier opgepakt die miljarden zou hebben witgewassen voor Nederlandse topcriminelen. Het gaat om de 46-jarige Mohamed A, bijgenaamd Saad de Paak. Hij zou onder meer hebben gewerkt voor Ridouan Taghi en Bolle Jos. A werd al in juli gearresteerd, maar zijn aanhouding is nu bevestigd. De Nederlandse politie werkte mee aan het internationale onderzoek. In totaal zijn 20 verdachten aangehouden in verschillende landen. Het UWV gaat nog eens 13.000 WIA-uitkeringen controleren omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt bij de berekening van de bedragen. Eerder had de uitkeringsinstantie tegen deze mensen gezegd dat controle niet nodig was. Het UWV biedt daarvoor excuses aan. Wie door een fout te weinig heeft gekregen, krijgt het verschil alsnog uitgekeerd. Wie te veel heeft ontvangen, hoeft dat geld niet terug te betalen. De eerste nabetalingen volgen dit najaar. Een 31-jarige Brit is aangeklaagd voor het voorbereiden van een sabotageactie voor de Russische militaire inlichtingendienst. Dat heeft het Britse Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man werd vrijdag opgepakt in Swindon. Wat hij precies zou hebben voorbereid is niet bekendgemaakt. De Britse minister van Veiligheid spreekt van een mogelijke Russische dreiging en zegt dat de regering alles zal doen om het land daartegen te beschermen. De verdachte verschijnt donderdag voor de rechter. En de vakbonden kijken tevreden terug op de landelijke OV-staking van woensdag. Volgens FNV en CNV was de bereidheid om mee te doen groot. In totaal legden duizenden medewerkers in het openbaar vervoer het werk neer. De bonden benadrukken dat medewerkers niet voor hun plezier staken. Ze willen dat alle bezuinigingen op het sociale vangnet van tafel gaan en willen daarover

0: verder praten met het kabinet. Het weer. Het blijft overwegend droog met opklaringen. In het noorden en oosten kan later nog een bui vallen. De temperatuur ligt rond de 10 à 15 graden. Donderdag overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij maximaal 18 tot 21 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken zijn stoffelijk overschot in het IJ. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt, maar zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega aangewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio,
5: multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. In Amsterdam is een 47-jarige man overleden nadat hij van een plezierjacht was gevallen. Duikers vonden na uren zoeken een stoffelijk overschot in het ei. Het is niet bekend hoe de man te water raakte. Er werd een grote zoekactie op touw gezet met onder meer de KNRM en de brandweer. De man is uiteindelijk gevonden met sonarboten. De Amsterdamse politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. Oekraïne heeft in het Siberische Novi Orengoi gasinstallaties bestookt, maar zouden geen gewonden zijn gevallen. Het gasrijke gebied ligt op 3000 kilometer van de grens met Oekraïne. Kiev noemt geraakte installaties cruciaal voor de gasproductie in het gebied. De Russen hebben een winkelcentrum in de Noord-Oekraïnse stad Sumy aangevallen. Daarbij vielen zeker 3 doden en 2 gewonden. Ook andere steden in Oekraïne werden onder vuur genomen. Een van de piloten van het Amazon-vrachtvliegtuig op Miami Airport heeft vlak voor de mislukte landing zijn collega gewezen op te hoge snelheid. Hij adviseerde de landing af te breken. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven door onderzoekers. Afgelopen weekend schoot het toestel aan het eind van de landingsbaan door. Op de grond kwamen 5 mensen om het leven. In de cockpit van de Boeing 767 klonk ook meermaals een waarschuwing dat het toestel te laag vloog. Experts zeggen dat het vrachtvliegtuig een doorstart had moeten maken. Afgelopen augustus was de warmste maand ooit gemeten wereldwijd. Dat zegt Copernicus, een programma van de Europese Commissie dat de aarde en het klimaat met satellieten in de gaten houdt. In Europa sneuvelden alle records en ook ons land ging gebukt onder enorme warmte en droogte. Weerkundigen denken dat ook 2027 de records kan gaan breken door het weerfenomeen El Niño. Het weer. Overwegend droog. Alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede dag, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een aflevering van het programma Hoop en Leven. U luistert via Radio Markt, via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM of via radiomarkt.nl. En tot 19:30 zullen wij hier samen met jullie zijn om u nogmaals getuigenis te laten horen van wat God is aan het doen. En we zijn aan het praten over dit speciale evenement dat wij zullen hebben op de 20ste van september, de dag van Ik Wil Vrede. Ik ben ook hier met Pastor Victor. Pastor Victor, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen, Pastor. Goedemorgen voor alle die naar ons luisteren. En Pastor, de vraag is, wie is de persoon die geen vrede wil? Iedereen is aan het zoeken. En dat is de reden die wij hebben deze speciale zondag. Want er zijn veel harten die naar ons luisteren. En soms mensen, Pastor, worden wakker en ze zijn wanhopig. Hun leven is niet in orde. Maar wij weten die er bestaat een oplossing. En zoals altijd, wij gaan ook naar een mooie getuigenis luisteren.
1: Ja, zeker. En voordat wij dat allemaal gaan doen, laten wij eerst eventjes onze ochtend opstarten met een hele mooie lied. En dan komen wij zometeen terug bij jullie.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin. U luistert naar het programma Hoop en Leven. Wij gaan nu luisteren naar een getuigenis van een jonge dame die vrede heeft gekregen. Pastoor, soms denken wij van ja, een persoon is jong, heeft minder problemen. Maar we leven nu in een tijd dat jong en oud, de leeftijd speelt geen rol. De problemen komen tot iedereen. Die leegte, die innerlijke strijd komt tot iedereen.
2: Inderdaad, pastoor, dat is de realiteit. En iedereen eigenlijk heeft eigen en persoonlijk strijden. En wij gaan straks naar een getuigenis luisteren. En de problemen kennen geen grenzen. Dan ja. Is een jonge dame, is een moeder, is een vader, is iemand van leeftijd. Dan... En wanneer ze komen, de problemen, en willen ons vrede stelen. Het probleem, pastoor, is dat veel mensen weten niet wat te doen. En dan de problemen groeien. En binnen hun ziel en hart komt pijn, komt angst, benauwdheid, wanhoop. En dat kan maken dat een persoon eigenlijk zal een hele zware leven hebben. En... dat kan ook gezondheidsproblemen veroorzaken. Mensen die misschien naar ons luisteren en waren niet in staat om in deze nacht te kunnen slapen. En als wij niks doen en de tijd gaat voorbij, dan kan heel, heel, heel zwaar zijn.
1: Ja, het maakt de bepaalde dingen veel moeilijker. Maar godzijdank, pastoor, hebben wij het geloof. En het geloof kiest ook geen leeftijd. Dus door het geloof kunnen wij ook onze problemen oplossen, situaties oplossen. Dus het gaat niet om de leeftijd, het gaat niet om als een persoon veel weet over de kerk, ja of nee, of heel gelovig is, ja of nee. De persoon moet alleen geloven in dat het mogelijk is om gelukkig te zijn, om hersteld te zijn, om weer vrede te kunnen hebben.
2: Inderdaad, het geloof kent geen leeftijd, dat is heel mooi. Maar dat wil zeggen die er bestaat een oplossing, is nooit te laat. Zelfs voor wie al jarenlang het lijden is. En door verschillende situaties heeft de blijdschap verloren. Is niet meer een vrolijk persoon. Is iemand die voelt zich leeg, die geen vrede meer kent. Maar zoals u zegt... het geloof kent geen leeftijd. Dan als deze persoon beslist om een stap te nemen, en wij zullen dit evenement houden op de 20e van september, dus hier is een kans, een moment om alles te kunnen veranderen. Niet op die dag, wij zeggen dat niet, maar de eerste stap die brengt naar de volgende, waar die persoon met Gods hulp natuurlijk zal leven in orde kunnen brengen en de innerlijk vrede vinden.
1: Ja, en wij gaan nu luisteren naar dit verhaal. En waar wij gaan zien dat een persoon die had een bepaalde strijd, overwon dat strijd. Stelt u eens voor, mijn vriend en vriendin, u die bij aan het luisteren, dat u zou beginnen te komen en uw situatie zal veranderen. Zal dat niet goed nieuws zijn? Zal dat niet opluchtend zijn? Zal dat niet al vrede brengen in uw gedachten, alleen al om te weten dat u dat probleem kan oplossen. We gaan nu luisteren naar dit verhaal en daarna bereid al daarna ook uw glas water voor, want daarna komen wij eventjes terug met een korte boodschap en dan zullen wij samen bidden om het water te zegenen en God te vragen voor de kracht om u voor te bereiden voor de vrede die over u heen zal komen. Tot zo.
3: Een hele goede dag. Ik sta hier met de Shaira. De Shaira, hoe lang kom je al naar de kerk?
4: Ja, goeiedag. Ik kom al naar de kerk sinds ik 8 jaar ben. Dus nu al inmiddels 12 jaar.
3: 12 jaar. En op welke dag kwam je naar de kerk? Wat was er aan de hand die dag? Wat was er in de kerk te doen?
4: Nou, mijn moeder en ik werden uitgenodigd voor een vrede-evenement. Die we ook 20 september zullen hebben. En wij kwamen toen dan die zondag op het tweede evenement. Het was niet makkelijk die ochtend, maar we zijn wel gekomen. En sindsdien zijn we ook gebleven.
3: Waarom zijn jullie gebleven?
4: We hadden door dat... Mijn moeder en ik hadden problemen met onze papieren. En toen we naar de kerk kwamen, begrepen we dat God de enige persoon was die ons kon helpen.
3: Oké, okay, en hoe was jouw leven voordat jij zelf die vrede hebt ontvangen?
4: Ik was... Ja, ik kwam naar de kerk, maar ik ervaarde geen vrede. Ik had een leegte in mijn binnenste die ik probeerde te vullen door allerlei dingen. Ik probeerde dat te vullen met geluid. Ik kon niet omgaan met de stilte. Wanneer de stilte er was, ervaarde ik de leegte en had ik door dat het niet goed ging van bidden, maar ik deed er niet echt iets aan. Ik ging, had vrienden, ik ging dat vullen door vrienden te hebben, zodat ik niet door had dat ik de leegte en de vrede niet had. Maar wanneer de momenten van stilte kwamen, ervaarde ik die leegte wel. En dan had ik wel door dat het niet goed ging met mij, maar ik deed er niet iets aan. Terwijl naar de kerk

0: komende, horen over de vrede. Dat we de vrede kunnen vinden bij God. Maar ondanks ik naar de kerk ging, had ik het niet.
1: Wat heb je gedaan om die vrede wel te kunnen hebben?
0: Toen ik echt besloot om mijn leven te veranderen en deze vrede na te jagen, gaf ik alles in Gods handen. Ik wilde niet meer dat ik de geluid nodig had om vrede te ervaren. Want het was geen vrede. Het was momentopname. Het was om momenten te vullen. Want deze dingen waren momentopnames die na een tijdje weer weggingen. Dus dan had je al door van, dit is nep, dit is niet echt. Dus ik ging in God zoeken, het echte. Dus ik ging dat aan hem geven. Niet meer afhankelijk willen zijn van wat ik nodig had om te denken dat ik vrede had.
1: Hey, en vandaag de dag heb je vrede?
0: Vandaag de dag heb ik vrede. En weet ik dat ik deze dingen niet meer nodig heb. Want ik hou van mijn stilte. En ik heb er geen moeite meer mee om in de stilte te zijn. Of ik heb ook niet, ik heb wel vrienden, maar ik heb dat niet nodig om mij goed te voelen, zeg maar. Om de leegte te verdrukken, want dat heb ik ook niet meer. Ik heb God in mijn leven nu. Het is anders. Ik heb de vrede en de rust.
1: Heel mooi om te horen. Deshaira, wat zou je zeggen tegen de mensen die nu deze ochtend aan het luisteren zijn en die hetzelfde als jij meemaakt, die de leegte hadden, ze hebben geen vrede, ze hebben dingen en mensen nodig om vrede te hebben. Wat zou je nu zeggen tegen deze persoon? En ja, aangezien we de speciale dienst op zondag 20 september zullen hebben.
0: Ik zou zeggen, kom naar deze dienst. En sowieso als je in dezelfde situatie als ik zit, of erger of iets lichter, dat maakt niet uit. Maar als je al weet dat het niet goed gaat, kom en zoek hulp. Ik denk dat dat ook iets was dat ik niet deed, hulp zoeken. Terwijl hulp wel werd aangeboden, nam ik het niet aan. En dit is een dienst, is een gelegenheid om de hulp te ontvangen. Want ik heb ook hulp ontvangen hier. En ik weet zeker dat de persoon die nu luistert, die dit ook ervaart, ook hulp zal ontvangen.
2: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
3: Wat een verhaal. Een verhaal van een persoon dat geloofde in de verandering. Eerst niet, maar daarna geloofde. En nu is zij een hele andere jonge dame. En dat zien wij pas zo, dat ook mogelijk is voor een ieder die aan het luisteren is. Maakt niet uit wat de persoon heeft meegemaakt, hoe moeilijk het ook is. God heeft deze capaciteit en macht om dat te kunnen doen.
4: Inderdaad. Soms mensen maken zich bezorgd met veel dingen. En dat maakt hun moe. Want soms wij analyseren die. De problemen maken mensen moe als de tijd gaat voorbij. Dan door dat moeheid komt een vanop. En alles loopt naar achter. Ook in de gedachten van mensen worden te zwaar. Maar Gods belofte is groot. En wanneer wij praten over de getuigenissen, die zijn een bewijs die God onder ons is en God hetzelfde is om ons te helpen, dan ze tonen in ons precies wat staat in de Bijbel geschreven. Dan wat God belooft, die wij gaan nu met mensen delen, is precies wat God wil doen. En hij doet het nog steeds.
3: Ja, hij doet het, hij kan het. En wat, het verhaal dat we net hoorden is een bewijs daarvan. We gaan ons nu voorbereiden natuurlijk voor het gebed. Maar wilt u meer informatie, dan kunt u gaan naar de website ukgr.nl. We praten ook over deze speciale dag op de 20ste van september. Maar wilt u ook een folder ontvangen daar thuis? Wij zullen het vrijblijvend sturen. Dan kunt u ons een WhatsApp bericht sturen naar 06-8290-6638. Wilt u misschien met ons spreken? Dan kunt u ook een bericht sturen, zodat wij u kunnen terugbellen op uw nummer. Om met u te spreken. Misschien kunnen we ook een persoonlijk gebed doen wat u nodig heeft om u te helpen. Maar bereid uw glas water voor, want wij gaan nu samen bidden.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Bei Rot und Fade, wij komen niet tot u in gebed. Wij nemen dit water in onze handen, zoals een ieder die met ons nu bidt. Vader, zijn ze thuis, onderweg, naar school, naar hun werkplaats, naar andere afspraken dat ze hebben. Maar zijn ze in een ziekenhuis, in een bejaardenhuis. Vader, kom en bezoek dit hart. Die allang geen vrede heeft. Allang, mijn Heere, is triest, verdrietig. Is in pijn, mijn God. Raak aan en toon uw macht. Dat deze persoon zal nu weten die uw God bent. In de naam van onze Heere, Jezus Christus.
1: Ja, Heere, en ik wil u ook vragen, zalf en consecreren het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, u deze kracht komt geven. Maar Heer, misschien wil deze persoon zo graag komen, maar wordt tegengehouden door een negativiteit, door een probleem, door een blokkade. Heer, ondersteun deze persoon. Geef deze persoon om te komen, om te strijden samen met ons. En zoals wij de verhalen horen van de mensen elke dag hier, dat deze persoon binnenkort ook zijn of haar verhaal zal vertellen. In Jezus' naam, daar waar u bent, ontvang de aanraking van God, zijn versterking, en zijn zegen. In Jezus, als u wilt, kunt u het water nu drinken met geloof, want u bent gezegend. Amen. Mijn vrienden en vriendin, ik geloof dat u bent gezegend. Pastoor, het geloof houdt ons actief. Ondanks wij de moeilijkheden hebben, hebben wij de zekerheid. Het woord van God zegt ook iets heel bijzonders. Zegt zo, werp, in 1 Petrus 5, 6, 7, zegt zo, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat idee alleen brengt al vrede. En wanneer wij tot hem komen en wij werpen onze pijn, onze verdriet, al onze moeite, gaat hij voor ons zorgen. En dat is wat wij geloven dat gaat gebeuren op de 20ste.
0: Inderdaad, en wij leggen alles in de handen van God. En hij heeft de macht om dit bijzondere werk te doen die wij horen elke keer in de getuigenissen. Dus op de 20ste september is een zondag om 10 uur. Wij houden dit evenement. Ik wil vrede. En pastoor, iedereen is welkom. De deur staat open voor iedereen.
1: Ja, in Amsterdam-West. Zullen we het houden om de 20ste bij de Porscheskade 23. Wegens de twee talen is het 9 uur, half 10 s'morgens in het Portugees, maar om 11 uur s'morgens in het Nederlands. En daar in Oost ook, toch pastoor?
0: Natuurlijk in Oost, Borneostraat nummer 40. Om 10 uur 's ochtends zullen wij deze speciaal evenement houden. 10 uur 's ochtends, Borneostraat nummer 40, dichtbij Javesplein, Dapper Market. En iedereen is welkom. Wij staan hier klaar om u te helpen.
1: Goed, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Morgen zullen we weer hier terug zijn, hier op Radio Markt. Wilt u meer informatie, kunt u gaan naar onze website ukgr.nl of u kunt ons een bericht sturen op 0682906638. Misschien zegt u, pastoor, de 20ste is heel ver. Kan ik al eerder komen? Ja, aanstaande zondag kunt u zelfs al, als u wilt komen, aanstaande zondag bent u ook al van harte welkom. Zondag of een andere dag, hè, pastoor, iedereen kan al komen als u niet kan wachten op de 20ste.
0: Nee. Soms, mensen kunnen niet meer wachten, pastoor. Is te veel, is te zwaar. En ze moeten iets doen. En wij staan open. Elke dag, de deur van de kerk staat open. En zondagen staan er natuurlijk om 10 uur. Wij hebben ook een speciaal dienst. Waar mensen kunnen een flesje water brengen. En wij gaan samen bidden. En natuurlijk, God is klaar om te helpen.
1: Precies. God, hij was, hij is en hij zal altijd zijn. En wij gaan dat, in dat geloof gaan we aanstaande zondag bidden. Goed, ik wens iedereen een hele, hele fijne ochtend. Pastoor, ook dankjewel voor uw bijdrage in het programma. En wij spreken elkaar gauw. God zegen en tot morgen.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: komt natuurlijk uit Australië. Dan heb ik het niemand anders dan Tim Finn. Friction, too much friction. Ja, dat was een mooie hit van Tim Finn, Fractions, Too Much Frictions, uiteraard uit Australië. En natuurlijk zijn er ook heel wat mooie bands uit Australië. Denk bijvoorbeeld The Crowded House. Dat is ook zo'n hit die ook uit Australië komt. Maar we gaan naar een Amerikaanse hit van Chaka Khan. Die hoorde net een stukje van het geluid. Dus dat ga ik dus afdraaien. Je zingt zo'n beetje tot rond de klok van 6 uur of 7 uur hier met Roger op de zondag. Goedemiddag. It is Chaka Khan.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me, what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arms, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.

Ja, natuurlijk gaat het dus ook over focussen op de televisiering. Want de bondgenoten maakt namelijk natuurlijk kans als televisiering. Maar we gaan eventjes naar de koppel van de bondgenoten, koppel Anouk en Diederik. Emotioneel zal je niet loslaten, gaf hij aan. Ook na hun veelbesproken deelname aan de bondgenoten zijn Diederik en Anouk nog steeds stapelgek op elkaar. Het koppel laat nu emotioneel van zich laten horen op Instagram met een liefdesverklaring. En Diederik weet ook al hoe hun toekomstkindje zal gaan eten. Nou, alvast gefeliciteerd. Maar we gaan het nog zien of dat ook nog wel waar blijkt te zijn. Je weet het maar nooit, hè? Nederlands speurhonden vinden vermiste Rodney Leisner niet. De Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijke overschot gevonden na hun vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat schrijft Surinaams nieuwswebsite Starnieuws. De 52-jarige Nederlandse filmproducer, DJ en ondernemer wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In overleg van de afdeling Kapitale Delicten, het Forensische Opsporing, het Reddingshondenteam en het Openbare Ministerie is de plaatsdelict inmiddels vrijgelaten. Ook de graafwerkzaamheden in Saramaka ten oosten van de hoofdstad Paramaribo hebben volgens de nieuwssite niks opgeleverd. Dat was eerder door het hondengeur en het gesignaleerd. Het reddingshondenteam werd vanaf woensdag op 3 locaties ingezet. Er komt andere shownieuws. Nu, u weet wel natuurlijk dat u gisteren voetbal heeft gekeken en dat er natuurlijk een onterechte geen rode kaart gegeven werd door Ruben

zullen we verder doorgaan met de volgende hit. En ik heb hier natuurlijk van Prince, I Will Die For You. En ja, er was ook dus een soort soundtrack van de film van Prince. Dat was een hele lange tijd geleden. Zoals Tina Turner, ook Stars in Heaven, heeft ook een film uitgebracht toen, What's Love, I Gotta Do It. En hoorde je ook een soundtrack van haar. Oh, dat is vandaag zondag 1 minuut over half 5. En we zijn erdoor met Prince and the Revolution.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. En ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. 4 Ierse vervoerders hebben een dwangsom opgelegd gekregen van de NVWA vanwege hun transporten met zeer jonge kalfjes. Die krijgen nauwelijks te drinken tijdens de dagenlange reis en dat is verboden. Als de omstandigheden niet fors verbeteren, moeten de transporten maar stoppen, vindt de voedselautoriteit. Het overgrote deel van de dieren is jonger dan 8 weken. De vervoerders moeten binnen een jaar hun werkwijze hebben verbeterd, anders zijn ze de dwangsommen kwijt. Rijkswaterstaat heeft de Hardenbergenbrug weer opengesteld in beide richtingen. Het viaduct bij het Gelderse Nijkerk, waar de snelweg A28 overheen loopt, moest maandag dicht voor een spoedreparatie. De brug was onveilig voor het verkeer omdat zand en grond onder de pijlers vandaan waren gespoeld. Het herstel was eerder klaar dan verwacht. De omleidingen zorgden voor veel files en oponthoud op de A1 en de A50. Het was ook extra druk door de stakingen in het openbaar vervoer. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 10 september Arnhem, Muze Stadstheater. 13 september Amsterdam Concertgebouw. 14 september Schouwburg Utrecht. En 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi. Het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd, voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten.

Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere, wat ik ook dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Sodios hard.
1: Zo, dat was een mooie intro. En we zijn er heel duidelijk. En met gepiep en gekraak zijn we er. Welkom, welkom, welkom luisteraars. U luistert naar een ander perspectief van Imagine IC. Vandaag met mij, Jessica Dikmoet. Sjoel is onderweg van Suriname hier naartoe. Dus we moeten hem voor vandaag even missen. Maar er zijn leuke gasten in de studio. Ayra Kip, die hoorde u vorige maand al. Die is er weer. En we hebben twee hele spannende mannen. Nick Gewoon. Nou, wie Nick Gewoon is, Nick, gaan we straks natuurlijk horen. En we hebben Roger Beunen. En wat ze gaan doen, dat horen we straks. Maar ik weet niet, Chenee is er ook en Rochilton. Allemaal collega's van Imagine IC, die zitten hier ook.
2: Goedenavond.
1: Zijn er nog wat huishoudelijke mededelingen? Hebben we nog wat leuke dingen te doen bij Imagine IC?
3: Ja, bij Imagine IC hebben we op deze donderdag de lancering van de podcast Cooking for Longing. Dat gaat over een... Dat gaat over een podcast van de Mexicaanse kunstenares Eli, die voor het eerst in Nederland, in Zuidoost, is komen wonen en ook daar de liefde voor heeft gevonden. Dus dat is het te doen deze week. Dat is wat Imagine IC...
4: Ik kom langs, man.
3: Let's go. Het doen is.
1: En wat zei je? Begint het donderdag 10 september?
3: Donderdag 10 september.
1: Om 4 uur?
3: Om 4 uur.
1: Ja. Oké, dat is leuk. Ja. Ik ga er naartoe, denk ik.
4: Zeker.
1: Ja, ik ga er naartoe. Heb je nog meer voor ons, Rochilton?
3: Wat ik nog voor ons heb, is dat we vandaag de uitzending iets anders gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: Omdat wij... Ik ben junior verzamelnetwerker bij Imagine IC. Sjoel, die normaal het programma doet, is de senior. Dus ik dacht dat, ik en Chenee dachten dat we hem ook anders insteken. En wat we vandaag dus gaan doen, is een taste test samen met Nick Gewoon, Ayra Kip en Roger Beunen. Omdat die allemaal wat met eetbaar erfgoed aan het doen zijn. Dus dat gaan we vandaag doen.
1: Ja, maar hoe heb je dat bedacht? Want, en waarom heb je een tasting bedacht?
5: Nou ja, het is best wel populair, Chenee. Het is best wel een populair concept onder jongeren, mid-ouder. Heel veel taste-testers die bijvoorbeeld op TikTok viraal gaan en dan lokaal gaan proeven. En eigenlijk vond ik het wel mooi passen bij het thema als het gaat over cultureel erfgoed. Wat is erfgoed van Zuidoost?
3: Dus eetbaar erfgoed.
5: Dus we hebben ook besloten.

0: Besloten om lokaal wat hapjes te verzamelen en het lekker live te doen.
1: En is het echt random of zit er een gedachte achter?
0: Nou, we hebben wel gekeken naar zaken die er of heel lang zitten in Zuidoost. Die ook roots hebben in Zuidoost. Nou ja, we hebben heel veel mensen uit West-Afrika en Zuidoost. Veel Surinamers, we hebben veel Chinezen. We hebben heel erg divers. Nou ja, dus zo hebben we gekeken. Veel restaurants zijn op de maandag dicht. van de lokale restaurants.
1: Is toch erg? Ja. We zijn in een stadstil waar we van eten houden en is er op maandag bijna niets te vinden.
2: Ik heb
1: hier maandag gekeken.
0: Dus het was wel even zoeken, maar ja. we hebben 3 leuke gevonden. Nee, 4 zelfs.
1: 4?
0: Ja.
1: Oké. En de gasten van vandaag hebben jullie ook uitgezocht, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, klopt.
1: En waarom heb je... Aira, dat weten we wel. Die is natuurlijk...
2: Kind aan huis.
1: Hè? Is kind aan huis. Ja, ja, ja. Maar die kennen we natuurlijk ook van... Free Heer Heri. Hè? Ja. Dat is dus met... in de Kitty Kottie maand.
3: Ja.
1: Eigenlijk door heel Nederland kunnen we met z'n allen echt genieten. Nou, dat is zo'n fantastisch initiatief dat ze toen hebben genomen. Aira, maar wil je echt alleen maar bekend komen te staan om je Free Heer Heri, of doe je nog meer?
3: Oh, korte antwoord is nee.
1: Wat is nee?
3: Om niet bekend te staan om Free Heri alleen. Kunnen jullie mij goed horen?
1: Ja, ja.
3: Wat doe ik allemaal? Nou, ik ben cultureel curator, zo noem ik mezelf.
1: Wat is dat?
3: Dat is iemand die binnen de culturele sector mooie projecten bedenkt. Dus ik cureer projecten die ik denk en vaak vanuit de erfgoedhoek. Dus dat Vrienden is daar één van, maar ik ben ook producer van theatervoorstellingen, films, tentoonstellingen. En ik ben nu zelf toevallig, nodig ik jullie ook vanuit 2 en 3 oktober, organiseer ik ook een food tasting gebaseerd op erfgoed.
1: En welk erfgoed?
3: Zwart culinair, dus diaspora, zwart culinair erfgoed. Van West-Afrika naar de Caribisch of de Amerika's, terug naar Amsterdam. Dus de transatlantische driehoek eigenlijk. En dat is geïnspireerd op een podcast die ik gemaakt heb dat gepopte geschiedenis heeft.
1: Oké.
3: Dus ja, ik doe heel veel verschillende dingen. En mijn liefde zit vooral in schrijven. En ik kom eind dit jaar met mijn eerste boek.
1: Wow.
3: Ja.
1: Mooi.
3: Ja.
1: Heb je al een naam?
3: Baiko Dios Mio.
1: Kom je?
2: Nog een keer?
3: Baiko Dios Mio.
1: Baiko Dios Mio. Ja, het is Papiamento. Ja?
3: Ga met God. Het is een boek die ik voor mijn dochter heb geschreven.
2: Oh, nice.
3: Over familiegeschiedenis.
1: Ja, nice. Hartstikke mooi. Ja, leuk.
2: Mooi.
1: Heb je nog een muziekje meegenomen vandaag?
3: Ik had een muziekje meegenomen, maar ik kon niet invluggen, maar bad, ik was laat. Maar het liedje dat ik wilde afspelen heet Cartagena High Life. En dat is van een jonge producer uit Londen. En ik vind het heel leuk om op Spotify gewoon random mensen te ontdekken. En ik heb vaak playlists in de jazzhoek, maar ik luister vooral naar jongeren die jazz maken. Dus in Londen heb je een hele leuke jonge jazz scene van Caribische jongens die hele mooie muziek maken. In LA heb je dat nu ook. Dus in die hoek ontdek ik nu heel veel toffe dingen. En er is dus een producer, Hagen, H-A-G-A-N. En hij maakt hele toffe muziek. Een beetje Caribisch, maar ook afro en jazzy. I love it. Helaas heb ik het niet meegenomen, maar... Als je het kan vinden, check Spotify.
1: Oké, ja. Nou, ik ga het zeker doen.
3: Ja.
1: Interessant. Nick. Gewoon Nick, of Nick gewoon. Nick gewoon.
4: Gewoon simpel.
1: Zo kent iedereen je, Nick.
4: Zeker.
1: Ja. Maar hoe heet je echt? In het echt?
4: Dat is een mysterie eigenlijk.
1: Mogen die weten, mogen die weten.
4: De mensen die weten, die weten het. Maar de mensen die het niet weten, gaan ook niet snel te komen, zeg maar.
0: Je blijft liever bij je artiestennaam.
4: Ja, ik blijf liever gewoon een beetje op de achtergrond eigenlijk het liefst, zeg maar, qua persoonlijkheid. Ja.
1: Maar dan zou ik vragen, wie is je vader, wie is je moeder?
4: Ja, mijn vader en mijn moeder. Eentje is Morena, Martis is mijn moeder. En mijn vader is Nelson Maria.
3: Dus je hebt 2 Antilliaanse achternamen?
4: Zeker.
3: Oké,
4: Yukosawa
3: dan?
1: Si. Ja, oké. Dus Yukosawa. Ja, ik ben ook Yukosawa. We zijn allemaal, tenminste, een groot deel van ons.
2: Ja, ik ook.
1: Ben je ook?
2: Nee. Ik voel me wel, want ik
1: ben een beetje Yukosawa.
2: Zeker.
1: Ja, ja, ja. Nick gewoon. Wat heb jij met food?
4: Ik ben sinds januari ben ik dus echt bezig met het food vloggen, zeg maar. Ik noem het niet echt taste review, want ik maak er ook gelijk een hele vlog mee. Gewoon, ja, ik probeer gewoon mezelf een beetje echt te uiten. En gewoon iedereen mee te nemen in mijn ervaring na eten. En gewoon eerlijke mening te geven. Want veel mensen doen bijvoorbeeld een taste review en dan ga je naar die plek, daar is het gewoon niet lekker. Mm-hmm. En ik ben diegene, juist als het niet lekker is, is het niet lekker. Als het lekker is, is het lekker. Maar dan zeg ik het ook gewoon duidelijk van, hey, dit is goed. Of nee man, dit ga ik overslaan. Of dit ga ik liever niet eten. Of ik ga niet meer naar hier komen. Ik ben gewoon lekker duidelijk gewoon met de mens.
1: Wanneer ben je ermee begonnen?
4: Eigenlijk ben ik december begonnen toen ik naar Curaçao ging, na 20 jaar. Toen begon ik te foodvloggen met mijn moeder. Mijn moeder nam ik altijd mee, zeg maar, of naar waar ik ging. En toen ging ik dus gewoon eten, plekken en gewoon filmen. En toen kwam ik terug in Nederland en ik dacht van, maar wat ga ik nu doen? Toen ben ik één keer een review gaan doen en die sloeg gelijk aan. Had volgens mij gelijk 100.000 views gepakt. En toen dacht ik van, weet je wat, ga ik gewoon even door ermee. En sindsdien ben ik gewoon...
2: Geen door ermee.
4: Ja, door.
1: Nou, ik wil nog wel weten hoe dat succes voor jou, hoe dat eigenlijk gekomen is. Maar eerst even beginnen met... Je muziekje, je hebt ook een muzieknummer meegenomen.
4: Zeker.
1: Waarmee we je kunnen introduceren. Wat heb je meegebracht?
4: Ik heb een track meegenomen van Joey AK. Ja, Fouten. Ik kom van de struggle. Ik heb veel gestruggeld om te komen waar ik wil zijn. En hij uitte ook echt op zijn track van... Soms word je tegengehouden door bepaalde dingen of mensen. Maar één motivation is gewoon... Je moet gewoon doorgaan. Uiteindelijk kom je er en kijk waar ik ben gekomen nu. Nu ben ik op radio. Ik had dit nooit verwacht, zeg maar, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden. Want ik was normaal niet iemand die echt op de voorgrond kwam. Ik liet mijn gezicht nooit zien. En nu doe ik het gewoon. Soms moet je verandering in jezelf brengen, waardoor je verder komt.
1: Okay.
4: Dat heb ik dus gedaan.
1: We gaan luisteren naar het nummer van Nick. Nick gewoon.
4: Zeker.

0: Nou, mooi. Duidelijke boodschap.
1: Ja, toch?
0: Ja, echt leuk. En had ik al gevraagd hoe je zo terecht bent gekomen bij het eten?
1: Nou, hoe ik bij het eten terecht ben gekomen is dus zeg maar, ik ging zeg maar food reviewen met mijn moeder, samen, op Curaçao. En iedereen vond onze reacties best wel leuk.
0: Maar je deed het samen, dus je ging met je moeder samen ergens eten en dan ging je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik nam mijn moeder gewoon overal mee naartoe. Ja. En toen ging ik het ook filmen. En op een gegeven moment ging ik gewoon samen met mijn moeder filmen. Ik dacht van, weet je wat, ik neem betrek mijn moeder ook gewoon bij. En toen gingen we gewoon even praten over het eten. En gewoon een eerlijke mening geven.

0: En ik ging alles gewoon iedere keer wel een paar dingen knippen. Want mijn mond is een beetje vies soms. Dus moet je een paar dingen soms een beetje knippen. En dan uiteindelijk komt er wel iets moois uit. En ja, zo ben ik echt in de band gekomen met eten. Gewoon reviewen. Nu heb ik bijna al, volgens mij 40 of 50 of 60 reviews al achter de rug. En ze gaan allemaal hard op TikTok.
1: En hoe denk je, waar komt het door? Waarom ben je zo populair, denk je?
0: Omdat ik eerlijk ben.
1: Oké.
0: Okay. Eerlijkheid.
1: Dus mensen weten, als jij zegt dat iets lekker is, dan is het lekker.
0: Dan is het 9 van de 10 keer is het lekker.
1: Ja.
0: 100%.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Heb je ook een criteria? Wat is lekker voor jou?
0: Lekker is gewoon lekker. Ik weet niet hoe ik het kan...
2: Moet het ver zijn?
0: Het moet zeker ver zijn. Het moet authentiek zijn. Het kan Caribisch zijn, maar het kan ook gewoon puur Holland zijn. Mij maakt niet uit. Het moet gewoon echt lekker zijn. Dat is het belangrijkste.
3: Zijn je...
2: verschillende keukens dus?
0: Zeker.
2: Oké. Okay. Heb je ook een favoriet?
0: Nee, ik heb geen favoriet. Ik kan uit alle hoeken komen, dus voor mij geen favoriet.
1: Wat is het lekkerste wat je tot nu toe hebt gegeten?
0: Oh, ik heb het lekkerste wat ik tot nu toe heb onthouden, was naar een Dominicaanse plek geweest, volgens mij 2 weken geleden.
1: Hier, in Amsterdam?
0: Nee, in Amsterdam, Amsterdam-Noord.
1: Ja?
0: Had een soort festival daar ook. En het eten was zo lekker, een smashburger met plantain. Dat was gewoon echt super anders. Gewoon, ja, ik heb dat nog nooit gegeten. En ik ben iemand, ik eet normaal geen plantain. Dus dat hij me heeft leren eten, is perfect. Dat zijn die mooie dingen voor mij.
1: Ja. Als je dat zo hoort, Ayra, plantain. Mm-hmm. Dat heeft roots, toch?
2: Mm-hmm, zeker.
1: Ja, kan je het plaatsen?
2: Het eerste waar ik aan denk is, ik ben opgegroeid met een Surinaamse vader en een Arubaans Curaçaose moeder. En plantain, bananagassa, is iets wat bij ons standaard gemaakt werd. Ik ben ermee opgegroeid, ik eet het met alles bij. Nou, oké, net nog niet met spaghetti. Maar dus voor mij is het echt, bakbanaan, dat is gewoon alles voor mij. Ik denk dan gewoon, weet je, aan Caribe. Ik denk gewoon aan Caribisch gebied. En ik ben wel benieuwd naar die spot in Noord, want ik woon zelf in Noord. Dus, en ik ben ook wel van het onderzoeken. Maar wat ik wel leuk vind, is hoe verschillende culturen zo'n product als een gebakken banaan weer anders kunnen maken. Zeg maar. Dus je hebt de bakabana, wat een hele andere banaan is. Gebakken banaan is dan bijvoorbeeld de bananenhassa die je krijgt bij een arroz moro, zeg maar, weet je, dus terwijl het gewoon een banaan is,
4: maar het kan
2: zelfs in een burger,
0: dat
2: weet
0: is
2: je,
0: in burger.
2: Dus dat is, het is zo'n mooi product waar je van alles mee kan.
0: Ja, maar shout out naar El Reyes Kitchen voor die man, 100%.
1: Ja.
0: Jazeker.
1: Maar jij gaat gewoon proeven, het gaat jou niet echt om die culturele achtergrond.
0: Zeker, als het nog een culturele achtergrond heeft, dan ben ik er nog meer, zeg maar, ik ben echt dan geïnteresseerd erin, zeg maar. Kijk, iedereen heeft die fastfoodketens, maar als je echt iets hebt met een verhaal, want deze jongen komt dus uit Miami, hij heeft daar 16 jaar gewoond, is toen als kleine jongen naar hier gekomen en nu woont hij hier en hij is gewoon goed in de keuken. Hij is nu volgens mij 20 jaar al in de keuken en ja, hij heeft gewoon iets moois gemaakt van iets wat er al bestaat. Mm-hmm. En dat lijk ik echt, man, daar heb ik gewoon mede respect voor. Als je nog van, zeg maar, hier in Nederland het kan maken, zeker. Het is moeilijk hier.
1: Leuk. Ja, ja, leuk om te weten.
4: En dan hebben we ook nog Roger. Wat is jouw band met eten?
5: Ik hou van eten.
4: Lekker simpel.
5: Nee, mijn band met eten. Ik heb, ben in de zomer van 2023 uit mijn hoofd. Ben ik samen met Kind van de Bims en Tifa van de Belmer Bookstore. Zijn we snackbars gaan checken in de Belmer. Omdat we vonden dat dat toch wel een soort van classic staple is. Natuurlijk heeft elke buurt zijn snackbar. Maar het mooie van dat was dat elke buurt ook weer, dus ik kan nu zeg maar het woord snackbar droppen hier in deze tafel en iedereen heeft een andere affiniteit met zijn favoriete snackbar en andere stories. Dus dat was heel interessant bij zo'n serie. Eten is ook vaak meer dan alleen eten, weet je. Het zijn ook de verhalen die eten met zich meebrengt, de ervaring, de culturen. Dus zo zijn we begonnen en dat deed het heel goed. En toen hebben we een tweede serie gemaakt dat zich meer bezig hield met broodjes, omdat ik er zelf van overtuigd ben dat... Oh, sorry. Praat ik niet voor mij?
1: Ja, ga maar door hoor.
5: Ik hoor mezelf namelijk wel goed. Oh, top, sorry. Ja, we hadden het over broodjes. Ik ben zelf van mening dat Zuidoost de beste broodjes heeft van heel Amsterdam. Dus we gingen kijken wat het beste broodje in Zuidoost is. We zijn langs Wale geweest, langs Sasa Kitchen, langs Slagerij Pauw, langs Gansenhoef. Echt elke spot. En dat deed het ook goed. Dus eigenlijk sindsdien kijken we echt per soort van serie. We proberen het wel echt te kaderen. Dus na broodjes hebben we toen gezond eten gedaan. Dat Zuidoost ook best wel veel vlek kreeg dat je niet gezond kan eten in Zuidoost. Dus zijn we de gezonde spots gaan opzoeken. En nu zijn we bezig met een serie over lokale ondernemers in Zuidoost. Je bent eigenlijk al lokaal, maar we hebben het dan echt over ground-up. Mensen die basically soort van vanuit hun keukenraam zijn begonnen eten te verkopen. En die willen we ook echt belichten eigenlijk.
1: Ik wil er nog veel meer over weten.
5: Ja.
1: Gaan we straks over doorpraten. Ja. Maar je hebt ook een muzieknummer meegenomen.
5: Zeker.
1: Ja, wat heb je meegebracht? Ja,
5: ik heb de opdracht niet heel goed begrepen. Dus ik heb mijn eigen nummer meegenomen. Ik maak zelf ook muziek. En dit is een nummer wat me heel erg doet denken aan Zuidoost. Het heet Mezelf. Het is nog niet uit. Het is eigenlijk de eerste single van mijn aankomende album.
4: Primeur.
1: Van jouzelf?
5: Ja.
1: Wow. We hebben een primeur.
5: Ja, zeker. Ik was aan het scrollen door mijn lijst. Ik dacht, ik moet sturen. Ik dacht, ik stuur gewoon dit.
1: Ja.
5: Ik hoop dat jullie het mooi vinden.
1: Oké, zeg nog een keer de naam.
5: Het heet Mezelf.
1: Mezelf. Ja. Mezelf.

0: Dit is mezelf van mijn aankomende album. De titel wil ik nog niet zeggen. Maar het heeft ook met eten te maken, dus ik moet het wel zeggen.
1: Oké.
0: Nee, ik ga het nog niet zeggen.
1: Ja, nu zijn we hebberig. Nu heb je ons al een primeurtje gegeven.
0: Oké, aan het einde van de uitzending.
2: Blijven luisteren dus.
1: Oké, dus je hebt verschillende thema's hè, met eten heb je gedaan.
0: Ja.
1: En kan je iets samenvattend zeggen?
0: Ja, ik denk als ik iets echt samenvattend moet zeggen over eten en mijn ervaringen met eten, is dat ik denk dat voor mij, denk ik, als ik stilsta bij de lekkerste keer, ik weet niet hoe dat voor jullie is aan tafel, maar als ik stilsta bij de lekkerste keer dat ik heb gegeten, denk ik ook vooral aan de mensen met wie ik was, met de verhalen die we deelden, de herinneringen. Ja,
1: snap ik.
0: En de smaken komen ook wel terug, maar het gaat toch iets meer over gewoon de hele ambiance. En ik denk als ik iets samenvat, dus ik moet zeggen wat eten, dus daarom ben ik ook best wel hyped, zeg maar, van ja, we gaan nu met z'n allen eten en onbewust kan dit over 5 jaar, over 10 jaar, weet je, dat ik jou misschien op de rode loper ergens zie en zeg van ja, maar weet je nog een chappen daar, weet je nog hoe spannend was, of dat juist fiets was misschien. Maar dan hebben we in ieder geval iets om over te praten, ja, met z'n allen. En ik denk dat vind ik eigenlijk, daar zit de magie voor.
1: Ja, dus de ambiance bepaalt ook de smaak.
0: Ja.
1: En of het lekker of gezellig is, dat is belangrijk.
0: Ik hou er ook van om te koken voor mensen. Want dan, het is een soort van taal en mensen gaan het dan eten en ze gaan ook hun mening geven. En ik weet niet, dat vind ik gewoon heel leuk. Want je leert mensen anders kennen door voor ze te komen.
1: Ja, dus dat doorgeven,
0: ja,
1: zit er ook in natuurlijk. Ja. Daarom eet je ook met z'n allen natuurlijk.
0: Zeker,
1: dat,
0: zeker.
1: Dat heeft een functie.
0: Zeker.
1: Zullen ze wat gaan proeven?
0: Ik ben nou
1: ja,
0: echt
1: daar. Ja, want er staat van alles hier. En het water loopt me in de mond zo'n beetje.
3: Ja, het ruikt wel lekker.
1: Nee, jij hebt het bedacht. Vertel, wat gaan we doen?
3: Oké, nou, van de plekken die open waren op de maandag, dachten we doen een reisje naar Boston Corner. Dat is Surinaamse. Je hebt er eentje in

0: Deze polder, die is er al heel lang, sinds forever. Mm-hmm. En ze hebben volgens mij sinds een jaar of iets, hebben ze eentje geopend aan de Bijlmerdreef. Dus meer bij de Amsterdamse poort. Nou, daar hebben we moxalesie van. Open maar.
1: Ja, gaan we dat proeven?
0: Met,
1: dus we hebben een bakje met moxalesie.
2: Halleluja.
1: Oh, dat is
0: ja,
1: wat niks doet.
0: Oh, met een gebarbecuede saté, zuurgoed, bakbanaan en volgens mij is dat hete kip.
3: Alles erop en eraan.
4: Wauw.
2: Even stekken.
3: Dat ruikt wel echt lekker.
1: Oké, okay, dus dat gaan we eventjes proeven.
3: Rijken
1: we
3: niet eten?
1: Maar,
4: Ik ruik altijd ik weet niet waarom, maar
1: ik ruik het altijd. Oh, dat is dus ook een gewoonte.
3: Ik doe dat dus niet.
4: Nooit. Als mijn eten niet lekker ruikt, kan ik het niet eten.
3: Nee, maar dan heb ik zoiets, dus daar, hier laat ik het dus laatst over. Maar sommige dingen ruiken toch ook niet lekker, die wel lekker zijn?
4: Nou, alles ruikt lekker gewoon wat ik eet.
3: En natural chips?
4: Ja, dat eet ik gewoon. Het is niet echt
3: goed. Eet smakelijk iedereen.
1: Okay.
0: Ik zou zeggen, geproef. Ik ben benieuwd.
1: Ja, en voor deze gelegenheid mogen we met een volle mond eten. Met een volle
0: ik
1: mond
0: denk
1: praten.
0: Het wel.
1: Ja,
0: ik,
1: ze zien ons toch niet, dus het maakt niet uit.
0: Ze zien het toch niet.
1: Nou, ik
0: het is
1: neem
0: best wel unstable ook in Amsterdam Zuid-Oost.
1: Weet je of er garnalen in zit?
0: Geen garnalen en geen varkensvlees.
1: Oké. Okay. Want ik ben allergisch voor garnalen. Dus
0: ik ook.
1: Het even. Jij ook. Oh.
3: Ik niet, maar ik eet ze niet.
2: Nee?
3: Nee, garnalen zijn...
0: De kakkerlakken.
3: Zijn zeker kakkerlakken.
2: Nee, zo goed normaal. Doe ze van normaal.
1: Ja, het zit er allemaal in.
2: Nee.
0: Is het Terpesi?
3: Ja.
0: Volgens mij, ja. Terpesi. Sorry jongens, ik ben hier geboren.
1: Terpesi.
0: Volgens mij zit er ook zoutvlees of gerookte kip in. Zoutvlees is rund. Gerookte kip. Deze is dus wat bruiner.
3: Ja. En... op de eerste taster, jongens. Hoe proeft het?
4: Zeg u?
1: Hoe smaakt het?
0: Hoe smaakt het, ja.
4: Ik ben moeilijk, man. Zeg het. Rijst gewoon een beetje droog wel. Dit was het, maar het is een beetje droog.
0: Mm-hmm.
4: En, het is goed pikant, dat is wel belangrijk.
1: Het is pittig, ja.
4: Maar...
0: Is de rijst ook pittig?
4: Ja, de rijst is ook pittig, ja.
0: Mm-hmm. Oh, grappig.
2: Mm, dat proef ik niet.
5: Mijn rijst is niet pittig.
3: Oh, mijne wel?
1: Voor mij wel.
2: Mm. Ik moet zeggen... ja, het is natuurlijk een beetje afgekoeld. Ik hou echt van mijn eten dat het zeg maar zo... Waarom ik er zomer god kan praten? Daar hou ik van persoonlijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik moet zeggen, de smaak... Ik hou ervan als die... Het klinkt een beetje raar wat ik nu ga zeggen. En het is geen disrespect naar mensen die van moxalesie houden. Maar ik hou er dus een beetje van als het lijkt alsof de moxalesie... een beetje een soort van lichtelijk verbrande soort smoky flavor heeft of zo. En dat heeft dit.
1: Mm-hmm.
2: Dat vind ik heel lekker. Anders heb ik het gevoel dat je moxalesie hebt onderkookt of zo. Dat dat niet het geval is, maar...
0: Ja.
3: Het is een smaakdingetje.
0: Het ruikt in ieder geval wel.
1: Het is wel lekker pittig, vind ik. Ik vind het wel smakelijk, hoor.
4: Ik vind het wel smakelijk.
1: Het is smakelijk.
3: Ja.
2: Ik ben er niet.
5: Het eerste wat me opviel is dat die rijst gewoon goed gekraakt is.
1: Ja.
5: Want soms kan moxalesie ook gewoon heel erg...
3: Niet te volgen. Ja. Echt waar.
5: Maar deze moxalesie is niet flauw, maar sowieso Boston...
2: Mm-hmm. Echt zo. Mag ik wat vragen aan je, Aira?
5: Ja.
2: Zeg maar, jij kookt wel eens in grote getalen, om het zo te zeggen. Dus grote aantallen aan. Hoe zorg je er? Want dat vind ik, er is wel echt een verschil tussen koken voor 3-4 mensen, als in echt cateren. Ja. Hoe zorg je ervoor dat het eten alsnog op zulke, met grote getalen zo smaakvol blijft, zeg maar?
5: Kijk. Ik denk dat het lastig is voor mij om dat antwoord te geven als het gaat om hiri. Omdat hiri, je hebt het van de smaak van de aardvruchten en de combinatie met de vis. Dus je bent niet iets aan het aanmaken. Ja, de vis maak je aan. En hoe wij de bakbeljauw in ieder geval op massa goed maken, is dat we gewoon hele goede chefs hebben die dat maken en echt vanuit een familierecept. Dus dat is het enige van hiri waarbij wij echt te maken hebben met je moet op massa iets goed kunnen koken dat het goed smaakt.
2: Ja.
5: Maar de rest van dat gerecht specifiek, ja, dat heb je niet.
2: Okay.
5: En daarbuiten kook ik niet op massa.
2: Oh, excuses.
5: Ik ben geen keuteraar. Maar weet je aan wie je deze vraag zou moeten stellen? Aan Angie.
2: Want Angie, chef Angie B.
0: Chef Angie B.
5: Angie heeft echt magische vingers.
0: Ja.
5: En zij...
1: Ik vind het leuk dat je Angie noemt, ja.
5: Zij kan heel goed op grote getalen koken.
0: Zeker.
5: Zonder dat het smaak verliest.
2: Ik heb...
1: Maar wat is het verhaal achter de moxalesie? Wat is het culturele verhaal.
4: Zo.
5: Wie wil dat vertellen?
2: Ik weet het niet, hoor.
5: Ik weet het niet.
1: Ik weet het
4: ook. Ik kan het maar niet eten. Ik weet het niet.
0: Volgens mij, maar lach me niet uit als ik het verkeerd heb, is het een gerecht dat het tot slaafgemaakte soort van hebben bedacht. Het bestond uit de scraps, weet je, wat ze hadden. Mm, daar hebben ze het beste van gemaakt.
1: De restjes.
0: De restjes. Het zijn wel hele lekkere restjes. Mm,
5: ja. Ja. Ja, we moeten niet vergeten dat we hebben het vaak over rest eten, maar we hebben het nog niet vaak genoeg over kennis, wat is meegebracht uit Afrika.
2: Ja.
5: Dus het is een combinatie van wat beschikbaar was, maar tegelijkertijd ook de kennis die men al had, van hoe je gerechten maakt en producten of ingrediënten bij elkaar brengt.
6: En oké, dan heb ik ook nog een kleine mededeling, want we hebben niet alleen eten, we hebben ook drinken.
0: Mm-hmm. Ja.
6: We hebben de verschillende gasten of verschillende drankjes. Ik zie Roger en ik hebben allebei een Dawet. En
2: yes.
6: Ira en Jessica en Janine hebben een gember.
0: Van Janice.
6: Van Janice, dat is classic. De worst man.
2: Ja, maar kom, wat? Ja. Ga je mij dat uitleggen?
6: Nee, we zijn nog met neer mensen.
2: Oké, sorry. Ik dacht even dat je dat aan mij gegeven hebt.
6: Ja. In de tussentijd, terwijl jullie nog even aan het nagenieten zijn, welke gerechten die je in Zuidoost tegenkomt, zouden volgens jullie echt als cultureel erfgoed bewaard moeten worden? Johnny. Welke zouden we echt...
2: Johnny Cake.
5: Mm. Ja.
4: Ik hoor je. Johnny Cake, 100%.
6: Is het unaniem?
0: 100%. De zijn daar.
1: Waarom?
2: Zeg maar, Johnny Cake is echt iets wat... kijk, ik ga het gewoon vertellen vanuit mijn ervaring. Ik kom uit Zuidoost, dus ik kom vanuit, dan, ik ben Surinaams opgevoed, maar in mijn galerij woont alle culturen eigenlijk. Dus ik heb heel vroeg al jollof rijst gegeten. De eerste keer dat ik het zag, dacht ik, rode rijst. Hoe kan dat? Maar bijvoorbeeld de eerste keer dat ik Antilliaanse pastei, denk ik, at, zat er de rozijnen in het gehakt. Dat had ik ook, dat ik dacht van, hè? Dus zo maak je zeg maar steeds die connectie. En ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik een Johnny Cake at, weet ik nog heel goed, was op een verjaardag van een mattie van mijn rit. Shout-out. Ik zat hier op school toevallig bij de regenboog. En hij had de Ajax vissen. Dus iedereen moest met Ajax t-shirt naar daar gaan. En toen je binnenkwam, kreeg je zeg maar een drankje en een Johnny Cake.
1: Oh, wat?
4: Welkom to Kira.
2: Als je niet kijkt, was het ook nog een Fria gewoon. En een Johnny Cake. Top. Dat vergeet je gewoon nooit meer.
1: Oké, dus Johnny Cake staat bovenaan de lijst. Wat nog meer?
5: Ik wil alleen nog even zeggen over de Johnny Cake. Wat tof is eraan is dat je het in verschillende Caribische landen tegenkomt. Hè? Dus het is niet inherent Curaçao's, inherent Aruba. Je komt het ook tegen in Santo Domingo. Je komt het ook tegen in Jamaica. Dus het is gewoon...
1: Caribisch.
2: Caribisch.
5: Echt een Caribisch gerecht.
6: Mm-hmm. Als ik zelf zou moeten denken... In Zuidoost... Ja, dan zou ik toch ook wel... Ja, barbecue wil ik toch wel ook zeggen. Alleen, bij barbecue is het nou maar net... Je moet je weten waar je het vindt. Dat is het wel. Dus het is niet iets waar mensen van buitenaf heel makkelijk aankomen, aan een goede komen. Maar als je van de buurt bent of je let goed op... Dan is er echt wel top barbecue spots.
1: Ik zeg, ik ken Bradas.
2: Bradas zeker.
1: Bradas is echt goed, toch?
2: Ja, zeker. Mm-hmm. Maar ik wou zeggen, in de coronatijd dacht iedereen dat ze barbecue maken. Die tijd nog. Iedereen in de hoed ging... Shout-out, ik hou van de hoed sowieso. Iedereen in de hoed ging barbecue. Het was gewoon niet allemaal even lekker. Maar dat, het brengt wel, zeg maar, mensen samen. Ja. Dus dat is dan wel weer in een way goed. Ik wil wel een shout-out doen naar een goede barbecue, List Kitchen, man.
1: Ik ken het niet.
6: Tijdens coronatijd
2: gingen zij
6: echt heel goed. Mijn eten was ook echt top. En,
1: maar waarom ging het goed, denk je? Omdat het zo lekker was.
6: Het was echt lekker. En
1: betaalbaar.
6: Ook wel. En je bestelde gewoon vanaf, tenminste toen ik het deed, bestelde ik gewoon vanaf Snapchat nog.
2: Ja.
6: Vanaf die tijd, en het was echt gewoon top, service top, eten top. Dus vanuit daar zijn ze ook echt mooi doorgegroeid.
2: Zeker.
6: Ja.
5: Ik zou toch echt willen gaan voor Pom.
1: En, Op die lijst,
5: ja. En dus, Boyo.
2: Mag ik een controversiële vraag?
1: Dus, we hebben dus, even laten we die lijst goed samenstellen. Ja. We hebben dus Johnny Cake.
5: Mm-hmm.
1: We hebben barbecue. We hebben...
6: Pom.
1: Pom.
2: Boyo.
1: En Boyo.
2: Mee eens.
5: En ik zou zeggen boyo gewoon, omdat boyo is zoiets simpels, maar zo bijzonder lekker. En dat vind ik eigenlijk met veel Surinaamse gerechten. Het zit hem echt in het samenbrengen van specifieke ingrediënten. Wat een gerecht gewoon heel bijzonder en uniek maakt. En soms is het gewoon maar één dingetje, hè? Mm-hmm. Dat je erbij doet bij wanneer je iets koopt, een gember of zo. En ineens is het iets heel erg, weet je, bijzonders. En ik vind dat pom dat heeft en ik vind dat boyo dat ook heeft.
1: Maar wat moet je dan als gerecht, wat moet het gerecht hebben om ook op die erfgoedlijst terecht te komen?
5: Ja, ik denk toch wel cultureel draagkracht of zo. Het is, weet je, een boyo is iets wat je altijd gaat tegenkomen als we iets te vieren hebben. Weet je, dus de boyo betekent meer dan het zijn van een koek. Het is ook gewoon iets dat wij hebben als wij een geboorte hebben. Iets dat we hebben als er een DDO zo is, is er altijd een boyo. Mm-hmm. Weet je, dus het is iets wat we maken, wat onderdeel wordt van onze beleving, wanneer er belangrijke momenten in ons leven zijn. Ja. En ik vind dat wel een mooie maatstaf voor iets op zo'n lijst te zetten.
2: Ja.
1: En is het ook zo dat, omdat we dus in Zuidoost wonen met elkaar, want boyo is Surinaams, toch?
2: Ja.
5: Ja.
1: Dat je ook merkt dat het ook door andere culturele groepen wordt ingenomen.
5: Van boyo heb ik dat nog niet gezien.
1: Nee, dus het blijft in die Surinaamse groep.
5: Ja. Ik weet niet, zie je die?
2: Ik moet wel zeggen dat ik misschien, ja, het gaat dan misschien een beetje boyo, kokos, maar Dawet, ik zag laatst dus Dawet cheesecake. Sterker nog, ik heb laatst Dawet cheesecake gegeten.
0: Dawet matcha.
4: En het werkt.
2: Het werkt. Dawet cheesecake. Ik was aan het haten eerst. Ik keek ernaar. Oh. Sorry, het is van een dame. Ze maakt hele, ik ben even de naam. Asher cakes, volgens mij, of iets. Ik ga het zo goed zeggen. Maar in ieder geval.
1: Ja,
2: ze
1: ken ik.
2: Ze ja, maakte hele goede cakes. En ik keek ernaar en ik dacht van ja. Douwe cheesecake, wat is dit nou?
7: Dat is echt Surinaams. Dat is echt Surinaams.
2: Ja, ja. En nu ik eet het, ik denk, yo, ik had ook die stukje van mijn vriendin gegeten. Zo, zo, dat was lekker.
1: Maar wat maakt dan dat het ineens Douwe cheesecake is? Wat zit er dan?
2: De cheesecake is zeg maar gewoon de basis, dus zeg maar met
1: cheesecake.
2: En dan is de vulling waar je eigenlijk dan cream cheese beslag doet. Mm-hmm. Doen ze daar dus volgens mij Dawet, dat wat hierin zit dus. De citroengras, cola, water, suikermelk, kokos. Ja.
7: Oké, okay. Nou dan denk ik dat jullie al uitgegeten zijn met de eerste ronde. Zullen we ook een cijfer doen of zullen we dat niet doen? Wat vinden jullie?
4: Ik ben wel van de cijfers meestal.
7: Oké.
5: Volgende.
7: Ja, dan mag ik beginnen.
4: Als cijfer geef ik het gewoon ik denk een solid 7,5.
0: Oké.
4: Okay. Ik ben een beetje moeilijk met mijn cijfers, dus ik geef het een solid 7,5.
2: Ik ga 7,8 doen. Alleen al om het feit dat Boston me heel vaak goed heeft gezet. Dus deze performance kan ik door de ogen zien. Boston heeft me echt vaak geregeld.
4: Ik ben nog niet gaan reten bij Boston, maar nee. Ik ben dat hij dat even gaat doen.
7: Ja. Ja. Wel vind ze dan.
4: Vincent, hè?
0: Ja, Boston boven, maar dan zou ik gewoon lekker daar zitten eten, rustig. Maar
5: Boston boven heeft een goede salto, ga ik niet?
2: Ja. Ja. Wat weet je van Bakkie meenemen? Die man kijkt naar je en zegt ja?
4: Sorry.
0: Voor jou, ja.
5: Leuk. Ik zou zeggen een 7, maar hoe jullie hoge cijfers aan het
2: kiezen? Nee, juist eerlijk zijn.
5: Een beetje spelfoutjes.
4: Nee, het is goed.
7: Misschien is je palet groter.
5: Ja, ik weet niet, maar ik vind, kijk, ik gun het deze mensen echt. Ze zijn echt, ze hebben echt wel voor hun culture. Een 7.
7: Ja. Oké.
1: Okay. En weet je wat van Boston, het slaat misschien nergens op, maar het komt toch ineens in me op. Wat ze ook doen, ze geven ook terug aan de buurt.
2: Ja.
1: Dus er zijn op bepaalde momenten dat mensen in de buurt die het wat minder hebben, die kunnen tegen, of zeer gereduceerd of zelfs soms gratis.
2: Ja. Zeker.
1: Weet je, dat vind ik zo, ja, dat, ik vind dat een extra puntje waard.
2: 7,9 trouwens, inderdaad.
1: Ja, toch?
2: Ja.
7: En Jessica?
1: Giving back. Ja, ik ga ook een 8 zeggen.
7: Een 8.
0: Ja, ik vind dat best hoog hoor, is goed.
7: Oké. Okay.
0: Ja,
1: dus net om wat ik zeg, die smaak natuurlijk, maar ik vind dat giving back. En dat je dus deelt met anderen ook, weet je, wat je...
2: Verder dat eten.
1: Dat vind ik, dat vind ik ook wat waard. Ja.
0: Ik denk, dan gaan we meteen door naar de volgende.
2: Wauwie.
0: Er zit nog een bakje voor jullie. Goh, en dat is West-Afrikaanse jollof. met kip en volgens mij ook bakbanaan.
8: Beschrijf het voor de...
0: Ik heb het zelf nog nooit gegeten. Ik heb nog nooit Afrikaans gegeten, maar het ziet er dus...

0: Ja?
1: In die torens, ja.
2: Oké.
0: Okay. Oh, dat is het niet.
1: Ja. Maar in ieder geval voor de luisteraars, ik ga het even op hele poëtische manier voor je beschrijven.
0: Ja, beschrijf het.
1: Linksboven in het hoekje is er een kleurrijk feestje gaande. Oranje, groen en een beetje crème paletten die het veld mooi bestrijken. Dat is een koolsla, dames en heren. Met een kleine komkommer, daar zo. Dan gaan we naar de linkerkant naar beneden. Dan zien we twee plantains. Niet te verwarren met de bacabanas van net. Deze zijn net weer iets anders. Dan gaan we naar de rechterkant en dan zien we een prachtig stukje kip hier geserveerd live onder een bedje van groene en, oh ja, ik zie ze, rode paprikaatjes. Dames en heren.
2: Eet smakelijk.
1: Ja, dankjewel. Eet smakelijk. Ik ga hap nemen.
0: Hebben jullie eerder van deze keuken kunnen genieten?
1: Zeker.
3: Oh, zeker, maar ik heb het nog
4: die Afrikaanse keuken.
0: Afrikaanse keuken, ja.
3: Ik heb deze keer op het trouwerij gegeten. Mm-hmm. En ik vond het kwijt, man. Ja, het was lekker, het was lekker. Het was goed pikant. Ik hou van pikant eten, dus.
1: Mm-hmm. Ja, maar ik hou van mijn fofo, man.
0: Wat? Ja.
2: Dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Light soup.
3: Ik ga het testen, man.
1: Peanut soup.
2: Ja.
1: Alleen, ik kan niet dat eten slikken.
0: Slikken, ja. Oh ja.
1: Ik krijg error.
0: Ja, een swallow noemen ze dat. Ja.
1: Ik moet het wel kouwen.
4: Moet je het slikken?
1: Nee, zeg maar.
0: Ja, de fufu, dat noemen ze swallow. Want het is de bedoeling dat je het gewoon in één keer doorslikt.
4: Oh, dat moet je wel even weten. Vertel dat eventjes, want het is wel interessant.
0: Ik ben geen expert. Ik weet alleen wel dat zeg maar bij heel veel Afrikaanse gerechten, waar je dus de soep hebt en dan bijvoorbeeld een fufu, je hebt meerdere typen. Precies. Nou, dan pak je een stukje van, dan dip je je soep in. En het is de bedoeling dat je dus niet koud, maar de swallow gewoon doorslikt.
1: Ja. Ja, dat is heel lekker hoor. Ik zeg, ik kan het echt iedereen aanraden.
4: Om het te swallowen.
1: Dat heb ik persoonlijk nog nooit gedaan. Maar om het te bestellen in ieder geval.
5: Mm-hmm. Ik heb een keer fufu gegeten, maar ik heb niet zoveel met West-Afrikaanse eten. Het proeft voor mij altijd net iets te spicy, iets te kruidig, iets te... En ik vind het, wat ik tof vind eraan, is dat als ik me bedenk dat de, zeg maar, roots is van ons eten, dan begrijp ik het wel. Want het is ons eten, maar gewoon on steroids.
4: Wat dus bedoel je met, wie bedoel je met ons?
5: We hebben het meegenomen, vervolgens hebben we het gecreoliseerd met allerlei andere dingen. En ze hebben allerlei andere dingen bedacht. Dus vaak heb ik dat met West-Afrikaans eten, dat het gewoon too much is of zo. Te kruidig, te overheersend of zo. En ik moet zeggen, ik heb jollof rijst gegeten van chef Nikki Aqua van de Jollof Club. Ik weet niet of jullie wel eens van de Jollof Club.
0: Er zit een nieuwe in de Amsterdamse poort die nog moet openen.
5: Open in november volgens mij. Okay. Maar hij doet 20 spices jollof. Dus iets van 20 verschillende kruiden. Dus dat is ook zijn signature dish. Mm-hmm. Maar, en dat is een, ik ben ook geen jollof expert, maar ik moet zeggen, hoe hij jollof maakt, vooralsnog, het is echt heel lekker.
2: Heb je verwend in dat opzicht?
5: Ja,
4: wat is jollof eigenlijk?
5: Ik heb gezegd, hey, dit is jollof, dat ik gezegd, I like it. Maar ik weet je, hij is chef, hij kookt meer, zeg maar,
2: Fusion
5: en zijn keuken is dan Ghanese-Nigeriaans, maar zijn cultuur is inspiratie op wat hij doet, zeg maar. Dus het is wel authentiek, maar het is ook heel erg vernieuwend en weet je, contemporary food, zeg maar. Maar ik heb een dame, een vriendinnetje van mijn dochter, zei Ghanese en haar oma, die zei toevallig vandaag dat ze zaterdag jollof voor me gaat maken.
2: Okay.
5: Dus ik denk dat ik dan weer een hele andere jollof ga ervaren van een oma, een Ghanese vrouw die al in de 70 is.
2: Aha, dus de echte.
5: Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn, maar ik moet eerlijk zeggen, ik was nooit fan van jollof. Ik heb het misschien 4-5 keer in mijn leven gegeten, dus ik was niet de eerste keer dat ik het at, had ik niet zoiets van ja, jollof, maar toen ik het bij chef Nicky had gegeten, dacht ik wel van ja,
2: okay,
5: dit is wel nice.
4: Maar wat is jollof?
5: Het is dus een rijst dat in tomatensaus wordt gemaakt. Daarom is het ook zo roodachtig, zeg maar. Met heel veel verschillende kruiden. Ja.
4: Een gewone rijst. Dus rijst wat wij ook kennen.
5: Ja.
4: Okay.
2: Hebben jullie, wat zijn jullie bevindingen?
1: Ik vind dit echt spannend, maar ik hou ook echt van dit, man. Wat ze zeggen, ik hou echt van, dus die chaps, hoe het binnenkomt, het is meteen, hitte. Dus ik ga niet zoeken,
4: maar pittige vind je lekker.
1: Dat vind ik zo lekker.
4: Ja, dat van kruiden.
1: Ja, en eigenlijk een beetje wat ze zeggen, misschien overgekruid zelfs, omdat het een beetje machtig is.
5: Ja.
1: Maar daar, ik hou wel van uiterste, zeg maar. Ook met David bijvoorbeeld, dat het heel zoet is.
5: Huh?
1: Dus dat vind ik vind het echt.

0: Lekker, ik zou ook echt adviseren iedereen, Gold Coast, achter bij mijn station, gaan zitten, bestellen grote tilapia of een fufu of een suju beef zelfs met de uien erop. De Afrikaanse keuken is...
1: Kenner.
2: Die suju beef had pijn.
3: Dit is trouwens van Mama's Pot, die kun je vinden in Gansenhof.
0: Ja. Ja. Shout out naar Mama's Pot.
1: Nick.
2: Zeg je eerlijk? Ik vind het niet lekker of zo. Ik ben gewoon puur gewoon... Kijk, ik heb het...
4: Jollof
2: heb
4: gegeten.
2: Nee, Jollof heb gegeten vanuit huis, vanuit iemands huis. En vanuit huis, het heeft een wat sterkere smaak. Het is gewoon wat lekkerder. Ik denk dat ook met iets meer liefde is gemaakt, zeg maar. Mm-hmm. En ja, daar, ik heb het gewoon heel anders ervaren zoals ik het nu ervaar. Dus deze...
1: Valt tegen.
2: Ja, valt gewoon tegen. Het is niet slecht, maar ook niet goed of zo.
5: Ja, ik sluit me bij Nick aan eigenlijk. Ik heb niet die ervaring die jij hebt, maar misschien is het gewoon niet mijn soort rijst.
1: Aha, kan ook.
5: Ja, dus ik apprecieer het voor wat het is, maar ja. Misschien is het gewoon niet mijn ding.
1: Oké. Cijfers?
5: Ja. 6,5.
2: Ja, voor mij gaat 5,5.
0: Hij gaat nou onvoldoende. Ik geef deze...
4: Want jij vond het lekker.
0: Ik vond het heerlijk. Ik ga 8 geven. 8,2 zelf.
1: Oké.
4: Oh, wow. Ja.
1: Zo zie je ook dat smaken gewoon verschillen.
5: Smaken verschillen.
1: Dan gaan we als laatste, want we hebben niet zoveel tijd meer. Maar dan gaan we als laatste naar het doorzichtige bakje. Mm-hmm. En daar zit een flensje. En de welbespraakte boyo. Deze hebben we bij Ganshoef Toko Kaihing gehaald.
0: En hey, jullie komen te orgie vandaag. Jullie komen zeer origineel uit de hoek vandaag.
1: Ja, dat, dus ja, we gaan weer proeven.
4: Ze hebben het best gedaan, hè?
1: Mm-hmm.
5: Wat is dat roze?
1: Dat is een flensje. Dat is een dunne pannenkoek. Zie je nou een dunne pannenkoek met kokos?
3: Het heeft Javaanse roots. Toch?
4: Ja. Er zit ook iets met roze water. Roze water.
5: We hadden het net over esthetiek.
3: Esthetiek, ja.
5: Hoe iets eruit ziet. Hoe iets eruit ziet. We hadden het over ruik je eten. Maar heeft iemand dat ook met hoe iets eruit ziet? Dat je dan op basis daarvan al aan het beoordelen bent?
1: Ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja, het is niet per se iets goed.
5: Ik zie dit flensje en dan denk ik,
1: Het is helemaal roze. Oh, want het flensje is helemaal roze.
5: Mm-hmm.
1: Dus,
3: en het heeft een vulling.
1: Ja, kokosvulling.
3: Kokosvulling.
0: Dit is een van mijn favoriete dingen, man. Flensje.
3: Ja.
0: Dat haal ik altijd op kwakkoe. En dan eet ik het niet die avond, maar die volgende dag. Magnetron zetten, 30 seconden.
1: Dag, ja. Doe dit niet eten.
2: Slaap.
0: Naar bed doe jij.
2: Nieuwe dingen hier.
4: Het is lekker.
3: Nou, hoe smaakt hij? Ik ruik hem wel. Smaakt hij goed?
1: Ik moet zeggen, deze keer ga ik ook mee doen. flesjes, ik vind kokos niet lekker.
4: Oh.
1: Maar.
4: Kokos.
1: Ja, ik vind kokos niet lekker. Maar ik kan deze wel, dit flesje wel waarderen. Het is niet per se super kokos smaak of zo. Het heeft ook gewoon iets fruitigs of zo in de pannenkoek. Dus dat, ja.
0: Ja, dat voel ik dus niet.
1: Nee?
0: Die fruit is zo'n aardbeienachtige tori.
1: Ja, dat kan ik echt waarderen.
0: Ja?
3: Als je het aardbeien?
2: Ik snap waarom hij ontloopt. Weet je waarom? Omdat ik proef die kokos niet echt. Ja. Maar ik ben juist iemand van, als iets kokos heeft, het moet naar kokos proeven.
3: Mm-hmm.
2: En dit, ik weet niet, misschien door het roze vervaagde kokos een beetje. En de mens, kokos moet kokos zijn.
4: Mm-hmm. En die vulling heeft geen kokos in zich.
2: Die vulling is kokos, maar het is
4: kokosras. Oh, maar je proeft het niet.
2: Ik proef het lichtjes. Ja. Maar het moet wel sterker zijn, zeg maar.
0: Oh. En hij moet ook zoeter.
5: Maar is dit gras voor kokos?
3: Ja. Ja. Het hoort gras voor kokos te zijn.
2: Ja. Ja.
5: Maar ik ga je iets vertellen wat je gaat verrassen. Ik ga ook niet van kokos.
0: Mijn naam is Kat Uijnen. Ik wil jullie bedanken. Dank jullie wel voor de uitnodiging. Ik ga er vandoor.
5: Terwijl ik kan ermee koken. Kokosmelk, kokoswater, maar echt
3: kokos.
5: Ik weet niet,
3: ik
5: weet niet.
1: Wat?
3: Ik hou van alles met kokos.
0: Ik hou van alles.
3: Ik ben een kokosnoot.
0: Ja, man.
3: Ik ben echt een kokosnoot. Oh, heerlijk.
4: Ik vind kokos ook heerlijk.
2: Dus,
5: ja. Ik ga het niet eten, maar ik vind
3: boyo
5: lekker.
3: En boyo is ook
5: kokos. Boyo.
1: Ja.
5: Maar ik weet niet, ik zoek dan altijd naar de balans, maar ik ben niet zo'n fan van kokos.
1: Oké. Okay.
4: Ja. Boyo is ook kokos.
5: Ja. Ja.
0: Een en al.
3: Ja.
5: Ja, en gek genoeg, mijn vader zijn boyo is wel echt heel lekker.
1: Dat heb ik met pom. Mijn moeder de pom is heel goed, maar ik eet het niet.
0: Maar ik wou het dus naar daar brengen van, bij die pom. Ik vind pom dus ook, hoort ook, zeg maar, daar bij die culturele erfgoed. Maar ik eet geen pom buiten.
3: Amen. Daar dacht ik net aan, boil eet ik ook niet buitenshuis.
5: Nee.
3: Vlees is eigenlijk ook niet. Alle dingen moet je thuis eten. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. ProRail slaagt er ook dit jaar niet in om het aantal grote storingen op het spoor terug te dringen. Ook het beloofde plafond van 520 in 2027 zal ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus dit jaar al op 391. Als ProRail de 520 grote storingen overschrijdt, volgt een forse boete. Afgelopen jaar ging het 586 keer mis op het spoor en dat leidde tot een boete van 2,75 miljoen euro. In juni reden nog meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht door kortsluiting. De Amerikaanse president Trump heeft elke volwassene in zijn land $5000 beloofd als de Republikeinen de meerderheid in het congres behouden. Hij zei dat tijdens de Republikeinse midtermconventie. Het is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag en ook is niet bekend hoe dat dan betaald zou moeten worden. Bij 340 miljoen burgers zou dat ruim 1000 miljard euro zijn. In november kiezen de Amerikanen een nieuw huis van afgevaardigden en een deel van de Senaat. Zeker 5 doden en 86 vermisten na een brand op een Filipijnse veerboot. Tot nu toe konden 43 opvarenden worden gered. De boot was met 134 mensen aan boord onderweg van de hoofdstad Manila naar het bij toeristen populaire eiland Coron in de provincie Palawan. Er liggen meerdere oorlogsschepen uit de Tweede Wereldoorlog voor de kust en het is een gewilde plek voor duikers. Wat de brand op de veerboot heeft veroorzaakt is onduidelijk. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling vond plaats bij de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen uit de Duitse autosector. Het weer overwegend droog, alleen in het noordwesten kan een bui vallen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig. De maxima liggen rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y le dicen:
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Basie Langema Widodo. Widodo. Goedemorgen, luisteraars. Welkom bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried. Ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En het is muziek van niemand anders dan Jinty.

En zo direct maken we een aanvang met de uitzending. Onze excuses voor de late opstart. Ik kon het gewoon niet binnen. Tegenwoordig doe je dat met een app. En als je de app niet goed hebt geïnstalleerd, dan kom je het gewoon dus niet binnen. Het is gelukt. En we gaan zo direct in gesprek met een ondernemer uit Suriname. En wie deze mevrouw is en wat ze allemaal doet, hoort die zo direct.

What a new day. De woorden van de legendary Bobby Marley op deze prachtige donderdagochtend. En nogmaals, ik heet u van harte welkom bij deze uitzending. Nogmaals, mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. En vanmorgen gaan we in gesprek met...

0: Mevrouw B. Janka Hoepel. Haar koosnaampje is Bibi. En ze komt rechtstreeks uit nu weergevonden weg in Suriname. En nu weergevonden weg, voor de mensen die het niet weten, naar Tipsa Latour. Ik hoorde dat in de highway. Dan op een gegeven moment, dan ik kan rijden met die nu weergevonden weg. Dan volgens mij heeft die rij lange nu weergevonden weg. Ik ga door het Tassanto dorp. Ik kan bingo links richting Magenta, naar Johannesluis 4. Nou, volgens mij, area dat ik kan me heel goed oriënteren, hè, mevrouw Bibi. Is het niet zo?
1: Ja, oh, jawel. U zit er helemaal goed.
0: Oké. Hoe gaat het met u? U bent voor werkbezoek in Suriname, in Nederland?
1: Ik ben voor werkbezoek in Nederland.
0: En natuurlijk, wat hebt u voor ons meegebracht? De takimakok.
1: Motak des maf miwa odi.
0: Ba des mama odi, mevrouw Bibi.
1: Odi, ala famir malonto. Ik zit hier in de studio en ti de wodjatori.
0: Wodjatori, want je bent druk bezig. Je bent als ondernemer bezig in Suriname. Je bent bezig met bedrijfsmatige activiteiten. En eigenlijk ben je ook op zoek voor jouw producten naar een afzetmarkt. En Nederland zou dan ook een stukje van je afzetmarkt moeten worden. Maar los van de producten die je maakt, hou je ook bezig met geneeskundige kruiden. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Misschien moeten we bij het begin beginnen. Bibi, vertel ons. Wie is Bibi?
1: Oké, ik ga zo beginnen. Aangenaam, ik ben mevrouw Bianca Hoepel. Lek van de kaart met mevrouw Bibi. Van Bibi's product. Ik ben de owner van Bibi's product. En Bibi's product bestaat al 11 jaar. In de 11 jaar vervaardigen we huid- en haarproducten op basis van puur natuur. Dat want takkie, we werken met Surinaamse kruiden. Af en toe, wat we niet in Suriname kunnen vinden, dan moeten wij wel laten halen. Bibi's product is begonnen met het verkopen van tweedehands kleren. En daarna Mikon upgrade. De reden waarom, omdat mijn vader kruidenkenner is geweest. Hij is er niet meer. Maar is dat teepje in teepijkarief kons doen voor te kleren, dan doe je dat niet. Maar te denk bij bakka, dan in babaka ting, zoals ze dat zeggen. En door Gods genade, dan Mikon pakka werk op. En dat is 11 jaar geleden dus. En zo ben ik begonnen. Natuurlijk, je upgrade. Toch, je gaat je gaan bijscholen, je onderzoek morofara voor tepe ipagwelibi. Dus zo zijn we allemaal begonnen. En we zijn eerst begonnen in Albina, Mungo Albina en Sint-Laurent. En toen de vraag groot was in Paramaribo, daar uneer treffel moro, daar zijn we gewoon vast in Paramaribo.
0: Hoe kwam dat, de vraag in Albina, terwijl u in Paramaribo actief bent, en dat de vraag in Albina en Sint-Laurent groter was? Hoe kwam dat?
1: Daar is onze staat begonnen.
0: Oké.
1: Ja, we zijn daar gestart. Omdat je zo kan monifoekan, hoe zeg men dat, om iets op te bouwen.
0: Ja.
1: Om groter te worden.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: we zagen de euro's meer.
0: Oh, als het gaat om Albina en Sint-Laurent.
1: Ja,
0: oh, dat euro's
1: afraad, ja,
0: ja.
1: Dan ga je natuurlijk daar naartoe om wat meer geld. En de mensen waren daar om de producten te kopen. Die zijn angry om de producten te kopen.
0: Ja, ja,
1: omdat ze natuurlijk benefit daarbij hebben.
0: Oké. Ik ben toch benieuwd, want u hebt het over een zeg maar geneeskrachtige kruiden, maar u praat ook over producten voor onderhoud, justile crème, nanga soppo. Heb ik het goed begrepen?
1: Jawel.
0: Ik ben toch benieuwd, want laten we beginnen bij zeep. Want nu het hebben over zeep, dan denk ik van oké, u woont in Suriname en u maakt zeep van je mixopo.
1: Okay.
0: Hoe gaat dat ding?
1: Oké, zeep wordt op een speciaal manier vervaardigd natuurlijk. In Oga concept door. Maar het is een iets dat ieder kan doen. Alleen in teka scoroving. En ook daarvoor een
0: Ik ga ervan uit dat u een speciale zeep vervaardigt, hè?
1: Ja.
0: En als op ons aan mij bij Jason naar Dirk van

0: broek. Nog zo'n kruidvat. Maar wat
1: Nee.
0: voor soort zeep produceert u?
1: We produceren verschillende zeepsoorten.
0: Ja.
1: Zoals als u last hebt van psoriasis, u hebt jeuk, u hebt schimmel, dan hebben wij onze antibacterieel neemzeep daarvoor.
0: Oké.
1: En voor poorvlakken, dan hebben wij onze bestseller. En dat is onze Rosemix turmeric zeep. Toch? Dan heb je ook de papaya zeep. En dan heb je de turmeric kojic acid. Een soap. Dus we hebben ook black soap, onze eigen echte Surinaamse black soap, dat wij zelf vervaardigen. En we hebben ook onze detox-schoolzeep, dat namoro die puisten in het gezicht, de jeugdige die aplas die poesie. En dat zijn zo'n beetje de zeepsoorten dat wij vervaardigen.
0: Oké, en de zeepproducten. De zeepproducten die u hebt, die hebt u zelf bedacht, die zeepsoorten? Of is het iets wat u hebt gezien ergens en nagemaakt? Hoe gaat dat? Hoe gaat zoiets? Kunt u ons vertellen? Of is dat hoe noem je dat? Iets wat u van uw vader geleerd hebt?
1: Om eerlijk te zijn, het is een gave van God dat ik heb gehad. Dat
0: Oké.
1: one takkie, zoals ik al eerder zei, je gaat je nog bijscholen, verdiepen. En de recepten zijn uitsluitend van mijzelf.
0: Oké.
1: Niet van iemand anders dan Igor Dwing. Het komt van mezelf, zoals die antibacterieel neemzeep. Toch,
0: Oké.
1: dat is ook onze bestseller zeep. Perisma, go sommelier naar dat Radenovin, als ze dat gebruiken in combinatie met de olie, de antibioticum oil van het, dan
0: Maar wat bestrijdt zo een neemzeep? Wat kan je daarmee bestrijden?
1: psoriasis, u kunt,
0: Psoriasis,
1: ja,
0: ja,
1: schimmel,
0: schimmel.
1: uitschimmel, toch? Je hebt ook puisten, muskietenbeet. En veel meer wat betreft ontstekingen, kotak en zo.
0: Oké, dus
1: Ja.
0: aan neem af van bepaalde kracht die nou zijn en vernietig bacteriën.
1: Ja, natuurlijk, atrazan in die ook toe, begrijpt u? Het heeft ook andere dingen erin dat verwerkt is. Maar in normaal gebruik, asopo wang, dat je niet gebruikt dat olie. Je moet beide producten gebruiken.
0: Oké,
1: Hoe zie je een resultaat?
0: dus die was haar asking de loba olie voor
1: Voor Adwen
0: Rokomorobung.
1: Ja, zo is
0: Oké.
1: dat.
0: En dus dat is die combinatie dus waar u het over hebt. Dus
1: Jawel.
0: u hebt het over de zeep die u hebt geproduceerd.
1: Ja.
0: En u hebt het natuurlijk ook over, u had het over crème, maar u bedoelt daarmee olie? Of is er ook nog crème die u produceert?
1: We produceren ook crème soorten, maar dat is meer dag en nacht crème. Dat is
0: Oké.
1: om je te beschermen tegen de zonnestralen en voor
0: Oké.
1: nog meer huid 3, et cetera.
0: Dan ligt na, als zonnebrandcrème zou je
1: Zo is
0: gebruiken, ja.
1: dat. We hebben dat
0: Oké.
1: ook. We hebben ook de sunscreen, melk. Dat hebben we ook voor beschermen huid natuurlijk.
0: Als ik zo naar u luister, dan denk ik aan één groot bedrijf waarvan ik denk van zo, wacht even. Suriname hoeft bijna geen zeep en crème meer te importeren, want Bibi put in producten van Woyo. En eigenlijk zou Suriname daarvan gebruik moeten maken.
1: Mi behoop, ik moet voor bidden want zeker.
0: Maar als het gaat om de productiecapaciteit,
1: Ja.
0: hoeveel winkels of wat is die productiecapaciteit? Waarin kunt u voorzien?
1: Het hangt ervan af wat de ondernemer vraagt, om de wederverkoper vraagt. Maar op staat duizenden soppen wat ik kan produceren.
0: Dus
1: Ja,
0: u
1: op
0: hebt best wel.
1: maandbasis,
0: Ja.
1: omdat we het handmatig doen. We doen het niet met machinelijk van intra chemische soppen worden vervaardigd. Alles gaat gewoon handmatig.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Ik dacht, als dat ik doe aan water, dan ben ik vraag me af dat van je dwing. Je kun je zelfs op elkaar wonen, dan aan hoe
1: Het is een
0: je
1: heel
0: kunt aan
1: proces.
0: een nefie,
1: Ja.
0: kunt het op maat. Is
1: Ja.
0: dat wat u doet?
1: Ja, ik heb wel een machine dat het op maat brengt of zet.
0: Ja.
1: Toch? Dat heb ik wel, want zo wang o kroon, wang o dikkie, wang o zo. Dus dat heb ik wel laten halen.

0: Okay.
1: Ik trouw wel, if mijn Lucas aan die dan zie ik dat Surinamers het wel kunnen maken. Dat houdt waarmee we dat ding in onze zeep snijden. Dan zijn er maar moesap met kassan, if de Afrikanen in mijn king. Dat kunnen okay. De Surinamers ook. Toch? En de zeepsoorten van ons, zoals u dat vraagt, u zegt u hebt interesse, hoe deed je ook tof gidens mawang soppelcursus les? Een okay. Workshop. Maar het is de vraag van de mensen. Hoe reageren de mensen? We reizen aan speciaal om dat te doen. Omdat we dat nooit hier in Nederland hebben gedaan. Bij mijn komst. Dus ik praat zeer als Alice die zie. Bleef ik iets wat langer. Dus als de mensen geïnteresseerd zijn. Dan kunnen we lekker een workshop doen.
0: Oké. En eigenlijk wat houdt. Doen we ook even voor. Ik heb een beller. Yes. Laten we kijken. Misschien is er iemand die een vraag heeft. Of een opmerking. En we zeggen goedemorgen.
2: Hi, Gramogo. Goedemorgen, Radio Mart.
0: Hi, meneer Patrick. Goedemorgen, welkom.
2: Hi, ontzettend. Ik ben heel blij met deze interview. Eindelijk iets constructief opbouwend.
0: Mooi.
2: Iets van waarde. Mm-hmm. Ik zou ook graag die contactgegevens van die mevrouw willen hebben, als het kan. De zakelijke contactgegevens. Maar ik heb een vraag, hè, want... er is een kruid in Suriname en er was destijds iemand die daarop had gepromoveerd om dat te onderzoeken. En het gaat onder de naam Anato. In Jamaica hebben ze dat ook, Anato. En in Suriname wordt het ook wel Kuswe genoemd, Kuswe. Het is best wel zijn bijzondere zaadjes, want ze hebben ook de vorm van rode bloedcellen. En het schijnt ook dat ze dus die rode bloedcellen verstevigen, de rode bloedcellen in het bloed. Mijn vraag is, in hoeverre bent u bekend met dat kruid en de toepassing? En het gebruik ervan. Ik gebruik het zowel in de keuken, maar ook als ik mijn elixirs maak, gebruik ik het soms. Wat weet u daarover te vertellen, over deze bijzondere zaden, de Kuswe?
0: Oké. Okay. Ze heeft je gehoord, dus ik ga het zo direct antwoord geven hierop.
2: Oké. Okay,
0: Dankjewel voor je telefoontje, Patrick. Okay. Dat was Patrick. Patrick Wasabi en van mevrouw, die is mevrouw Bibi. Heb kennis over Kuswe. U mag zo direct antwoord geven, want ik heb nog een beller en ik zeg goedemorgen.
3: Meneer Klein, goedemorgen mevrouw Bibi, goedemorgen de heer Marcel.
0: Meneer Marcel, goedemorgen.
3: Ik ben een vaak en promotie product, maar ik wil toch een vraag stellen. Nog begrijp me verkeerd, heer mevrouw Bibi.
1: Ja.
3: Ik ben wel actie, bijvoorbeeld tegen wat product, dat van Mark, of het goedgekeurd wordt door een of andere instantie of zo. Dus, want dat is die moral power, maar nog begrijp niet verkeerd, heer mevrouw Bibi. Nou, een vraag niet stellen.
0: Ja. Je bedoelt even wang.
3: Dank u wel.
0: Wat autoriteiten zijn keur aan product, je bedoelt Marcel?
3: Ja, dat bedoel ik, ja.
0: Ah, hoe begrijp je? Grand Tanier, hè?
3: Ja,
0: voor je vraag ook toe. Nou, mevrouw Bibi, je kunt reageren op de twee bellers.
1: Oké, okay, de eerste vraag van de Kuswe, ja. Daarin ben ik mij niet gaan verdiepen.
0: Mm-hmm.
1: Want eerlijk, ik ben mij niet gaan verdiepen omdat ik deze kruiden nog niet gebruik.
0: Mm-hmm.
1: In ons werk, om het zo uit te drukken. Dus daarvan kan ik niks zeggen. De Kuswe ken ik wel. Ook toen wij klein waren, dan speelden wij ermee, want het is een rode kleurselachtig iets.
0: Mm-hmm.
1: Maar om eerlijk te zijn, ik ben me daarin niet gaan verdiepen. Dus ik kan jammer genoeg niet
0: geen
1: antwoord op geven. Van de andere beller, wat betreft het onderzoeken van onze producten, het gaat een beetje moeilijk in Suriname. Niet alles kunnen ze laten onderzoeken. Niet alles. Je moet je producten samples sturen naar het buitenland om dat te doen. Dus in dit geval testen we gewoon uit op de mensen die dat willen. Ja, en ik was wel, voordat ik hier kwam, gegaan naar het bureau, maar het was zo verwarrend. Het was zo een beetje verwarrend, maar wat betreft een schade brengen aan de mens of zo, dat niet. Omdat in Saba hoeveelheid. U gaat niet gewoon wat opstaan op een blauwe ochtend en wat doen. U moet de hoeveelheid kennen in Sabi, saye do. En dat is het, zo werken wij in onze 11-jarige bestaan.
0: Maar u wilt het product wel hier in Nederland op de markt zetten.
1: Ja.
0: Maar stel dat ze hier in Nederland wel willen dat u voldoet aan die voorwaarden voordat u dat op de markt brengt. Hoe gaat u dat regelen?
1: Ja, dat zeg ik. Ik was al ermee bezig voordat ik kwam.
0: Ja.
1: Maar omdat ik hier naartoe moest komen, dan in Ogondoro natuurlijk. Maar sowieso willen wij onze producten laten testen. Want we weten, als het verder moet gaan dan Suriname, dan is er een bepaalde standaard dat gebruikt moet worden.
0: Oké. Ik heb nog een beller en we gaan die in de uitzending laten. Ik zeg goedemorgen.
1: Morning.
0: Met wie heb je het genoegen?
2: Met Willy.
0: Meneer Willy, welkom.
2: Ja. In Suriname kun jij, of de overheid heeft dat die mogelijkheid niet geschapen om, als jij je product maakt, of een of andere uitvinding doet of zo, dat je dat kunt vastleggen en dat het beschermd is.
1: Mm-hmm.
2: Er is wel, wat ik een van deze afgelopen dagen heb gelezen, een advocatenkantoor die jou mee helpt. Om jouw product te registreren. Maar dan vind ik het een foutieve weg die men moet volgen. Het moet van de overheid, zoals het hier in Nederland is, moet
0: er een keurmerk komen of zo, bedoelt u?
2: Ja, nee, de overheid moet jou die gelegenheid geven. Het moet wettelijk vastgelegd worden dat jij jouw product kunt vastleggen. Dus dat niemand anders dat gaat.
0: Oh, ik weet wat je bedoelt, het moet ergens een geregistreerd staan.
2: Ja.
0: Dat je beschikt over die als eigenaar van het product, dat niemand het kan kopiëren en straks ook op de markt brengt.
2: Ja, dat is er in Suriname niet. Dus zoals ik zeg, ik las het een paar dagen terug, dat er een advocatenkantoor is die wel die mogelijkheid geeft om jouw dingen te laten registreren en jou daarmee op weg helpen. Maar dat vind ik fout. Dat moet van de overheid komen. Maar dat is de bottleneck in Suriname, vind ik. Dus dat zoals deze mevrouw en anderen met hun producten bezig zijn, je kunt het niet vastleggen. Dus iedereen kan jouw dingen namaken. En ook gaan verkopen. Dat vind ik het is een foutieve weg. Maar in Nederland is het anders. Hier kan je je laten registreren.
0: Oké.
2: Dat is maar een idee.
0: Okay.
2: Je kunt het laten registreren, anderen het niet overnemen.
0: Eigenlijk zegt u, meneer Willy, dat deze mevrouw haar product, datgene wat ze nu heeft ontwikkeld en op de markt brengt, dat iemand zeg maar zonder problemen dat product kan stelen, kopiëren en de markt overspoelen.
2: Want dat kan gebeuren. Men kan dat product, zoals ze zegt, ze heeft die zeep.
0: Ja.
2: Trouwens, die zeep maken, dat kan ik ook wel. Maar zij heeft haar eigen inbreng in dat product gezet.
0: Ja.
2: Weet je wel? En dan vind ik dat moet beschermd worden.
0: Okay.
2: Niemand moet dat kunnen van jou kunnen.
0: Even, meneer Willy, even een klein momentje hoor. Mevrouw Bibi, wat meneer Willy zegt, bent u daarmee bekend dat uw product gewoon door iemand anders, zeg maar, ook op de markt kan worden gebracht? Dat iemand dat product gewoon kopieert?
1: Ja, dat kan wel. Maar zoals hij heeft aangegeven, alles wat hij daar heeft gezegd, klopt helemaal. Alleen wat ze registreren is alleen je logo. Alleen je logo.
0: Dus heeft mijn TK product dan potwateran in het tafel?
1: Dat kan het wel.
0: Ja,
1: maar,
0: Minosani,
1: zoals hij dat zegt, je hebt je eigen idee erin gezet. Dus ik weet niet als het zo gaat werken voor de andere mensen.
0: Maar meneer Willy, als mevrouw Bibi haar product hier op de markt zou zetten, hè, is ze in staat om het wel hier te laten registreren?
2: Ze kan het registreren.
0: Bij een merkbureau of ergens?
2: Ja, je kan het registreren. Maar om het daadwerkelijk op de markt te kunnen of willen brengen, daar gaat een hele onderzoek aan vooraf.
0: Je
2: kan niet zomaar op de markt. Want even contact aan product afhangen. Ja, Unolik Nationaal kan gebruiken in de tropen. Maar wat man ja in alcohol wat gebruiken, dan heeft dat ding een heel ander effect. Dus dat allemaal moet onderzocht worden. Dat gaat niet zomaar.
0: Oké, okay, okay. Dus eigenlijk moet haar product zeg maar naar de autoriteiten die zeg maar dit soort zaken onderzoeken, ja, en vaststellen als dat product gezond is of goed is voor de mens. En ja, daarna kan hij dus geregistreerd worden.
2: Ja, je kan het registreren als product. Je kan. Maar het moet, voordat je het op de markt wilt brengen, als echt als tape of als crème of wat dan ook, dan moet het echt goed onderzocht worden. Daar zijn
0: grote
2: dingen. Oké. Je moet in het jaar een kostuum op het pak. Je moet in een of zo. Dat gaat niet.
0: Oké. Okay. Mevrouw Bibi, hoe, ja, dankjewel meneer Willy voor deze bijdrage. Mevrouw Bibi, hoe gaat u dat doen? Zorgen dat een, het gaan, ook hier...
1: We gaan natuurlijk de weg, deze weg bewandelen, zoals ik zei. Ik ben al zo'n beetje bezig ermee. Okay. Dus sowieso, we doen het op een juiste fassie.
0: Okay.
1: Dat is standaard.
0: Okay.
1: Ja.
0: We hebben nog een beller, we zeggen goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen nog een keer. Twee dingen. Hadden jullie het net niet over... volgens mij waren jullie aan het zinspelen over het patenteren van het product. Om het te beschermen.
0: Ja, ja, ja, ja.
4: Patenteren. Ja, ja. Oké, okay, dat is nummer 1. Nummer 2, graag zou ik dus die in contact willen komen met die vrouw. De zakelijke contactgegevens, als het kan.
0: Oké. Okay. Hebt u een nummer, mevrouw Bibi, die mensen mogen hebben?
1: Jawel.
0: Oké, okay. Ze gaat het zo... Wacht even, heb je een pen bij de hand, heer Patrick? Wat is het nummer, mevrouw
1: Bibi? Het appnummer, de meneer kan met ons appen. Dat is een, gewoon onze Surinaams nummer. Is 873.
0: 5080. 873-5080.
4: Dus maar is er dan ook een website?
1: Onze FB page is Bibi's Products.
4: Bibi's Products.
1: Ja, jawel.
0: Op Facebook.
4: Oké, okay, is goed.
0: Abon, is goed, Patrick. Oké, okay, bye-bye. Maar, mevrouw Bibi, ben je niet bang dat... dus maar kopieer, zei Abby, dan de overspoelen aan markt.
1: No, daarvoor nee? Ben ik niet bang.
0: Waarom niet?
1: See, omdat ik weet de passie, de inbreng, de ideeën, zoals ik zeg. Zijn geen gewone ideeën. Hmm. Naar gaven van Gadogimi, naar recepten van Gadogimi. Dus men zou het wel willen proberen, maar men denkt dat over ook zo.
0: Oké.
1: Okay. Die wantrasma. Ja.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Omdat die temeluk ook toe. Dan, als ik er niet ben, dan willen de mensen bijna niet kopen.
0: Oké. Okay. Mensen willen toch vertrouwen dat u, zeg maar, u bent degene die kennis heeft over het product.
1: Ja.
0: En als u dat uitdraagt, dan is dat vertrouwen er wel.
1: Helemaal voor de mensen, okay, ja. En natuurlijk ook toe, abtien djugu.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar hoe zit het? Want u zegt, u wil uw markt natuurlijk uitbreiden.
1: Ja,
0: maar hoe gaat het met het bedrijf in Suriname? Is het bedrijf wel een, zeg maar, is het lonend om hierin te ondernemen? Kunt u uw bedrijf gezond houden, financieel? Mm-hmm. Hoe zit het met de markt in Suriname? Gaat het wel zoals u wilt?
1: De markt in Suriname, het gaat niet met een tampoes.
0: Ja.
1: Je moet blijven pushen. Het maakt niet uit, is het een low, is het high. Je moet blijven pushen als ondernemer. Het is niet makkelijk te ondernemen in Suriname, maar ik maak aan moeite.
0: Ja. Maar wat maakt het moeilijk om te ondernemen in Suriname?
1: De dingen dat wij moeten importeren.
0: Oh, ik bedoel te zeggen van die concurrentie is heel erg groot vanwege het feit dat Suriname meer importeert dan produceert.
1: Ja, okay, maar niet zozeer concurrentie,
0: ja,
1: maar we importeren meer dan wij exporteren.
0: Ja.
1: Terwijl we hebben genoeg in huis om te exporteren. Dus dat maakt het zo'n beetje moeilijk. En verpakkingsmateriaal dat de mensen moeten laten halen kost zoveel dollars, etcetera, etcetera.
0: Ja. Maar ik bedoel, wordt dat gewaardeerd? dat wat lokaal wordt geproduceerd, wordt dat gestimuleerd, gewaardeerd door de overheid? Hebt u dat gevoel wel? Dat de overheid dat stimuleert en waardeert?
1: Ik ga een beetje nee zeggen.
0: Oké, okay. Nee. Waaruit blijkt dat?
1: Omdat ze niet omzien naar de kleine ondernemers, om het zo te zeggen. De grote ondernemers, die doen een presigba, dus ze kunnen zelf hun dingen laten halen. Uh-huh. De kleine doen het ook, maar niet op grote schaal. Ja. Het kan niet op grote schaal gedaan worden. Kan die voor zijn tik 10.000 batra.
0: Ja.
1: De grote ondernemers die kunnen dat wel. Dus dat. We worden niet gewaardeerd. Terwijl we maken moeite, toch? We maken moeite om niet te blijven zitten.
0: Ja, ja, dus maar kijk, soms we weten dat het kapitaal, het groot kapitaal overheerst.
1: Ja.
0: En ik bedoel, de mensen in Suriname kijken ook naar die financiële belangen die er zijn.
1: Ja.
0: Als het gaat om mensen die importeren. Dus denkt u dat in Suriname gaat redden of volhouden in elk geval? We krijgen ook hier achter de microfoon mevrouw Rosheuvel. En die heeft mij dus geïntroduceerd aan mevrouw Bibi. En ze heeft een reden waarom ze mevrouw Bibi ondersteunt. Dus mevrouw Rosheuvel.
5: Yes, wel.
0: Ben een watak Rosco. Ga maar lekker zitten. Maar, ik heb ook graag dat je kennis maakt met het luisterpubliek. Of in elk geval dat het luisterpubliek kennis maakt met Naomi Rosheuvel.
5: Klopt.
0: Dus we gaan haar welkom heten. Naomi, goedemorgen.
5: Goedemorgen, lieve mensen.
0: Favi, Favi.
5: Ik ben er hoor, Midoro.
0: Midoro, no? Naomi, jij hebt mij het verzoek gedaan om met mevrouw Bibi in gesprek te gaan over dat wat ze heeft aan producten uit Suriname.
5: Klopt.
0: En je hebt ook aangegeven dat je haar heel graag daarin steunt. Misschien is het eerst even goed om te vertellen, wie is Naomi? Want jij bent ook een zakenvrouw. Je hebt een zaak aan de Linneerstraat.
5: Klopt.
0: Dus misschien is het zaak om even te vertellen, wie is Naomi en wat doet Naomi precies?
5: Ik ben Naomi Rosheuvel, dochter van Johanna en Jelke Belfour. En ik kom uit een ondernemende familie. En ik heb de privilege gehad om mijn creativiteit te kunnen uiten en daar ook een business van te maken. Dat is in 2008 ontstaan. Een kledingmerk wat eigenlijk ontstaan is uit een soort van frustratie dat ik geen Afrikaanse of diaspora kleding kon vinden. Maar ook uit een frustratie dat ik uit een groot gedeelte opgevoed ben in een plaats die mij niet erkende, of hoe noem je dat, hoe zeg je dat het beste, niet kon plaatsen. En dat kwam door mijn uiterlijk, dat kwam door mijn, waar ik vandaan kwam, Suriname. En het mooie daarvan is dat mijn moeder mij heel erg kon uitleggen van oké, hier komen wij vandaan, dit is wat we zijn en dit is waarom we eruit zien zoals we eruit zien. En het is onze kracht. En van daaruit is mijn merk ontstaan van oké, Afrika, diaspora, Suriname, materialen, geweldige craftsmanship. En ik ben me er helemaal in gaan verdiepen en ben daaruit met een mooie kledinglijn is daaruit ontstaan. En uiteindelijk in de jaren ook een echt een goede doelgroep gevonden die het kon betalen en die het met trots draagt en op mooie plekken mogen showen en van alles mee heb mogen maken met het merk. En wat ik daarvan al heb gemerkt, dat ik heel veel kansen heb gekregen. Ik mocht meedoen aan wedstrijden, mensen zagen potentie in mij, mensen gunden mij, mensen boden mij plekken aan op events. En eigenlijk kom ik ook uit zo'n gezin waar mijn moeder ook heel veel gegund is altijd. En wij daar altijd het beste uit hebben gehaald. En dat is eigenlijk wat ik nu ook weer aan het doen ben. Toen mijn moeder me vertelde over het merk, kende ik het niet. Mijn moeder woont nu in Suriname een aantal jaar. En ze had kennis gemaakt met mevrouw Bianca. En ze vertelde me erover. En toen ze dit jaar kwam, had ze wat samples meegenomen. En toen zei ze, misschien is het wel interessant om te kletsen. En ze heeft ons geïntroduceerd, toch?
1: Zo is het.
5: En ze hebben een telefoongesprek hebben we gehad met z'n drietjes, waarin mijn moeder op de achtergrond was. En vrouw Bianca kon uitleggen wat ze deed. Ik ben gaan kijken op social media en ik raakte geïnspireerd. Maar ook gewoon, ik dacht van ja, als het in Suriname op die plekken is, is het ook wel leuk om het in mijn winkel te zetten. En ook omdat ik merkte dat de Surinaamse diaspora

0: mensen niet heel makkelijk mijn winkel binnenstappen, eerlijk gezegd. Ik dacht van, nou, dat is misschien een goede brug. Dat we elkaar gaan de mensen een beetje
1: versterken,
0: weet je. Dus het is niet alleen, het is niet alleen het gunnen, maar ze ook kijken van, oké, hoe kan je elkaar versterken op een goede manier. Ik heb ook nog een ander Surinaams merk in mijn winkel, Peniel. Heren Sieraden, die staat ook in Suriname, heeft ook een Surinaamse bedrijf. Dus ik had zoiets van, ja, ik vind het wel mooi ook om dat diaspora-stuk heel erg naar voren te brengen. Ja.
1: Wauw. Als je het hebt over die Surinaamse sieraden, volgens mij is er Rotterdam Spaar die dat produceert. Klopt het? Is het dat merk?
0: Nee, het is niet dat merk. Ik heb een merk uit Suriname echt. Dat is een heer, meneer Humphrey. En hij heeft in Suriname een atelier en een verkoopplek. Verkoopt ook op de airport in Suriname. En heeft een heel mooi merk voor herensieraden en ook dames. Maar ik heb het meer gekocht voor herensieraden. Maar Jellies heeft het volgens mij over de meiden volgens mij in Rotterdam. Ja. Die hebben ook Surinaams werk. Ook geweldig merk trouwens.
1: Ik heb het gezien en ik was best wel onder de indruk.
0: Ja, zeker, want ze maken het toegankelijker.
1: Juist.
0: En dat vond ik wel heel cool. Ja. En ik heb Sarah Jane die mijn kleding draagt, maar die draagt ook heel graag haar sieraden. Dus we hebben elkaar nog nooit live gezien, maar we kennen elkaar wel van de gram en van het werk. Dus ja.
1: Maar waar staat jouw zaak precies? Waar de Linnéestraat toch?
0: Linnéestraat nummer 98 in Amsterdam-Oost. Ik kom zelf uit Amsterdam-Oost. Ik vind Amsterdam-Oost een...
1: Wat kunnen mensen verwachten als ze bij jou de zaak instappen?
0: Nou ja, ik heb geen massaproductie. Ik maak heel veel zelf, maar ik werk ook met...
1: Je bedoelt kleding,
0: de
1: toch?
0: Kleding. Accessoires... Ja, en nu ook wat ik heel graag ook wil is wat beautyproducten. Dus maar met natuurlijke ingrediënten. Maar wat je voornamelijk nu kan vinden is vrouwenkleding, herenkleding, kleine collectie dameskleding, accessoires, heel veel kettingen, oorbellen. Maar niet alleen maar de stukken, maar ook de betekenissen van oké, wat is kauri schelpen? Waarom hebben we dat in de Afrikaanse en de Surinaamse? Cultuur, waarom vinden we het mooi om te dragen? De verschillende soorten stoffen. Heel vaak denken mensen Afrikaanse stoffen alleen maar kleurrijk, alleen maar patroon. Maar ik heb ook gewoon effe items. En als ik het heb over Afrika, heb je het over Nigeria, Ghana. Daar heb ik ook allemaal materialen vandaan. Ik werk ook alleen maar uit met de stoffen die van het continent komen. Dus ik werk niet met een Nederlands merk die hier geproduceerd wordt. Ik ben heel erg bewust en ik vertel de mensen heel erg graag over de verhalen achter de craftsmanship.
1: Weet je, ik ben jouw zaak binnengestapt.
0: Klopt, een aantal jaar geleden.
1: Maar toen, je zaak was toen nog aan de...
0: Eerste van Zwindestraat.
1: Eerste van Zwindestraat.
0: Klopt.
1: Maar wat mij inspireerde... Mm. is net wat jij zegt, dat alles wat jij produceert... dat haal je dus gewoon uit de motherland, gewoon Afrika.
0: Ja.
1: Maar... het gevoel wat ik daarbij had, is dat de producten die jij hebt eigenlijk voldoen om mensen cadeaus te geven. Dus als je iemand echt blij wil maken, zeg ik het goed, mevrouw Bibi?
2: Ja.
1: Hoe hebt u het ervaren om in haar zaak binnen te stappen? Want ik kreeg direct het gevoel van, als je iemand wil blij maken... Moet je in deze zaak...
0: Het leuke is ook dat ik dat heel vaak ook hoor. Ook van Nederlandse mensen. Die zeiden van, misschien vind ik niets voor mezelf. Maar ik weet wel, als er iemand cadeau moet doen... weet ik al precies voor wie ik hier moet komen. En mensen komen soms ook echt soms gericht binnen. En denk ik van, oké, wat komt deze eigenlijk doen? Ja, die oorbellen moest ik komen halen. Ik van, oké, ja, leuk. Dus het klopt.
1: Ja, dus... En nu hebben jullie... een samenwerking. Mevrouw Bibi die is bezig met haar lijn.
0: Ja.
1: De beauty lijn.
0: Ja.
1: En hoe past dat in jouw zeg maar zakelijke lijn?
0: Craftsmanships. Ik zie het echt ook als een kunst, weet je, dat je gewoon van iets van, ja, het is niet niets, want ik bedoel, van, het komt uit de natuur, dat is al een wonder, hè, als dat producten komen uit de natuur, maar dat je dan ook dan weet van hoe je het kan maken, zodat
2: van een bloem tot een zee.
0: Dat bedoel ik, dat zijn voor mij dingen, weet je, dat voor mij, ik bedoel, van, als ik een lap stof zie en ik weet nog toen ik in het begin ging ontwerpen, mijn moeder zei, maar hoezo ga je dat bij elkaar combineren? En ik als het klaar was, Ik had dit nooit gedacht. Nou, hetzelfde heb ik ook wanneer ik andere mensen zie creëren. Ik van, je maakt van iets niets. En dan ga je dingen gewoon meer waarderen. En wat ik sowieso laatst tof vond, is dat ze hier in Nederland is. Je neemt het met je mee. Als het in je zit, het gaat gewoon nooit meer weg. Mm-hmm. Dat ze hier in Nederland aan het lopen is. En zeggen, wat is dit voor plantje? Dan kan iemand me uitleggen wat dit is. Ik denk van, ja, die vrouw die stopt gewoon. Alles wat groeit is een potentie.

0: altijd een beetje jammer vind, is dat wij, als we iets ontdekt hebben, en dan praat ik over het Surinaamse
1: cultuur.
0: Ja, een cultuur, maar ook de mensen die dingen ontdekken. Het blijft heel vaak bij onszelf. Overdracht is er bijna niet. Mm-hmm. Weet je? Zo van, ja, hij was heel goed daarin en hij heeft die en die. En denk ik van, oké, maar wie gaat het nu doen dan? Mm-hmm. Aan wie wordt het overgedragen? Waar kan ik het ook gaan leren? Het was van, dat is die koek. Ja, mijn oma heeft het gemaakt. Kan jij het maken? Nee. Hoezo kan hij het niet maken? Weet je, ja, maar toen mijn oma het maakte, was ik met andere dingen bezig. Oké, maar is er nooit iets in je gezicht? Je denkt van, oh, oké, die koek is lekker. Maar oma gaat er niet altijd zijn. Wanneer ga ik die koek leren maken? Dus het overdragen is van belang. Relevant blijven is van belang. Het overdragen, en zodat het ook bij onszelf blijft. En daarom vind ik het ook heel belangrijk. Ik verkoop niet alleen maar kleding. Ik vertel gewoon, dit is van ons. En dit is hoe wij het gebruiken. Zodat het niet verloren gaat. Ja. En dat is ook wat u doet.
2: Ja. Maar er is toch een vraagje die ik heb als het gaat om jouw zaak, Naomi. Mm-hmm. Want je gaf daarnet aan dat onze mensen...
0: Ja, sorry. Ik generaliseer, sorry mensen.
2: Nee. Maar volgens mij is het wel de waarheid.
0: Oh, oké.
2: Okay. Weet je dat onze mensen jouw zaak niet echt kunnen vinden?
0: Ze kunnen het vinden? Kijk, oh, dat is een heel ander verhaal ook trouwens. Maar gaat u door. Laat ik u onderbreken.
2: Ja, en toch, ik vind, ik moet je zeggen, toen ik in jouw zaak kwam, later hebben we kennis gemaakt en het bleek dat ik jouw oma, je moeder, ik ken iedereen.
0: Klopt.
2: En Roscoe, dat is mijn grote vriend.
0: Ja, heel
2: jammer. DJ Roscoe, voor de mensen die het niet weten. Maar ik kwam in je zaak en ik denk van, ik vond het zo bijzonder. Mm. Ik vond het zo bijzonder en ik denk van, maar dit moet elke Surinamer kennen, want dan heb je iets wat je met je meedraagt van waarde, mm-hmm, die je kan uitdragen ook naar je kinderen toe.
0: Dat vind ik ook heel erg belangrijk, maar ik moet u zeggen, we zijn gecompliceerde mensen.
2: Wat bedoel je daarmee?
0: Onze geschiedenis is heel erg gecompliceerd. Het is niet zo lang geleden. En we zijn tot en met, als ik uit mijn eigen ervaring kan spreken, tot en met Black Lives Matter heel lang bezig geweest om op Europeanen te lijken en om daarom erkenning te vinden.
2: Ja.
0: Ik heb tussen Roepram gezeten en Surichains. Dus u moet weten aan de eerste verswinden hoeveel Surinamers mijn winkel voorbij kwamen. En ik kan u vertellen dat in de periode dat mijn winkel er was, in een maand, soms één, als ik geluk had, binnenkwam en mij dan ook nog vroeg van, maar ben je Afrikaans? Dus dan moet ik nagaan waar ik dan mee bezig was. En in het begin was ik heel erg zo van, ja, oké, I'm gonna teach, I'm gonna preach. Maar later dacht ik van, kan alsjeblieft me met rust laten.
2: Ja.
0: En nu ben ik weer op een punt waarvan ik denk van, oké, weet je wat, Naomi, niet omdat jij weet waar je vandaan komt en jij er bewust van bent en jij er kracht uit haalt. Want nogmaals, ik heb het merk gemaakt voor mensen zoals mij, waarvan ik dacht dat er behoefte was.
1: Nee.
0: Toen ik aan de Vijzelgracht mijn winkel had, had ik alleen maar Nederlanders als klanten. Europeanen of mensen die gereisd hadden. Italianen, Fransen, die dachten van, oh, tof, want ja, zij konden het omarmen. Of mensen komen naar mij toe en vragen, maak je kimona of maak je een kotto? Ja, dat maak ik niet.
2: Ja.
0: Dus het gaat om een stukje van, nu heb ik een groep mensen die zeggen van, hé, ik wil het dragen in het dagelijks leven. Het geeft me kracht als ik het interview heb. Als ik een bepaalde presentatie heb, neem ik je Colbert Naomi. En dan voel ik me echt zo van, ik draag iets wat dicht bij mij is. Als ik op straat loop, vraagt iedereen aan mij, hoe kom je daar aan? Ik kan niet eens rustig lopen. Nu, de afgelopen jaren, ja, mag ik me strepen? Heb ik me strepen?
2: Maar het is een stukje misschien, we komen dichterbij, we zijn bezig met bewustwording.
0: Klopt.
2: En nu eindelijk zijn we zover om ons open te stellen als het gaat.
0: Klopt.
2: De schade die er is aangebracht.
0: Klopt, dus het gaat diep.
2: Het gaat nu ietsje dieper.
0: Ja.
2: Mensen keken misschien weg vroeger.
0: Weg.
2: Want dat deed misschien pijn.
0: Ja, worden oncomfortabel ervan. Of dacht dat moet in een bepaalde face setting.
2: Ja.
0: Moet het pas gedragen worden. Maar iedereen is nog steeds welkom hoor. Ik zag als ze bij mij binnenkomen en zeggen, oh, het is nu heel erg. En ik zeg, nou, jij bent nu erin. Van harte welkom. Let's celebrate. Maar ik bedoel, ik doe dit al sinds 2008. Voor mij waren er nog veel meer merken. Ik merk bijvoorbeeld dat de Senegalese, gekoloniseerd, weet je, mensen van de Franse kant, de Engelse, die zijn Ghanese, die mijn leeftijd hebben.

0: Die zijn er veel comfortabeler mee dan Surinamers zelf. Maar wij zijn ook gecompliceerder. Ja. Maar
1: weet je,
2: ik moet wel zeggen.
1: Jij wilde wat zeggen?
2: Ja. Ik moet wel zeggen, toen ik de eerste keer in jouw shop kwam, ik dacht van nee, ik moet snel hier weg. Want abai sikotik abra.
0: Dat is een goed compliment.
1: Voor die mensen die niet verstonden.
2: Nieke,
1: mevrouw Bibi zei van, if aan een longbouw uit dat weekje, want bij alles aan zijn ze dat. We hebben een beller, we gaan de laatste beller nemen, want oh, okay. Onze tijd zit er bijna op.
2: Oh, yes.
1: Een hele goede morgen.
3: Een hele goede morgen, Glenn, met hun Seder, Foudevout.
1: Meneer Seder, Faviu.
3: Ah, we poespoes in, Glenn.
1: Mooi.
3: Ik heb misschien een domme vraag, maar toch ga ik het praten.
1: Vragen zijn nooit dom.
3: De mevrouw die was vroeger toch bij Van Zwendestraat. Waarom is ze daar vertrokken, als ik het vraag mag? Daar was toch een echte treffpunt, vond ik hoor.
1: Je bedoelt, het is echt een winkelstraat, bedoel je?
3: Juist. Oké. Okay. Veel Surinamers hangen daar rond.
0: Ja, en dat deden ze dus juist, meneer. Ze hingen. Ze kochten niet.
3: Ik kwam wel.
1: Is dat maar mevrouw dan?
3: Ja, minstens mijn persoonlijk, maar ik kwam toch...
1: Maar wat vond je van de zaak toen je daar binnen liep?
3: Ik dacht eerst dat het een Afrikaan... Zoals we zeggen, allemaal Afrikanen natuurlijk. Maar ik dacht eerst dat het een echte Afrikaanse persoon... Dat die toch samen op Ghana of zo... Dat die persoon een echte Afrikaan of zo
1: was. Nee, een echte Surinaamse hoor.
3: Je dacht ze dan toch daar reageerde...
0: Ik snap dat heel veel mensen het vonden. Twee dingen. Het leuke is...
1: Isidre, thank you, je Arkidoro. Thank you, Lobby. Dat is meneer Cedar. Ai, vertel naar Omi.
0: Het leuke is van autonomie hebben van het ondernemen is dat je begint en je eindigt wanneer jij eigenlijk denkt dat jouw missie klaar is. Dus mijn missie was daar echt klaar op in die straat. Ik kreeg andere leuke gelegenheden om kennisoverdracht te doen op plekken waar ik anders nooit zou komen. Ik ben toen begonnen met jeugdgevangenissen, waar ik dus fashion, African fashion en inspirement lessen kon geven. En dat vond ik interessanter klinken dan nog in een winkel staan voor een jaar. Dus daar heb ik mijn contract eerder opgezet. En ook omdat ik dacht van oké, het was te comfortabel voor mensen. Precies wat deze man zegt.
1: Naomi, geloof me, ik heb de eerste keer een gesprek met jou.
0: Ja.
1: En het zal zeker niet de laatste zijn, want je hebt zoveel rijkdom die je met je meedraagt. Dus ik hoor kinderen in gevangenis met dat wat we met ons meedragen. We hebben nog veel te bieden aan deze wereld. Je moet weer achter onze microfoon. En dus
0: dankjewel.
1: Ik ga je uitnodigen.
0: Dankjewel.
1: Maar mensen...
0: 13 september.
1: 13 september, ja. Wat gebeurt er waar?
0: 13 september hebben we te gast bij Nomi by Naomi aan de Linnéestraat nummer 98, mevrouw Bibi met haar producten. Ze is live aanwezig, mensen. Dus je kan er alles vragen. Je kan de latest items die ze bij zich heeft meenemen. En je kan je inschrijven voor de volgende workshop die we hebben. Medio november, hè?
2: Yes.
0: En waarin je zelf kan leren hoe je de producten kan maken. En eigenlijk, als je het eenmaal weet, kan je er van alles mee doen, toch?
1: Okay. 13 september, Linnéestraat.
0: Nummer 98 in Amsterdam-Oost. Van 2 tot 6. Ja.
1: Welke dag is dat?
0: Op een zondag. Vrij parkeren, mensen.
1: 2 tot 6, Linnéestraat.
0: 98.
1: U hebt het gehoord. Wij gaan eruit en ik ga zo direct verder in het tweede uur. Dankjewel, dames.
0: Graag gedaan.
1: Thank you. Bye-bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nederland koopt een speciaal verkenningsvliegtuig om sneller te kunnen reageren op spionage, sabotage en drones. Nederland heeft geen eigen verkenningsvliegtuig en is aangewezen op de hulp van andere landen. De bestaande AOX-toestellen, waar Nederland binnen de NAVO mee werkt, zijn verouderd. Samen met 9 andere landen wordt die vloot nu vervangen door de Global Eye van het Zweedse Saab. Over 1,5 jaar kan Defensie al gaan oefenen met de eerste Zweedse toestellen. Het Nederlandse verkenningsvliegtuig is in 2031 klaar. De Consumentenbond wil af van de Ray-Ban camerabril van Meta. De bond vindt het een gevaar voor de privacy omdat er stiekem mensen mee kunnen worden gefilmd. De foto's en filmpjes van die speciale AI-bril gaan direct naar het moederbedrijf van Facebook en Instagram. De Consumentenbond vindt dat extra zorgelijk omdat dat bedrijf zich al jaren schuldig maakt aan schendingen van de privacy. Ook Google en Apple werken aan een bril met ingebouwde camera. De Consumentenbond pleit voor een verbod in Europees verband. ProRail kampt nog steeds met te veel grote storingen op het spoor. Het beloofde plafond van 520 zal dit en volgend jaar ruimschoots worden overschreden. De teller stond op 31 augustus voor dit jaar al op 391. Bij meer dan 520 storingen krijgt ProRail een forse boete. Afgelopen jaar bedroeg die 2,75 miljoen euro. Impactvolle storingen komen vaak voor op het spoor. Zo reden er in juni ruim een week geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht na een grote kortsluiting. Het gaat goed met het Nederlandse bedrijfsleven. In juli van dit jaar noteerde de industrie een plus van 9%, het beste resultaat in 4 jaar. In juni was de productiegroei nog 5%. De grootste stijging was opnieuw te zien in de machine-industrie. De sterkste daling in de transportmiddelen. De Nederlandse industrie sleept vooral veel orders binnen in de Duitse autosector. Het weer, vanmiddag alleen lokaal nog een buitje, verder droog met afwisselend zon en stapelwolken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: να τη λύσει.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: 30 jaar Nas Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd. Ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder. Help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder. Maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding. Help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
2: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houdt van onze ouderen. Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kera Otekauroko dat nog een tapoe. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Kom je daar eind of ding. Een sweet periode.
4: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

0: Spanning.
1: Ja, luisteraars. We zijn een beetje laat. Het is nu 16 minuten over 10. En ik heb contact gemaakt met mijn gast. En ik heb vandaag een bijzondere gast. Ik probeer hem nu te bereiken. En dan ga ik met hem in gesprek. Het is een man die ik hoog heb zitten. En ik heb jarenlang heb ik hem mogen leren kennen. Hier in Amsterdam. En ik was net in Nederland. En ik was in de 20. En toen raakte ik met deze man in gesprek. En hij zei tegen mij: Tini. Ik denk, wat maar ze tegen me, jongen. Wat bedoelt hij daarmee? En ik kon het nog niet bevatten. En jaren later, toen heb ik het een plek gegeven. En ik ga met hem praten over natuurlijk die tijd. En ook de tijd waarin we nu leven. En het is, zoals ik eerder heb gezegd, het is een, voor mij een hele bijzondere man. En ik zet hem nu in de uitzending. Wasuti Mati.
2: Hallo.
1: Dat me rasting. Goedemorgen, hoort u mij? Hallo? Volgens mij gaat het niet goed met de telefoon hier. Ik ga het opnieuw proberen op een andere manier. Ik hoor hem wel, maar ik hoor hem niet via de kabel die ik heb gezet aan de telefoon. Brada Genti?
3: Ja, ik ben hier.
1: U bent er, maar ik had u op mobiele telefoon. Maar helaas, helaas, a verbinding naar een mengpaneel naar boem, waardoor meneer boem. Dus eigenlijk zou ik jou, zou ik jou gewoon via de vaste lijn moeten bellen. Ai, maar.
3: Ik heb persoonlijk aan doen hier, hè?
1: Wat zei je?
3: Persoonlijk kan ik zelf hier niets aan doen.
1: Nee, je kan er niks aan doen. Alles ligt aan mij. Brada Genti, Arki Samadou, Brada Genti. Ik ga je gewoon met onze vaste lijn bellen. En dan gaan we dat gesprek hebben. Ja, ik bel u zo direct terug. Abu, we komen zo bij u terug, luisteraars. Tak Angabrada Genti via een vaste lijn. Laat me kijken, ik wil natuurlijk, terwijl ik bezig ben met het bellen naar Brada Genti, dan wil ik toch nog kijken als ik een pokoe van deze broeder Genti kan zetten, zodat u hoort met wie ik te maken heb. Genti, Konukupe Genti daar. Even kijken, even kijken.
4: Het verschil tussen een pergola.
1: Nee, anodici, maar anodici, anodici. Het
4: scherm is een zwevend
1: woord. Nee, niet deze.
5: Er zijn ook andere dingen waar je van kunt genieten. Dus dat is het verkeerde zijde. Leg dat ding op de wiek.

0: Ja, Brada Gentie, het gaat niet zoals ik had gehoopt. Want het is een WhatsApp-nummer, het is een Surinaams nummer. En met het hele vaste lijn kan ik dus niet bellen met een WhatsApp-nummer. Dus ik moet het op deze manier doen. Maar mijn breedte voor heb ik toch in een uitzending, want wangen joe, nog niet boelangen. En mijn breedte, dat wangen joe niet... Ja, niet zo lang geleden, want je hebt toch ervoor gekozen om je leven voor te zetten naar Ina Kondrepe, om combat Tiberi en dat naar Sernang. En toch moet ik zeggen, Taki, misschien Yubaka. En ik moet in elk geval aangeven dat de betak over Brada Genti, dan was Matei Metaki. Dit is een van de beste die we kennen als het gaat om het vervaardigen van schilderkunst. Toen dacht ik van Mamikado jongen, dat Samsa. Waarom Ama Ano Afan Goch Fusernang Nusso of de Bietrawa? Maar wat ik had ook niet. Kan ik even vertellen?
1: En
0: ik
1: van Goch zit er een Jin die Fusernang.
0: Dat natori, dat natori. Zo met drijf de pokofie zo net. En met vieri baka. A vieri zei ik kiesite arki de pokofie. Nou a vieri zijn eigenlijk nou apart soort vieri. En ik sabit het dat ik jaren geleden, bijna 30 jaar geleden in Amsterdam-Oost, dan je nodig me uit, nou, af een gesprek, dat ben je zo met dat hier in het Tiri. Dat mijn patiënt dacht, boy, samen wat niet doen aan die bijong. Maar dan later, later in de proces, alibi nou een proces, de vierit ak de sansa je kies mee zo lees je naboskopu en naboskopie begini. Maku takatori, lik voor takatori, suma na genti.
1: Ik denk nou gewoon, maar zijn gewoon vroeg hoor in akondring, ja. Mijn liefde ja zo en wat hij je kreeg, mijn abe laatst hoe ja maar mijn draaien op elkaar, want mijn fractie ben de afdeling voor op elkaar en maar aan het begin lukt me want je is ik tien jaar boogjes in de BGB, maar in elk geval na een tijdje je neemt je combi, mijn besluit dat ik mag worden zijn nou en mijn papa in de talibi en mijn ma. Het is maar mijn dorp, mijn vrouw en dit, maar dus ik op z'n laatste ten aan ding. En dat ben daar eerst door, die gewoon, me verplaats me, me wil je woon traveren, die pimp sabi. En het bevalt me best, ik voel me gebalanceerd, sabi.
0: Ja, ja.
1: Dus, en natuur embrace me.
0: Ja, maar dus... Sabi. Terwijl je takatori dat Brada Genti, dat me vraag me af, want ik liep langer, ja. Maar altijd is
1: niet...
0: Ja, maar te me arkeen, Brada Genti, dat me en Jerewa Mang zijn nog steeds een onderdeel voor aan natuur,

0: sansa e verbind you nanga de sansa belangrijk die cultureel erfgoed te wetak over serlang dan altijd mi vraag mi af tak if ooit jubedena oso di jubelibia
1: no altijd mi ben de dobro ik heb mi ben de jamme ben de tape dat nou sansa van piti direk klef klef klef. We ben de ala te zien. We ben de nationa, we ben de jazzo. Lees aan mijn trein op jaren. Wat een soort vast plekje. Maar ik ben de zo. Maar ik ben de jimmy. Ik heb me ben de jama, we ben de tape in mijn trek serie. In mijn toekomstbeelden. En hoe de tape? Omdat me abom, we hebben een trein aan jeugd. In zijn naam. Maar dat je mij moet uitgebalanceerd ouders, al dat toen ben tot 74 jaar mee weet ik mama en papa uit, hè. Maar ja, de euro kiezen dus dat in Congo, de koeweerig van Libië, lijkt van de tijd, mij al mij kiezen te hebben, den hangen ding in na piste en zijn mij bewaga.
0: Ja, ja.
1: En, maar dat je plezier mij als het vast je eigen maas is, is vaak schief Libië.
0: En eigenlijk denk je nou een man van meneer Sapio naar Boskopu, en de Boskopu je ook toe, je podema in een kunst voor zingen, een kunst voor poko, een kunst voor schilder. En mij altijd wakker naar het idee dat je nou een man zang altijd bij abba behoefte voor draag wan sani uit. Sana Boskopu. Sana yu Boskopu.
1: Bi Boskopu le fa usa bi bata altijd na tiri en ma sana bedoel na na tiri en sa sma praxedi wan sa sma praxedi tiri na fi ita stel bari ni me geluid no de ma no tu de vergadering is er fi altijd geluid de altijd je jere, alles man je jere samen, alles man abba oor, oordok dat die. Maar je vergadering is er even, jere is er even. En samen of atiri, dat ben je nog kan verkondig nou alleen, je man bedoelde nou eens maar. Zabi, alle antwoord zei ik, is keihard soms, soms mooi, soms keihard, maar het is altijd waar.
0: Mm-hmm.
1: Dus, nou, dat me bedoel dan naar Thierry, dus dat naar mijn Boskopu zou me dragen. Dat naar Thierry zou me taken met Stingy overing. Met Taki overing. Maar me zou taken Thierry aan mijn eigendom. Nou, een poor bron voor Libische, maar die zou ik. Die zou ik dat naar Gwen Nisserefi, maar. Voor Gwen Nisserefi, je hebt wijd een boeboe poer, zei Poddape, of zei me iets, maar ook als je Poddape. En dat hij door naar ruimte dat hij, de ruimte dat naar jou en de naar alles aan zijn op niet moro, want alles maar zijn vrienden.
0: Ja.
1: Dan je ziet een creatieve bron, bij de niet een creatieve bron. En man dat is het te zijn. En dat met ons, met zoet vijag is maar, in een leer is maar met zoet vijag is maar, in de leer. Goed en gewend deze repie en gewend naar bron. Goed vergaderen aan deze repie en zien in Tori. Lekva
0: den tori de. Abu, brada, genti, me sita ka telefoon ego, ka de wan arki ma abu wan vraag, no zwa opberke da wan arki even soumaneng, en sana aboskopu fwa arki ma. Met u hebben het genoeg, hè?
2: Odi, Glenn, met Marta, hoor je me?
0: Ik hoor je heel goed, Marta, ik hoor je heel goed.
2: Oké, mi e bel speciaal. O baron bigi o digi alobi brada disi, omdat you saben tu, ma mi saben boom boom, influenciare 70, da ube tek awaka inwa group de sene, mi saben en na Rudy Anbote. Es brada genti isap mi to. Glenn, hoor je me?
0: Hij hoort je ook. Hij hoort je ook, maar ik heb mijn telefoon gewoon. Maar hij zei, hij weet precies wie je bent.
2: Ja, mij dat dus en mij appelen stekkie gang. Hoe vaak ben je en sta aan controle. En daarom met ik me bare wan boem die odi.
0: Abou Sisama, Grantani, meneer Gentil Taki, en bedankt voor je telefoontje.
2: Abou.
0: Bedankt voor je telefoontje. Toch maar sanderen, brada Gentil, want mi ook toezien de kunstwerken voor jou. En altijd mi praxeren, taka brada disi. No abi, een commerciële instelling, amandis no. Bijna mi be abba idee, tak ino de geïnteresseerd in money. You know what I'm saying? Super money. You know what I'm saying? And follow you at the end of the bepaalde sani. Waar do contact you eigenlijk ne vercommercialiseer a talent sang de na in you?
1: Kan dat je zo wat true era? Want ik verdien mijn vraag voor mijn talent eigenlijk voor mijn money. Voor de sani sam do. Maar kan ook deze tak tegen doen als aan tegen verdienen als aan je of tegen. Mijn komen niet met grond te pushen. Kan je dat mee nog ben doen? En of kan je me ben kan een moro commercieel profijt naar mijn tori en voor ben gisma occasie voor kare waka gima. Zat wel die gisma in om aan doen alles aan je in om aan. In een manage tegelijkertijd en je maakt product en je bent voor soort producten maak ik. We schrijven, we schilderen. Dus allemaal bij voeding toen ze het doen. Dus dan ik kies in Asmara. Asmara pis dat van Libina zijn. We werken gebruik, we werken op morgen terug. Maar soms zijn dan bakken, dan bakken. Ze hebben tips aan, afzij, tips aan. En ik doe soms moest doen.
0: Ja, ja.
1: Dat naar mij. Mij doe ze aan moest doen en mij nou hebben spijt voor niks.
0: Maar oké, okay. Toch wat opvallend zijn de ETS ook toen mij vindt vaak interessant. Want de pokus aan jou en mij, brada Gentil, na pokus aan eigenlijk, of mij arki de pokus, mij vraag mij af, per inspiratie dat ik mopo, heeft het te maken met een. Want we zijn kan de internationaal of nou we zijn de Afrikaans of nou we zijn paar inspiratie moppen een vorm voor een facifeer met een geluid voor jou, een muzikale geluid die mij nou een apart soort zijn en altijd me vraag me af dat pak moppen, paar inspiratie dat ik moppen
1: dat moet ik niet hebben die zie is dat wie. Louis ma weet je, Yusuf altijd dat je wel Louis ma uniek is. En dat is niet true, maar dat is niet de Yusuf. De Yusuf je moet wel obstakel aan passie, maar de Yusuf is niet je tang. Dus de obstakel is nog niet om te voeren. Of de smaak kan pas de aan naar zomaar naar jou, want je is zo'n acteur. En dat is de basis voor mij, met een poko en buitendien. Bovendien in een kies podium zomaar, de mij waai poer of de mij sa podium kota onder de voeten. We willen creëren een eigen podium toe. En wel een garojima capaciteit aan Asabi. Voor meki van podium te miserief kan krijgen naar poepes. En als magi me ont is magi podium. Tino de agrina gadendo kotempura ni kom futaki alasan zamesi zamostaki. Ik moest maar die agree naar me, of niet. Dat is niet meer belangrijk. Ik moest doen wat ik moest doen.
0: Ja, ja.
1: Dat ben de mini-lijn.
0: Oké. Okay. Even een brada Gentil, want u op een kari, u was maar welkom. Door Arki, zijn naboskopu. U bent in de uitzending? Hallo, u bent in de uitzending? Helaas, Unie Rasma. Nee, dan houdt het op, want ik kan bellen, maar bellen naar Jere Uno. Dat is jammer, maar ja. Nee, maar ik pik het op uw acties aan Umeki. En we zitten in een studio ja ook toe. En wat vraag de. En we moeten actie aan mevrouw voor stellen, vraag eens, mevrouw Naomi. Omdat mijn man Naomi, misschien kan je die vraag zelf stellen aan de heer.
3: Goedemorgen, meneer. Super tof om u te horen dat ik hier zo mag zijn en u mag treffen. Heel toevallig.
1: Ik hoor niet.
0: Wacht even, heer Brada Genti. Kijk, als je dit zo vasthoudt, dan kan je Brada Genti.
3: Ik zei goedemorgen. Bedankt dat ik met u mag praten. Het is heel interessant dat ik na de interview dit ook allemaal mag bijwonen. Ik heb u horen praten en ik vond het heel mooi om te zeggen van hetgeen wat andere mensen verwachten dat je moet hebben kunnen bereikt hebben met je creativiteit. Ik vond het een heel mooi antwoord dat u gaf. Wat zou u willen doorgeven aan de nieuwe creators? Dus de mensen die nu muziek maken, kunst maken. In deze tijd, hè, u heeft het ook over authenticiteit gehad. Het moeten zijn wie je bent. Wat zou u willen doorgeven? Wat ziet u dat er mist? En dan gericht naar de Surinaamse creators. Er misschien nog.
1: Ja, wel goed, daar wil ik op werken. Deze mensen. Weet je, het is altijd uniek als je jezelf snapt. Je lijkt nooit op iemand anders. En mensen houden van nieuwe dingen. Als we op elkaar zouden lijken, zou dat eentonig zijn. Ik vind het heerlijk dat wij niet op elkaar lijken. Echt, dus hè? Niet doen wat je denkt dat anderen van je verwachten. Weet je wel. Je kan het wel doen, maar denk ik neem geen vrijheid van mensen af. Maar het unieke in de mens is zichzelf te zijn en we lijken niet op elkaar. En dat maakt het leven zo mooi, weet je wel. Dat is, het is, laat me het zo zeggen, zonder verschil geen harmonie. Ik bedoel, als er geen verschil bestaat, is er geen harmonie. Wat ik altijd zeg, ik ben blij dat mijn oren niet mijn voeten zijn, dat mijn maag niet mijn oog is. Weet je, het is verschil dat het leven mooi maakt. Maar je moet met verschil weten om te gaan. Verschil maakt je niet beter of minder dan een ander. Maar het laat je jezelf kennen. En daar gaat het om. Als je jezelf niet kent, je loopt met twijfels rond. Kunnen mensen dat ruiken? En dan gaan ze misplaatsen woorden vormen of ze gaan heel raar proberen te doen. Maar wat ik tegen de jongeren wil zeggen, ze hebben zoveel in zich als ze maar durven naar binnen te gaan. Als ze maar durven die rommels die daarin in ze gelegd is of waar ze toestemming toegelaten, wat ze toegelaten hebben, om dat op te ruimen. Ik kan niet samen met jou naar je binnenste, naar je innercirkel. Je innercirkel kan je ophitsen naar de poort toe en jij moet zelf naar binnen, want dat is jouw terrein. Junanga doet dit daarbij. En dat na een punt, dat na een wat ik aan de nieuwe mensen wil zeggen. Wees jezelf en doe wat er in je zit. Ja, dat hebben we nodig. Je bent hier niet zomaar op de wereld. Je bent hier met een boodschap gekomen. Maar als je op een andere gaat lijken, dan uit je boodschap niet. Weet je wel? Je moet de boodschap uiten die in je zit, want het zit daar. En dat is wat ik bedoel met de stilte. Als je naar binnen kruipt, het durven vooral uiten wat in je zit. Dan zal je de reactie van de mensen zien, maar je moet niet denken dat je weet wat ze willen hebben.
0: Okay.
1: Daar maken we vergissen we ons in.
0: Mooi toch?
1: Maar in elk geval, je kan commercieel zijn en je dingen doen en je verdient eraan. Maar het gaat erom wat je wil doen. Ik had een boodschap. Ik was niet degene die wou verdienen van muziek of pas schilderen. Ik moest me uiten. En dat heb ik gedaan. Dus de invalshoek speelt ook een rol.
0: Dankjewel. Hoe af van beller? Laten we kijken wie dat is. U bent in de uitzending.
4: Goedemorgen, Glenn.
0: Ricardo, sorry. Er ging iets mis hier. Dat is niet kwalijk. Hoort u mij nog, beller? Ga je gang?
4: Ja, goedemorgen, Glenn. Je heren mij nog?
0: Mijn heren, Herboom.
4: Oh, oké. Okay. Goedemorgen. Uit respect voor Simotaki, langa Pagienti. Sawantaki. Leo Axi. Soort pranasi Pagienti, Mopo. Sana bribi structuur, hoeveel? If we look at nuchterheid van man die dan bijna ieder geneigd voor denkt dat aan mij bribina in een Rastafaria, ik kan het mis hebben. En meer wat top drie zijn met denken dat hij een leven van samenwerken kan in Marokko, maar minder sabi. Na patiënten dan een pasombra, dan een frafra sound, en dan gaan man naar blokfluit. Van maar dat ding, of de biggie talent voor nu.
5: Ronald Snijders.
4: Ronald Snijders. Dus naar de type kaliber dat hij, misschien wel samenwerking naar man zie. Is dat niet toch? De middag is de man rook ook maar. En dat be, en volgens mij allemaal wat omu, voor mij mati. En mij mati naar jou mati toe, door mij mati mij lees op jou. Ik ben in een cirkel, misschien jou, zo mij lees op je pas, pas, pas. Ik denk, zo maar een flink, flink boy, die zie, naar een charisma. Maar in ieder geval, sorry.
5: Oké.
4: Ja, dus volgens mij naar sorry omu.
1: Ik heb hem niet goed gezegd, want het staccato, mama's verspreken.
0: Ja, maar, ja, die mama me vertel samen dat ik bedankt heb kwaku X. Betaal kwaku X. En, wie heb eten want trabeller? Welkom in de uitzending. Maar beller dat volgens mij ook toe aangakba. We kijken wat er hier gebeurt in de studio. Nee, Sabrada Kwaku X leg uit zo net Brada Genti. Nataki, ama is hier graag wat samenwerking tussen jou. Nanga de man Fra Fra Sound, meneer Sombra. Nanga toetra actoren. Sama, aba idee taki wa chemistry kan de. Mensen hebben vier ook een aan meneer Snijders ook ba. Of jullie bekende.
1: Zoals meneer Snijders, Ronald.
0: Ronald Snijders, ja.
1: Ik wil voelen hoe een hartje. Ik hoef niet, jongen. Ik hoef niet naar Ronald Snijders spreken. Frankie Douglas. En uw drummer, weet je wel, onze bekende drummer.
0: Eddie Veldman.
1: Eddie Veldman, ze zullen maar dat previsie moeten gaan naar LP, die zijn samen met mijn idee. De man ben je zo vaak aan de serie, of de man ben je de serie, of de man ben je druk of spanning ben je. Dan meet ik in mijn serie, ik moet me gewoon ruiken, moet me gewoon vast naar een bromtje, want ik vind de man een bromtje te naam. Want mij ook naar een tiri. Mekatang, correct. Dus als we meer roken aan de man, meer roken aan Frankie Douglas like basis, een fenomeen. En Kofi Adji voorschrift in de man. Nee, ik verzamel bromtje, ik verzamel bromtje potino vast, om verzamel de man. Nou, ik verzamel een van toppers.
0: Misabi, misabala de man. Misabala de man, dus wat dat betreft, ik tek de juiste man. Maar mi abete wan beller, een hele goede dag.
6: Ja, goedemorgen, dit is Hanna Beljot. Ik hoorde van jou dat je vandaag een heel bijzonder iemand in jouw programma hebt. Dus ik denk, ik ga bellen. Genti, ga ik altijd bellen. Hoe ken ik Genti? Hallo? Hallo?
0: Ja. Ik luister heel aandachtig naar u, mevrouw Beljot.
6: Ja. Genti, hoe moet je Genti omschrijven? Dat moet je vooral niet doen. Want Genti is zoveel meer dan een omschrijving. Ik heb Genti gekend in de jaren 90 als een bijzonder getalenteerde man. En als je naar hem luistert, wat hij het afgelopen half uur heeft verteld, dan hoor je daar een profeet, een filosoof, een kunstschilder, een dichter en een zanger en zoveel meer. Ik heb Genti altijd in de eerste plaats zwaar bewonderd vanwege zijn vernieuwende inbreng in de Surinaamse schilderkunst. En ik weet dat niet iedereen dat fijn vindt, maar ik wil toch kijken naar hoe is dat internationaal gegaan. Genti heeft namelijk een bepaalde stroming aangemaakt in de Surinaamse schilderkunst. En dat kun je een beetje vergelijken met het surrealisme. Ik ga niet zwaar doen, maar we weten dat in de geschiedenis van kunst, schilderkunst, we het realisme hebben gehad. Nou, een heleboel. En tenslotte zijn we gekomen als internationale gemeenschap op een surrealistische stroming. En dat is Genti. Genti is een, voor mij, en ik ken er heel veel, maar zeer bijzondere kunstschilder, mens. Dus ik ben zo blij dat ik eindelijk weer eens een keertje van hem hoor. De teksten die hij in zijn hoofd heeft en op papier zet, die zijn zo authentiek dat als je hem hoort praten, je het bijna niet meer weet waar hij het over heeft. Hij heeft zijn eigen school, eigen denken. Jenti, ik ben bijzonder trots op je. Dat wil ik echt gezegd hebben. Je bent bijzonder. En ik heb met heel veel genoegen ook jouw cd geproduceerd. En je bent niet op geld. Je bent niet in een formule in te pakken. Je bent jezelf. En hou het zo, Jenti. Zeer groot respect voor jou.
0: Dat zijn prachtige woorden, Hanna. Dank je wel, hè?
6: Ja.
0: Dank je wel, dank je wel.
1: Bedankt. Ik moet toch wel iets zeggen hierop. Deze geest heeft mij...
0: Even hoor.
1: Deze geest, Hanna Belliot, is degene die mij de kracht gegeven heeft financieel om dit te doen. Weet je? En niet alleen financieel, spiritueel. En ze is een krachtig mens. Anna Belliot is een van die zielen die alles te maken heeft met mijn cd, Alafine. En dat ik haar stem hoor, dat doet me goed. Dat zal mijn dag vullen met vreugde en met kracht. Want dat vooral, want dat is je altijd geboden.
0: Mooi.
1: Ik ben content met deze telefoon. En het zal mijn dag en mijn tijd verder vullen.
0: Mooi, Tori. Mooi, Tori. Even kijken als ik nog een beller heb, hoor.
7: Ja, hi, Glenn.
0: Hi.
7: Anna, Richard, jij, Graham Moosbroek. Hey, Remy.
0: Peter, welkom.
7: Ja, dankjewel, Glenn. Nee, kort en bondig, Gerard. Nee, ik geef Brada geen tea. Ik ga naar Brada Richard, Abra Broodje, Ugro Samen toe. Naar Abra Broodje en Oesaba Talent van Brada Uno. En dat bij de Miboskopo kracht die geen tegen Odigimi. Dat bij de Miboskopo.
0: Oké, dat bij de Brada Richard, Brada Peter Richard.
1: Maar je denkt, nou komen we einde daarvoor, dus niet zelfs even. Brada Richard, Bombera di Odi.
0: Mooi, mooi, mooi.
1: Ja.
0: Kom nog eens om Abina Tracy, een hele goede morgen.
8: Oh, ik bel u wel later. Ik wil niet in de uitzending komen, ik bel je later.
0: Oké, prima. Nee, ja? Op dit moment kan ik ook niet een telefoontjes nemen buiten de uitzending. Maar toch, mima, sapwaan staan jere brada Jinti. Omdat die Itanja zo een aantal jaar en je hebt ervoor gekozen voor Gobakana Inserna. Ik ben toch benieuwd, want Luku, we karasani solisi decolonisatie en Yugona Sernang, omdat die ben apurida. Maar toch ben ik benieuwd, a bagage na zei Gobaka. Abagatje stel je in staat voor Mashi, Sankande, Oabi, Fanuru, voor Lipwantu Sanabaka, zo tek mee, van kolonisator, en Sara de Sansang, Kalus Uno, maar ook to Sara de Sansang, et Tai Uno. Ik kan weten, u schrijft daarover uit, enigszins?
1: Eigenlijk. Na sai teki eigenlijk wie sabi na libidisi ano de fano du abi jai sa wan trawa abi wan alles ma borok of du jan na gron tabu de luku sa sma du de pur de san san de fin sani sai le fus ma so sani ino lobby ma dat no atakano bung wat wa libis men si le kwa oso abou na nga fashkele ne bau si na kondoro ta lok tu yo sabi sede wa mo palestonde. If you go pouring air, also can start in. Take saya fanongu in the Libyant. Alasma abon baskita ichane EDP. Uroko futra wande in na baskita dati. And imus abi aanu nga ayeye. Na aifu can take this and that one. You say if it's your baskita eritrea, you take if one tarawang. One tarawang, you take if you. Ma. Ino kan suti isteker in ala stop contact. Want soms net stroom heet om ze. En dat ik wel kap staan dat mijn garage foto. Foto vind ik aan bewegen. Want bon, biji. Maar nou ab foto a abruto. En nou maar waka, maar wie abakon is waka. Waka in praxeri, in die praxeri foto. Mekaka waka. Maar den vierde lekkie. Mate branga manje of mate me hata manji no moro furu na mina no basanza ye du ma mina fdoing wanta no mi kisa odra dadi me do mitori sami musdu en luguno sunet fro hana taki mana on top.

0: zijn. Je weegschaal en je kompas moet bij jezelf zijn. Je moet je behouden. Dat is van jou. Dat laat je niet bij buurman op tafel liggen.
1: Mm-hmm.
0: Dat ik in. En dat na heerst aan zijn metakie. En het is maar dit in zijn revie. In het dwing omdat. Want er al ook loop die. Je dwing omdat. Ik is a sabi fugado taki. Dat na je roko en me zoek naar baka. De opdracht zei ik kies van binnenuit. Is dat ik. En. Onos la man dat over. A man zijn met kartieri. A san san de ninju. A san san e forumi. Taki in het durf futaki zei je viri. Ik heb zo'n Mandela, mijn leraar Mandela, die komt uit Zuid-Afrika, want ik zeg van, you know, ableti, utibri, den koni, sadadoji, door voor ons op bescheiden, libisma. Zabi on bescheiden. You know, ableti, utibri, sadadoji, prati.
1: Ja, ja.
0: Dat na lobby.
1: Ja.
0: Al lobby, zei ik, zie. Je hebt prati. En op de boer, no de bescheiden, want, dat ben ik aan de oorlog je chibri.
1: Ja.
0: En dat een bedoeling.
1: Ja.
0: Dat moet ik.
1: Hoe heb je het aan beller, Brada Jeti? Een klein momentje. Met wie hebben we het genoegen?
2: Met Anita Deekman. Hallo Glenn. Hallo meneer Jenti.
1: Ga je gaan.
2: Meneer Jenti. Mijn boy schreef slag voor kunst ten toe. 50 jaar attekking. Mijn look op is een verschil voor jou en mijn boy. Mi boy rustig toe. Ano dana jugu jugu. Mama de regenti. Mi wan me kiko en aanraken aan mi boy. Mami wan die telefoon. Zij tak dape. Is de waarheid. Nak de waarheid. Ik heb zoveel dingen meegemaakt in de afgelopen tijd. Dat het niet te zeggen is, meneer regenti. Me beje je telefoon. Mami wan me kiko. Mami is een heel rustige jongen. Den boy is minu da. Na jugu jugu. Mi preti ana yumi ere hana beliot. De groeten. Mi abipje zo griep, maar dat maakt niks uit dat ik ben. Mi wan tak anei, meneer Genti. Libi telefoon jiglen. Met mi boyko in arake ana yu. Want a gasrana atan drimung a jiles dape. En een a Michael Deekman. Kent u?
0: Eigenlijk. De congrani dus dan op slagplaats wie legi maar wie verstond die zo voor met hem want mij aan en ik kom je bekend voor en mij is op de familie.
1: Abu, mevrouw Deekman, u belt me later, dan komt het goed.
2: Is goed, mevrouw.
1: Ja. Abu, migudu, Abu. Oké, okay, dat is de mevrouw Deekman. En mevrouw Deekman, vind ik prins Paritaki, Abu, voor mijn kennis dan aan Jubra Radjenti. Maar je ziet dat je een goede boel enigszins. Maar mi de bezig juist op een computer.

0: Brother Genty, Mr. Me am Chisera. Dus, Mr. Me am Omdati, Metahayu, en Medrea Poku. En als hij is nog kom vaak voor in mi Aroko Samedu, lek radio man, taki wa Poku, en Giwa Firi. En a Firi nog op te maken aan a populariteit voor Apoku. San ap te maken nga sa apoku e do nga yu. Sa apoku e do nga mi. En a stem fu yu a fas fa apoku poti. Dus asane do an sani, tak misre fi nomang, tanga div tide, me suku fu on dek, pa firi dat ek mopo. Ma minokisi antwoord op a vraag dat ete. Mama Beller, een hele goeie morgen. Welkom in de uitzending.
1: Ja, goeie morgen weer met de Didi. Meneer, hoor je mij?
0: Ik hoor je heel goed.
1: Ja, meneer Genty, die heeft de

0: vraag, bent u ooit in de jaren 80 ook in Suriname geweest? Want ik was daar. En toen kwam er een hele opleving in het cultureel gebeuren. De mensen konden zich vrij makkelijk uiten. Maar nu, als ik terug ga naar Suriname, voor de aantal keer dat ik ben geweest, dan zie ik die culturele uiting. Het is weg of het is verborgen. Vergis ik me daarin. Want het wordt niet meer zo geuit zoals het in de jaren 80 werd geuit. Dat is mijn vraag.
1: Amum, hoe jij een vraag voor brada Willy? Genti, meneer Sabifi, jij een vraag? Kan die jou een pikje net appen?
2: Meneer, een vraag. En zang, brada die zegt, nou, toen zijn jullie, want die natin dat die art, de morotrang heb ik afgezien eigenlijk. Nou, de man die bezig is gewoon. Toen ze voor Rome langer is. En moet hij eerlijk een politiek aan ons zijn, mijn grijzige, want hij moest, maar mijn grijzige, want hij doet soms aan een libis, maar mijn mangarabu eigenlijk. Van mijn mama's zijn, denk ik dat hij in deze revue. Mijn ouders maar leg me zijn op, Sami moest de of Sami moest denken voor een trouwen. Sami denken voor een trouwen. De nami, maar me denken voor een trouwen door in een hart met de brangai. Dat mis dong, ik jouw vraag dat dat me burisi waji. Zang, en om mijn wakker want dat waji abon voor kant wil. Is dat bij iemand toko, dus iemand move. Dus ik moest vrij waar is er even voor alle dingen zo testen spier die dat die. Dan e oria baka esan e hebiskin tak iroman de frey en dat ip sanin se na politik wandringen door kon in art ma art na wasan fu freye geest en yo kis problema nga san da front altijd je finish ma san odu sa den kisi lek op de rak faye en moes ook naf nem baka isabi Aten inderdaad, aten 1980, ik ben de ook toen, dat ben ik zijn aan de 80er jaren. En art bij waka moro ontrafasi, en sma bij aten voor artsie den boskopu, maar nu aan de boskopu de no de man, bij wan soutus matirin in poku, dat is mij tak misani. Het is zo zijn dat hij is, abi. Lekva bof mali do, atek is muziek. Want ze naast mijn blak als mijn loop muziek ingelegd. De via een boskopu die de aba filosofie dat ik pota boskopu in die muziek. Want de loba dat die dat de argi.
1: Abu, brada Genti, ayur of mik ook ba je mo, ayur of mik ba. Dus mijn
2: abu. Ik heb een euro.
1: Maar dat ik grata je en mijn bon voor respect hier, dan een lobby met zijn kongio. En met dat ik grata je dat ik ben ontakken aan met die de maten. En nu op dat moment aan het fossie gwe bakara. Nu op een
2: ja, meneer, maar ook toen het was actie maar die mevrouw Hanna Belliot bel en me, want haar contactnummer actie.
1: Dat me ons zorg hoe dat die. Mijn zorg hoe dat die ook toe. Ja, zo lobby.
2: Okay.
1: Alles komt goed.
2: Brada lobby.
1: Ah, lobby, yes. Lobby, okay. Lobby. Hey. Luisteraars, okay. Ah, ik groet u, luisteraars, en tot de volgende keer.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Welkom.

luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: B, B met R, dat is fruin.

0: En vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei. B, B met R, dat is bruine bonen met rijst.
1: Ja, goedemorgen lieve luisteraars. Dit is Radio Vrieman Grong op de donderdag 10 september. 10 september toch? Ja, 10 september. Programma Free Your Mind met Shirley. En wat gaan we vandaag doen? We gaan wat leuk muziek draaien. We hebben leuke collega's en dames, gasten in de uitzending. Daar ga ik u straks wat meer over vertellen. Als eerste wil ik alle luisteraars bedanken. Alvast voor het meebeluisteren van Radio Vrieman Grong. Ik wil iedereen die jarig is vandaag van harte feliciteren. Hiep, hiep, hiep, hoera. Veel gezondheid toewensen en natuurlijk heel veel succes. En mocht u in de toekomst alles kunnen bereiken en al uw doelen kunnen behalen die u wilt behalen. Ook namens Vrieman Grong condolences naar iedereen die nu op dit moment of kort geleden iemand heeft moeten laten gaan, heeft verloren. Wij wensen u heel veel kracht, maar ook heel veel verlichting toe in deze donkere dagen. En uiteindelijk komt het allemaal goed. Het is ook iets wat altijd bij het, wat gewoon bij het leven hoort. Maar het is belangrijk, hoe komen we eruit? Hoe gaan we ermee om? En wat kunnen we doen? Ook willen wij onze donateurs bedanken voor uw bijdrage. Wij waarderen dat enorm. U kunt altijd een donatie doen als u dat wilt. En dat kunt u... Ik moet het heel even erbij pakken. Momentje. Dat kunt u doen op het nummer... op rekeningnummer NL93ABNA. NL9305. 6-3-4-5-7-8-2-1. Wij waarderen het enorm. En ja, ik ben hier niet vandaag alleen. Ik ben met twee mooie dames, twee gezellige dames, mijn collega's, mevrouw Helga en mevrouw Marta. En die ga ik vandaag een beetje interviewen. Mevrouw Helga, die is nog niet zo lang geleden of wel lang geleden geëmigreerd naar Suriname. Dus we gaan haar eventjes uitpakken. En mevrouw Marta is er vandaag voor als u vragen heeft over de verzekeringen. Alle soort verzekeringen.
2: Ik hoor niets hoor.
1: Oh, momentje. Ja. Dus die gaan we allemaal een beetje van aan de tand voelen. We gaan natuurlijk ook wat muziekjes draaien. En hopen dat we... u op een leuke manier kunnen vergezellen, daar waar u ook zich bevindt. In de huiskamer, of op kantoor, of op de fiets, in de trein. Kan tegenwoordig allemaal met een koptelefoontje. Dus luistert u, gaat u mee.

When you believe, dan kun je alles behalen in het leven wat je wilt behalen. Zoals ik al zei, ik ben vandaag niet alleen. Ik ben met twee leuke dames, twee ladies, twee hardwerkende vrouwen, twee mooie collega's. Ja, ik prijs ze, natuurlijk. Als je ze hier ziet, twee mooie vrouwen. Echt, mooie lach, alles gezellig. Ik weet dat ze gezellig zijn. Alleen ik heb een klein beetje zenuwen, maar goed, komt allemaal goed. Yes, zoals ik al zei, ik... Even kijken.

0: Hoor, want dit, ik ben voor het eerst ook met de techniek bezig. Dus, maar het gaat goed. Lieve Ronald van de technicus, die assisteert me zo goed. Dames, good morning.
1: Gramorgo.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vertel, ik wil alles van jullie vandaag weten.
2: Hoeveel tijd heb je?
0: Alle tijd.
2: Oké.
0: De eerste en de tweede uur. Hoe was jullie week? Oh, ik doe iets verkeerd. Oh my god, oh my god, oh my god. Ja, nee, weer terug. Zoals ik al zei, het ging wat mis hier zo. Ja, hoe was je weekend? Marta, ja.
1: Nou, ik zoals altijd, ik heb altijd een feestje.
0: Ik
1: heb altijd heel veel dingen om me heen en heel veel feestjes. Dus in het weekend heb ik ook weer een feestje gehad. Ik heb van alles, dan heb je verjaardag, dan heb je overlijden. Dus die twee gaan samen, dus ja. Je maakt van alles mee.
0: Ja, precies.
1: Dus ja, probeer daarin balans te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Zo, dus. Maar ik wil eerst groeten. Ik wil alle luisteraars groeten.
0: Mm-hmm.
1: En ik hou van mijn Surinaamse taal. Dus mijn bar alles maar van gramorgo, odi peunde en... De jarige van afgelopen dagen, zoals mijn kleindochter, die is 10 geworden, Alia. En mijn nicht Joan, die was ook jarig. En ik heb een paar mensen die ziek zijn, die wens ik beterschap. En de mensen die in rouw gedompeld zijn, zoals familie Wondel, een familie Kerk. Ik wens ze heel veel sterkte in de moeilijke periode. En ik zal zeggen een... Untang Arki Radio Frimangrong. En kijken wat jullie horen. En het telefoonnummer zal je straks doorgeven.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Oké, okay. Yeah. Dat was het dan even voor mij.
0: Yeah.
1: Braatai Kusine Bari Washuit Odi ook met je vrouw.
0: Ja, yeah. En nou heb ik jou inderdaad een beetje gevolgd. Via je statussen. En ik was een gezellige vrouw. In alle soort kleuren en bewegingen. En dat je eigenlijk nog ineens in de gaten hebt.
1: Ja.
0: Dat je ook te maken hebt met sterfte. Mensen die je naasten die heen gaan. Of vrienden. Ja. Zo. En dat is iets voor mij dan. Is het een mooi beeld. Maar ook een leerstof. Of iets waar je van kan leren. Het leven gaat door.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Het is hoe moeilijk het ook is. Soms moet je voor alles een balans kunnen vinden en toch jezelf blijven.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Want
1: dat betekent niet dat je niet verdrietig bent,
0: mm-mm.
1: Maar je probeert je emoties een beetje in bedwang te houden.
0: Ja. Leren mee omgaan.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Leuk dat u er bent.
1: Dank je.
0: Dank je. Elga.
2: Hi. Nou, van deze plaats uit wil ik ook alle lieve luisteraars groeten.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben blij dat Roy Kaikus me uitgenodigd heeft.
0: Mm-hmm.
2: Nog net voordat ik wegga om langs te komen bij jou in de studio.
0: Mm-hmm.
2: Ik vind het altijd prettig als ik er ben dat ik iedereen kan groeten die ik dan niet gezien heb.
0: Mm-hmm.
2: En de mensen die mij kennen, wil ik dan van hieruit een warme brasa toesturen.
0: Mm, dus horen jullie het? Een warme brasa.
2: Ja.
0: En ik zie die smiley, dus ik geloof me, hij is extra warm.
2: ik hoop dat ze het thuis ook voelen.
0: Zal wel toch? Als ik het zeg? Nah. Nee, ik ben ook echt blij dat jullie hier aanwezig zijn. Want dan hoef ik het ook niet vandaag in mijn eentje te doen. Want ik vind het zo spannend. Want ik zit dus natuurlijk... voorheen was ik altijd met Bootsie. En ja, die deed dus alles. En ik was dan maar... ik kwam ook bij hem op bezoek, dat zei ik altijd. En dan was het van... ja, Shirley, doe je... Nee, ik ben bij jou op bezoek. Doe maar, ik ga met die flow mee. En hij zegt, ja, een dagje komt het dat je hier moet zitten. Ja, die dag komt wel. Nou, die dag is dus vandaag.
2: Nou, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
2: Ja.
0: Dus ik vind het wel een beetje eng. Maar aan de andere kant ben ik echt zo dankbaar dat ik hier mag zitten. Hm. En, want het is ook iets wat bij mij past, het entertainment. Daarom dit programma wil ik ook aan hem een stukje toewijden. Want de laatste uur gaan we dan...
2: Solo.
0: Oud goud met Bootsie, maar ik heb het veranderd. Bootsie oud goud. Dat blijft er van mij in.
2: Mm-hmm.
0: Dus het klinkt wat anders gaan mensen denken. Ja. Maar goed.
2: Ja.
0: Over de ditjes, de datjes, spiritueel.

0: cultureel, religie, van alles nog wat. Amsterdamse items en rondom, ja, all around. Dus van alles en nog wat. Dus een free your mind. De luisteraars mogen ook gewoon bellen als ze iets leuks te vertellen hebben. Of als ze iemand willen feliciteren of condoleren. Dat kan ook allemaal. U mag ook meepraten. Zoals ik al zei, we gaan het vandaag hebben over emigratie, remigratie. Mevrouw Marta, die is algemeen bekend met heel veel verzekeringen. Alle soorten verzekeringen. Dus niet alleen overlijdings noem maar op.
1: Ja, gewoon Marta hoor.
0: Ja. Nee, maar dit is uit het ouderlijke gezag wat ik mee heb gekregen. Dat ik altijd als eerste met de respect begin van u. Al kijk, en nu? Ja. Je maar zegt. Zeg maar gewoon je. Dan gaan we.
1: Zeg maar je tegen u.
0: Ja, precies. Dankjewel. Dat maakt het een stukje. Nou, ik heb er geen moeite mee. Voor mij is het altijd respect.
1: Ja.
0: Het is altijd wat ik mee heb gekregen. Dus. Mevrouw Elsa.
1: Ja.
0: Ik ga bij u beginnen.
1: I'm ready.
0: Ja, want ik hoor oud-collega of collega nog. Ik weet niet, ben je in Suriname ook bezig met radio? Vertel alles. Wat is jouw hele plan en doel geweest waardoor je deze beslissing hebt gemaakt om terug te gaan naar Suriname?
1: Naar Suriname. Oké, dan gaan we terug naar het jaar 2014.
0: Mm-hmm.
1: Ik woonde toen hier 25 jaar.
0: Mm-hmm.
1: Het is me goed gegaan. Ik heb ook heel veel gedaan op sociaal, cultureel, maatschappelijk gebied.
0: Ja, want toen ik een beetje over je ging lezen, dacht ik van, weet je wat? Ik werd al duizelig. Ik kon die 1000 pootjes, die pootjes niet vertellen. Ik denk, nou, ze gaat het gewoon zelf vertellen in de uitzending. Ja.
1: Dus toen ik ook wegging, vond iedereen, vooral in Zuidoost waar ik heb gewoond, ze vonden het heel raar. Maar wat, ga je Zuidoost verlaten om in Suriname opnieuw te beginnen? Maar ik dacht van, ja, je moet in het leven kansen nemen.
0: Absoluut.
1: En ik grijp altijd mijn kansen. Mm-hmm. En het kwam ook goed uit vanwege die remigratieregeling.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dus toen ik dat hoorde en op dat moment was ik ongeveer 6-7 maanden ook werkloos.
0: Mm-hmm.
1: Toen had ik zoiets van, weet je wat, Asari, mm-hmm. ik ga terug naar Suriname.
0: Mm-hmm.
1: En met die regeling komt het allemaal goed uit.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb ook geen 10 jaar plan van gemaakt, want zo ben ik ook weer niet.
0: Yeah.
1: Ik doe alles heel veel met mijn intuïtie.
0: Yeah.
1: Het was gewoon tijd om weg te gaan.
0: Yeah.
1: Ja, en ik kon wat geld meenemen en zo. Mm-hmm. En ik had zelf hier heel veel opgebouwd. Ik had mijn eigen huis, mm-hmm. mijn auto
0: mm-hmm.
1: en zo. Dus ik ben met een zak geld weggegaan.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is belangrijk als je emigreert.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Je moet wel een fundering hebben om te kunnen starten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en dan is het inderdaad een financiële bijdrage.
1: Is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: Want anders raak je gefrustreerd.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan de meeste mensen ook heel gauw terug.
0: Ja.
1: Sommigen maken niet eens een jaar vol, omdat ze het hebben gezien.
0: Ja.
1: Maar voordat ik wegging, heb ik ook tegen mezelf gezegd van, hey, luister nou. Alasani en Sranang is anders.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Ja,
1: je
0: ja.
1: gaat je moeten aanpassen. En ga niet doen als de andere mensen die ook geweest zijn. Sranang weer reden. Dit is maar slow. Dit is langer dat. Dus die negativiteit gewoon achterwege laten. Die knop omdraaien. Maar helemaal openstellen. En gewoon als een nieuw persoon gaan naar Suriname.
0: Want, dat vind ik ook altijd. Van als je op reis al gaat naar een ander, andere bestemming, ander land, dan kan je niet met je Nederlandse mentaliteit daar de regels gaan bepalen. Dan
1: moet je aanpassen.
0: Weet je, je gaat kijken op, nu heb je dan het internet. Vroeger was het dan van, je gaat blindelings of je hoort dan van mensen.
1: Yeah.
0: Maar je kan tegenwoordig kan je heel veel informatie krijgen over hoe het toegaat in dat land. Waar je moet rekening mee moet houden of wat mag en wat niet mag.
1: Ja.
0: Wat mag ik meenemen? Wat mag ik niet meenemen?
1: Ja,
0: dat soort dingetjes allemaal. Ja.
1: En trouwens, via YouTube kom je ook heel veel informatie tegen.
0: Ja.
1: Heel
0: ja.
1: veel interviewtjes over de migratie.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben een levend voorbeeld van. Zelf SVB heeft mijn interview geplaatst op hun site. Want zij gaan over remigratie.
0: Yeah.
1: Ja, dat vond ik wel best leuk.
0: Oké. En
2: maar ik heb een vraag aan Helga.
0: Ja.
2: Als je geremigreerd bent, heb je dan nog een Nederlands paspoort? Want moest je je paspoort niet inleveren?
1: Dat was een eerste

0: instantie was het dan verplicht om mm-hmm. het in te leveren. Waardoor ook veel mensen dachten van, wow, ga je Nederlands paspoort inleveren? Maar toen had ik ook zoiets van, nou ja, de mensen die hier op vakantie komen met mm-hmm. een Surinaams paspoort, die komen gewoon naar Nederland. Mm-hmm. En ik bedoel, als ik dat geld nodig heb om van te leven, dan ga ik daarvoor kiezen, want ik kan het paspoort niet opeten, als het ware.
1: Nee.
0: Dus ben ik ook netjes geweest naar de Nederlandse ambassade om het in te leveren.
1: Mm-hmm.
0: En tot mijn schrik zeiden ze van, nee mevrouw, u mag het houden. En ik had zoiets van, wauw, ik mag mijn Nederlands paspoort houden.
1: Yeah.
0: En ik kon ook mijn Surinaams paspoort aanvragen.
1: Yeah.
0: Dus ik ben ook een van die personen die dan een dubbele, wat zeggen ze, nationaliteit.
1: Lucky you.
0: Ja. Soms ook wel heel frustrerend als je ergens naartoe moet gaan. Dat je moet nadenken welk paspoort gebruik ik.
1: Yeah.
0: En omdat ik van alles twee heb. Nederlands rijbewijs, Surinaams rijbewijs, dit hier, dat hier. Dus ik leef gewoon in twee landen.
1: En eerlijk, welk gebruik je het meest?
0: Paspoort. Als ik ga naar verre landen, waar ik geen visum hoef aan te vragen. Dan gebruik ik dan mijn Nederlands paspoort.
1: Mm-hmm.
0: En mijn Surinaams paspoort gebruik ik voor CARICOM. Mm-hmm. Want dan hoef ik bijvoorbeeld, als ik naar Guyana ga, hoef ik geen $25 te betalen voor mijn visum.
1: Yeah.
0: Maar ik kan er gratis naartoe.
1: Yeah.
0: Ik bedoel, met mijn Surinaams paspoort.
1: That's why I'm telling you, lucky you. En blijven behouden.
0: Yes.
1: Ja. En, Suriname, hoe bevalt het je? Hoe gaat het in Suriname? Want we hoorden er natuurlijk een heleboel. Soms denk ik ook van, joh, waarom zoveel negativiteit naar buiten? En waarom niet het mooi? Want Suriname is mooi. Als je het over de Amazone hebt, als je over de bevolking hebt. Ik heb ze zelf ervaren. En het is natuurlijk, je hebt mensen in soorten. Maar er wordt zoveel eigenlijk negativiteit naar voren gebracht. En precies wat je zegt van, dat sommige mensen, wij als Nederlanders dan, soms de mensen belachelijk kunnen maken. Ze zijn dom. Ze zijn helemaal niet dom, want ze leven gewoon volgens hun patroon.
0: Ja.
1: Maar hoe is het nu in Suriname?
0: Ik denk dat de mensen in Nederland meer weten, want zij weten het nieuws als eerste als het is gebeurd.
1: Yeah,
0: en dan slapen wij nog, weet je?
1: Ja.
0: Dus ik lees, vooral nu dat ik in Nederland ben, heel veel YouTube lezen.
1: Mm-hmm.
0: Of ik luister naar heel veel interviews.
1: Mm-hmm.
0: En toen ik ook daar was, had ik ook zoiets van, ik wenste dat het beter zou gaan met Suriname.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt ook heel veel mensen. Ik hou van Suriname hoor, want daar ben ik teruggegaan.
1: Mm-hmm.
0: Anders had ik niet eens eraan gedacht.
1: Mm-hmm.
0: En voorheen ging ik ook wel vaker, omdat mijn familie ook daar nog steeds daar woont.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben de enige uit het gezin die toen is overgevlogen naar hier.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik zou gewoon willen dat het beter gaat.
1: Mm-hmm.
0: Want al heb je je euro's of je dollars, je merkt het en je voelt het in je portemonnee.
1: Yeah.
0: Het geld gaat zo snel om.
1: Yeah,
0: En wat voor ons als remigranten dan heel lastig is, dat we heel zwaar belast worden door de Belastingdienst.
1: Als hier is
0: het, maar kijk, hier is, vind ik toch wel, is het toch wel even anders, omdat je ziet waarvoor je geld gebruikt wordt.
1: Ja.
0: En vaak kan je geld terugkrijgen.
1: Hier heb je toch een soort van, maar ook een soort van, je kan hier eigenlijk wat meerdere kanten op. Meer vangnetten zijn er, mocht het.
0: Als het te erg wordt.
1: Ja.
0: Ja, maar daar is wel echt, als je in april gaat om je belastingformulieren in te laten vullen.
1: Mm-hmm.
0: En misschien krijg je nog €8 op dat bedrag wat je krijgt van SVB.
1: Ja.
0: Hey, Bet Your Life.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb je een voorlopige aanslag.
1: Mm-hmm.
0: Dan werken ze met de koers bijvoorbeeld 34.
1: Ja.
0: En dan het jaar daarop krijg je een definitief. Sorry. Dan krijg je een definitieve aanslag. Dan wordt dus de koers dan van het einde van het jaar berekend.
1: Mm-hmm.
0: Waardoor ik denk van, waarom neem je gewoon niet het verschil van, als het eind van het jaar is 43, begin van het jaar is het 33.
1: Mm-hmm.
0: En neem je het verschil.
1: Mm-hmm.
0: Maar je wordt gewoon belast voor die 43.
1: Mm-hmm.
0: En dat kan ik gewoon niet tegen.
1: Nee, omdat je eigenlijk, denk ik, dan het hier gewend bent van hoe ze het hier een beetje in elkaar
0: doen.
1: Maar dan kom je dus weer op het stukje van, daar is het anders.
0: Daar, ja, daar
1: mee,
0: is het anders.
1: Je moet meevaren.
0: Dus wanneer ik zo tegen april ga om een nieuwe belastingjaar te laten invullen, draag ik echt een paar kleren op elkaar. Want ik weet dat ik word kaal geplukt.

0: Ik heb...
1: Ik ga met mijn andere jurk naar huis.
0: Atje. Nou, tegenwoordig heb je jurkjes die op onderjurken lijken, dus... Zo erg is het niet. Maar wat doe je nu nog zo al? Of ben je echt zo van, ik heb alles al gehad en ik ben nu gewoon lekker aan het genieten van mijn, welvoldoende... Ja, pensioen durf ik nog niet te zeggen, want ik weet niet hoe oud je bent. Dus daar ben ik ook heel voorzichtig in. Ja, dus bent u nog actief in bepaalde doelen of groepen? Of
2: kijk, iets in voor de maatschappij? Begin, mm-hmm. Toen ik aankwam,
0: ja.
2: Heb ik dus... Ik ben een radioprogrammamaker. Mm-hmm. Dus sowieso ga je aankloppen bij verschillende radiostations.
0: Ja, ja, ja.
2: Om je diensten aan te bieden.
0: Ja.
2: Ik ben in Zuidoost ben ik ook voorganger geweest. Mm-hmm. Ik heb dus woord- en communiediensten gedraaid.
0: Mm-hmm.
2: Ik had zelf mijn eigen diensten. Bijvoorbeeld Goeie Vrijdag.
0: Mm-hmm.
2: Een Kitty Kutty. Dus echt de Surinaamse dingen. Mm-hmm. Dat deed ik voor.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ga mij ook aanmelden bij 2 of 3 van de kerken.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan word je bedankt.
0: Hmm.
2: Want wat ze dan zeggen is van, je hoort nog van ons, we gaan je bellen.
0: Yeah.
2: Nou, als yeah. ik moet wachten op een belletje. Oh.
0: Nee, we hebben geen tijd voor, toch?
2: Daar heb ik geen tijd voor. Dus daar heb ik zoiets van, ik heb mijn werk hier gedaan. Ik ga met mijn volledige bagage terug naar Suriname.
0: Yeah.
2: Maar als jullie vinden van, nee, we kunnen Helga niet gebruiken. En niet dat ik onbekend ben in Suriname.
0: Nee, mm-hmm.
2: Want daar had ik ook mijn status opgebouwd.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan heb ik zoiets van, hey, luister nou. Ik heb veel dingen te doen. Als jullie niet willen, libatori.
0: Yeah.
2: Ik ga gewoon door met mijn leven. Ik doe gewoon andere dingen. Dus nu gebruik ik mijn Facebook als het ware als mijn krant.
0: Mm-hmm.
2: En als mijn... Ja, waar ik mijn ei kan kwijtraken.
0: Ja, ja.
2: Want
0: ja.
2: Ik ben natuurlijk, wat ik dan wel doe, ik ga naar veel lezingen
0: mm-hmm.
2: en naar activiteiten.
0: Mm-hmm.
2: En dan breng ik mijn verslag. Mm-hmm. Ik maak mijn verslag.
0: Mm-hmm.
2: En ik weet dat er heel veel mensen het heel fijn vinden
0: mm-hmm.
2: om naar mijn verslagen te lezen
0: mm-hmm.
2: of mijn interviews te beluisteren.
0: Mm-hmm.
2: Maar je merkt het niet aan het aantal, hoe noem je dat?
0: Likes.
2: Mm-hmm. Want het is geen smatory en dit en dat, is dat niet toch?
0: Ja.
2: Maar kom ik op straat,
0: uh-huh.
2: dan weet iedereen alles wat ik heb geschreven. En dan denk je van, wauw.
0: Ja.
2: Ik zou het ook wel leuk hebben gevonden om te zien van, ik heb 100 of 1000.
0: Ja.
2: En dan denk je van, oké, je hebt het gelezen, je weet waarover het gaat.
0: Ja.
2: En je zegt van, soms vergeet ik om te liken.
0: Dat
2: kan ook gebeuren hoor.
0: Ja.
2: Vooral nu, want zelf als ik iets doe op Facebook, ik lees wat.
0: Mm-hmm.
2: Misschien komt mijn vinger tegen wat aan. En dan is dat hele verhaal. En dan denk ik van, man, ik ga later weer checken.
0: Later
2: dan komen weer een heleboel dingen op mijn pad. Dan vergeet ik gewoon om het verhaal weer op te zoeken en zo.
0: Ja.
2: Maar anyhow, ik ben dus wel blij dat men... leest.
0: Ja, precies. Ja. Want en kijk, dat denken wij soms ook bijvoorbeeld bij de radio. Kijk, sinds ik ben begonnen met radio, het was bij Razo,
2: mm-hmm.
0: zei Woetje al tegen mij van, Shirley, het is gewoon alsof je in de huiskamer zit dat je Tori met me praat. Zo simpel. Oké. Okay. Ik zeg maar, hoeveel luisteraars? Hij zegt, daar moet je niet naar kijken. Nee, inderdaad moet je niet naar kijken. Nee. Want er zijn mensen die luisteren.
2: Ja.
0: De ene, die luistert gewoon, die luistert mee. De andere vindt het fijn om een reactie te geven. Dat mag ook. Graag zelfs. Weet je wat ik bedoel? Voor mij mag het rood gloeiend hier worden op een gegeven moment. Maar dat betekent niet dat er niet iemand is of dat je weinig publiek trekt.
2: Ja,
0: sommige mensen.
2: Klopt.
0: Want bijvoorbeeld iets als Facebook. Daar zie ik soms. Ik ben ook iemand. Ik ga erop en ik kijk. En wat ik eruit kan halen. Maar ik ben ook niet iemand die gaat reageren. Enkele keer ga ik liken. Maar aan de andere kant denk ik van. Ik lijk het, maar omdat soms de reacties die je van mensen krijgt, weerhoudt het ervan dat een ander geen mening geeft of lijkt of iets. Want je wordt met bommen, word je plat gegooid. Dus ik kan me wel voorstellen en daarom doe ik ook soms heb ik ook zoiets van, dan wil ik reageren, want ik zie heel veel mooie dingen. Ik zie ook heel veel dingen dat ik denk van, Jezus Christus, als dit geopenbaard wordt voor kinderen. Of heel veel leed en dat soort dingen, dan gaat bij mij al triggeren. Dan denk ik, ik hoef er niet meer op te zitten, het hoeft van mij allemaal niet. Maar dan mis je wel andere soort
2: informatie
0: wat je ook kan gebruiken.
2: Klopt.
0: Voor jezelf, want we kunnen allemaal van elkaar leren.
2: Mm-hmm.
0: Dat ik dan denk, ja, bye, weet je... Maar dan loop je op straat en dan kom je dus mensen tegen. En dan weet je van hulp. En waar krijg je wel het antwoord? Wat je eigenlijk wilde hebben van luisteren mensen wel. Ja, ze luisteren. Hebben ze wat aan jou? Zeer zeker. De ene misschien niet. Maar 10 anderen wel.
2: Ja, ja.
0: Hallo. Okay. Mevrouw Marta.
3: Ja.
0: Heeft u ook Facebook?
3: Ja.
0: Ja, vast wel, hè?
3: Ik heb bijna 500 vrienden.
0: Wauw.
3: Ik weet niet door hoeveel ik word gevolgd, want
0: nee.
3: Ik check dat niet.
0: Nee.
3: Maar ik ben niet iemand die verslagen schrijft. Alleen als ik naar een lezing ben geweest. Mm-hmm. Of ik ben op vakantie geweest. Mm-hmm. En dan vertel ik daar wat ik heb meegemaakt.
0: Ja, ja, ja.
3: Dus zo gebruik ik mijn Facebook.
0: Mm-hmm.
3: Ik kijk naar heel veel pagina's.
0: Mm-hmm.
3: En het is die persoon zijn pagina.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik vind wat iemand daar schrijft.
0: Mm-hmm.
3: Dat is wat die persoon heeft meegemaakt.
0: Yeah.
3: En dan vind ik het niet fijn als iemand komt. Ja, maar jij hebt het zo meegemaakt.
0: Yeah.
3: Ik heb het zo meegemaakt.
0: Yeah.
3: Mijn mening is op dat moment belangrijk voor mij. Wat ik heb meegemaakt.
0: Yeah.
3: Dus ik lees vaak dingen, maar ik reageer bijna nooit.
0: Nee.
3: Omdat ik sommige dingen, vooral die politieke dingen,
0: mm-hmm.
3: dan probeer ik buiten die, hoe moet ik het noemen? Ik vind het een soort asociaal gedrag van heel veel mensen die ik zie.
0: Ja.
3: En ik wil daar niet tussen zijn.
0: Nee.
3: Dus het is niet dat ik lees het en ik mm-hmm. reageer niet.
0: Mm-hmm.
3: En dan denk ik, het zal wel hoor. Ik bemoei me er niet mee.
0: Ja.
3: Dus ik probeer niet in die ruzies terecht te komen.
0: Nee.
3: En daarom als ik ook iets op mijn pagina zet en iemand komt daar negatief bezig zijn,
0: mm-hmm.
3: ik blok je en ik verwijder je.
0: Mm-hmm. Ja.
3: Dus ik gebruik een Facebook meer voor informatie.
0: Yes, ja.
3: En niet een voor mamie praktijken.
0: Nee. Ja,
3: en ik kijk tegenwoordig, zie ik heel veel mooie filmpjes over Nigeria.
0: Ja,
3: dan kijk ik heel mooi en dan deel ik, want ik deel heel veel dingen waar er een verhaal bij zit,
0: mm-hmm.
3: waar je denkt, oh, dit herken ik of zo. Dus zo ga ik met Facebook om.
0: Ja, ja, ja.
3: Ik zeg ook tegen mensen, als er een ongeluk gebeurt of iemand mishandelt iemand, deel die beelden niet voor mij.
0: Ja, ik vind ze zelf ook verschrikkelijk.
3: Ja,
0: ik trek het me zodanig dat ik eigenlijk al agressief begint van binnen. Die boosheid. En hoe durf je? Gebeurt hier?
3: Waarom deel je het? En mensen doen het ook op mijn WhatsApp. Ik zeg ze niet doen, want ik heb een trauma meegemaakt,
0: mm-hmm.
3: waardoor ik met bepaalde dingen niet om kan gaan.
0: Ah, shit. Nee, precies.
3: Ik vraag ook aan mensen, en waarom deel je het? Denk je aan de familie van de personen?
0: Ja, want dat wordt ze zijn er niet van bewust wat je eigenlijk niet alleen met mij of met jou doet, maar die familie.
3: Ja.
2: Ja.
3: Dus ik kan want het doet heel veel pijn.
0: Ja, ja.
3: Mensen beseffen dat niet, dat je die persoon en de familie kwetst.
0: Mm-hmm. Ja, en dan zeg maar dan van, maar je hoeft toch niet te kijken. Nee, ik wil ook niet kijken, maar soms komt er iets voorbij dat je denkt van het... Weet je, want ik bedoel, jij kent mij toch als... Nou, dan heb ik niet over Facebook, maar dan heb ik het over de app.
3: Ja.
0: Jij kent me toch als persoon. Jij weet, je hoeft dat soort dingen echt niet te sturen.
3: Nee.
0: En ik heb ook echt mensen eruit gekikkerd. Ik heb ze geblokkeerd en weet ik veel wat. Want ik vraag daar niet naar.
3: Nee, ik vind het niet fijn. Dus, ik ga heel anders om met Facebook.
0: Mm-hmm.
3: En ik deel vaak foto's, heel veel van mij.
0: Ja.
3: Maar soms zijn het foto's van 9, 10 jaar geleden.
0: Ik heb ze gezien, ja.
3: Dan zet ik een muziekje doe ik er vaker bij.
0: Daar zeg ik ook. Als idee, dus we zitten hier in de studio en vele mensen kennen natuurlijk Marta en Helga.
3: Ja.
0: Ik heb jullie sinds kort leren kennen, Helga vandaag.
3: Ja.
0: Maar die smile die jullie hebben, die soort...
3: Ja.
0: Ik ga dan een stukje spirituele, die aura die jullie hebben. Jullie zijn gewoon, kijk, gewoon kippenvel. Halleluja.
3: Dus ja.

Dus, beetje vrij, open, gelijk al een goede klik. En weet je, we begonnen net en ik zat ergens in de zeden, maar ik wist ook gewoon van,

0: Maar ook, ik deelde heel veel spreekwoorden, weet je, van,
1: teksten.
0: Teksten, weet je, van
2: ja.
0: ook mijn ervaring, wat ik heb ervaren de afgelopen jaren. Wat ik zeg maar nu herken.
2: Ja.
0: Wat ik dan deel, want er zijn genoeg vrouwen, bijvoorbeeld als je dan over de ontwaking hebt, als je het over de midlife crisis hebt, de overgang.
2: Ja.
0: Oh, dat is geen pretje. Maar als je dat samen deelt, dan weet iedereen ook van, ik sta hier niet alleen voor.
2: Nee.
0: Ik ben niet ziek of ik ben niet dit. Want dat, en dat wil ik ook graag toevoegen aan dit programma. Niet vandaag, maar wel daarom free your mind.
2: Mm.
0: Laten we met elkaar delen dat we het minder zwaar voor elkaar maken. En dat we elkaar begrijpen, vooral als vrouwen.
2: Ja.
0: Maar ook de man leert dan de vrouw kennen wat zij doormaakt. In die fases. En ook mannen gaan door fases.
2: Ja, die hebben ook al een menopauze probleem.
0: Ja.
2: Die hebben ook een heel groot probleem hoor. Die mannen die zitten ook in een hele moeilijke.
0: En hoe komen we eruit?
2: Ja.
0: Laten we niet afgunstig zijn, maar gunbaar dat we elkaar, weet je, broeders, zusters, dan krijg je op een gegeven moment peace, dan ga je elkaar verstaan. Dan krijg je misschien wat minder feministische, of weet je, want er gebeurt zoveel nu deze tijd, dat ik zelf denk van, wow, what happened? Of, dit was er allemaal, het komt steeds meer naar buiten.
2: Ja.
0: Hoe kunnen wij een aandeel zijn om dat toch ergens mee te helpen voor die peace, voor die begrip. En dat we echt als broeders en zusters. Maar goed, dat is in de toekomst. En ik hoop ook, en ook als u weer terug in Nederland bent, of misschien vanuit Suriname, dat we kunnen u bellen. Dat mag gewoon hier zo. Weet je, dat als zusters, moeders, grootmoeders, vrouwen.
2: Ja.
0: Vrouwen van, dat wij daar misschien iets mee kunnen doen. Want ik denk ook dat ook dat ons toebehoort en dat ook een soort missie van ons hier is. Daarom maken we ook veel mee. Daarom zien we ook heel veel. Dat we dat kunnen delen. We ervaren.
2: Ja.
0: Noem maar op. Ja. We gaan even naar een muziekje.
2: Okay.
0: Gezellig. Als hij het doet. Oh, kijk. En dan gaat hij uit.
3: Let me say the same. Baby.

0: Ja, dat was Tina Turner. Let's stay together. We zijn nog, we gaan zo naar de reclame.
1: 7.
0: Of 2 minuutjes. Delen. Je mag praten hoor.
1: Na 7 jaar, maar het gaat.
0: Ja.
1: Dus, ja. Ze gebruikt veel medicijnen.
0: Want we zijn in de uitzending.
1: Ja, dit hoor je niet in de uitzending.
0: Ja, wel schat. Ik heb de microfoontjes alweer uit. Ik zeg, we gaan zo naar de reclame. Maakt niet uit. Er wordt niks verkeerd gezegd. Nee. Dat alleen nog
2: en dan horen ze een story.
0: Ja, maar we zeggen niks verkeerd. Zorgzaamheid.
1: Mijn dochter heeft sikkelcel.
0: Zie je?
1: En sarcoïdose.
0: Oh.
1: Dus twee vervelende ziektebeelden.
0: Ja.
1: Maar ja, het gaat redelijk goed.
0: Ja.
1: We mogen niet klagen.
0: Ik wens haar heel veel gezondheid, liefde. En ik geloof ook echt dat er heel veel wonderen zijn. Ja. Maar die wonderen die moet je openen. En het is gewoon. Ik ga niet zeggen, het is gewoon. Het is natuurlijk. Maar je moet wat van het leven maken. En het is niet doordat je met beperkingen of hoe je het ook noemt, leeft, dat het. Dan ga je een creatief zijn en dan ga je dingen doen die je blij maken.
1: Ja, ja, ja. Want toepassen. Dat heeft zij wel hoor. Dat doet heel veel.
0: Ja.
1: Ze is zo creatief. Ze maakt, ik zal je straks laten zien wat ze allemaal maakt.
0: Ja, daarom. daarom
1: en ze houdt van koken.
0: Ja, zie je. Dat is echt gewoon geleden. Voor alles is er iets vervangbaar. Ja, klopt. En ik ken het van mezelf. Ik ben altijd iemand die stilzitten, hell no. Als ik slaap, dan slaap ik wel gewoon heel diep. En dan hoor ik niks. Al valt er een bom, dan weet ik ook. Maakt niet uit. Maar over het algemeen ben ik heel, best wel vrij actief. Met vooral het ontwikkelen van mezelf. Dus we gaan naar de reclame. Yes.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen.

0: en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ja, we zijn weer bij u terug. En dit lied, wauw. Marta!
1: Dit brengt me terug naar mijn tienerjaren.
0: Ja.
1: Ik was een meisje van 19.
0: Uh-huh.
1: Ik woonde hier in, bij de Zeedijk aan de overkant Nieuwmarkt.
0: Ja.
1: En ik kreeg dit nummer van een vriend.
0: Ja.
1: En die draait, als hij kwam, draait hij het zelf af.
0: Oh, hij wilde iets duidelijk maken.
1: Hij wilde. En het is, ik luisterde nooit naar die woorden.
0: Ja.
1: Het deed me niets. En op oudere leeftijd, pas, ben ik gaan luisteren. En dan denk ik, wauw, wat een mooi nummer.
0: Mm-hmm.
1: En vooral, het is levenservaring, hè,
0: ja,
1: die daar langskomt. En kan je nagaan, ik was een tienermeisje van 19, dus je wilde me niet zien.
0: Ik heb het wel gezien op die foto's.
1: En ik was die wildflower.
0: Maar u wist nog niet welke kant u op moest waaien.
1: Nou, ik dacht, ieder gaat die kant op en ik gaat mijn kant op.
0: Maar dat deed u toch goed. Want vaak.
1: En toen was het, weet je, toen waren mannen ook anders.
0: Ja, ja, ja.
1: Het waren andere tijden. Het ging niet zozeer meer om seks bij. Het was meer elkaar leren kennen, liefhebben, leuke dingen doen.
0: Samen groeien.
1: En tegenwoordig is dat er niet meer.
0: Nee, tegenwoordig loop je gewoon met een slabbetje in je tas. En,
1: ja. Sorry. Dit zijn echt mooie momenten die je terug kan beleven.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, nou, als ik die jaren over kon doen, dan wist ik het wel.
0: Ja, maar het is een, toch een tool wat we mee hebben, wat je meeneemt, de toekomst in.
1: Ja.
0: Voor wat je kan gebruiken bij gebeurtenissen.
1: Ja.
0: Ook vooral, ik sta in de ochtend altijd met God, met mezelf. Ik ben de hele dag bezig met God en met mijn eigen. Weet je, ik loop het liefst ook alleen of weet ik veel wat. Maar het moment dat je, en het wordt op een gegeven moment een automatisme. En daar ben ik blij om dat ik dat nu wel heb kunnen, heb. Maar dat zijn de momenten dat je terug, dan ga je lachen. Hey, toen die tijd. Of, wauw, weet je. Dat gevoel, die trigger, die opwekking, die helpt je weer door moeilijke tijden heen.
1: Ja.
0: Dus als ik dit liedje eigenlijk heb ik wat op latere leeftijd. Een boetsie speelde het altijd ook.
1: Ja.
0: En ik ging het ook in goed beleid. Ik zeg, dit is gewoon die openheid. Die vrouw dat niet meer dat knopje is, maar gewoon open gaat. En er gebeurt zoveel. En, maar vaak weten we niet wat er gebeurt.
1: Nee.
0: En ja, dan kan je soms, ik ga nog ineens zeggen, de mist ingaan. Dus omdat je ontwetend bent, dan ga je soms bepaalde dingen doen. Maar het is de groei.
1: Ja.
0: Maar het mooie van die groei is dat je jezelf kan wonen. Ik ben er vandaag nog.
1: Ja.
0: En ik mag er nog zijn. En kijk hoe mooi ik ontplooid ben. En ook al heb ik grijze haren. I love them.
1: Ja.
0: Al heb ik nu, ben ik niet meer, ik ben ook echt super slank geweest. Of weet ik veel wat. Maar heb ik nu echt die ik bewonderde mijn tante altijd. Ik vond het zo mooi, weet je. En als ze naar een jurk aan hebben, en dan zag je dit, net als een botto. Weet je, dan zag je dat zo. Ik vind het nu ook mooi bij mezelf.
1: Ja.
0: Ik bang me niet meer druk van, ik moet lang zijn. Nee, ik ben niet zo gebouwd.
1: En als ik dit nummer ook hoor, dan denk ik, wat ben ik toch blij.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik op dat moment ook mijn verstand heb gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Want dat waren de jaren waar die mensen aan de drugs waren.
0: Ja, ja.
1: En dan had je een pooier.
0: Mm-hmm.
1: En ik liep daartussen. Ik sprak tot iedereen.
0: Ja, zei
1: en ze namen hun stuf. En dan sta ik te praten. Dan vragen ze, wil je niet? En ik heb altijd gezegd, nee, ik rook niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor hetzelfde geld

0: was ik nu ook gaan roken en misschien een hele junk geweest uit die tijd. Maar je kan trots dat je met bepaalde mensen omgaat, kan je toch nog de persoon blijven die je wilt zijn. Het heeft met je wilskracht te maken. Want op zo'n jonge leeftijd, dan, en je bent alleen in Nederland. En toen was Nederland niet zo. Nederland was een super land waar je alles kon doen. En je kon midden in de nacht alleen lopen. Mm-hmm. Je kon heel veel dingen doen wat je nu niet meer kan doen.
1: Nee,
0: en toch jezelf blijven.
1: Ja.
0: Nou, dan zeg ik tegen mezelf. Ik ben trots op Maarten.
1: Absoluut, dat mag je ook zijn.
2: Schouderklapje.
1: Nou, ik heb wel wat dingen gewoon geprobeerd. Waar je het over had, drugs en andere dingen. Maar heel gauw genoeg was het van, oké, ik heb het geprobeerd, ik weet wat het is.
0: Ja.
1: Dus ik begrijp dan ook wel vaak de mensen die gebruiken van waardoor ze bepaalde houdingen hebben en hoe ze doen en weet ik veel wat. Maar op een gegeven moment was het van, dit is niet wat ik nodig had. Ik heb het al in me zitten. Dus hetzelfde gevoel wat ik kreeg op dat moment met een keer proberen. Dat zit al in me.
0: Ja.
1: Snap je? Dus dat was voor mij gauw genoeg. Drinken doe ik ook.
0: Nee, ik drink ook niet.
1: Ik drink niet zoveel. Maar niet nodig.
0: Nee,
1: niet nodig. Niet nodig.
0: Ik ben super gezellig hoe meer water ik drink.
1: Ja, echt hè?
0: Hoe gezelliger ik word. Want het moment dat ik iets van alcohol niet, ben ik niet meer gezellig.
1: Ja.
0: Ik vind het ook niet lekker.
1: Nee, maar dan komen er andere dingen vrij. Nee, meer overheid.
0: Ik lust het ook niet.
1: Nee, ik heb het wel. Nee. Maar ik heb het thuis staan. Maar het staat daar maar in die kast. En het is wel leuk als iemand op bezoek komt die dat wil. Maar voor mij is het toch iets anders. Ik neem wel af en toe een haaltje van een jointje. Maar ik heb intenties erbij.
0: Ja, ja.
1: Dat, en is ook echt een haaltje hoor. Want de kinderen zeggen zelf, mama, waarom doet je... Laat me.
0: Ja.
1: Dat ding is al 2 weken oud. Laat me.
0: Ja.
1: Eén haaltje, maar het is meer om eigenlijk... soms heb ik dan... dat is weer een stukje, want op het moment dat je drugs gaat gebruiken, gaat die pan open. Bovenpan gaat open om te laden en lossen.
0: Ja.
1: Maar dat is dan mijn intentie. Het is niet van...

0: heel even. Ja. Misschien zijn er mensen die willen bellen.
1: Ja.
0: Het telefoonnummer is 020-788-4304.
2: Herhalen?
0: 020-788-4803.
1: Yes,
0: ja. Teamwork. Nee, ik begin opnieuw. 020-788-4304.
2: Zeker weten?
0: Ja. Ik vraag het even ook. Het nummer is toch 7...
1: Oh, wacht, Ronald. Toch, niet wegrennen, niet wegrennen.
0: Het nummer is toch 788-4304.
3: Helemaal goed.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Teamwork, teamwork.
2: Je hebt het uit het hoofd gedaan, hoor.
1: Ja. Zie je dat ook mannen nodig hebben? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Kijk, hij wordt helemaal rood.
3: Mag ik nou weer?
1: Ja, tuurlijk, schat.
3: Dankjewel.
1: Je voelt, je gaat het zelf vanzelf voelen wanneer je weer hier naartoe moet komen.
3: Dan
1: let
3: kom
1: maar op.
3: Weer langs.
1: Ja, precies. We vertrouwen op jou.
0: Maar schrijf het even op een papiertje, daar heb je het ook.
2: Ja, er is dat soort papier daar.
1: Ja,
2: ja, je had het over hoe het mij is gegaan in mijn tienertijd.
1: Mm-hmm.
2: Ik was sowieso een radiofreak.
1: Mm-hmm.
2: En daar is mijn liefde begonnen voor Blue Eyed Soul muziek.
1: Mm-hmm.
2: Maar zelf heb ik dan nooit gerookt of een donk gerookt.
1: Mm-hmm.
2: Of zo, of tatoeages, dat, weet je, dat soort dingen.
4: Ik heb er 5.
2: Nee. Ik wil gewoon... Dus zo ben ik.
1: Ja, ja.
2: Maar ik weet wel dat ik probeerde te roken. Een sigaret, ik wil gewoon even meedoen.
1: Ja.
2: Mijn vader was een roker, dus hij had altijd een aspak vol met die peukjes. Hè?
1: Mm-hmm.
2: En dan een keer had ik geprobeerd om met eentje... om één te proberen...
1: Mm-hmm.
2: Op de eerste plaats heb ik dan mijn vinger verbrand. En ik stikte al bijna in het roken. Toen was het voor mij even klaar. Het is niet voor mij.
1: Ja.
2: Ja. En ik heb eigenlijk nooit van vrouwen gehouden. Ik vond het nooit leuk eigenlijk.
1: Ja.
2: Als ik vrouwen op straat lopen zie paffen.
1: Ja.
2: Ik vind het zo een beetje ordinair.
0: Ik vind
2: ordinair.
0: Er ook niet van. Mm-hmm. Nee.
2: Mm-hmm. Ja. Ja. En toen ik 18 werd, zei mijn neef van, probeer het een keer. Je gaat er niet aan dood. En ik dacht van, oké, 18 jaar, dan kunnen we toch wel even wat proberen.
1: Ja.
2: Maar toen ben ik echt gestikt in die sigaret, met die sigaret, of in de rook van die sigaret.
1: Mm.
2: Toen was het voor mij helemaal klari.
1: Ja.
2: Ja, dus ik probeer eigenlijk nooit iets uit, zelf ook met eten.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben standaard original. Ik ga niet gaan mixen of zo.
1: Mm-hmm.
2: Of weet je, die Japanse snackjes toch?
1: Mm-hmm.
2: Met rijst en zo.
1: Mm-hmm.
2: Ik moet er niks van hebben. Mm-hmm. Dat mijn kleinkinderen met stokjes al bezig zijn om hoe heet het weer, dat Chinees eten, Japans eten, sushi.
1: Sushi, ja.
2: Ja. Ik kan het gewoon niet door mijn keel of door een haring proeven.
1: Ja. Yeah.
2: Gladde dingen komen dan niet in mijn mond.
1: Yeah.
2: Dus, wat dat betreft ben ik wel een beetje saai. Maar die muziek, die rockmuziek, daar ben ik gewoon gek op. En vaak werd het me ook gevraagd als ik het afdraaide op de radio.
1: Mm-hmm.
2: Van, rook je? Ik zeg, nee, ik ben gewoon puur.
1: Yeah.
2: Als ik gewoon luister naar de muziek, ben ik al eigenlijk high.
1: Ja. Nou, ik vind een sigaretje tot nu toe... Alhoewel, ik merk... De laatste afgelopen, maar daar ging ik ook voor, bid ik ook voor, van ik wil echt, ik heb geen zin meer in dat ding. Weet ik veel. Dus ik voel wel, en ik merk het ook, dat als ik bijvoorbeeld 2 of 3 houtjes heb genomen, ik denk,
0: ja. Nee, ik kan niet roken, want ik ben ook astma-patiënt. Dus ik kan tegenwoordig niet komen waar er gerookt wordt.
1: Ja.
0: Dus ik ben allergisch van heel veel wat ik inhaleer.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Daar word ik al een beetje... benauwd van.
1: Ja.
0: Zelf van parfum, wierook. Dingen die ik gewoon kon hebben, kan ik nu niet meer.
1: Ik denk, door wat ik zelf dan ervaar, ik merk ook naarmate ik groei. Ik ga niet zeggen ouder, groei.
0: Ja.
1: Merk ook dat ik veel minder nodig heb. Maar dat ik ook prikkelbaar ben. Dus heel gevoelig. Je wordt gevoeliger voor bepaalde dingen. Dus het kan ook voor eten zijn.
0: Nee,
1: of
0: eten, ja, heb ik
1: en,
0: ook.
1: En geuren of iets. Dat je echt teruggaat naar de basis.
0: Ja.
1: En daar word je eigenlijk nog veel gelukkiger van.
0: Ja.
1: Dat gevoel van dat je eigenlijk niet zoveel nodig hebt.

0: eens wat we nodig hebben is die warmte gewoon, die eenheid.
1: Ja.
0: Weet je, ja.
1: Dus. Nee, ik kan ook heel. Sommige, ik kan bijvoorbeeld geen amsoi meer eten, krijg vreselijke buikkrampen, meloen, antroat. Ik word er misselijk van.
0: Ja.
1: En een bokking. Oh, als ik het ruik, mijn buik. Ik moet. Maar het heeft ook met jouw hormoonhuishouding
0: te absoluut.
1: Maken.
0: Ja, absoluut. Ja,
1: dit is ook iets wat met jouw menopauze te maken heeft.
0: Ja, die hormonen die gaan weg.
1: Ja, en dan als je een bijgelovig bent, dan geef je allerlei dingen de schuld van iets dat niet klopt.
0: Dat gaan we ook.
1: Dat heeft met je hormoonhuishouding te maken.
0: Dat gaan we ook in de toekomst toepassen. Van, want inderdaad, ik heb het leren begrijpen.
1: Ja.
0: Ik wist het ook niet. En zolang je het niet weet, ga je achter alles iets plakken wat helemaal niet zo is.
1: Klopt.
0: En het moment dat je dat doet en daarin gaat geloven, dan is dat wat je aantrekt.
1: Ja.
0: Maar luister je goed naar jezelf, dan jouw spirits, jouw engelen, voor elke religie geldt dat of cultuur, die begeleiden jou.
1: Ja,
0: en als je dan goed luistert, dan krijg je echt antwoorden.
1: Ja, zeker.
0: Ja. We gaan even naar de muziekje. Mm-hmm. Gezellig.
1: Ben benieuwd.

0: We zijn weer terug. Helga. Nou ben ik toch benieuwd. Want je zei het al. Rauw. Rock. Ja.
1: Ja. Ja. En dat was dan Eric Clapton en Laila. Heel mooi lied. En, je voelt het. Ja, ja, ja. Ah, Eric Clapton is ook zo'n goede zanger. Ja.
0: Dus, ja, ja.
1: Nou, dus dat was een voorproefje van wat ik allemaal afspeelde in mijn radiotijd hier. Mm-hmm. Bij Radio Vialobby of mm-hmm. bij Razo. Mm-hmm. En daar had ik mijn eigen programma, Hotshot. Mm-hmm. Dat is ook mijn evenementenbureau, weet je?
0: Hotshot. Klinkt wel echt haat.
1: Ja, haat, ja, ja. Ow. En ik gaf ook een tijdschrift uit, Hotshot. Ja. Dus alles van mij is gewoon hot, hot, hot. Mm-hmm. Hotshot.
0: Feeling hot, hot, hot.
1: Yes. Ja. Maar weet je wat ik ook zo leuk vond? Ik draaide ook vaak op de avonden of in de nacht bij Radio Vialobby. Er was genoeg zendtijd. Mm-hmm. Dus Roy Ries die vroeg van, wil je niet presenteren? Mm-hmm. Ik denk van, ach ja, ik grijp mijn kansen. Ik doe het.
0: Yeah.
1: En daar maakte dan, ik had zo'n programma. Yeah. Ik maakte een reis van hier, daar naar overal.
0: Yeah.
1: En dan draaide ik wel heel veel rockmuziek af.
0: Yeah.
1: En er was er ook een collega van een andere station. Mm-hmm. Of hij verzorgde programma's bij Salto. En hij was aan het switchen, het was nacht, en hij denkt van even kijken, wat is er voor leuks op de radio?
0: Mm-hmm.
1: En toen hoorde hij mijn muziek en hij bleef luisteren.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam die stem.
0: Mm-hmm.
1: En hij dacht van, welke jong duifje is zo laat op de radio?
0: Mm-hmm.
1: En de avond, een keer bracht Roy mij mee naar, om kennis te maken. Mm-hmm. Het was een feest van Salto, geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: En ik maakte kennis met die man en hij zei van, oh, ben jij dan?
0: Mm-hmm.
1: Ik vroeg me echt af wat voor jong duifje daar rockmuziek afdraaide. Weet je, het zijn van die kleine dingen die je daar altijd eraan blijft herinneren van, oh, zo laat waren er toch nog luisteraars.
0: Yeah.
1: En hij was er één van.
0: Yeah. Yeah. Maar zelf vind ik dat ook mooi van een vrouw.
1: Van?
0: Maar de rock, de rauwheid, de puur. Want er zit ook heel veel puurheid in. Hè?
1: Ja, maar het hangt er ook af van welk nummer je afdraait.
0: Ja.
1: Uriah Heep is natuurlijk een van rauwe muziek.
0: Ja.
1: Zo heb je nog een heleboel andere.
0: Whitesnake.
1: Precies. Dus, maar ik hoor het gevarieerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Zodat mijn luisteraars ook niet weggaan van zij die er niet van houden.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik ze ook nog kan vasthouden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, ik ben over het algemeen ben ik gewoon ik zeg een wereldmens, maar ook in de muziekwereld. Er zijn bepaalde dingen dat ik zeg van, oh nee, hell no. Maar ik ben best wel ik ben multicultureel.
1: Okay.
0: Ja. Dus we gaan nu ook eventjes naar een lekkere biggie pokoe van Sabaku. Momentje, nou hier komt, die gaat hij luisteren.
1: Geniet ervan.

0: Nou. Ja, we zijn weer bij u terug. Gezellig.
1: Wat een mooi Sabaku. Nummer.
0: Ja, ik ben ook, dit heeft Marta uitgekozen.
1: Ja,
0: ik ben ook heel blij, want ik zelf hou ook van dit nummer. En het brengt zo een rustige sfeer.
1: Rustgevend gevoel. Hè?
0: Ja, ja, vooral als je uit de storm komt, dan is dit optimaal om je weer tot rust te brengen.
1: Ja.
0: Ja. Nou. Marta, de verzekeringen.
1: Ja, en de reden waarom ik over die verzekeringen wil praten, was zo'n meneer, hè?
0: Ja.
1: Een paar weken geleden waren we hier.
0: Meneer Hart. Hart toch? Of haar, was het haar?
1: Haar of hart.
0: In ieder geval, het was een meneer. En eerlijk, zijn stem. En ik vond het echt jammer dat hij niet in de uitzending wilde.
1: Ja. Maar dus, goed, ik doe het ook om heel veel luisteraars.
0: Uh-huh.
1: En nog een reden, omdat ik ben zelf aflegster. Ik heb een aflegvereniging. Ik ben dan oprichter van de vereniging en ook voorzitter van de vereniging. De vereniging telt plusminus bijna 15 leden. Dus je komt nog wat op tegen. Maar de reden waarom ik ook... mensen, het is meer een advies. Het zijn handvatten die ik probeer te reiken. En wie er wat aan heeft, die pakt het. En als je er niets aan hebt, laat het liggen. Ga er niet mee aan de slag in negatieve zin. Je ziet heel veel op Facebook crowdfundings.
0: Ja.
1: Te veel.
0: Ja, ja.
1: Onder onze mensen. En ik vraag me af... als je al heel jong begint met een verzekeringspakket. Ik ga geen namen noemen van de verzekeraars. Want ik wil geen reclame voor ze maken.
0: Ja.
1: Maar er zijn genoeg, je kan ze googelen. En dan verzeker je samen met je kinderen. Heb je een pakket voor weinig geld. Want hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat betalen aan verzekeringen.
0: Ja, klopt.
1: En als je een uitvaartverzekering, een overlijdensverzekering hebt, een levensverzekering, zijn dingen die belangrijk zijn voor het leven.
0: Ja, klopt.
1: Het is nooit te veel betalen, waardoor als iemand of de persoon, want de mensen die vaak niet verzekerd zijn, hebben de grootste wensen. Ze willen zoveel, maar je hebt je niet verzekerd.
0: Nee.
1: En je laat het probleem voor de bestaande achter.
0: Yeah,
1: yeah. Het is al een verdrietig moment.
0: Yeah.
1: En dan komt dat er nog bij kijken.
0: Yeah.
1: En ik zie met al die crowdfundings, vind ik, mensen hebben zoveel te vertellen. Schelden. En weet je, als je je verzekering betaalt, dat voorkomt. Want de persoon die overleden is, die weet er niets meer van. Maar de nabestaanden, die moeten die dingen horen en lezen. En dat is heel erg pijnlijk, waardoor ik mensen toch op het hart wil drukken. Zorg dat je een verzekering hebt, een levensverzekering, uitvaartverzekering. Als het kan, je hoeft niet alle drie te hebben, haal één eruit.
0: Eén boedel?
1: Ja, een aansprakelijkheid, een brandverzekering, een autoverzekering, noem maar op. Want het zijn dingen die jou een... minder koppijn bezorgen. Als je het nodig hebt.
0: Ja.
1: Een reisverzekering is ook heel belangrijk.
0: Ja, want dat vergeten mensen. Of die willen niet dat kleine beetje extra betalen. Ja. Vooral als je een nieuwe reis gaat maken. Dan zet het erbij. Want er kan altijd iets gebeuren.
1: Ja, een annuleringsverzekering. Want als je die reisverzekering neemt, moet je ook de onderdelen erbij pakken.
0: Ja.
1: Zo als je iets met je gebeurt in het buitenland, dat er een arts kan komen. En zo als je bijvoorbeeld niet meer op vakantie kan, om welke reden, dat je het kan annuleren.
0: Ja.
1: Want dat je je geld niet kwijtraakt.
0: Ja.
1: En weet je wat? En ook
0: ja, praat maar verder. Ik neem hem op.
1: Mensen die verzeker je niet tot de datum dat je op vakantie bent of gaat. Doe het een doorlopende verzekering.
0: Oh, ja.
1: Want jij denkt, ik vertrek de

0: 18e en de 16e gebeurt iets. En de 18e tot 18 ben je verzekerd, daarna ben je niet meer verzekerd.
1: Ja, maar een lopende verzekering is ook goedkoper.
0: Ja, is goedkoper. Ja.
1: En vooral als je vaker op reis gaat, ja, is het dat warm aan te bevelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dan ben je ook ga je stressloos op vakantie.
0: Ja, ja. Dus ik vind een... wij zijn niet een...
2: We hebben een beller.
0: Oké, dan ga ik naar de beller luisteren.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Hi, met een uitzending.
3: Met Armand.
4: Hi, Armand.
0: Doe het geluid iets.
3: Ik wens jullie alle gezondheid. Ja, gezond.
4: Ja.
3: Ja. Maar ik wil vragen of ik verzekerd, ja? In Holland, ik ben verzekerd. Ik betaal elke maand 200 euro. Elke maand, ja?
4: Je betaalt elke maand 200 euro?
3: Ja, ja, ja.
4: Oké.
3: Okay. Ja, ja,
0: zoveel.
3: Ja, ja. Als je niet verzekerd bent, ja? Ga jouw familie je familie een probleem.
4: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja,
3: ja, ja. En ik wil eens vragen, die dakloze, ja, je nog, ja, ja.
4: Kun je nog een keer halen, wie?
3: Die dakloze, en die zwerven we hier in Europa.
4: Ah, de dakloze, ja, ja,
3: ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is mevrouw Maarten, ja.
0: Ja.
3: Hoe wordt die begraven?
0: Nou, de dakloze, die worden door de staat, door de sociale dienst, die draagt bij, als er geen familie is, dan worden ze door de staat begraven.
3: Ja, ja, ja, maar als je niet meer verzekerd dat loon zou zwerven, je moet samen op één gaan begraven.
0: Ja, ja, maar dan dient de staat het over, de sociale dienst, als er geen familie is, want ze proberen vaak achter te komen als er nog familie is. En, en als die aansprakelijk gesteld wil worden, kan worden. En als dat allemaal niet mogelijk is, dan wordt de sociale dienst de persoon begraven.
3: Ja, maar je wordt samen in de kamer begraven. Zonder naam, zonder dus, ja?
0: Als hij een naam heeft, dan wordt hij wel met naam begraven.
3: Nee, ik zeg niet. Als je niet is verzekerd, je wordt samen in de kat begraven.
0: Ja, dan ga je naar een algemene graf, toch?
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ook mensen die verzekerd zijn, gaan in een algemene graf.
3: Ja, je weet wel, als je doorgaat, je wordt opgegraven.
0: Ja.
3: Ja, ja, ja, maar als je bent verzekerd, is beter voor de familie. Ja, ja, gelijk.
0: Ja. Nou, Manny, bedankt voor je bijdrage. Ben blij met je.
3: Ik ben wel,
4: Yes, oké. Okay. Doei.
0: Ja, ja, ik had het ook over de doorlopende verzekering.
4: Mm-hmm.
0: Dat men dat is goedkoper als je een doorlopende verzekering hebt. En je bent iemand die vaak gaat reizen.
4: Mm-hmm.
0: Nou, dan is het ook een voordeel. Want heel veel mensen die op vakantie gaan, die verzekeren niet, want ze vinden het niet nodig. Totdat er een probleem ontstaat.
4: Ja.
0: Dan, ik heb het over, ik wil bijvoorbeeld over een moslimgemeenschap hebben.
4: Mm-hmm.
0: Die mensen, het moment dat er iets gebeurt, ze helpen elkaar.
4: Mm-hmm.
0: Ik heb pas zoiets gezien. Het was in het buitenland.
4: Mm-hmm.
0: Nou, die mensen hebben een crowdfunding. Ze hadden binnen een paar uur zoveel geld. Ze hebben meteen de crowdfunding gestopt. Omdat ze zeggen, wat ze niet nodig hebben, mogen ze niet nemen.
4: Mm-hmm.
0: Maar in mijn gemeenschap, daar heb ik het over de mensen die ik vind, ik ben een nazaat van de tot slaafgemaakte Afrikaan. In de stadsmensen.
4: Ja.
0: We hebben die eenheid niet.
4: Ja.
0: Dat we elkaar ondersteunen.
4: Ja,
0: de mensen in het binnenland die doen het ook om gemeenschappelijke dingen geld bij elkaar te. Maar in de stad niet. En dan ga je een crowdfunding vragen. Niets mis mee hoor. Maar het gescheld wat ik zie op Facebook.
4: Ja.
0: En al die vernederingen.
4: Ja, ja,
0: en dat vind ik een. Ik wil de mensen wakker schudden om toch, hoe moeilijk het ook is, probeer een verzekering af te sluiten. Of je moet het geld aan de kant zetten en dat reserveren voor. Komt er wat te gebeuren, dan wordt het geld daarvoor gebruikt. Want dat ben ik ook tegengekomen in een... ik noem het mijn beroep van afleggen en de uitvaartwereld. En ik wil ook aan de Surinaamse mensen zeggen... Als je verzekerd bent, ik ga ook geen namen noemen... Zorg dat je het moment dat, dat je weet de persoon is terminaal begint... de verzekering te checken. Ga op zoek naar een zwarte uitvaartleider. Want die is betrokken. Die is, je kan het voor delen laten, maar het moment dat je delen al hebt gebeld... om om de overledene op te halen, dan kan je geen weg terug naar een andere uitvaartleider.
5: Nee.
0: Dus regel die dingen ook vooraf. Ik ken mensen die al hebben in een code ziel hebben vastgelegd. Ik wil zo'n vereniging, ik wil zo'n uitvaartleider, dat en dat. Je wensen leg het ook vast, waardoor het ook makkelijk is. Want, en de mensen die begunstigd zijn, moeten zich ook aan de wensen van de overledene houden.
5: Die is heel belangrijk.
0: Ja, want dat, sommige mensen die willen het veranderen en doen. Nee, de wens van de overledene, dat moet je respecteren. Daarom moeten mensen dingen zwart op wit zetten. Neem het desnoods op. Leg het vast. En geef het aan degene die jij wil uitkiezen op dat moment voor jou een uitvaartleider.
5: Yeah.
0: Ik ken er genoeg, maar ik ga hier geen namen noemen. En
5: nee,
0: mocht ik
5: niet.
0: In een ander programma er weer op komen, dan nodig ik die uitvaartleider uit om zelf hier alles helemaal uit te leggen, want dat is zijn vakgebied.
5: Ja.
0: Wat ik nu doe, ik doe het oppervlakkig om mensen handvaten te reiken.
5: Ja.
0: En dat je een goede uitvaart hebt en dat je wens in vervulling gaat.
5: Ja. Ja.
0: En dat de families vooral de wensen van de overledene moeten respecteren en niet... Het gaat op dat moment niet om jou.
5: Nee, precies.
0: Het gaat om de wens van de overledene.
5: Ja, want ik heb het... Nee, ga je gang.
1: Ja. Dus terwijl Marta zo praat, denk ik van... Oké, je hebt mensen die hun leven lang feest gevierd hebben. Ze hebben nooit één cent aan de kant gezet voor een verzekering. Maar wanneer ze dood zijn, dan hoor je ineens van... ja, die persoon wil in Suriname begraven worden. Dus het is de wens van de persoon. Maar dan heb ik ze eens van... hallo, als je zulke geweldige wensen hebt... dan had je ervoor moeten zorgen dat je een verzekering nam... waar dit allemaal geregeld is. Weet je, dat zelf meer mensen mee kunnen gaan naar Suriname. Want zoiets bestaat er volgens mij.
0: Ja, bestaat.
1: Als je dus geen cent aan de kant gezet hebt en die speciale wensen hebt... en jij zei daarnet, je moet de wensen van de persoon respecteren.
0: Ik heb het over de wens van degene die verzekerd is.
1: Oh, die verzekerd is.
0: Ja, nee, de wens van degene die verzekerd is. Die, daarom zeg ik, die het een codicil invult... die alles vastlegt bij de uitvaartleider... Ik heb het over die mensen.
1: Oké. Ja, want daar had ik ook zoiets van.
0: Nee, nee. Als je niet verzekerd bent, heb je niets te willen.
1: Heb je geen recht van spreken eigenlijk?
0: Nee. Ja, je moet weten dat als je familie niet inspringt, dat na lanti oberi.
1: Ja.
0: En dan heeft de familie als de... Want tegenwoordig, vroeger dan deed de sociale dienst het. Maar tegenwoordig moet een familielid tekenen, teken die niet. Dan neemt de sociale dienst het helemaal over. Dan heeft die familie ook niets in te brengen. Zelf niet een behoorlijk bezoekje. Zit eraan vast.
5: Ja, want dat doe je in principe afstand.
0: Ja.
5: Ja.
1: Ja.
0: Want het moment dat je gaat bemoeien, moet je gaan betalen.
5: Ja.
1: Ja.
5: Dan moet je...
0: Nee, maar de rest van de mensen die verzekerd zijn, mm-hmm. die alles zwart op wit op papier, het zijn niet die mensen die zeggen, ik wil dit, ik wil dat, maar je bent niet verzekerd. Nee, het gaat om, je bent verzekerd, je hebt je

0: je polissen, je hebt een codicil, je hebt een begunstigde. En die begunstigde, die moet daar zich aan vasthouden. Ook komt er een broer of een neef. Ja, maar ik wil dat. Nee. Maar degene heeft dat zwart op wit. Ja. Je hoort je daaraan vast te houden.
1: Maar daar beginnen ook de meeste ruzies, hè?
0: Ja, ja.
1: Die emoties, die worden daar zo getriggerd. Ik heb heel, voor mijzelf, heb ik heel duidelijk... En mijn kinderen vinden het vervelend als ik dat doe. Ik zeg, nee, het hoort bij het leven.
2: Dus, ja.
1: Weet je, luister, ja, maar we weten het wel. Oké, maar ik kan van muziek willen veranderen. Ja. Maakt niet uit. Maar dan zeggen ze van, ze weten precies wat ik wil.
0: Ja.
1: En wat ik wil... Is niks. Ja, maar mama wil geen koets. Nee, waarom?
0: Ja.
1: Why?
0: Ja.
1: Ja, maar je bent toch onze koning? Gewoon koningin.
0: Ja.
2: Wanneer je leven bent, mag je in de koets gaan.
0: Ja, kijk. Als
1: doe wat iemand... je wil, maar zolang je... Want voor mij is alles heel simpel.
0: Ja.
1: Heel simpel.
0: Ja, je hebt mensen die heel veel willen en ze zijn ook goed verzekerd.
2: Ja.
0: Ik heb een vriendin die had alles vastgelegd. Mm-hmm. En ze heeft met haar geld is alles gebeurd. Zijn familie kon overkomen. Is allemaal door wat zij had betaald.
2: Oh,
0: ze heeft niets achtergelaten schulden. Integendeel hebben ze er wat van overgehouden.
2: Mm. Nee, maar dat is wel, is ook wel netjes.
0: Ja.
2: Want ik heb ook voor mezelf het een en ander op papier gezet. Soms wijs ik het programma ook. Want eerst woonde ik in Nederland. Toen dacht ik van, oké, dan wil ik die kerk, dan wil ik die voorganger hebben.
0: Ja.
2: Maar die allemaal, ze gaan ook allemaal voor. En toen kwam ik in Suriname, heb je dan weer andere idealen die je dan wil hebben. Maar sowieso zeg ik ook, ik wil niet begraven worden.
0: Je wil gecremeerd.
2: Ik wil gecremeerd worden.
0: Ja, tegenwoordig cremeren mensen heel veel.
2: Ja.
0: Omdat begraven worden is... Een dure grap. Ja. Je moet de grafrechten betalen.
2: Ja, onderhoud.
0: En onderhouden. Ik kan erover praten.

0: Nee, ze belt weer terug. Er is iets misgegaan. Kunt u alsjeblieft weer terugbellen? Er is iets misgegaan.
1: Dus, die persoon belt. Maar een graf onderhouden kost heel veel geld. En je moet verlengen. Zolang je het wil behouden, moet je verlengen.
2: Ja.
1: En je betaalt niet om het graf schoon te maken. Je betaalt om de begraafplaats schoon te maken. Ja. Dus mijn moeder heeft ook gezegd, nou, cremeren jullie me. Want wie gaat al die dingen... Het is een hele dure graf.
2: Ja, ja, en ook een verplichting.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dus...
0: Als en het als... goed is... Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag, mevrouw Shirley, met Ellie.
1: Ja, doe
4: uw stem te horen. Ik kwam binnen, want ik was lekker gaan sporten, boodschappen halen. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik hoor nou, Hema.
1: Yeah.
4: En ik hoor mevrouw Shirley. Nou, ik ben heel enthousiast, heel blij om uw stem te horen, hoor.
1: Dank je wel.
4: Om jullie stem te horen.
0: Ook heel enthousiast om uw stem te horen.
4: Nou, dank u wel. Jullie hebben het over verzekering. Ik heb niet alles kunnen volgen. Mm-hmm. Maar ik heb Nana Ohema wel begrepen over de wensen van de overledene. Ah. Dus dan moet je respecteren. Ik ga er niet te veel op in. Maar die levensverzekering wil ik wel zeggen. Je kan een levensverzekering hebben. Maar het is niet altijd, je kan er niet altijd over een, hoe moet ik het zeggen, over beslissen, hoor. Uh-huh. Want de rechten, want als er anderen ook opstaan die daar ineen uit hun holletje zijn gekomen, uh-huh, dan kan zo'n rechter beslissen om het over te dragen aan een bewindvoerder. Maar een testament, daar weet je zeker van, dat zit goed. Maar een levensverzekering, uh-huh, ik heb notarissen die klagen daar ook over het systeem en zo, hè. Uh-huh. Dus dat is niet toch zo dingen, hoor. Uh-huh. Maar ja, oké.
1: Okay. Maar daarom moet je een begrafenisverzekering doen. En een codicil, uh-huh, heb je, is net een soort testament. En dan leg je daar ook alles in vast. En de begunstigde alleen, die gaat erover. Dan kunnen er 50 mensen uit hun hol kruipen. Ze hebben daar niets in te brengen. Alleen de begunstigde.
4: Zelf in het testament, gewoon het testament, daar staat alles in van wie wat moest doen. Oké, maar dan is het alleen als de persoon komt te overlijden, dan weet je, accepteert de rechter zo'n een testament. Maar die levensverzekering, levensverzekering, nou, of hoe je dat noemt, maar wanneer vergeet dat niet, nou, die is niet zo'n goed, hoor. Want de notarissen hebben het ook gezegd van, ze begrijpen het ook niet, hoor, hoe dat kan.
1: Ja.
4: Mensen betalen ervoor, je betaalt echt heel, die dierbare van mij heeft zoveel betaald en toch desondanks. Maar na het testament was maar een maakong. Maar net wat je zegt, Nana Ohema, dat hoor ik nu voor het eerst en zo. Dus moet ik...
1: Bij elke verzekering en de polis is bij degene, dat kan niemand anders de uitvaart regelen. Alleen de begunstigde is de opdrachtgever.
4: Dit hoor ik voor het eerst, hoor. Want
1: Ik Ik weet niet hoe als het vroeger anders
4: was. Maar die levensverzekering waarover je het had en die testament, die levensverzekering, echt waar, heeft ineens zo'n trauma opgekomen ook toen de Adiotarigo voor het gerecht en daar de rechter op beslist dat hij dat de rechter in gebruik wijsheid, dat hij potingo naar wang, maar de vervoerman, dingen van bekade net, bewindvoerder, en de machine zat dat hij doet, die akko in aan de bakken na iyo anu, is dat weer toch, en bevoerder draag je over, want als maar kon dit, dat je niet van, in de man begrijpt, als systeem niet, van de rommel, om een moni de poeroe, alle de soort van dat, dat go bakken in wantra anu, sa yu, sa, no moes bego in anu, dat bakken, dat je niet bakken taksang moeten, maar ja, weet je, dan laat je alles gewoon aan die, aan mama is er na over.
1: Ja, dat is het een uitzonderlijk geval dan. Was de overledene onder toezicht ook van een bewindvoerder?
4: Nee, absoluut niet. Het was een hardwerkende vrouw. Ja. Nee, helemaal niet.

0: meedragen.
1: Ja, en, ja graag gedaan, schat. Doei, doei.
0: En fijne dag. Doei, doei.
1: Doei, doei. Doeg, doeg.
2: Ja, maar dat is juist goed dat je ervaringen meedeelt.
0: Ja, ja.
2: Weet je, want de ene ziet het zo, de andere ziet het anders. We gaan even gezellig nog naar een muziekje voordat we de pauze ingaan. We zijn zo bij u terug.
3: Mijn oom belt.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan, worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten, heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees, die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Nou, het laatste uur weten we toe aan de Boetie Oud Goud. Maar eerst, ik ben afgelopen week op tour geweest met mijn nichtje Latrice Raven. Zij is artiest op Aruba. En zij was uitgenodigd om op het Food Taste World te komen in Rotterdam. Was hartstikke gezellig. En ik heb haar toen beloofd. Jij krijgt van mij het platform. Ik ga jouw muziek laten luisteren. Ga de luisteraars jouw muziek laten luisteren. Om een beetje promotie. Dus gaat u luisteren naar Latrice Raven.
7: Of

Ja, Lutissa Raven. En ze heeft natuurlijk wat meerdere liederen. Dat kunt u allemaal opzoeken op YouTube. Dan komt u heel wat tegen. Wij gaan verder met Woodsy Oud Goud. Gaat u luisteren. Even kijken.

0: Yes, we zijn weer terug met Bootsy Oud Goud, moet even winnen. Marta, je hebt nog een toepassing.
1: Ik ga naar de afsluiting, omdat de tijd zo... we hadden kort, dus ik wil hem even afsluiten. Wat ik benadrukken, dat als je verzekerd bent en je legt het goed vast, de wensen van de overledene... En de verzekering is toelaatbaar, toereikend, voldoende verzekerd. Dat kan daar niets meer tussen komen dat de begunstigde de wensen van de overledene in vervulling laat gaan. Want dat is tenslotte belangrijk. En in de meeste gevallen is het zo... dat de begunstigde altijd de opdrachtgever is voor... de uitvaart of wat dan ook. En ik wil ook zeggen tegen de mensen die hier wonen... je kunt ook je familie in Suriname verzekeren. Bijvoorbeeld bij Citocare. Waardoor als iemand in Suriname overlijdt... en je hebt die persoon de naam alles doorgegeven bij Citocare... dan krijg je een ticket om dan naar die uitvaart daar te gaan... in Suriname. En dus dat is het even. Ik wil het voor dit moment dan afsluiten, dit onderwerp. Maar mochten er nog vragen zijn, mag je ze altijd stellen en hou het vast voor een andere uitzending, waardoor ik zelf een verzekeraar, tevens uitvaartleider, uitnodig om mee te doen in dit programma, om alles haar fijn uit te leggen. Ik dank u voor het willen luisteren.
0: Ja, en wij danken u ook voor het advies. En in de toekomst gaan we zeker nog vaker hierover hebben. Ja. En dan hoop ik ook dat lieve Marta hier aanwezig zal zijn. Ik vind het gezellig. Ik vind het echt gezellig. We gaan weer naar een muziekje ook binnen gaan. Luistert u naar Sam Cooke.

0: Ladies,
1: Ja.
0: ik ben toch een beetje nieuwsgierig van wat jullie zoal in deze tijd, want ik geloof dat het ergens in de...
1: 56, 60, 70
0: Ja,
1: jaren.
0: ik was nog een ijscelletje wat ergens aan het zwemmen was. Wat de bloepers natuurlijk, die zijn altijd leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Weet je, vroeger werden er veel bijlagfeestjes georganiseerd.
0: Mm-hmm.
1: Dus je betaalde een bedrag en dan werd er eten en drinken verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En de muziek was echt helemaal mooi, vooral soul.
0: Yeah.
1: En de mensen van vroeger, die droegen echt van die leuke pakjes, vooral die heren.
0: Relaxkontjes.
1: Ja. En die dames natuurlijk met hot pants of met die brede kof en zo.
0: En
1: die hadden ook nog afro. Vroeger was toch wel een leuke tijd. En als je danste, dan ging het echt om de muziek. Het ging niet om dat je op één tegel bleef staan.
0: Uh-huh.
1: En dat je geschuurd werd van hier tot Ginder.
0: Ja.
1: Het was netjes dansen.
0: Beschaafd dansen. Ja.
1: Maar tegenwoordig, als een ventje komt halen. Trouwens, ik ga nooit zonder een partner naar een party. Want ik hou van dansen en ik wil gewoon de hele avond dansen.
0: Yeah.
1: Maar dan zie ik dus, als ik in zo'n een bardancing ben, dan merk ik het op wanneer die heren je andere dames komen halen.
0: Yeah.
1: En dan gaan ze op één tegel staan en dan wordt het echt zo geschuurd, weet je. En je zou bijna dan zeggen dat ze droog aan de dingen zijn.
0: Ja, droog intimiteit.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk inderdaad, het is een...
1: Het is heel anders, ja.
0: Ja.
1: Dan dans ik toch liever met iemand van vroeger. Want ik wil gewoon vrij zijn in mijn eigen bewegingen. Vooral als je die muziek zelf kent.
0: Ja.
1: Weet je, en de tekst ook, daar kan je meegaan.
0: Ja.
1: En als je een leuke danspartner hebt,
0: mm-hmm.
1: dan kan hij je ook volgen.
0: We hoeven niet
1: altijd ons laten leiden door de man.
0: Nee.
1: Maar ja, als vrouw kan je ook richting geven.
0: Teamwork, hè?
1: Teamwork. En die man vindt het natuurlijk leuk van, oké, laat maar gaan.
0: Ja.
1: Is toch wel even anders dan wanneer ik lijk.
0: Ja. Marta.
2: Ja. Ja. Ik hou eigenlijk niet van echt oude soul.
0: Uh-huh.
2: Ik ben meer van de ballads.
0: Ja.
2: En ik hou ook van reggae muziek.
0: Ja.
2: Heel veel.
0: Ja.
2: Dus dat soort dingen, ballads, reggae, muziek, dat is meer waar ik van hou.
0: Uh-huh.
2: Maar ja, als ik uitga, naar verjaardagen en
0: uh-huh.
2: het zijn allemaal Surinaamse verjaardagen. Dus,
0: uh-huh.
2: En vroeger had je weinig Surinaamse bandjes, maar nu heb je er zoveel.
0: Uh-huh. Yeah.
2: Dus, ik geniet op mijn manier, want ik hou van dansen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Dus ik ben altijd op de dans.
0: Ik heb het gezien.
2: En mensen nodigen me uit, omdat mm-hmm. ik soms ken die mensen niet.
0: Mm-hmm.
2: En ze sturen me uitnodigen, omdat je zorgt voor de sfeer.
0: Dat is het.
2: Ja, sfeerverhogend. Gezellig. Het eten en drinken vind ik op dat moment niet echt belangrijk.
0: Nee,
2: de sfeer moet goed zijn.
0: Maar zo zit ik ook in elkaar. Ik ga sowieso nooit... Ik moet iets vergeten hebben voordat ik de straat op ga.
1: Ja.
0: Als ik naar een feestje ga, is mijn intentie... Ik wil dansen, ik wil zingen, ik wil spelen. Spelen in de zin van... Weet je, partyganger van... Dat de gejarige echt het gevoel heeft... Ai, ik heb gespaard.
2: En het was leuk.
0: Alles was perfect. Ik kijk ook niet naar het eten vaak.
2: Nee.
0: Of het komt langs. Toevallig dat ik er zit. Maar als ik niet zit, dan komt niet langs. Ik ben al met honger. Nee, maar ik heb genoten.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb mezelf zo vermaakt. En ik hoop de jarige ook. Weet je, dat je gewoon leuke vragen.
2: Ja.
0: Niet van, ah ja, nou ben boom. Of,
2: dat is nog een boel. Je moet me ook
0: niet vragen. Shut the fuck up.
2: En je moet me ook niet vragen wat die persoon aanhad.
0: Nee.
2: Want als het iets echt exclusief is,
0: mm-hmm.
2: dan blijft het hangen.
1: Ja.
2: Maar anders niet.
0: Ik
2: weet vaak niet eens degene waarmee ik weg ben wat die aan heeft. Want het komt niet binnen bij mij.
0: Nee.
2: Het moet echt iets zijn dat ik denk, wat heb je aan? Of, wat is dit geweldig?
0: Ja, toch. Het is, ja. Het, je gaat een

0: plezier te maken. Dat is de intentie, dat is de plan.
1: Nummer 1 dat je daarvoor gaat.
0: Ja.
1: Want je wordt uitgenodigd om te dansen.
0: Ja.
1: Want het is zo vervelend als de omroeper moet omroepen van een...
2: De muzikanten.
1: Hoor maar, de omroeper. Ja, de zanger dan moet bekendmaken van een kung fu kons don, smasani en zo, weet je, omdat iedereen zit te zitten.
0: Ja.
1: Maar kijk, als ik ook naar een feest ga, ik geniet. Ik ben ook meer op een dansvloer, op de dansvloer.
0: Ja.
1: Maar dan vind ik het ook wel vervelend als ik zo heb gedanst en dan heb je honger gekregen.
0: Ja.
1: Dat juist de mensen die zitten,
2: die eten
1: het meest. Want ze zitten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan moet ik geluk hebben dat ik net uit die dansie ga en iemand komt langs met een snack of zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus op een gegeven moment dan zit ik ook rond te kijken van oké, ik zie iets, ik ga daar beginnen. Dat ik dan ook even een time-out neem, want ik wil ook niet overgeslagen worden.
0: Nee, maar kijk, ik vaak, ik ga met de volle mag.
1: Ja, maar
0: toch,
1: je danst
0: ik ga dansen,
1: toch?
0: Dus ik ben met gym bezig, toch? Met trainen.
1: Zo, ja.
0: Maar als het niet is, is het gewoon van, ja, sorry, je hebt die keuze genomen om te blijven dansen. Is het niet, vind ik het ook helemaal niet erg. Ik ga lekker naar mijn huis.
2: Wat ik de mensen tegenwoordig zie doen, ze werken met een bandje. Dus je krijgt een bandje als je naar binnen komt.
0: Ja.
2: En nog gaat het fout.
1: Ja.
2: Weet je, ik weet niet hoe, ik was laatst op een feest. En dat vond ik goed gaan.
0: Ja.
2: De mensen hebben per 10 personen uitgenodigd naar het buffet. En vaak doen mensen iets wat ik ook afkeur.
0: Uh-huh.
2: Als je een feest hebt en je hebt 200 familieleden.
0: Uh-huh.
2: Deel niet een bandje uit voor 200 familieleden.
0: Uh-huh.
2: En dan komt de rest, want ieder die daar is, is uitgenodigd.
1: Ja.
2: Deel de band uit met hoe je naar binnen komt, als de eerste groep krijgt groen, de andere groep krijgt geel. En zo werkt het. Want, en per tafel hoef je het tegenwoordig ook niet te doen. Want dan heb je mensen die zitten al vanaf 4 uur daar. En dan komt er een groep om 9 uur.
0: Mm-hmm.
2: En die gaat dan bij tafel 1 zitten.
0: Yeah.
2: En die mensen gaan eten terwijl ze net binnen zijn. Dus met het kleurtje vind ik dat het werkt. Maar je moet het wel ordelijk doen per 10 en niet zeggen, oh, en nu mijn familie. Nou, dan moet je alleen je familie uitnodigen. Nodig geen andere mensen meer uit. Nodig alleen je familie uit, dan gaan jullie met naar het buffet. Maar je gaat niet eerst, oh, en nu eerst de familie. Nee, doe dat niet. Nodig dan niemand uit.
0: Nee, dat vind ik ook. en voor de mensen zelf, kijk, vroeger was het anders, nu is het nu. Probeer een beetje mee te varen, mee te veren met de toekomst.
2: Ja.
0: Snap je? Wat gaan wij doen? Dan gaan we even lekker naar een pokoe luisteren.

0: We zijn alweer bijna aan het einde van het programma. Het was gezellig hier zo. De tijd gaat. Het vliegt, het rent. Ik weet niet waarom die tijd zo'n haast heeft. Mm-hmm. Kan je voorstellen?
1: Vooral wanneer het gezellig is, hè?
0: Ja. Ja, ja. Ik geef jullie... jullie mogen groeten.
2: Beginnen of moet ik?
1: Nee, ik ga beginnen.
0: Ga je gang.

0: Nou, en ook ik groet weer alle luisteraars van Radio Frimangrong. Ik vond het een heel mooi programma. Ik heb wel Branatai Kusi's stem gemist vandaag. Maar dat komt wel goed. En Miebar Odina Alase. En ik wens... meneer Creton doe ik de groeten. Speciaal Ellie heb ik gehoord. En alle luisteraars, want er zijn heel veel stille luisteraars. Want ja, als ik op straat loop, dan zeggen ze, oh, bent u maar.
1: I love them too.
0: Ja, dus alle luisteraars groeten. Yeah. Ik wens jullie een fantastisch weekend, komend weekend. En ook al verandert het weer, zorg ervoor dat het in je huis en hart zonnig is. En ik hou van mezelf en ik hou van bijna iedereen.
1: Ik hou ook van jou, hoor.
0: Ja. Dus ik zou zeggen, stil een lobide en pas goed op jezelf. Blijf gezond en tot een volgende keer. Ik heb ook genoten van dit programma. Ik ben blij dat ik vandaag deelgenoot mocht zijn van dit programma.
1: En nog odi, velen odi, deze.
0: Ja, odi, odi. En Tewan Trad donderdag bakken.
1: Ja, als eerste wil ik jullie hartstikke bedanken voor jullie aanwezigheid. Inderdaad, het was gezellig. En nog velen naar deze. En ik hoop ook echt dat we dit voor altijd samen kunnen doen. Ik wil de luisteraars thuis ook bedanken. Dank u wel voor het meebeluisteren. Wij waarderen het enorm. Ik wens u allen alvast voor het weekend een fijn weekend toe. Zorg goed voor jezelf. Wees lief voor jezelf. Wees lief voor de ander. Dan komt het wel goed. En geniet van het leven zoals het je is gegeven. Want niemand anders heeft je gegeven dan God. En doe wat je gewoon voelt, wat je moet doen. Laat je niet weerhouden, ook niet in je mind. Free your mind and do what you like to do. Bye. Oh, wacht even, ik moet hier even...

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds.

0: Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Oh.

0: want to be.
1: Als ik kan afwas doen en dan naar radio luisteren. En geïnformeerd worden en geëntertaind worden. En ja, dat is met heel veel andere media toch lastiger. Dus ja. dat is een van de mooie kanten van radio. En het blijft maar overleven. Ze zijn doodverklaard toen de film kwam. Het werd doodverklaard toen de televisie kwam. Het werd doodverklaard toen internet kwam. Het blijft maar overleven. Ja. En nu in de vorm van podcast. Ja. Maar ja.
2: Ja. Podcast, vertel het aan onze luisteraars, want we hebben het een paar keer erover gehad. Podcast, wat is podcast?
1: Eigenlijk, mag ik je een geheimpje vertellen?
2: Vertel het.
1: Eigenlijk is het gewoon radio maken.
2: Ja. Maar dan nou ja, kijk, vooraf opnemen.
1: Ja, het is vooraf opgenomen. Ja. Het is niet eens altijd vooraf opgenomen. Ja, het is vooraf opgenomen als je het als podcast luistert. Maar soms zijn het ook gewoon radioprogramma's die men als podcast weer op het internet zet. Maar vroeger heette dat gewoon terugluisteren en nu heet het podcast. Maar, ja. Maar het is hetzelfde. Je hebt gewoon een programma waarin je mensen iets te vertellen hebt of entertaint of wat dan ook. En dan kunnen mensen abonneren. Ja. En soms word je geraakt door iets, een hoorspel of iemand die goede interviews doet. En dan ga je een hele serie luisteren. Andere keren is het omdat iemand goede muziek draait of wat dan ook. Eigenlijk niet anders dan bij radio. Ja. Maar je kunt heel selectief kiezen.
2: Ja, oké. Okay. Mart zelf is een talkradio. Hè? Ja. We praten veel, informatie, discussies, interactie met de luisteraars. Correcties, hè? Als luisteraars iets horen wat niet klopt hier, dan bellen ze meteen van, hé, wat je daar zegt is niet waar, hoor. Ik heb de juiste informatie. Dat is, dat is spannend, dat is levendig ook.
1: Zeker.
2: Maar vergis je niet, we zijn ook muziekfanaten.
1: Ja.
2: We hebben veel vroegere DJ's, Club Ik Ben Ook Eén. We hebben een Henk Saruko, we hebben een Rufus.
1: Ik ontmoette net Etienne, ook een muzikus.
2: Ja. Ze zijn een zat muziekliefhebbers hier bij Maarten.

0: Radio via de Media Hub. Norman van Gom hier. Daarnet heeft u geluisterd naar een oude herhaling van zaterdag 21 augustus 2021. Zover waren we terug in de tijd met de heer Jerry Hoogland op bezoek bij Mart in Egeldonk. We hadden het over radio. Hij is ook een radioman. En nu dankzij Ronald van Salto en Marco zitten we nu in de Media Hub. En we zijn benieuwd hoe het overkomt thuis bij de andere luisteraars. En u, waar u zich ook mag bevinden. Hier in de studio heb ik assistentie, omdat we een try-out doen. En de heer Coupé is ook aanwezig, want hij wil graag meegaan met de nieuwe tijd. Coupé, nou maar wacht niet worden. Coupé, wees welkom.
1: Nee, tenode.
0: Tenode. Hoor je jezelf goed in je koptelefoon?
1: Ik hoor mezelf niet.
0: Niet? Nee. Hoe kan dat?
2: Oh, dan moet je mij wel luider zetten dan, onder die tafel.
0: Ja, dan heb je volume nodig. Maar Coupé is hier als de kippen bij. Hij houdt van nieuwe dingen. Ja. Sterker nog, ik wil het niet herhalen, maar mijn moestakking. Even zeg, luister, die mengpaneel van jullie daar in Kein. Die hoeven jullie niet op straat te zetten, maar wel in een museum. Heeft hij gezegd, Etienne was erbij. Etienne,
1: ja. Even Norman, ik heb je daar echt mee geraakt, ja, zo maar, te zien.
0: Ja, dat ding is nostalgie en het heeft een bepaald gevoel wanneer ik... Ik heb je duidelijk verteld.
1: Hoe roep je hem weer?
0: Cubano. Het is net eentje uit de Cubaanse tijd. Die hebben oude auto's, hè. En die dingen rijden nog steeds.
1: Mooi. Dus zo hebben we daar hoort die mengtafel ook bij.
0: Ja, dus je hebt me getriggerd daarmee. Want ik vind het een compliment waard, hoor. Dat ding al 30 jaar draait en nooit stuk is gegaan. Nooit! Dus nu zijn we nu modern. Etienne is hier als getuige.
2: Ja, kijk, ik ben er nog steeds blij mee. Want het geeft een prachtig geluid. Beter als die van Marco, hoor.
0: Nou, het geluid van degene is beter dan die van de Media Hub.
2: Nou, ik heb het altijd gezegd. Dus, en dat meen ik ook. Wij hadden beter geluid dan Salto.
1: Maar nu is Marco getriggerd.
0: Ronald luistert
2: beter. Ronald mag meeluisteren, maar ik weet dat ons geluid beter uitkomt. En ik heb hem ook gezegd. Kijk, nu hebben ze een moderne apparatuur. Toen ook. Maar nu hebben ze supermodern, geloof ik.
0: Oké. Okay.
2: En je hoort dat het geluid verbeterd is. Van
1: ik zie hier supersonische dingen.
0: Ja, dit is mooi. Dit is leuk om te zien. Inderdaad. Maar qua klank zweren sommige mensen nog naar het oude. Hè? Dus hoe noemen ze het? Analoge.
2: Analoge.
0: Dit is digitaal. Ja. Ja, laten we Marco even horen. Misschien klinkt hij beter hier dan gewoon normaal.
2: Hij heeft geen stoel.
3: De vraag is of een microfoon dat kan realiseren.
0: Ja, hij doet het.
3: Ja?
0: Ja, hij doet het, hoor. Ik hoor je luid en duidelijk. Marco, vertel de luisteraars van Mart wie je bent en wat je doet.
3: Nou, ik ben vandaag de assistent van Mart Radio.
0: Assistent technicus.
3: Ja, assistent technicus.
0: Verbinder.
3: Samen met Ronald de studio's klaargemaakt vandaag. En we proberen ervoor te zorgen dat we hier...
0: Wordt gemaakt.
3: Radio wordt gemaakt, precies.
0: Ja. Vertel ze wat er nog meer hier wordt gemaakt. Want misschien zijn er nieuwsgierigen thuis die luisteren en zeggen van... Hey, dan moet ik daar zijn.
3: Nee,
0: vertel ons.
3: Klopt. Ja, nee, we hebben hier verschillende studio's. We hebben een radiostudio, maar daarnaast hebben we ook een greenscreen. We hebben een podcast studio. Allemaal voorzien van camera's en microfoons en studioverlichting. Allemaal voorzien van de meest moderne apparatuur. Dus als mensen ambities hebben om mediamaker te worden, dan is dit de plek. En het is specifiek gericht op Amsterdam Zuidoost en al haar inwoners en mediamakers. Dus dit is het nieuwe thuis van Medialandschap Zuidoost. En wie beter dan Mart Radio om de radiostudio af te kicken?
0: Ja, dat doen we graag ook, hoor. We vinden het leuk om te doen. Daarnaast zitten ook Zuidoost TV hier.
3: Ja,
0: ook een ding.
3: Precies. En jonge reporters. Ja.
0: Ja. Mooi.
3: Stichting Revive. We zijn bezig met een aantal shows. Zoals Black Man Talk. Die hier een podcastprogramma willen gaan doen. En zo zijn er gewoon een heleboel. We hadden onlangs de opname en de greenscreen van de eerste cartoon van de ABC-eilanden in het Papiaments van Stichting ENI. Die heeft een cartoon in het Papiaments en die gingen dat opnemen in onze greenscreen. Mooi. Dus nou ja, was super gaaf om mee te maken.
0: Goed. Dus de Media Hub is in ontwikkeling?
3: Absoluut.
0: Volop. Ja, daarnaast zijn er ook werkplekken, heb ik gezien, daar, hè, waar je ook kan zitten editen, mixen. Wat kan je nog meer doen daar in die...
3: Ja, we hebben een coworking space met hele fijne zitplekken, werkplekken. We hebben een plek van ongeveer 15, 16 mensen die achter een scherm, extra scherm, kunnen gaan zitten. Voor sommige mensen hebben we zelfs computers met Adobe edit software,
0: ja,
3: zodat ze hun programma's kunnen editen. En we hebben ook een mediacafé waar je op een tribuneopstelling een bijeenkomst kan organiseren of een iets kan laten zien op het grote scherm. Dus dat zijn verschillende mogelijkheden hier.
0: Oké.
1: Okay. Lekker veel.
0: Ja. Mooi.
1: Veel te doen, ja.
0: Mooi, hoor, die mediahuis. En ik zie een jongeman daar ook zitten. Hij kijkt aandachtig mee. Hij is uit nieuwsgierigheid meegekomen, want hij wil overnemen hier. Heeft hij gezegd, dan tik hij over. Klaar. Dan zijn we uitgeschakeld. Of heb ik te veel gezegd? Hij moet even wennen. Hij kijkt even rustig aan. Maar laat hij even
1: zeggen,
0: vertellen,
1: hoor,
0: wie hij is. Vertel wie je bent. Ja, en wat je doet. Wat doe je? Wie ben je? Wat doe je? Dat zijn de twee belangrijke vragen nu.
4: Oké. Goeiedag iedereen. Ik ben Jay van T. Wilco Milop. Ook wel bekend als Joffy Milop gewoon. Ik ben eigenlijk een programmeur. Ik studeer nu bij Thomas More in België. En ik ben heel erg enthousiast om samen te werken met Mart.
0: Zo, en waar moeten we aan denken? Als je denkt aan samenwerken, wat zijn je sterke kanten? Wat kan je doen? Waar kunnen we je inzetten?
4: Alles wat te maken heeft met video engineering. Dat is waar ik thuis hoor.
0: Video engineering?
4: Ja, ja. Zo, daarmee kan ik dan bedoelen social media bijvoorbeeld even bijhouden. Daarnaast kan ik ook bepaalde programma's heel snel leren. Wil ik graag een workshop geven over OBS.
2: Dat is mooi. Klinkt goed.
0: OBS.
4: Ja, ja.
0: OBS is een andere vorm van VMix.
1: Ja, andere streaming platform.
4: Ja, inderdaad, een andere streaming.
0: Welke is de beste, VMix of OBS? Wie? Vertel me. Wat raad je ons aan?
4: Ik raad gelijk aan OBS. OBS is echt geweldig. Het is open source. Dat betekent dat iedereen de code ervan kan veranderen, waaronder ikzelf. Het maakt ook gebruik van plugins. Als er extra functionaliteiten zijn die VMix niet heeft, zou OBS ze zeker wel hebben.
0: Dus okay, je bent bereid om ons te doen overschakelen naar OBS.
4: Volledig.
2: Nou, het verwondert me niet, want dit heb ik al vaker gehoord. Dat OBS beter werkt.
4: Ja, ja, ja.
0: Want ze zeggen OBS is beter omdat het gratis is. En jongeren houden niet van betalen.
1: Ja, ze willen niet
0: jongeren
1: betalen.
0: Jongeren houden niet van betalen voor dingen. Dat speelt op de achtergrond. Zeg het eerlijk. In ja,
4: eerlijk. Eerlijk. Ik wil niets betalen.
0: Zo.
4: Eerlijk.
2: Ja, maar op een gegeven moment moet je alles betalen.
4: Ja, inderdaad. Maar dat kan je verwachten, weet u. Ja. Vooral met VMix. Nee. Er zijn gratis opties. Zo dan neem ik die eerder.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar het gemene van die ontwikkelaars is namelijk dat ze je eerst gratis laten proefdraaien. En wanneer ze zien, hey, er zijn genoeg aanhangers, dan moet je ervoor gaan betalen. Misschien duurder dan VMix.
1: Dan komen de kosten.
0: VMix zelf. Hetzelfde met YouTube. Hè? Gratis kan je doen, maar nu moet je betalen, dan krijg je geen reclame meer. Toch?
4: Ja,
0: is het niet zo?
4: Ja, inderdaad. Ja. Maar wat ik heb opgemerkt bij alle sites en zo die zulke opties geven, in de meeste gevallen is dat echt een leugen. Ze vragen u om even een proeftest te doen, maar dan vragen ze ook naar uw bankgegevens.
0: Ja,
4: okay. Zo, na 30 dagen gaan ze

0: gelijk weer
1: bam,
0: alvast dingen aftrekken.
2: Gemeen, hè? Gemeen. Maar goed, we moeten dealen met de kennis en ervaring die je hebt. En dan ga je ons ook wijzen op de gevaren. Van wat, als je die gebruikt, dan moet je daarmee rekening houden. We hebben jongeren nodig.
0: Ja.
2: En volgens mij ook hier in de Media Hub, hoor. Mm. Dus Marco kijkt met belangstelling naar je.
3: Absoluut.
2: Ja, kijkt. Dus dat is goed. Oké. Okay. Wat nog meer?
4: Ja, misschien heb ik een korte mededeling.
2: Ja, graag.
4: Als je nu luistert naar Caribbean FM, dan hoor je ons live. Maar als je naar de website van Radio Maart hoort, dan hoor je muziek.
2: Mm.
4: En dus even ter verduidelijking, we zijn met een test bezig in de hub. En dat maakt het verschil. Het komt allemaal goed, zeg Marco, binnenkort.
2: Ja.
4: Maar
2: dus
4: houd er rekening mee dat hij twee verschillende dingen kan horen.
3: En mocht het zijn, ze willen naar ons luisteren nu. Waar moeten ze naartoe?
2: FM?
4: Caribbean FM.
3: Caribbean FM.
2: Oh, Pocket Radio. Dat werkt niet, hè? De Pocket. Ja. Transistor Radio in de auto kunnen ze ons ontvangen.
3: Ja, klopt.
4: Ja, maar ook op het web, hoor. Caribbean FM zit nou ook op het web.
2: Hmm.
3: Klopt.
4: Maar onze web is weer een andere stream, hè?
3: Op salto.nl kun je...
4: Kan jij beter uitleggen, denk ik.
2: Ja, ja.
3: Ik denk als je op salto.nl gaat, dan kun je...
2: Ja.
5: Dan kun je de stream van Mart beluisteren. En Caribbean FM zit op salto.nl. Dus daar kun je de stream van Mart, die we nu aan het opnemen zijn, ook gewoon via internet beluisteren.
2: Oké.
4: Okay. Ja, via Caribbean FM. Maar niet via onze stream.
5: Niet via jullie website.
2: Nee, nee, want dat willen we ook niet verwaarlozen. Want dat kost ons ook geld, hè?
4: Ja, de reclames.
2: Het kost geld. De adverteerders zitten daar.
4: Die mensen betalen voor de reclames, toch?
2: Ik
4: heb ook van de kerk begrepen dat die meneer zegt van luister. Over het hele land heb ik kerken. Ik geloof 52 kerken hebben ze in totaal. Wow. Ja. Hoe heet die nou weer?
2: Eddie. Ja. Ja.
4: En hij zegt, die mensen luisteren allemaal via Mart. Niet via Caribbean FM. Mm. Want, wat zeggen ze? Je moet luisteren via Salto. Nee, je moet niet via Salto luisteren. Je moet via Caribbean FM luisteren.
2: Mm. Ja.
4: Dat moeten we steeds herhalen, denk ik.
2: Ja. Natuurlijk kan je ook via Salto luisteren, maar wij hebben het liefst via Mart FM. Want niet voor niets hebben we onze 24 uur stream. Hè?
4: Ja.
2: De hele dag streamen we daarop. Maar goed, oké. Okay. Coupé.
3: Ja.
2: Hier, hoe voel je je hier in dit huis?
3: Om te beginnen, ik zit lekker. Marco, moet ik je wel eerlijk geven, ik zit lekker. Mooi beeld tegenover mij zit Etienne, links... hebben we Norman, Marco en Javonte ernaast. Nou, en mooi uitzicht.
2: Maar toch mis ik een plantje hier ergens in een hoek.
3: Ja, had je het net over. Ja,
4: mooie palm of zo.
2: Of een 2-3 zit ergens in een hoek ook nog. En het andere is, zijn we in beeld, is de vraag. Want ik zie camera's hier hangen.
4: Denk het.
2: Maar volgens mij heeft Marco ons niet in beeld gezet.
3: Kan dat nog, Marco, dat we in
2: zitten
3: beeld
2: komen? Zitten we op VMix in beeld?
5: Ja, even kijken. Je bent nu niet te zien op Caribbean FM.
2: Kijk, en we willen gezien worden.
3: Ja, want we gaan wel geen muziek afspelen. Dus muziek met de rechten, dat gaat niet gebeuren. Dus we gaan gewoon babbelen.
2: Oh.
3: Want muziek met de rechten, daar wordt het moeilijk via de VMAX.
2: Oh, dan blokkeren ze je.
4: Dan gaat het helemaal kosten.
2: Mm.
5: Nog wat anders was volgens mij, ik begreep iets van een pingel. Aan het begin van de reclameblok, die ook anders...
2: Ja, dat hebben we verwijderd bij Salto. Hè? Die Salto,
5: ja, Salto
2: dat we nog een oude pingel gebruiken. Maar volgens mij hebben we alles weggehaald, maar hij hoort het nog.
5: Een pingel aan het begin van een reclameblok.
2: Van de advertenties.
4: Nee, kijk, wij schakelen binnen de 30 seconden over.
5: Hmm.
4: Zodat we het reclameblok van Salto vermijden.
5: Hmm.
4: Dat weet Ronald ook.
2: Okay. Nee.
4: Want anders krijg je een... Salto nieuws en Salto reclame. Dus ik heb het zo gezet dat je binnen die secondes... Salto is 1 minuut, geloof ik.
5: Mm-hmm.
4: En als je dan eerder overneemt, dan gaat het alleen via Mart.
2: Ja, maar die pingel, zegt hij, Ronald, Salto... heeft me 2 keer gebeld.
4: Ja.
2: Hij heeft gezegd, die pingel is een ouwe. Die moeten we eruit halen, ze hebben een nieuwe.
5: Schijnbaar had Salto een deal met een leverancier... waarmee ze die deal niet meer hebben... Dus dat is pingel staat volgens mij voor een soort van muziekfragmentje voorafgaand aan de reclameblok. Ja, schijnbaar zit hij er nog in. En die moet er dus...
4: Ik ken het niet hoor. Okay. Ik weet dat,
2: maar... ik ga het laten horen, want ik hoor hem. Volgens mij heb ik hem gehoord.
4: Nou, graag.
2: Maar laatst hebben we veel dingen weggehaald. Denken van oké, dat horen we niet meer. Maar hij is toch in, op een of andere manier ingeslopen. Dus ook klaring. Nog even geduld, Ronald.
4: Ja, ik wil nog even wat zeggen. Het nadeel van Salto is dat als je te laat bent, dan ben je heel uur kwijt. Dan kan je heel uur niet uitzenden.
2: Ja.
4: Dus daarom hebben we dit gedaan, dat we voordat we inkomen, hebben wij al overgenomen. Heeft Radio Bos van ons overgenomen.
2: Ja.
4: Want een uurtje niet uitzenden, dat is...
2: Dat is lastig. Dat is niet de bedoeling.
4: Nee.
2: In deze moderne tijd.
4: En het weekend kan je niemand bellen, want er is er niemand bij Salto.
2: Ja. Goed. In ieder geval, we zijn aan het testen. En ik ben benieuwd hoe het overkomt thuis bij de luisteraars. En ik ga toch proberen om de luisteraars in de gelegenheid te stellen. Want hier hebben we geen telefoon.
3: Wou ik net vragen. Geen telefoon.
2: Die interactie is er niet.
4: Nee.
2: Maar...
4: Mobiel.
2: We
4: dus
2: hebben wel...
4: Dus dan via de mobiel dus.
2: Klopt. Ik heb die WhatsApp-telefoon meegenomen van Mart. Dus mensen die dat kennen... Die kunnen bellen op WhatsApp. Dan willen we het direct uitproberen. Ja, WhatsApp-nummer, wie kent het uit het hoofd? WhatsApp-nummer van Maart?
3: Eentje.
4: Ja, ik heb hem wel in mijn telefoon. Eentje
3: kent alles.
2: Kijk je telefoon even als je het hebt.
4: Ik heb het wel in mijn telefoon.
2: Ja. Dan kunnen we kijken of...
4: Ja, give me a chance, want...
2: Even Rocco.
4: Weet je, vroeger als je hier kwam, dan was er een meneer Marco hier... en die zorgde dat je een bakje koffie kreeg. Dan is helemaal verdwaald.
0: Ze zijn verwend geraakt, hè?
2: Die jongens van Mart zijn verwend. Ja. Dat moet ik soms ook toegeven, hoor.
4: Ja.
2: Dat ik het ook niet aan kan.
4: Het was wel lief. Het was wel lief, toch?
0: Ja.
2: Eén keer gedaan, dan moet je het altijd blijven doen. Ja, heb je hem?
4: Nee, ik zit even te denken, wat zou ik weer doen? Ik ben eventjes eventjes aan de koffie geweest.
0: Onvoldoende cafeïne binnengekomen.
2: Yes. Ja.
4: Radio Mart.
2: Luisteraars, het wordt tijd dat u eens een keer een bezoek brengt. Kom gewoon kijken, Mediahub. En dan ren je hier 2 of 5 minuten daarna naar de studio van Geen. Dan ziet u het verschil van modern en nostalgie.
0: Ja, traditie.
2: Ja, traditie. Dat kan. Even komen kijken hier en dan maakt u zelf een keuze en zegt u van... Nou man, nee, jullie moeten daar blijven, daar op Driehoog in Regersbos... Mediahub met al die mooie apparaten daar. Maar misschien zegt hij van nee, blijf lekker thuis daar in je coupé. Geef me geen coupé, pleidof man. Hij luistert niet mee, maar goed.
3: Ja.
2: Coupé, ja, je vindt je hier
3: Ik vind het hier hartstikke leuk. Ik zou zeggen, normen moeten we vaak doen.
2: Ja, sowieso.
3: Hoe is het even voor jou? Want daar ben je niet met je Cubana.
2: Zo. Voor mij is het
3: hoe voelt het aan?
2: Omschakeling. Ik ben net een vis. Ik pas me snel aan in water.
3: Yeah.
2: Ja, dus ik pas me aan. Dus eventjes wennen. Misschien 2, 3, 4 keer. En de 5e keer dan wil ik
3: ook ik zie hier is het, Cubana. Hier is het wat anders. Hier heb je niet een tafel van de ene end naar de... Een paneel van de ene end naar de andere end. Mm-hmm. Ik zie 2.
2: 2, ja.
3: Ja, toch?
2: Deze kan omlaag en omhoog. Dat bedoel je?
3: Ja, nee, om mee te werken, want bij jou hebben we zo van... We maken gebruik van een hele tafel,
2: ja,
3: zeg maar.
2: Terwijl we 5 knopjes gebruiken.
3: Ja.
2: Ja, maar goed. Luisteraars, Etienne is bezig met het telefoonnummer van Mark.
4: Ik kan nog niet.
2: Heb je hem nog niet gevonden?
4: Nee, helaas.
3: Mocht het zijn iemand die het wint, bel dan even...
2: Ja, dan moet ik het
3: naar
2: hebben.
3: Binnen, al is het naar Norman
2: nee,
3: toe
2: nee,
3: of naar...
2: Abin. Ik denk, Etienne snel morgen, wie maar mee snel morgen. Ja, dat is Huawei. 06. Ja? Heb je hem?
4: Nee.
2: Oh, oké. Okay.

0: 020-8601. In die tussentijd...
1: Heb ik hem ook.
0: Praten we verder. En hij gaat over, hoor. Hij gaat al
1: over. Oh, gaat hij al over?
0: Kijk, je kan op onze luisteraars rekenen, jongens. Dit is goed, hoor.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we kunnen op ze rekenen.
1: Dat is Marco.
0: Even kijken wie we hier hebben. Even kijken of ik u heb. Ik heb iets gehoord. Hallo, meneer.
2: Herkend.
0: Oh, dit is een dame die we goed kennen, ja, maar ik krijg je niet op onze vorm.
1: Ik hoorde hier wel in mijn koptelefoon.
0: Ja, Lilian Deekman.
2: Ik wil zeggen dat ik jullie goed hoor.
0: Lilian Deekman heeft het geprobeerd, maar eigenlijk moet hij toch via...
3: Via koptelefoon te horen zijn. Hoor je...
4: Ik hoorde wel.
1: Ik hoorde wel.
0: Hoor je... Ja.
4: LD. Ja, ik hoor mevrouw Deekman wel.
1: LD, hoort u mij?
4: Dan hoor ik het zacht.
1: Ik hoor het heel zacht. Ik hoorde nog wel zeggen, luid en duidelijk. Ja, LD, hoort u mij?
0: Ze moet doorpraten. Ja, doorpraten, want de volume hier is helemaal aan.
1: We zijn aan je stem aan het werken.
4: Dan kan ik jou aan aanzien, Tori.
1: Nou, even naar LD, dan ook aan de pastation, want dan naar hier die Tori.
4: We hebben het al getest en het was goed. Dit heeft gewerkt.
3: Heeft
0: hij
3: niet WhatsApp gebeld?
0: Heeft niet WhatsApp gebeld? Ja, WhatsApp.
4: Met Canada maar WhatsApp.
0: Nee, ze heeft WhatsApp gebeld. Ja, toch? Lilian, je hebt via WhatsApp gebeld, toch?
4: Alia gaat je app.
0: Ja. Maar hoe krijg ik je dan niet via onze speciale lijn binnen? Want die staat open.
3: U bent zeker een speciaal persoon.
0: Ja, je bent bijzonder, ja. Dat is duidelijk. Ja, anders moet ik je dan via de speaker zetten. En dat is net niet de bedoeling, maar we gaan het proberen. We gaan het anders proberen. Blijf hangen hoor, Lilian. Ja, we gaan het zo doen. Dan ga ik je zo zetten. Dan kunnen...
1: ja,
0: kan ik je ook horen. Zeg eens wat, Lilian.
2: Ja, Norman, ik hou van je.
0: En ik ook van jou.
4: Nou, hoor ik het luider.
0: Je hoort het luider.
1: Ja, ja, omdat Norman de telefoon voor de microfoon
4: zet. Ja,
1: we horen je nu beter, Lilian.
4: Je hoort het verschil meteen.
0: Ja. Oké, Lilian. Vind je dat we goed overkomen daar thuis? Microfoons zijn goed, stemgeluid goed?
2: Ja, helemaal. Alleen net hoorde ik dat ik zei van ik hou van je een beetje onduidelijk.
0: Oh, het kwam niet uit mijn hart, no?
2: Nee.
0: Oh, dan moet ik het nou al lezen. Ik hou ook van je, Lilian.
2: Ja.
0: Nu was het duidelijker.
2: Kom nu duidelijk over, ja.
0: Oh. Dan hoef ik het niet meer te herhalen, toch?
2: Nee, doe maar niet.
1: Mag ik het wel herhalen?
2: Nee, jij helemaal niet.
0: Ja.
1: Dankjewel, LD.
2: Ja, maakt niet uit. Nog een poor mijn gezin.
0: Oh.
2: Dat doet hij vaker, Norman.
0: Oh, hij Porsche magazine.
2: Ja, in Lukbo, ja, in Lukbo.
0: Oei. Ik had het niet achter hem gezocht. Stress,
2: ja, maar
0: hij is
2: een leuke man, toch? Dat hij wat een mooi smile, zo. Ja. Dat hij kan trappen erin.
0: Ja, Lilian. Alasson daar een keer kijkt dat me.
1: Lilian, dit is persoonlijk. In afpoteng.
2: Ik is maar even lief, no?
1: Tina, put it in the media, Lilian. Het is persoonlijk.
0: Maar goed. Lilian, wat is je nieuws? Heb je nieuws en informatie voor ons?
2: Want nee, ik heb geen nieuws. Ik heb alleen maar dat... jullie moet feliciteren met je nieuwe thuishuis.
1: Ja.
2: Ik weet waar jullie huis wonen.
0: Dus, je weet waar het is? Oké, dat is goed. Mooi zo.
2: Ja, wij zijn op 1 eerste etage, toch?
0: Ah, Rijgersbos.
2: Ja, ja.
0: Waar het lessen wordt gegeven voor...
2: Ja, ja.
0: Ah,
2: ja, ja.
0: Oké. Nou, dan lief je tikko even 2 hoog. Drie hoog.
2: Dan met ik al lief kan lopen.
0: Ja, boem tori. Nou, dan zien we je gauw. We zien je gauw.
2: Ja, is goed.
0: Hai, dankjewel hoor, voor het bellen.
2: Ja hoor, alsjeblieft.
0: Hai, dag. Dag. 020. Oh nee, geen 020
1: meer. 06.
4: Gwenty.
0: Ja, Gwenty. 06-13-20-86-01.

0: zou de volgende zijn. Komt u binnen en vertel ons wat u allemaal hoort, hoe het overkomt bij u. Moeten we het vaker vanuit deze studio doen? Hoort u geen ruis op de achtergrond? Geen bijgeluiden? Want meer aan telefoon voel, maar ik niet en nooit heb broken daar.
1: Ja, ik had er laatst ook problemen mee.
0: Heb ik het ook gehoord, dus ik denk van, hè? Hoe kan dat?
2: Maar laat ons eerlijk zijn, KPN, die vriend van jou, die deskundige, die heeft gezegd dat het apparaat moet vervangen worden. Punt.
0: Nou.
2: Nee, maar zij is duidelijk geweest toen.
0: Het apparaat moet vervangen worden.
2: Ja, dit, waar die blauwe lampjes op erop.
0: Wie? Die man die laatste...
2: Nou, ja, ja.
0: Ik heb hem dat niet horen
2: zeggen. Ja, hij zei van, jullie gaan vaker problemen mee krijgen.
1: Oké, maar is dat op te lossen, Norman? Dat we dan...
2: KPN moet ons een nieuwe gegevenheid
1: hebben. Met het bellen? Hoe lossen we dat op?
0: Oh. Nee, het is nog niet opgelost. Dus, wij roepen u op om toch te bellen naar 06-13-20-86-01. Poting, tap speaker, ja. Dan bent u toch te horen in de uitzending voor de microfoons. Ja, prima. Nieuws, informatie of iets bijzonders? Wat hebben we meegemaakt?
1: Nou, eigenlijk wat we willen meemaken. Want ik heb gisteren een leuk gesprek, of was het gisteren? Eergisteren een leuk gesprek gehad met jou, Norman. Omtrent, hadden we het over de arena?
0: Oh ja.
1: Dat is ook wel iets waar we gezellig over kunnen praten.
0: Dat is een spotje die uitgezonden moet worden. Ik heb een collega gevraagd om dat te doen. Volgens mij heeft hij het al af, hoor. Arena bestaat 30 jaar.
1: Ja.
0: Stadion.
1: Ja.
0: Gaan ze een burendag organiseren. Waarbij de buurtbewoners, maar ook andere mensen... een rondleiding krijgen in het arena, in de arena waar iedereen, prominente, minder bekende mensen aanwezig zullen zijn. Dus de hele buurt Zuidoost mag komen kijken hoe het eruit ziet. En arena is ook op zoek naar werkers, medewerkers, talenten, maar ook jongelui die graag op zoek zijn naar een baan. Allerlei banen hebben ze daar beschikbaar. Maar eerst een rondleiding. En dat is volgens mij op de 26 september aanstaande al. U gaat via de radio een spotje horen. Ook via Zuidoost TV en jongere reporters. Die gaan het ook bekendmaken. Dat is het. En ze hebben kaartjes weg te geven. Gratis toegangskaarten. En ik heb begrepen dat ze hard gaan. Er zijn er 1400, nou, hoeveel?
3: 1400
0: kaartjes voor de
1: die dag. Dus.
0: Voor die dag, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Dus als je wilt zien hoe het eruit ziet, hoe ze werken.
1: Ja.
0: Andere mensen ontmoeten. Bekende, maar misschien ook minder bekende. Ja. Dat is leuk.
1: Zeker.
0: In Arena. Dus hou je gereed. We gaan daar ook een live radioprogramma maken.
1: Ja.
0: Live uitzending. Etienne heeft daar een box. Even zeggen, dat ding staat daar onder de trap.
1: Maart is daar ook aanwezig, neem ik aan.
0: Maart zou daar aanwezig zijn, 26, om live uit te zenden. Reportages maken, sfeerreportages, samen met Zuidoost TV, jonge reporters. Er zullen ook anderen erbij zijn. Maar wij gaan daar live uitzenden.
1: Mooi.
0: Dat is mooi, toch?
1: Heel mooi.
0: Je voelt je geroepen?
1: Ja, heel erg. Mooi, zeker.
0: Mooi. En je weet maar nooit wat eruit komt, hè?
1: Ja.
0: Soms wanneer je ergens gaat, je gaat er naartoe voor iets, radio maken, ontmoet je daar mensen, misschien een rijke lui of een rijke vrouw. Een rijke dame die zegt van luister, ik wil zaken doen met jullie. Kan, op zo'n dag.
1: Ja, staan we open. Zeker staan we daar open voor.
0: Goed zo. Dat is belangrijk. Dat gaat u vaker horen. Alhoewel, vaker... 10 keer maar gaat u het horen. Ik vind het weinig, hè. Voor Mart is Arena, moet 20 keer, 30 keer desnoods. Maar ze willen maar 10 keer het laten omroepen. Dat
1: is weinig.
0: Aan de smalle kant.
1: Is weinig,
0: een normale orgama van een boot, toch, een cruise. Die nemen 30 spotjes af. En Arena, 30 jaar, zo'n groot ding. We weten wat 30, er daar allemaal gebeurt.
1: 30 spotjes eigenlijk.
0: Ze willen
1: 30 jaar, 30 spotjes.
0: Zeg het tegen ze.
1: Ja,
0: ik hoop dat ze nu
1: 30
0: luisteren.
1: 30 jaar, 30 spotjes, makkelijk.
0: Ik hoop dat ze luisteren. Ze willen maar 10 spotjes, ja.
1: Is weinig.
0: Dan krijgen ze 10 bezoekers
1: Arena
0: extra.
1: Mocht het zijn, je luistert. Is hartstikke weinig.

0: nog. 30 jaar, 30 spotjes.
1: Ze krijgen 10 bezoekers extra, ja. Ja. Dat is niet veel, hoor. Aan de Sari, man.
0: Wat zou je nog
1: zo'n grote stadion. Maar overal zijn ze aan het bezuinigen. En dat is niet goed. Nee. Goed zo. We moeten naar een pokoe. Jij bent de man van die pokoes. Is die computer daar aangesloten?
0: Ik heb me... Ja, maar dat juist heb ik mijn stick niet meegenomen. Dus anders had ik wat kunnen verzinnen, hoor. Ja,
1: nou, ik zo maar iets zetten hier, hoor. Dan...
0: Ja, zet maar wat gewoon. Ja.
1: Om even bij te komen, dan kan je eentje en koffie gaan kopen. Oh, hier krijg je gratis koffie, eentje.
2: Ja,
1: gratis.
2: Nee, ik ben even die link aan het zoeken.
1: Nee, ze hebben een geweldige koffiezetapparaat hier. Dus dat is inderdaad de moeite waard om even een break te nemen, luisteraars. We zijn zo bij u terug. Dit is Mart, 2 minuten voor tijd. Daarna krijgt u nieuws, reclame en de boodschappen. En dan zijn we bij u terug. Abon, tot zo.

0: Tu veux dire le mystique ou quoi de ça? Et c'est genau ça? Is that your schrijf? Ik hoorde niet. Ik hoorde niet via de schrijf, hè? Nee, dan is ergens iets met de schrijf niet goed.
1: Ja.
0: Nu wel. Nu hoor ik je wel. En als het goed is, dan hoor jij mij ook.

0: Ja, dan zou ik mezelf dus moeten horen. Zou ik mezelf dus moeten horen. Ik zie dat hij wel beweegt.
1: Ja, ik hoor je ook. Als ik op mijn koptelefoon zet.
2: Maar ik hoor mezelf wel, nee.
1: Maar ik hoor me hier niet.
2: Staat hij aan? Ja, nou, luid en duidelijk hoor.
1: Ja.
2: Luid en duidelijk.
1: Oh, dat moet ik kennen.
0: Dan zou ik in de microfoon moeten praten. Dus.
2: Ja, misschien moet je meer volume hebben.
1: Vreemd.
2: Nee, hè? Maar we zijn al in.

Ja, zoals Norman gezegd heeft, golden, ja. Golden, golden.

0: Etienne, was dit nog voor jouw tijd?
1: Nee, dit is mijn jeugd geweest.
0: Ja. Jouw jeugd?
1: Ja. Wie was het? Zwemdokter?
0: Zwemdok, ja.
1: Ja. Ja, dat is echt mijn tijd geweest. Muziek waarvan ik genoten heb.
0: Nou, is ook mijn tijd geweest hoor.
1: Nee, dat kan niet. We verschillen nogal een paar jaartjes, chef. Ik woonde toen in Suriname en dan gaf ik 10-5 bijleg. En dan de mannen betaalden altijd, zo geëmancipeerd waren de mensen. Vrouwen die betaalden niet, die kwamen alleen maar eten en drinken.
0: Oh.
1: En een beetje schuren natuurlijk, hè. Lekker vlak.
0: En die werden gedanst?
1: Ja, en ja.
0: Zij hoefde het dus niet te betalen.
1: Zo time.
0: Oh, mooi, Tori. Nou.
1: Een mooie tijd geweest, absoluut.
0: Oké, hoe vind jij het zelf hier zo? Want Norman is even weggelopen, heeft ons even in de steek gelaten.
1: Ja.
0: Hoe vind jij het hier zo?
1: Kijk, het is redelijk professioneel.
0: Ja.
1: Dat moeten we eerlijk toegeven. Het is nieuw apparatuur.
0: Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat ik niet van oud apparatuur ben. Nee, ik ben een type die
0: ik weet
1: altijd
0: dat,
1: van...
0: Ik weet dat oersysteem, zeg maar.
1: Nee, ik weet die niet, maar ik wil altijd van iets ouds, iets nieuws maken.
0: Okay.
1: En ik zou je zeggen, dit paneel wat Norman daar heeft...
0: Ja?
1: Er zijn mensen in Apeldoorn, als ik me niet vergis... die maken hem helemaal digitaal.
0: Van dat oud apparatuur wat hij daar heeft?
1: Ja.
0: Oh, dus dat kan ik in digitaal?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Want dat bedrijf die zat in Almere, maar die is weg. Die meneer die is een beetje ouder geworden natuurlijk. Hij heeft wel 2 vliegtuigen toen van overgehouden. Dus het paneel is over de hele wereld goed verkocht.
0: Zo.
1: Jan.
0: Oké.
1: Okay. Ik heb hem een aantal keren persoonlijk mogen ontmoeten.
0: Kan het nog wel gebracht worden op service?
1: Ja, maar weet die kosten.

0: betalen. Dat is het.
1: Voor service, hè?
0: Ja.
1: Of is, om hem digitaal te maken.
0: Het is mogelijk, maar het kost een hoop.
1: Okay.
0: Je bent dan met een poosje kwijt. Maar waarom mag je niet analoog uitzenden? Tegenwoordig willen ze LP's ook weer draaien.
1: Weer terugbrengen.
0: Het geluid schijnt mooier te zijn op een LP.
1: Nou,
0: of een single.
1: Met al dat geruis.
0: Ik vond die single echt altijd mooier geluid hebben. En toen kwam de CD.
1: Ja, maar dat toen nog de CD, want ik vond dan toch een ruis. Sabe dit op de pokoe.
0: Laat even kijken wat die jonge man zegt. Heb jij wel naar de LP geluisterd?
2: Ik weet echt niet wat u bedoelt.
1: Ja,
0: daar gaan we.
1: Deze man is, ik denk, CD-tijd toch?
0: CD-tijd. Maar kijk, nu maken ze weer LP's, hè? Maar dan van ander materiaal, geloof ik, toch? In een ander plastic gekleurd, oranje, blauw, paars. Hoe noemen ze dat ding? Misschien nog niet binnen. Maar goed.
1: Oké, maar jij bent de jeugd. Wat vind jij van dit soort muziek?
2: Dit soort muziek vind ik best wel... Ik zou eerlijk moeten zijn, ik vind het eigenlijk geweldig. Ik hou eigenlijk echt van oud muziek en zo.
1: Ja, mooi.
2: Wat mijn leeftijdsgenoten oud zouden noemen, vind ik nog steeds best wel geweldig.
0: Dat zei ze, mijn zoon ook. Die genieten nog van het oude muziek.
1: Ja,
0: okay. Ik zit soms met mijn zoon in de auto, dan denk ik van, man, jij bent is inmiddels 53.
1: Weet je wat ik meestal zou zeggen van dit soort muziek? Het lijkt alsof ze hierin echt de waarheid spraken. Er werd hier niet in gelogen eigenlijk.
0: Nou, het ging meestal over de liefde ook. Hè?
1: Ja.
0: Maar als je kijkt, ik ben geen favoriet van rapmuziek.
1: Ja.
0: Maar... rapmuziek zou je bijna kunnen zeggen, het komt uit de blues.
1: Oh,
0: want
1: ja?
0: In de blues vertelde men ook hun levensverhaal, toch? Hoe ze mishandeld werden. Al het soort
1: true.
0: Dus ik waardeer het wel, maar het is niet mijn muziek. Laat eens eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Jij houdt van rap?
2: Nee, niet echt.
0: Niet echt?
2: Om eerlijk te zijn, ik hield eerder van de rap. Maar tegenwoordig is het niet... gaat het meer om geweld en zo.
0: Ja.
2: Dat is totaal niet mijn ding. Rap vroeger was echt een kunst. Maar nu wordt het gewoon gebruikt om bepaalde bedreigingen en zo te uiten.
0: Klopt.
2: Dat is totaal niet mijn ding.
0: Nee, ik kan me het een beetje voorstellen. Er zijn ook doden hier in Zuidoost gevallen. Met de rapmuziek. Of, het heeft ook een andere naam nog, hè?
2: Inderdaad, ja, maar ik kom echt niet daarmee bezig. So.
0: Je
2: zou het niet echt weten.
0: Je bent met je studie bezig en dat is het meest belangrijke, denk ik.
2: Ja,
0: ja. Wat kunnen we nog meer over de muziek vertellen van vroeger en nu? We hebben de country gehad. Dat werd ook veel beluisterd in Suriname. Naast de soul. En daarna kwam de rhythm and blues. Ja, je gaat bellen?
1: Ja, even.

0: Ik ben daar, ben ik weer.
1: Yes, luid en duidelijk. En ik zat niet goed voor de microfoon. Maar even kijken of je me goed hoort.
0: Ja, heel goed.
1: Heb je 2500 voor me?
0: Ik hoor je niet meer. je microfoon is uitgevallen.
1: Zet hem aan de linkerkant.
0: Je microfoon is uitgevallen, sorry. Oké.
1: Begrijpelijk. Ja, Fawaka.
0: Oké, dus samen begrijp, dan doen we een Fuja uit nou.
1: Ja, als
0: je, want jij bent eigenlijk de technische man van Mart, hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk, ik kan meteen een interview van jou afnemen.
1: Nee, kijk, ik ben de man van de andere zijde, hè, van het oude systeem.
0: Ja, man.
1: En hier is het systeem verdeeld in twee blokken. Je hebt hier het radiosysteem, waar je dus kan uitzenden. Maar dan moet je nog verschillende dingen daar gaan doen. En daar hebben we nooit echt een goede uitleg van.
0: Maar dingens van daar is voor die VMix, toch?
1: Nee. Die stream van Salto, die loopt ook daar.
0: Oké, maar ik denk, dit is al bijna compleet, toch?
1: Als je hier komt en alles staat uit, ga je het kunnen inschakelen?
0: Ja.
1: Je hebt gezien hoeveel handelingen Marco net moest doen.
0: Ik geef alles weer terug aan de directeur.
2: Waarom?
0: Waarom? Niet voor niks heet u de directeur. No. U heet de directeur.
2: Het gaat ook om jullie, want dat is het probleem wat we nu al 6 maanden hebben. Maar iedereen wacht op Norman.
0: ik heb toch goed. Aan de rechterkant even nog een dame.
2: Ja,
0: dag dame, hoe gaat het met u?
3: Het gaat goed hoor,
0: Het gaat goed, begrijp ik. En jij bent?
3: Alia Coupin.
0: Oh,
1: nog eens?
0: Ken ik.
2: Dat is een bekende naam.
1: Ja, nog eens, ik heb het niet goed verstaan.
0: Nog een keer. Ze vragen als je het nog een keer kan herhalen.
1: Alsjeblieft.
3: Ik heet Alia Coupin.
1: Coupin.
2: Coupin.
1: Het is officieel Coupin, hè?
0: Ja,
1: Franse naam.
0: Ja, dat is het officieel. Maar, directeur, alsjeblieft. Ja. Dan ga ik even weer een beetje rondlopen.
2: Oké.
1: Ja, je mag hier plaatsnemen, dan ga ik koffie gaan drinken.
2: Oké.
1: Ja?
2: Dat kan. Luisteraars, we zijn aan het testen.
1: Familie Coupé aan de tafel.
0: Mag ik je koptelefoon?
2: We zijn alles aan het uitproberen hier en het loopt nog natuurlijk niet helemaal zoals het moet, maar we 4-4 en I go. Ik moet jullie ook iets vertellen, want ik had een afspraak met een jonge dame, twee jonge dames in Gein.
1: Ja.
2: Maar ze luisteren op afstand. Ze willen een verslag doen van een mooie soulparty afgelopen vrijdag was het. In Hoofddorp. Dat is mevrouw Hetty. Die gaat straks inbellen. Dan moet ik haar toch toegang verschaffen in de ether. Want ze luisteren via internet. En via Caribbean FM kunnen ze het wel ontvangen. Hè?
1: Ja.
2: Dus Hetty, ik ben ready.
0: het rijpt ook nog.
2: Ja. Ik ben ready, dus als ze belt, dan ga ik er even het verhaal laten vertellen. In die tussentijd willen we weten wat mevrouw Coupin hier doet en wat haar achtergrond is. Wat vindt ze leuk om te doen?
3: Als eerste wil ik even aangeven dat ik 28 ben. En ik kom natuurlijk geboren in Suriname, opgegroeid in Amsterdam-Oost. En mijn achtergrond, als kind was ik natuurlijk een dierenliefhebber. Dus ik wilde

0: natuurlijk dierenarts worden. Maar na een klein gesprekje met de dierenarts was ik weer afgehaakt, weet je. Ja, ik, als kind was ik toch wel een beetje geld gefocust. Dus toen ik hoorde dat je met, in een dierenartspraktijk je geld moest delen met andere dierenartsen, dacht ik van, delen? Geld? Nee hoor. Maar ik had die liefde voor biologie nog steeds gehouden. Dus dan ging ik door naar de middelbare school. Heb ik nog steeds de biologiekant gekozen. En dan kwam ik op de optie om een laboratoriumopleiding te doen. En ja, dat sprak me wel aan. Want dan ja, kon ik nog steeds mensen, dieren helpen. Alleen iets meer op de achtergrond. Mm-hmm. En zonder dat ik, dat ik ze hoef zien te lijden, weet je. Zoals artsen en dierenartsen dat zien, weet je. Mm-hmm. Dat ze alleen mensen te zien krijgen die echt in het type put zitten. En ja, ik ben echt heel empathisch. Dus dat aanzien, dat zou me echt breken. Dus dan medicatie maken voor mensen, voor dieren, op de achtergrond. Nou, dan zo draag ik bij aan de maatschappij zonder, ja, zonder de pijnen te zien, weet je. Mm-hmm. Dat ik wel de pijnen oplos. Wow, en wow. Ja, ja, zo is het een beetje hoe ik terecht ben gekomen in een biotechnologisch bedrijf als operator. En ja, ik geniet. Oh,
1: 20 jaar ben je nog?
0: Zegt u?
1: Je bent 20 jaar?
0: Ik ben 28 jaar.
1: Oh, 28 heb ik.
0: Zo jong ben ik helaas niet meer hoor.
1: Oh, sorry. Ja, het zou kunnen hoor.
0: Oh? Nee, ja. Nee, zie ik dat als een compliment hoor.
1: Maar je vindt het leuk om te doen. Je werk vind je ook leuk.
0: Ja, ik weet je, op mijn werk ben ik, kom ik heel veel in aanraking met wetenschap. Dus dan thuis wil ik me creatief uitlaten, weet je. Dan ben ik aan het schilderen, ben ik aan het tekenen. Heb ik een naaimachine waar ik mijn kleren mee maak. Oh. Alles behalve lezen. Nou ja, lezen doe ik wel, maar dan echt science fiction. Oh. Alles buiten realiteit. Daar hou ik van, creativiteit.
1: Mooi hoor, want het was laatst in het nieuws, hè? Groot nieuws. De jongeren lezen slecht. Ze kunnen niet meer lezen, ze willen niet meer lezen.
0: Ja, het wordt tegenwoordig ook niet meer gestimuleerd hoor. Ik lezen, nou dat doe je maar op je iPad. De ABC leer je ook tegenwoordig op je iPad. En niet zo snel meer vanuit het boek. Je weet wel, YouTube-filmpjes voor kids. Ja, nee, nou, maar zo leer je alfabet. Daarna,
1: nee, ja. Maar lezen blijft belangrijk. Hoor.
2: Ja, het blijft
1: als
2: belangrijk.
1: Je niet kan lezen of slecht leest, kan je ook niet rekenen. Wordt gezegd. Die twee dingen gaan samen. Lezen en rekenen.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: Maar dus wat je ook ziet bij wiskunde en rekenen, dan ja, moet je leren een verhaaltje kunnen lezen, begrijpend lezen. Want als er staat van Jantje koopt 5 watermeloenen, eten 2, hoeveel houdt hij over? Maar dat moet je wel kunnen lezen, weet je?
1: Zo. Ja, dat is waar. Dus ouders moeten dat gaan stimuleren. En ik denk dat Mart Radio daar een belangrijke rol in kan gaan spelen, hoor. We moeten het stimuleren met een prijsvragen, maar ook wanneer ze goed zijn in lezen, dat je dat ook beloont.
0: Ja.
1: Kinderen kan je makkelijk stimuleren om te gaan lezen door te zeggen van lees een boek voor me en kom me vertellen wat je hebt gelezen. Daarna geef ik een cadeau.
2: Ja.
1: Je krijgt een, nou misschien een bromfiets niet, maar een zakcentje. Dan gaan ze lezen en op een gegeven moment raak je verslaafd aan rekenen. Dan heb je je werk gedaan. Ja, je kan er ook verslaafd aan raken aan lezen. Hè? Je moet een boek lezen elke week. Op een gegeven moment, wanneer je begint, dan ga je het zodanig leuk vinden. Net als sporten, hè? Als
0: je moet er inkomen. Ja. Je moet er inkomen.
2: Maar dat was het met jou. Dat weet je nog. Dat was
0: lezen voor mij, dat was echt, kwam uit, vanuit mezelf. Ik moest mijn vader elke dag vragen om naar de bibliotheek te gaan.
1: Ja.
0: En mij kon je niet straffen door mijn kamerarrest te geven. Ik ga rustig mijn boek lezen. Buiten spelen? Nee hoor. Ik blijf lezen. Meeste kinderen gingen daar gamen. Tot laat in de avond? Nou, ik ging nog onder mijn teken doorlezen.
2: Heb je ondertussen degene die moest bellen?
1: Ja, nee, nog niet. Ja, dus Hattie, misschien heb je me nog niet gehoord, maar ik ben ready. Dus Hattie, we wachten op jou. 06, ik heb het nummer doorgegeven, ja. Het is onze WhatsApp-nummer. Ze zegt dat ze belde. Oh.
2: Oh.
1: Maar hoe komt het dat ik niets heb gezien hier? Ik heb geen beweging gezien hier, maar Hattie, man. Dus had ik opgenomen, hoor. Dus probeer het nog een keer, Hattie. Het nummer ken ik niet uit het hoofd. Maar ik ga het weer bekendmaken. Ik ga het opzoeken snel. Maar leuk dat jullie hier zitten, jongeren, in de studio. Want eigenlijk moeten jullie de zaak gaan overnemen van deze begrijsde heren.
2: Begrijsde heren, ja, echt zeker.
1: Dus op een gegeven moment moeten jongeren... Dus dat is een zwakte bot van Maart.
2: Jongeren moeten nou radioprogramma's gaan maken.
1: We hebben niet gezorgd voor opvolging. En daar zijn we nu mee bezig. Daarom ben ik blij dat jullie hier zitten. We moeten meer jongeren hebben die media, radio, televisie, verslaglegging, verslaggeving ergens gaan en bekendmaken. Editing, vormgeving, al die dingen hebben we nodig. Dus,
2: en Norman had het net al gevraagd aan jou. Zie je er wat in?
3: Ja, zeker, zeker. Ja.
1: Okay. Dus daarom extra een beroep op onze donateurs en Stonfutu. En de vertrouwelingen van Mart. We hebben het nodig om ook... We kunnen ze niet vrijwillig het werk laten doen. Op een gegeven moment is die vrijwilligheid op. Dan zijn ze niet meer gemotiveerd. Want ze denken van, nou, ik kan geld verdienen... maar dan moet ik vrijwillig bij Mart gaan. Daar, ja. Dus de donateurs, we doen een oproep, een beroep op u... Ja, medeverantwoordelijkheidsgevoel, laat me dat zo zeggen.
2: Een medeverantwoordelijkheid. Dat kunnen we ze aanpraten alvast.
1: Om Mart hoog te houden. Dat we de jongeren ook kunnen stimuleren middels uw donatie, uw bijdrage. Dat hebben we nodig.
2: Belt Hetty niet op een verkeerd nummer?
1: Ik dacht het niet. Hetty...
2: Want straks belt ze naar de studio.
1: Anders moet Hetty mij op mijn eigen mobiel bellen. Dat kan ook nog. Hetty, als het niet lukt, dan bel je me op mijn eigen mobiel. Want ik zit op jou te wachten. En ik ga ervan uit dat Hetty luistert via Caribbean FM. Want Mart, internet is op dit moment uitgeschakeld voor deze test. Dus op Caribbean FM, Salto Caribbean FM, kan je alles horen wat we nu zeggen. En in de ether. Maar Hetty... Probeer het nog eens een keer, anders moet ik haar bellen.
2: Ja, misschien, Norman.
1: Moet ik haar bellen, ja. Hebben jullie nog even geduld?
2: Wij gaan dan in de andere ruimte, dan luisteren wij via Caribbean FM.
1: Oké, dan ga ik Hetty bellen. Dan bel ik haar even. Oh, ze is bezet. Dat wil zeggen dat ze inderdaad probeert te bellen. Ja, ze is bezet. Hetty Vrede heet ze, ja. Ze is ook bezig hoor, ze is een drukke vrouw. Ze, en Machtild, die twee, een van die twee kunnen bellen. Ah, ik heb Hetty hier, ik zie haar binnenkomen. Heel goed, luid en duidelijk. Is dat Hetty?
4: Ja, ik probeer u te bellen op dat andere nummer, maar ik kom er niet doorheen.
1: Oh, dan is er wat niet goed. Even hoor. Nee.
4: Dan. Maar hij maakt geen verbinding met u.
1: Oh, sorry. Ja. Sorry, Tori, maar gelukkig, je bent een doorzetter. En zo kennen we je. Je geeft niet gemakkelijk op. En die andere is Machtild. Heb ik het goed?
4: Ja, Machtild. Ja,
1: mooi. Ik moet jullie complimenteren, man. Afgelopen vrijdag voelde ik me weer jong. En rijk ook, hoor. Ik voelde me bijzonder rijk, omringd door zoveel mooie schoonheden, jongen. Prachtige vrouwen. Ja. Ik zeg, jongen, liever was ik nog niet getrouwd, jongen. Liever had ik nog niemand, jongen.
5: Ja. Maar heeft u ook van de avond genoten?
1: Ik heb op mijn manier ervan genoten, inderdaad. Leuk om in een leuke omgeving te zijn. Want die omgeving, daar ging het bij mij om, de sfeer. Het was geen topdrukte, maar wel een gezellige sfeer van topkwaliteit.
4: Absoluut. Ja, de sfeer was echt heel goed. Nou,
1: vertel de luisteraars. Vertel de luisteraars die het niet hebben geweten, wat ze hebben gemist en waarover we nu met elkaar van gedachten wisselen.
4: Ja. Nou, de mensen die inderdaad dit gemist hebben, dat is echt, je hebt echt een stukje magie gemist. Want vanaf in aanloop tot de avond al was er echt een soort van magie. Hè, van dat hele Peeble Bryson sfeer met alle tijdgenoten. En die uitzending die we daarvoor hadden, daar was de toon al gezet. Dat was echt al heel een

0: sfeervol daar naartoe. Dus toen liepen wij ook te zweven. We hadden zoiets van, nou, we konden niet meer wachten. Ja, en op die avond was dat ook wel zo. Want die muziek die, is eigenlijk tijdloos, hè? Ja. En veel mensen hebben dit beleefd in hun jongere jaren. Voor ons was het jeugd, want ik was toen de tijd met al die muziek was ik rond mijn 13e, 14e. Je mocht niet eens uitgaan. Dus,
1: maar je stiekem tijdens de feestjes luisterde wel mee natuurlijk.
0: Ja. Dus, en nu was het ons eigen feest met die muziek. Dus we konden doen en laten wat we wilden. Nou, dat was echt magisch. Dus, en de mensen die er waren hadden er erg veel zin in. Ze hebben gedanst en de sfeer was goed. Heel vriendelijk ook. Wat wij ook belangrijk vinden. Dus dat.
1: Ja, vriendelijk, toegankelijk. Ja. En daarnaast ook aansluitend bij eigenlijk die tijd, de tijdgeest. De kleuren hebben we qua decoratie ook daarop aangepast. En de inrichting van de zaal ook. Dus de mogelijkheid dat men ook gewoon van de concerten, van de muziek kon genieten. Praatje met elkaar maken. We hadden ook een aantal ondernemers die de hapjes en de versnaperingen hadden geleverd. En daarmee de kans kregen een showcase neer te zetten en hun producten eigenlijk en hun kunst te tonen aan het publiek. Dus het was wel een sfeer van ambiance.
2: Zeer zeker.
1: Ja.
2: Het was ik vind het een geslaagd concept. Jullie moeten dit, wat is trouwens ook gezegd hoor, vaker doen.
0: Ja, dat klopt. Er is veel gevraagd om een volgende editie. Want wat ook mooi was natuurlijk, waren die twee live artiesten. Hè?
2: Ja, ja.
0: Soppen die ook echt een mooi repertoire neerzetten. Want een van de gasten van ons, die zei ook van, ze was zo blij met een van die liedjes van Nothing's Gonna Change My Love For You, van George Benson.
2: Ja.
0: Want op dat liedje had haar man haar, zeg maar, om een relatie gevraagd. Of voor mij zelfs ten huwelijk gevraagd.
2: Oh. Ik
0: heb goed en begrepen.
1: Ja.
0: Dus die waren echt helemaal in die sfeer.
1: Ja.
0: En mensen hadden zich ook leuk gekleed. Dat is ook mooi.
2: Ja.
0: En Bas Berg, onze saxofonist, bekende Surinaamse saxofonist. Nou, die heeft niet gegrapt ook, hè?
2: Nee. Ik zag jullie zo aandachtig mee dromen op een stoel daar. Jullie zaten aandachtig mee te genieten.
1: Maar dat is het, hè? Ja, de artiesten die hebben opgetreden, hebben ook echt eigenlijk opgetreden net buiten hun comfortzone. Oh, ja. Baas B kennen we vanuit onze klassieke muziek. Maar die is speciaal voor deze gelegenheid, heeft hij twee nummers, of drie ingestudeerd. Ingestudeerd. En een saxofoon doet altijd wat. Dus, om op zo'n tijdens onze soul party Baasberg live mee te maken op zijn saxofoon. Dat was voor mij echt waar. Soppo met een stem die.
0: Soppo is ook een velvet voice. Ja. Dit als Peter Brightness. En meneer Norman.
2: Ja.
0: Dat zijn de voices.
2: Heel mooi van Soppo hoor. Ik vond het leuk, de voorbereiding. Hij kwam en hij zei van nee, ik wil eerst alles uittesten voordat het publiek aanwezig is, want minouaire test ertussen.
0: Nee, klopt.
2: Ja,
0: die werkt ook heel secuur.
2: Heel goed gedaan. Heel mooi.
1: En wat u in uw aankondiging al aangaf, het is anders dan anders.
2: Ja.
1: Anders dan wat men gewend is van de soul parties. Maar dit geeft hem nog net even dat extra stukje wat wij denken, van dat, waar men naar op zoek is. Even anders dan anders, maar wel terugkomen in die tijdsfeer van toen.
2: Klopt.
0: Ja, maar we merken ook vooral bij de dames dat, want we zouden nu ook weer de heren willen oproepen van, joh, heren, next time, hou het in de gaten en kom. Ook voor de dames, want er waren net te weinig heren, vonden we. En we hebben zoiets van, kom kijken en wees er voor de dames. Maar wat de dames ook aangeven, ze houden van deze sfeer. Hè. Het was ook niet te laat op de avond. Dus mensen hoefden niet om 2 uur 's nachts, 3 uur 's nachts naar huis toe. Sommige mensen vonden het te vroeg, dat is ook gezegd. Want we zijn natuurlijk ook bereid te horen wat mensen ervan vinden. Sommige mensen vonden het te vroeg. Maar

0: het is juist op een mooi moment, op een mooi moment op de avond beginnen. En vorig jaar zei ik ook, nog voordat we verlept zijn, is het afgelopen. We konden nog allemaal prachtig en even mooi als we binnenkwamen naar buiten.
1: Maar luister.
0: Maar het is ook zo dat de tendens tegenwoordig, dat er een vraag is waarin de feesten eerder beginnen, eerder op de avond. Niet iedereen heeft zijn zin om zo laat s'avonds nog over straat te gaan.
2: Deur uit te moeten gaan voor het feest.
0: Ja, ja, dus dat, dit sluit dan ook goed aan bij die vraag. Ja.
2: En mensen hebben ook gevraagd van, willen jullie dit niet herhalen, Bibo Bryson? Ja. Nou, daar willen we even over nadenken, want we hebben natuurlijk nog wel een aantal opties.
0: Ja, want die ideeën stromen nu binnen, hè, meneer Norman, en we staan steeds op ons lijstje.
1: Ik moet toegeven dat ik het even moeilijk had, tenminste Blankie en ik hadden het even moeilijk, want we dachten van, hey, er zijn zoveel vrouwen hier. Je kan onmogelijk 6 soulplaten na elkaar gaan afdraaien hier. Aan de boom. De dames willen losjes een beetje opgewekt tussendoor. En af en toe een bellet ertussen. En dat is goed gelukt. Ja. Goed gelukt, ja.
0: Ja, ja, u heeft ze toch ook mee horen zingen. Want dat vindt ze mooi aan het publiek.
2: Ja.
0: Dat waar zij van genoten, dat kon je ook terug horen. De bellen werden gespeeld, er waren minder mannen aanwezig. Maar ze zongen even hard mee. Dus de sfeer was er. En daar gaan wij dus ook voor. Hè? We hebben ook de leeftijd dat we bijna al die teksten uit ons hoofd kennen. Dus ja.
1: Maar toch?
2: Ja, maar ook wat ook mooi is, gewoon zitten genieten met een drankje van de muziek. Dat moet kunnen.
1: Ja, maar een paar matties van me hebben me gezegd, jongen, zijn die nou bellen, jongen? Terwijl die daar waren, ene Glenn Gottfried zegt, jongen. Ja, dus nu heb ik huiswerk. En aan de andere kant moet ik ook zeggen dat het de dames, volgens mij waren ook veel stewardessen daar, nou, ze leken een beetje ook hoogopgeleide dames op een bepaald niveau. Heb ik het goed gezien?
2: Het niveau was goed. Ja.
0: Het niveau goed. En het waren niet alleen stewardessen, maar gewoon dames die wel van een bepaalde allure zijn.
1: Ja.
0: En dat zijn eigenlijk alle dames. Dus heren, doe jullie je best.
2: Ja.
0: En eigenlijk aan het eind van de avond... Ja, eind van de avond kwam er nog een heer binnen. Die had de flyer niet goed gelezen. Ja. Maar hij zag er op en top uit.
2: Ja.
0: Er helemaal
2: en hij vond het echt heel jammer dat hij gemist had. Want toen waren de DJ's al weg. Het was gewoon afgelopen. En toen kwam hij aan in zijn mooie pak zo van Midoro. Maar meneer Norman, wat ook gebeurde... Er was naast onze zaal... Was een sportevenement gaande.
1: Ja, basketbal, hè?
2: En er was daar een Surinaamse meneer. En die kwam aangelopen en hij zegt...
0: Ik hoorde
2: alleen maar goede muziek hier. Wat is hier aan de hand? En toen zeiden we tegen hem van... Nou, komt u kijken, kom verder. Hij durfde niet naar binnen. Hij had zoiets van, ik ben hier niet opgekleed. Maar hij ging ook niet weg. Dus die meneer heeft ons verzocht om het... via Facebook bekend te maken de volgende keer. Want hij had zoiets van, ik wil niet weg, maar ik ben ook niet voorbereid. Dus hij hoorde het, hij komt kijken en had zoiets van... Jeetje, wat gebeurt er? Gaat er een herhaling komen? Dus dat was wel mooi om te zien.
1: Nee, dat is zeker mooi om te herhalen, hoor. Ik raad jullie aan om het zo snel mogelijk te herhalen, want Atore Taki... Ja. Van jongen. Ja, maar heel goed. Wie willen jullie allemaal bedanken en misschien ook alvast uitnodigen voor een volgende? Ga je gang.
2: Ja, nou, wie we zeker willen bedanken zijn... bent u zelf. Wat Mechtel net al zei, willen u graag hierbij houden. En natuurlijk Blankie. He, Blankie draait vaker op bijvoorbeeld verjaardagen voor mij en zo. En we willen graag Blankie ook houden bij dit concept, zoals u het noemt. Wat ik heel waardevol vind. En natuurlijk Bas Berg, die ons ook heel trouw is. En uiteraard Soppo. Want dat is niet te beschrijven. Dat is mooi. En mensen genieten daar zo van. Dus die wil ik bedanken. Maar ook zeker de mensen die de moeite hebben genomen om daar te komen. Wil ik allemaal bedanken. Alle nieuwsgierigen die ons vooraf hebben gebeld. Uiteindelijk niet zijn gekomen. Misschien door omstandigheden. Of twijfel nog even. Geeft niks. Die zijn allemaal welkom volgende keer.

0: die ook voor de tweede versnapering heeft gezorgd. Dat is ook een van onze concepten om de ondernemers ook een podium te bieden.
1: Mooi.
0: Dus ik roep eigenlijk ook al de ondernemers op om alvast stand-by te staan. Want wie weet worden ze door ons benaderd om tijdens een van onze feesten de versnapering te verzorgen.
2: Ja, hun signature hapjes te komen testen met het publiek. Ik wil ook graag onze kinderen bedanken. Romein Pengel en Elise en Estee Evers. En van een ander bestuurslid van ons, die met de andere organisatie van ons, ook haar dochter en haarzelf, die echt hebben gestaan. En ook Jerry, onze broer, die hebben gestaan, gerend door de hal om te helpen en zo. Ik wil allemaal bedanken. Iedereen die ik vergeten ben, ook bedankt. Neemt ons dan niet kwalijk.
1: Weet je wie ik extra wil bedanken?
2: Nou?
1: De bediening, die kwamen steeds langs met hapjes en dranken. Ja. Moet je nog één? Ja. Ik zeg, ik heb al eentje gehad. Nee, neemt u maar nog één. Neemt u ook mee naar huis. U mag ook meenemen naar huis.
0: Dat was goed, Norman, hoor. Dat is dus zit in onze prijs. Dat de hapjes worden door zijn voor onze rekening. En die bieden wij onze gasten graag aan.
2: Ja. Ja, top. Dus dat hoeft niet apart betaald te worden.
1: Nee, top.
2: Ja.
1: Nou, dus dat. Graag tot de volgende. Ik ben in afwachting.
2: Ja,
0: dank u wel. Ik
2: kom er heel snel aan. Bedankt, hoor.
1: Graag gedaan, hoor. En wie zingt hier? Bedankt. Welk lied is dit? Misschien luisteren jullie nog mee. Wie is dit?
2: Ik hoor het niet.
1: Je hoort het niet?
2: Nee, ik hoor het net niet.
1: Oh.
2: Nee.
1: Maar okay.
0: Als het speciaal voor ons draait, alvast bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Een grote fan.
1: Yes. Oké, hoor. Tot de volgende keer. Hai, dag. Dag. Leuk, dat waren Hattie en Machtel. Van een mooie, bijzondere soulparty afgelopen vrijdag in Hoofddorp. En speciaal voor de dames, Peebo Bryson.

Veel is te vroeg overleden deze geweldige Peebo Bryson. If ever I'm in your arms again. Uit een van zijn vele LP's, Straight from the Heart. En dat was het afgelopen vrijdag, dames en heren. Een tribute to Peebo Bryson, georganiseerd door Hattie Machtelt and Friends in Hoofddorp. En graag tot de volgende keer. Mooi. Luisteraars, ik ben alleen gelaten door die andere heren. Ze zijn Dingwe. Ze hebben het gezien, geoefend. En volgens mij weten ze precies hoe alles hier werkt nu. Dus dat we wachten, die Otendo Kombaka. Maar in ieder geval, Ude, Ete. Ik ben nog zeker, hoe lang hier? Nou, 4 uur is het nu. Na 4 uur ben ik terug.

zijn er. We zijn er weer. Volgens mij is de reclame verlopen. Dat kunnen we hier niet goed monitoren nog. Dat zijn kleine handelingen die we nog moeten doen. Maar u hoort prachtige muziek op de achtergrond net. Gewoon op YouTube hoor. Ze noemen het Afro House. Mooi Tori man. Ik geniet ervan. Ik zal het even nog weer opzetten. Dit is mooi Tosi.

hij van beweegt hoor. Vier boom. Relax, ontspannen. Ik vind me helemaal naar wat raceda bij Insernan. Onderwang. Krontenboom.

Afro House Jazz Mix. Morning Grooves for focus and work. Afro House Jazz. Daar luistert u nu naar. Via de Media Hub. Mart. In een testfase.

Ja, dan wil ik geen andere muziek opzetten dan alleen dit. Maar dat is niet de bedoeling. Ik moet u bezighouden met Tories. Nieuws, informatie en gezelligheid. U bent thuis en u wilt het een en ander doorgeven. Dan kan dat wel op een andere manier vandaag. Omdat we in een testfase zitten. Ja, je kunt ook zeggen de zoveelste testfase, maar dat maakt niet uit. We proberen. En zo zijn we. We moeten op school gaan, we leren. En ik ga me even concentreren en zoeken waar Etienne is. Want die moet ook achter de microfoon, als het goed is. Om te kijken waar de knopjes zijn, wie wat doet, wie wat zegt. U heeft net geluisterd naar een interview, een vraaggesprek. Met de dames Hetty Vrede en Machtild Vrede. Die twee hebben afgelopen vrijdag natuurlijk met Friends, Family en anderen een mooie soul mix party georganiseerd, waar de dames in grote getale aanwezig waren. Waardoor de DJ's de sfeer moesten aanpassen, hè? De muziek moesten aanpassen. Want anders zit er een heel gedeelte niets te doen aan tafel, te borrelen. Maar ze willen ook los dansen. Komen op kassaf, op salsa, merengue, reggae, reggaeton. Vroeg eentje ook nog erbij. Een paar andere nummers. Casico, volgens mij. Heeft Blanky dat ook gedaan. Fantastisch, een mix. Alles wat poko konawang. En af en toe hou je toch rekening met hetgeen waarvoor ze gekomen waren. De meeste mannen die daar waren. Niet veel, te weinig mannen. Maar aan Anjo Supanya. Want ze hebben het gehoord. Van jongens, iemand maakte een opmerking. En ik jongen, heeft de dames hier. Ik zat dat tegen. Dat je nou af de man van Oerstempel eten. Peusje dames lik. Toen hij zo zat. En hij loekoe lood. Maar ik Dus dat ontdek ik. Ziet die vrouw als prooi. Maar het is niet waar. Het is niet waar, want het zijn prachtige, mooie, leuke dames die zijn gekomen voor de ontspanning. Gezelligheid. Maar ja, zoals Messi Trasani. Maar het was leuk. De sfeer was goed. En bij deze nodig ik ook Alma Matties uit. Tactileren, Hoofddorp, Hetty Vrede en Machtild. Darim dappé. Gewoon voor hoge sfeer. Want die dames waren daar inderdaad voor alle leisjares hoor. Voor soul, R&B, ballads. Maar ook alles. Alla Trasani. Zoek, afrobeat. Alles aan de bewaaieren. En ze waren er in voor. Kijk, volgens mij zijn het ook geen dames meer die elke week uitgaan. Dat zeker niet. Maar Tedengo uit, dan willen ze echt ook genieten van die. Dus daarom bij deze herhaling zo snel mogelijk met Kubaro Rokoji, Grontapu McDeere, tak, Dapom de. Ik zoek naar een speciaal nummer, want die had ik beloofd aan Machtild. Maar volgens mij heb ik ook nog draai. Oefening. Ja, deze had ze ook willen horen. Maar vanwege omstandigheden, drukte en stijl hebben we deze achterwege gelaten voor de volgende keer. We nemen u terug naar 1982 met de T-Connections uit de Bahamas. The best of my love. Take you back in time if you don't mind. Flashback.

nog steeds even gevoelig, deze. Maar de T-Connection. The Best of My Love, 1982. Machtig mooi op de dansvloer. Dames, ogen dicht. Heren, helemaal in een andere wereld. Vergeet dat de apwang. Norman de Klets. Nog een tak zijn zomaar naar hem over zijn man verantwoord. Want sommige heren, inderdaad, vergeet die. Dat ding. Op een vrouw. Nou, ook zo. Nou, gaan we naar Abrazee. Toen, hoor. Niet meer. Nu doen ze dat niet meer. Nee, ze zijn wijzer geworden. De Colippi. Luisteraars, ik neem je terug in de tijd met een van mijn favoriete zonden, Bagan Napoku. En toen was hij in de uitzending. Bijlen Ruud Mungro. Alias Norman in het programma van One People. Of tenminste die een machtig mooi film, zo Sabi. Met de onlangs overleden Borger Breveld. Mungro had ook een bijzondere rol in dat film, dat hij. En hij draaide dit vaak op de radio, zondagmiddag 1977, 78 ding. De Crusaders. So Far Away.

toen had ik de verkeerde microfoon. Dit is Wayne Henderson on trombone. Wilton Felder, de maestro, on saxofoon. Stix Hooper on drums. Joe Sample on keyboards. And Larry Carlton on guitar. The Mighty Crusaders. 1974. So Far Away. Met dank aan Weilen Ruud Mungro. Een man die mij muzikaal heeft gevormd. Ja man. Uitzonderlijk.

vind het vervelend om het te onderbreken. Het duurt 11 minuten lang. Mooie rom, mooi piesvenkba. Gaat u het zoeken op Google, internet, hij is er. YouTube. So far away van de Crusaders. Maar ik moet langzaam maar zeker ook iets anders gaan doen. Dus we onderbreken ja. En Teontralis Bakayo Jering, helemaal. De Mikonami Egi, mooi jazzprogramma. Op internet. Bij alles manoma arki, maar den fanatiekelingen wel. Ja, daar zal ik apart met u bezig zijn. Er is ook een meester hoor. Maestro Bob James. Touchdown. Luisteraars, ik maak u bekend. Gratis kaartjes voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Zuidoost. En wel op zaterdag 26 september opent Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Het begint allemaal om vroegomanting. En ze hebben maar liefst 1400 kaarten beschikbaar gesteld. U gaat het horen binnenkort, een speciale spotje. En ze hebben ook een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. En ze beginnen inderdaad om 12 uur tot 5 uur. Is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugouts en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kita, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent, Godezonen Sport en spelactiviteiten van onder andere iSport, speciaal de Ajax Foundation creatieve workshop voor kinderen. Voor de urban scientist en George Adegiti. Adegiti. Ik heb het geprobeerd. Registreer je voor een kaartje, dat kan je doen. Hè? Je kan een kaart winnen of krijgen. En je moet daarvoor gewoon gaan op de website van Arena. Burendag. En na je registratie krijg je meer informatie en een kaart toegestuurd. Of je kan het gaan ophalen, ik weet niet. Jojeren. Mooi. Onthoud het. 26 september vanaf 12 uur. Arena Burendag. Speciaal voor de bewoners van Zuidoost. 30 jaar Arena. Zo hard gaat het. Zo snel gaat de tijd.

Muziek uit lang vervlogen tijden. Blijft nog even mooi. Bob James heeft voor je gespeeld samen met zijn crew. Touchdown. Ja, Touchdown heet het. Gaat u het opzoeken. Want nu gaan we de andere kant op. De ex-masters. Voorzang. Emro, Liwanyu. Kaseko Master. Amerika Seko Medley.

0: X Masters waren dat met een Kaseko Matli, met voorzang van Imro Luwanyi. En hij is nog steeds actief, want Ade, weliswaar in een verzorgingshuis of waar dan ook, in Asiana of Napé, maar de benadering laat Michita beelden. En hij is nog in voor een, voor een zangpartij. Hè. Ja, dit is de Stevie 80 zoveel en Pusgual ook toe. Ade, ete en McNomindri en Adeving. Ade, mooi, mooi. Dus het wordt tijd weer voor Alees Hoebel en Potti na uitzending met Gavateri. Want hij heeft een geschiedenis van hier tot daar. Maar er is ook een organisatie onder leiding van mevrouw Rosita Leef Lang. Een Kaseko Museum, daar is ze mee bezig. En die proberen Kaseko Legends een podium te bieden. En zorgen dat ze niet in de vergetelheid worden geraakt. Dus dat is het. Ik heb Jan aan de telefoon. Jan probeerde het via onze WhatsApp-nummer, maar een lukking. En dan heb je berekend, dan laat mij hem bellen om laat hij eventjes te vertellen hoe het overkomt bij hem. Want hij mist dat telefoon voor Uno, maar dat is een kwestie van tijd.
1: Goedemiddag, meneer Norman. Ik luister al sinds 2 uur, maar okay. Ik begreep dat jullie in een nieuwe vestiging zijn.
0: Ja.
1: En dat is een mooie vooruitgang.
0: Maar ja.
1: 020 nummer doet daar
0: nee,
1: het niet.
0: Dat hebben ze hier niet, nee. Dat is, ik moet toegeven nee. Dat het een verzamelstudio is van verschillende programmamakers.
1: Dat begrijp ik, ja.
0: Maar ze hebben geen vaste telefoon. Iedereen werkt tegenwoordig met zijn eigen mobiel. Dus volgens mij gaan we het via WhatsApp doen.
1: Maar zijn jullie permanent nu daaruit zijn?
0: Nee, niet permanent. Op gezette tijden gaan we doen. We gaan een schedule maken.
1: Okay.
0: Op bepaalde tijden gaan we hier zijn. Juist. Op bepaalde tijden hier en sommige tijden in onze eigen vertrouwde huiselijke studio.
1: Ruimte. Nee, dat is mooi. En ik luisterde naar die mevrouw die bijleg 5 had gegeven.
0: Oh ja.
1: Ik noem het bijleg 5.
0: Ja, het is het. Het is inderdaad een bijleg. Was een bijleg, ja.
1: Dat is interessant. Doet denken aan de vroegere tijden in Suriname.
0: Ja.
1: Bijleg 5.
0: Ja.
1: Hier hebben ze het ook gedaan. Pas toen Surinamers hier kwamen.
0: Oh.
1: Dan staan ze ook thuis met bijleg 5.
0: Hmm.
1: De jaren 60, 70.
0: Oh, wacht even. Nu gaat het nummer wel over. Iemand belde met een 020-nummer en hij ging over. Dus volgens mij WhatsApp net doen, Boenja. Maar gewoon wel op ons eigen nummer, hoor. Maar bijleg 5, waar hebben jullie het gedaan, Jan? Waar in ons Suriname?
1: Nou, hier. Nee, dus thuis bij mensen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ons Suriname had elke 3 weken een band.
0: Hmm.
1: We hebben bijna alle bands uit hier en uit Suriname. De jaren 72 tot en met 86. Want toen kregen we een soort verbod voor live muziek.
0: Ja, de buren.
1: Omdat de buren, niet de buren, boven en beneden waren kunstenaars en die vonden dat ze 's nachts werken.
0: Oh, zo?
1: Ja, kunstenaars hebben het idee. Nou, we zijn tot naar de rechter geweest. Uiteindelijk kregen we maar 5 keer per jaar een vergunning voor een feestje. Nou, dat deden we uiteindelijk, stopte dat. En je kon wel met plaat of cd's dansen, maar geen band meer.
0: Jammer.
1: Maar ja, dat waren mensen hebben vroeger thuis gewoon een bijleg 5 gehouden.
0: Ja,
1: iemand die daar veel van weet is Roel Marcus.
0: Roel Marcus, ja.
1: Die weet veel van die...
0: Ja. En,
1: die weet veel van die...
0: Weiland Soul Winter is ook zo begonnen, hoor, met de thuisfeestjes.
1: Ja, Weiland Winter, ja.
0: Ja, ook.
1: Ja, dat zijn de mensen die hier die bijleg 5 hadden opgepakt. En thuis bij elkaar kwamen.
0: Ja.
1: En toen had je niet zoveel dat de buren gingen klagen, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is mooi. Ik dacht eraan, ja, misschien kan die mevrouw of jij nadenken om voor de mensen die niet zo goed meer ter been zijn, een stoel aan de handschuif geven.
0: Een stoelendans. Ja. Ja. Hoe zie je dat voor je? Hoe zie je dat voor je, Jan? Stoelendans.
1: Nou, je zit in een kring. Je zit in een kring. Mm-hmm. Op je stoel.
0: Ja.
1: En dan, dan dans je. Iedereen. Je hoeft geen partner te hebben.
0: Ja.
1: Die je vasthoudt. En een kring dansen. Okay. Dat deed je, kijk, vroeger Nederlandse feestjes. Als je ging. Een kleine huisjes. Hm. Als iemand jarig was, dan danste je gewoon op je stoel zittend.
0: Oh, Suriname.
1: Dus,
0: Suriname laten die hele rollator, hoe heet dat ding? Rollator vallen. De meest kooi van rollator gaan we zeggen. Surinamers. Dat is gewoon, ja, ja.
1: Nee, kijk, als je zo danst, dan kan je op één plek dansen. Dus dan hoef je niet veel stappen te maken. Maar het is mooi om herinnering terug te halen.
0: Ja, gaan we zeker doen.
1: En hoe heet het? Dat nu een wisselwerking is wat betreft studio. Alleen moet dat nummer wel bereikbaar zijn.
0: Klopt.
1: Ik hoorde mevrouw Lillian wel bellen. Maar ik heb een WhatsApp-nummer van Radio Maat, ja. Maar deed het toen
0: hij deed het niet.
1: Niet,
0: nee, want ik zie dat er iets niet is geïnstalleerd. Ja, klopt. Maar Jan.
1: Dus dan moet je het goed installeren.
0: Ja, we gaan het doen.
1: Ja.
0: We hebben gesproken over het verleden, maar wat is de toekomst? Wat zijn de nieuwsactualiteiten? Daarbij, daar kennen we je ook van. Ja. Nieuwsactualiteiten. Wat
1: actualiteiten is, mm-hmm, hier in Nederland, men heeft. De kans is groot dat deze minderheidsregering het niet lang zal maken. Want ik heb de hele ochtend gevolgd.
0: Mm.
1: En je ziet dat meneer Jet en een aantal ministers AI gebruiken.
0: Zo.
1: Journalisten zijn erachter gekomen dat ze zelf niet denken en schrijven of laten schrijven. Maar ze laten AI nu het werk doen.
0: Oh.
1: Dat is vandaag bekendgemaakt. Twee Volkskrant-journalisten hebben het onderzocht. Dus men neemt de minister en de minister-president kwalijk dat hij nu met AI dus hun eigen inbreng of van hun, hoe heet het, van hun adviseurs opzij geschoven wordt. Dus digitalisering gaat heel ver tegenwoordig. Wat dat betreft, we moeten. De derde dinsdag is volgende week. En dan zal de bom barsten hier in Nederland. Want de vakbeweging heeft gisteren al gestaakt. Als die plannen die ze willen 70 jaar verlagen van WA, als je in de WAO bent en dat soort zaken. Als je ziek bent van 2 naar 1 jaar. Pro heeft gezegd ze willen dat niet steunen. En de belastingen die voor die rijke mensen, daar moeten ze

0: worden gehouden. Dus misschien hebben we volgende week, meneer Norman, geen missionaire regering meer.
1: Zo.
0: Nou, dan in Nederland.
1: Dan moeten we weer naar de
0: stembus. De kans is groot dat we weer, als ze dan gaan, zullen ze zeggen, net als de val van kabinet school.
1: Mm-hmm.
0: Heeft langer geduurd om een verkiezing te houden.
1: Ja.
0: Dus als het valt, dan willen ze binnen drie maanden moet je een verkiezing houden. Of 3 maanden. Nou, het kan zijn dat die feestdagen, kerst en zo. Dan zal het in februari, maart weer worden. Maar het is een teleurstelling voor vele mensen, dit kabinet.
1: Mm-hmm. Ja, maar hoor.
0: Een minderheidskabinet. En dit komt door die mevrouw van de VVD. Die vanaf het begin haar poot stijf gehouden heeft. Om met extreemrechts wel te werken. Maar niet met pro of ChristenUnie of noem maar op. Maar het is spannend. Dus we moeten afwachten. En wat Suriname betreft. Er is een wet aangenomen. Voor die sporters, beroepssporters. Ik ben benieuwd, want ze zeggen, je mag niet volgens de Nederlandse wet, als je Nederlander bent, mag je niet vrijwillig een andere nationaliteit nemen. Dus nu moet Suriname komen onderhandelen met de Nederlandse staat hoe dat zou gebeuren.
1: Oh ja?
0: Want dus de spelers, die moeten van rechtswegen uit Suriname die nationaliteit krijgen. Heeft Suriname besloten in een 12 uur of 13 uur parlementsvergadering. En van de 51 waren maar 29. En die is met algemene stemming aangenomen in het parlement. Dus ik heb niet het idee dat het Suriname gaat lukken, SVB. Want ze moeten 25 september spelen. En die spelers die problemen hebben gehad en niet die ze nu willen gaan selecteren en die Surinaamse nationaliteit geven, die zullen eerst goed moeten uitkijken met hun advocaat en hun club. Dat ze niet in problemen komen hier.
1: Ja, ja. Zo.
0: En dan, kijk, het Suriname. Men wil. Kijk, al sinds vorig jaar speelde. Maar Suriname heeft het niet. De politiek daar. Op het laatste moment komen ze met een oplossing. En ik ben benieuwd of spelers die van de diaspora in Nederland zo'n basis een Surinaamse nationaliteit zal aanvaarden. Want ze mogen het niet zelf aanvragen. En eerst had ik gezegd, ja, je moet een PSA aanvragen. En dat, maar dat is ook, dat juridisch zou dat ook niet kunnen. Want dan zou Nederland zeggen, ja. Dat is, je hebt het zelf aangevraagd.
1: Mm-hmm.
0: Dus we moeten kijken wat 25 met welke spelers ze spelen. Want als de spelers gevraagd worden om Surinamer te worden, dan moet je ze aanmelden bij FIFA. Dan moet FIFA een toestemming geven. Dus ik zou zeggen, meneer Fraser, neem die spelers van Suriname en ga in een. We zijn vandaag is 8 of 9. Hè? Voordat die wedstrijd gespeeld wordt, ga naar Mongotapu. Of in een kamp daar ergens in Mongo of op Nikeri. Heeft een mooie stadion. Waar ze 3 weken tot die wedstrijd. Kunnen 24 uur kunnen oefenen met die spelers in Suriname. Om een team op te zetten. En dan weet je dat je 25 spelers hebt.
1: Okay.
0: Anders ben ik bang dat als ze geen spelers hebben, dat ze gedisqualificeerd worden door

0: Dorf.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 30 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever, want die weg is dicht bij Wognum na een ongeluk. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang, maar het verkeer moet daar flink geduld hebben. Op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vlug Review A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vlugreview.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Ja, oké. Okay, ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Ja, wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
9: Ja, dat was leuk.
10: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
11: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
5: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
12: Red Light Jazz Radio.
13: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tot onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen.

0: Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland zit de avondspits er eigenlijk nagenoeg op. Ja, 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Hilversum-Noord. 5 minuutjes op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer. En ook 5 minuutjes op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Noord-Scharwoude. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
6: En dan komt een weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen.

0: iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
1: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: It's Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo goed?
2: Lekker.
7: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rick.
8: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can make
9: my day. Red Light Jazz Radio.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
11: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
13: De reis te boeken of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capricotours is de beste.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van want.

0: dood van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling, ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kere wat ik ook dat nou een tapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day. Comita eind of ding. Een sweet periode.
1: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

feelings.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
1: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
0: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
2: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag... Is

0: dit weer een doofpot.
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Oké, nou is iets verkeerd gegaan, iets is uitgevallen en ik ga even mijn sidecheck vragen. Christel, kan je even checken wat er mis is gegaan? Want ik hoor nu niks meer en even kijken.

Ja, de koptelefoon staat aan. Hij zou het moeten doen. Maar even kijken. Ik hoor nog steeds. Ja, daar zijn we weer.

Kijk, dan is hij weer weg. Nou, dat gaat geweldig vandaag met Jurgen in de studio. Ik zal het even... kijk, hij is weer weg.

0: Oké, mensen, ik ben er in de studio. Ik ga een programma vandaag maken. Stevie gaat vreemd. En ik heb twee geweldige artiesten die ik mag interviewen zometeen. Het ging wat mis, neem me niet kwalijk. Het kan allemaal gebeuren. Het is pas mijn tweede keer hier bij Mart Radio. En mijn eerste artiest die ik ga interviewen is niemand minder dan Jurgen Rijman. Jurgen, ben je in de house?
1: Ik ben helemaal in de house, Stevie. Je weet dat als jij vreemd gaat, ga ik met je mee.
0: Oh, je bent wel gigantisch hard. Maar, nee, maar ik...
1: Zal ik een beetje verder van de microfoon
0: ja,
1: opzetten?
0: Doe dat maar, ja, want okay. Vorige keer was ik ook hard en ik heb het ook al teruggedraaid nu. En dat komt wel allemaal goed. En weet je wat, we gaan straks Jurgen met jou aan de slag. In ieder geval welkom bij Mart Radio. En we gaan lekker met Biri en Stevie. Eet jou plezierie.

0: Ja, Poku. En Poku, dat is natuurlijk van Dubbeleren. En ik heb er Poku van gemaakt. Poku is de nummer die 50, 60 jaar geleden door Dubbeleren is uitgebracht. En heb ik op de Surinaamse tour heb ik hem als Poku gemaakt. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Dus
1: Amsterdam!
0: We zijn nog steeds met Stevie gaat vreemd op de donderdagavond.
1: Stevie gaat vreemd, iedere donderdagavond van 8 tot 10 op Maart Radio Amsterdam.
2: Music,
1: entertainment,
2: good vibes,
1: SOO Solabi!
3: Stay tuned.

luister goed. Want vanavond heb ik een heel speciale gast bij me. Wie is het? Wat doet deze persoon?

0: Hallo!
1: Midoro.
0: Zo, Jurgen. Jongen, weet je hoe lang ik jou niet heb gezien, Jurgen? Ken je me nog?
1: Terwijl we bijna dezelfde stad wonen.
0: Nee, oh, niet op die manier. Niet op die manier.
1: Vertel me.
0: Maar luister. 40 jaar geleden heb ik je voor het laatst gezien, Baja, in Suriname. Maar je hebt nooit naar me omgekeken. Huh? Want je weet niet wie ik ben, hè? Want je gaat wel raden, want je hebt het ergens een beetje gehoord.
1: Of je bent oud of je bent lelijk geworden, dus je moet me even helpen.
0: Nou ja, na 40 jaar dan. Ja, je wordt er niet mooier op. Dus ik
1: ook niet.
0: Ik zie alles vervormen een beetje. Dus ik hoop dat het voor de luisteraars een beetje te volgen is. Want ik zal jullie zeggen, Baja, ik ben de zusje van Tante S.
1: Lena.
0: Nee. Ja, juist. Ik ben Tante Stress.
1: Tante Stress, ja? Goed zo.
0: Want weet je wat het is? Tante S is linksaf gegaan met de vliegtuig naar Nederland. En ik ben rechtsaf gegaan met de boot.
1: Met de boot.
0: Maar nu pas ben ik aangekomen in Holland, Baja. Echt niet normaal. Zo lang, Mikoluku Jurgen. Maar Jurgen, je bent een grote jongen geworden hoor.
1: Ik ben een oude jongen geworden.
0: Nee, je bent een leuke oude jongen geworden. Het is omdat je mijn neefje bent.
1: Ja, ik weet dat je net, als je net die intro van meneer Biervliet hebt gehoord. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo'n geweldige intro gehad. Maar de titel, mooi boy, nou voorstroom ik iets aan dat hij. Ja, dus tante Stress, bedankt voor dat meneer Biervliet me zo hoog heeft gezet.
0: Nee, maar een beetje zacht praten. Want kijk, meneer Biervliet weet niet. Want ik ben in meneer Biervliet.
1: Je bent in opgestapt.
0: Ja. Kijk, meneer Biervliet zoekt een bonoman om me eruit te gooien, weet je wel. Dus ik ga een beetje wat sneller praten. Oh. Maar je weet, in de familie beginnen wij altijd natuurlijk met één vraag.
1: Ja, maar.
0: Ja, en welke vraag is dat dan?
1: Wie is je vader, wie is je moeder?
0: Nee, dat is die verwende zus van me, die tante S, die doet dat soort dingen. Maar ik begin totaal anders. Maar
1: hoe begin jij met schat?
0: Ik begin, wie is je vrouw en wie is je buitenvrouw?
1: Wel, die buitenvrouw ken ik niet, ben ik nog niet tegengekomen. Maar mijn vrouw is Sheila, dat weet ik zeker.
0: Jurgen. Ja, man. Jurgen, luister, jok niet tegen me.
1: Maar
0: luister, je woont in Almere, toch?
1: Dat is stress, je moet dat ding dat alle Surinaamse mannen vriend gaan. Je moet het niet in leven, want die tori is al lang voorbij.
0: Ik denk het niet, ik weet het.
1: Nee, die tori is al lang voorbij, man.
0: Ik zal je één ding zeggen, Jurgen, je woont in Almere, dingen.
1: In Poort.
0: Ja, nou ja, nee, je moet, dat gaan de mensen niet zeggen. Je woont in Almere.
1: Ja.
0: Ja? Alle mannen in Almere hebben Almere buitenvrouw.
1: Ja, maar daar woon ik in Poort. Ik heb geen buitenvrouw.
0: Nee, dus je hebt alleen Sheila. Dus wacht even. Dus als je binnen bent, is Sheila je binnenvrouw.
1: Ze is mijn binnenvrouw, mijn buitenvrouw. Ze is de enige echte vrouw.
0: En als je naar buiten gaat, is ze je buitenvrouw.
1: Nee, dan is ze buiten mevrouw.
0: Oh, buiten is ze je vrouw. Mooi. Maar oké, tante Stress, ga je snel een paar kleine vragen voordat meneer Biervliet terugkomt. Jurgen, wacht even. Ik had gehoord dat je elke dag een schone jockey draagt. Hè?
1: Jij niet?
0: Nee, ja, ik draag een slipje. Wat is dat nou?
1: Nee, maar ik bedoel, maar iedereen hoort een schone jockey te dragen, toch, tante Stress?
0: Nee, ja.
1: Dan een spotoe, man.
0: Nee, maar oké, maar ja.
1: En dan krijg je schwabal zien.
0: Oké, maar ja. Maar kom, jockey.
1: Ah, jockey was
0: je. Mensen kunnen het niet zien, maar...
1: Kom, sorry, heren. Deze heb ik vanmiddag aangetrokken.
0: Oh, my god, Jurgen.
1: Kijk.
0: Nee, god, een mooie zwarte jockey, man.
1: Speciaal met kleine hartjes voor jou.
0: En glitter. Dat is mooi, man.
1: Speciaal voor jou.
0: maar Bongor, ik ga je niet meer vervelen, my boy. Want luister, kijk, Jurgen, ik ben tante Stress, de oudere zus van tante S. Maar zeg eens eerlijk, heeft S mij bewust vergeten? Of was ze gewoon bang dat tante Stress meer aandacht zou krijgen dan haar?
1: Ik denk bijna dat het laatste is. Want tante S is nogal egocentrisch. Dus waarschijnlijk was ze bang dat je te veel aandacht zou krijgen. Daarom heeft ze wel bij de boot gestuurd. Dat duurt het even voordat ze er is. Jo.

0: Het was een boetreis van je welste, maar ik ben mensen tegen en mannen jonge mannen tegengekomen bij je.
1: Ik zie dat je haar iets aan water gooit.
0: Hé, jongen, echt. Jongen, het is niet normaal. Ik ben een beetje modern geworden. Ik ben blij dat meneer Biervliet en Mart Radio me een break hier geeft bij je. Maar ja, wie weet ben ik in de toekomst op de tv bij je. Maar ik ga iedereen stressen, dus dan kom bel me. Meneer Duas aan dat dit is eenmalig bij meneer Biervliet hier bij Mart Radio. Omdat mijn neefje Jurgen Rijman hier zit. Maar Jurgen, tante S doet alsof ze alles weet, maar jij hebt haar gecreëerd. Dus vertel eens, hoeveel van haar grote mond is eigenlijk gewoon jouw eigen karakter?
1: Wel, kijk, ik denk dat een heel groot gedeelte van de grote mond is deel van mijn karakter, maar zij kan meer zeggen dan ik kan zeggen. Dus dat is de kracht van Tante S. Tante S is eigenlijk, als ik er vergelijk, leek ze het meest op mijn grootmoeder van mijn moeders kant.
0: Oh, oké. Okay,
1: en die had dat bijvoorbeeld bij Pippere echt. Dus ik denk dat ze het vandaar heeft vooral.
0: Oké, okay, want ik ben een beetje rustig geworden. Want normaal stress ik meer, maar ja, ik heb een beetje respect voor mijn kleine neefje.
1: Is je toch?
0: Mijn wambromie, weet je wel. Maar Jurgen, hoeveel vrouwen hebben jou aangekeken en gedacht van, wat een leuke man. En hoeveel hebben daarna Tante S ontmoet en gedacht, laat maar zitten. Want blijkbaar is de hele schoonfamilie erbij.
1: Nou, ik kan je één ding zeggen. Ik heb zelf vrouwen gehad die met Tante S een avondje wilde gaan stappen.
0: Oh my god.
1: Dat heb ik, dat aanbod heb ik ook gekregen, maar Tante S was daar helemaal wars van.
0: Ja.
1: Tante S is alleen voor u, dus... Okay, maar dus vrouwen, ja, vrouwen kunnen rare dingen soms fantaseren.
0: Praat niet zo over ons vrouwen, hoor.
1: Want, niet jullie vrouwen, ik zeg vrouwen. Niet jullie vrouwen, sommige vrouwen.
0: Oké. Maar ja, maar vind je het leuk om je tante weer te zien dan?
1: Ik ben blij om mijn tante weer te zien, vooral dat je de zee hebt overleefd.
0: Oké, mooi man. Ik heb geroeid, hoor.
1: Ja, ik zie het.
0: Niet normaal.
1: Je power komt, Biggie.
0: Biggie power, hij werkelijk. Maar nou, Jurgen, tante, ik ga er even uitbannen. Want ze maakt me zo warm. En heet. Maar ik ga
1: komt
0: nu
1: door
0: even...
1: rode haar, komt door het rode haar.
0: Ja, nee, maar dat is het gewoon. Ik ga nu lekker een beetje... Kijk, ik ben nu weer Steve Biervliet, dames en heren. Als jullie luisteren naar Mart Radio. Want als iemand een bonoman van me kent, stuur hem naar Mart Radio. Ik wil deze vrouw niet meer in me hebben. Want deze vrouw doet met me. Weet je wel. Maar Jurgen, ik ga het nu over jou hebben. Want ik weet dat je natuurlijk bezig bent met... lekkere koekjes heb ik gehoord en lekkere kaaskoekjes. Vertel daar iets meer over.
1: Ik werk al een tijdje samen met twee vrienden van me en we waren bezig om een ijsmerk in de markt te zetten. IJs en bonbons wilden we gaan maken. En op een gegeven moment begon mevrouw Patrick van Patrick's Catering in Almere te helpen met zijn management daar in het restaurant. En ze had een keer koekjes meegebracht. En toen zei Patrick, jongen, maar deze koekjes moeten verkopen hier. Kan je ze niet verpakken? En we zeiden, koekoeja. Dus er is Sheila wat koekjes gemaakt. En het sloeg aan. En toen dacht ik, wacht even, maar Tante S als merk is misschien helemaal niet zo slecht. Ja. Dus toen hebben we die hele buts meegenomen. We hebben kaaskoekjes gemaakt. We hebben, hoor je het weer, die boterkoekjes gemaakt. We zijn toen op een gegeven moment, hebben we gezegd, weet je, we nemen bonbons en ijs ook erbij. En zo is er een hele lijn ontstaan van Tante S. En die lijn is nog steeds in ontwikkeling. Want we zijn nu bezig met chocoladerepen. Er komen andere smaken. Ijscream nog erbij. Tante S door keuken is druk.
0: Nou, dat wordt een eigen restaurantje of een eigen toko of een supermarktje, Tante S.
1: Nou, ik zou heel, als ik echt eerlijk mag zijn, ik zei het laatst nog, ik heb eigenlijk geen bucketlist meer, want ik word in januari open en dat was het laatste wat nog op mijn bucketlist stond. Maar als ik één ding nog heel graag zou willen doen, is het een koffieboutique van Tante S beginnen, waar ik die echte warme liefde van Tante S aan de mensen kan geven die komen. Dus wie weet komt dat er nog. Dat we leggen ze een leuke koffieshop. Niet waar je op bier kan kopen. En maar gewoon een koffieshop waar je echte koffie en gebak en zo kan kopen. In de naam van Tante S kunnen beginnen.
0: Mooi zo. Dan ga je zeker Tante Stress. Ik kan in de bediening helpen natuurlijk.
1: Tante Stress komt zeker. Nee, Tante Stress gewoon aan de poort zetten. Dan weten we dat er geen lastige mensen binnenkomen.
0: Oké, als uitsmijter.
1: Ja, toch?
0: Nou, dat is in ieder geval mooi. Maar naast het geweldige, zeg maar, dat koekjes en lekkernijtjes festijn van Tante S. Ben je nog met wat anders nu bezig? Mm-hmm. Met een theatershow of met een tv-show? Wat komt er aan?
1: Nou, ik ben nu, ik ga even kijken, begin volgende week vrijdag begin ik in Hoge Zand met mijn laatste try-outs. En op 18 oktober ga ik in première in het nieuwe De La Mar met mijn nieuwe theaterprogramma. Welkom thuis waar niemand op je zit te wachten. Het is mijn Biggie Yari show, zeg ik, want ik ben 60 geworden een paar weken geleden.
0: Jong boy.
1: En ja man. En ik had deze show in Suriname eerst gespeeld en daar heette het de Oro Yari show, want ik had het rond het oudjaar gespeeld, 2 jaar geleden. Maar toen dacht ik, jongen, hey, ik vind het best wel leuk, want ik heb 8 jaar geen theater gedaan, Steve. 8 jaar heb ik niet op het podium gestaan.
0: Ik heb
1: en
0: het gehoord.
1: Toen kreeg ik die suite terug in Suriname. Toen dacht ik van, weet je wat, ik ga gewoon weer toeren. Ik heb toen George Visser gebeld van George Visser Productions. En George zei, wil je weer het theater in? Ik zeg, ja, tuurlijk. Nou, toen heb ik 35 try-outs gedaan in april en mei. Hebben we 35 try-outs gedaan. En nu ga ik nog 30 shows door het hele land spelen. Dus ja, ik ga 60 keer mijn verjaardag vieren met het Nederlandse publiek.
0: Nou, dat is een mooi voorteken om iets leuks te gaan doen binnen de theaters weer. Want ja, je moet de mensen niet zo lang laten wachten natuurlijk. Want Jurgen Rijman mag nooit natuurlijk in de vergetelheid gaan. En dat zal hij ook nooit met je tante S. Want dat heeft ze je wel aangedaan. Maar,
1: en daarom heb ik er ook weer meegenomen in het theater. Want zij speelt ook in deze show. Tante S weer mee. Zij opent de show, zij is het geweten van de show, want het programma heet Welkom Thuis, waar niemand op je zit te wachten, want weet je, we leven in de tijd, Steve, waar we allemaal denken dat het gras groener is aan de andere kant.
0: Ja.
1: En we praxeren van, weet je, wat mensen hebben steeds, ik wil terug naar Suriname, of waar wil ik naartoe gaan, maar is het daar beter, is het hier beter? Ik weet het niet. Ik weet één ding wel, als ik ouder word, wil ik wel tenminste de winters in Suriname overbrengen. Of tenminste daar gaan blijven in de winters. Want ja, Suriname is toch uiteindelijk pemi groonde. Dus dat wil ik sowieso doen. Maar het gaat er ook over van, kijk, jij en ik, we hebben een tweede huis, we hebben Suriname erbij. Maar wat doet die witte man? Die zijn huis, die ook de buurt ziet veranderen.
0: Zal ik je wat zeggen?
1: Hij is al thuis.
0: Die witte man, ik heb 43 jaar bij het GVB in Amsterdam gewerkt. Mm. En ik zal je zeggen dat er 5 witte mensen met hun hele gezin verhuisd zijn naar Suriname. En daar wonen. En één was 50. Die is een klusjesman. Mm-hmm. Een timmerman. Elektricien. Loodgieter. Alles kan die man. En hij heeft handen vol met werk. En zijn vrouw die ontvangt een beetje in een B&B eigenlijk. In Suriname. Ontvangt mensen daar. Ik vind het geweldig wat Jan aan het doen is daar. En ik zou zeggen, ja, ik zou dat ook heel graag willen doen. Maar af en toe ben ik een beetje bang van, gaat het wel goed met Suriname? Precies wat jij zegt. En ik moet zelf even gaan beurten daar. Want de politiek is daar ook. Ik zal het niet afkraken allemaal en hier. Want ik ben hier meer met Stevie Echa Presiri dan met alleen
1: maar. Nee, maar ik ga ook mee. Ga je geen kwaad woord over Suriname of over de politiek horen zeggen? Want wie is vanaf van Onkondre? En we moeten ze blijven empoweren en blijven steunen alles wat ze doen. Maar wat ik vooral bedoelde, wat ik net zei, van waar gaat die witte man naartoe? Je ziet, wij hebben zoiets van de verharding hier in Nederland. Dus Miwagwami. Also. Maar die witte man ziet ook die verhouding, ziet ook zijn buur veranderen. Maar waar gaat hij naartoe? Dus ja, kijk, deze 5 zijn naar Suriname gegaan. Maar als er nog witte mensen zijn die zich afvragen wat ze kunnen doen, ik zou zeggen, ga er ook naartoe, want we krijgen binnenkort oil en gas. En dan wordt Suriname rijker dan Nederland. En we gaan nog zeker een paar slaven nodig hebben om in de olievelden te werken. Dus
0: we gaan het reversen.
1: Dan is payback a bitch.
0: We gaan het een beetje reversen, maar ja, het is een beetje cynisch bedoeld. Natuurlijk, maar you never know.
1: You never know.
0: Als je mij belt, Jurgen, en je bent daar met een groot huis, je mag mij als slaaf gebruiken.
1: Maar 100% ga ik je bellen als ik daar ben.
0: Ik kom je tuin doen, ik kom je huis schoonmaken en lekker warm in Suriname daar. En je mag geen zorgen, want ik ben ook dan bewaker. Ik ben een oude veteraan in Libanon gediend, dus ik bewaak je huis ook nog.
1: Misschien dat je met je ooit veilig bent, daar maak ik me geen zorgen
0: om. Nee, maar Jurgen, ik hoop wel dat je een paar koekjes hebt meegenomen.
1: Ik had eraan gedacht om koekjes mee te nemen, maar ik moet je eerlijk zeggen, we zijn nu met een nieuwe batch krijgen binnenkort, omdat onze laatste levering hebben gedaan naar de Plus in Almere.
0: Okay.
1: En we zijn nu met de nieuwe batch bezig, want ik verkoop ook altijd na mijn tour. Dus volgende week heb ik weer verse producten, want Minotja Oro zijn niet. Dus volgende week heb ik weer verse producten en dan zorg ik ervoor dat er hier een paar samples worden geleverd.
0: Lekker, want ik wil het natuurlijk van Marten en mijn collega's, want we bestaan 40 jaar dit jaar.
1: Ja, toch?
0: En het is natuurlijk niet niks. Mart, 40 jaar. En wat een heleboel mensen misschien niet weten en wel weten, dat vroeger heette Mart Kankantri. Radio Kankantrie.
1: Kankantrie, zo is het ooit begonnen.
0: Zo is het ooit door de oprichters en de mensen die bezig waren om in ieder geval Kankantrie op de kaart te zetten in Nederland, wat gelukt is. En daarna een marktradio was de bedoeling om natuurlijk radio en tv te maken. Een beetje commercieel te gaan worden. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben, want ik ga ook een van de grondleggers die woont nu in Amerika.

0: En jammer dat oom zalig Roy Ristie er niet meer is. Ja. Want anders had ik hem gebeld. Maar ik kan altijd zijn zoon Quintus natuurlijk.
1: Quintus kan ook altijd bellen.
0: Ja, dus Quintus heb ik ook contact mee. En die draait nu bij radio.
1: Ja, maar laat ook eerlijk zijn. Wat Norman met dit station heeft gedaan. Dat is ook zeker het noemen waard. Want,
0: zeker weten. En ik ben blij dat...
1: Norman heeft het echt naar de next level gebracht. En Radio Maart is een begrip binnen onze samenleving. Binnen onze community. En als je mij vraagt, verdienen ze nog meer dan... Bart zou eigenlijk al lang onderdeel van het publieke bestel moeten zijn.
0: Nou, eigenlijk wel. Want dat was de bedoeling met Mart toen de tijd. Ja. Maar wie weet, ik ben er nu voor Norman. Norman G, zoals hij heet, ook als DJ. Ja, ja. Maar geweldig man met een mooie, diepe stem.
1: Ja, maar Norman, 100%.
0: Maar jij hebt ook best wel een candlelight stem, hè?
1: Ja, nee, ik heb samen met mevrouw heb ik ook een programma gedaan een tijdje voor de Almeerse radio. En ik heb radio altijd mijn eerste liefde geweest. Ik ben ooit bij de radio begonnen tijdens mijn schooltijd in Suriname. Deed ik zaterdagmiddag een programma bij SRS. Toen, daarna in 1993, toen ik in Suriname vertrok, begon Radio 10. En toen heb ik de hele tijd bij Radio 10 heb ik ook gewerkt. En laatstelijk nog bij BNR hier in Nederland. Dus radio is ook een passie van mij.
0: Nou, wat heb jij niet allemaal gedaan? Kijk, ik heb ook contact met Clifton Braam. Die draait nu bij SRS.
1: SRS, ja.
0: En als hij in Nederland komt, dan wil hij zeker in mijn programma komen. Dat vind ik geweldig. Gloria Botsen, die komt ook in november ergens met Travas D. Met mooie reportages. Geweldige vrouw.
1: Ja, en Gloria is fantastisch. Dat zij ook doet in Suriname. Ik vind haar ook heel scherp en ze durft de dingen aan de kaak te stellen die de Surinaamse pers niet altijd durft. Nou, dat doet Gloria heel goed.
0: Ja, dat doet ze geweldig. En als ze bij mij in de show komt, dan ik mag er ook live bellen. En dus dan ga ik dat zeker doen en dan ga ik dat ook belichten. En zo zijn er diverse mensen. En ik ben blij natuurlijk dat de grote Jurgen Rijman op mijn tweede show hier komt.
1: Ik zou op de eerste show hier zijn, weer u nogmaals mijn verontschuldigingen. Nee. Maar je weet, wie ben jou aan staan, zal fuck me op.
0: Nee,
1: dus,
0: het is geen
1: maar nu ben ik er. Nu ben ik er.
0: Ik heb wat lekker straks en... Ik hoop
1: nu kan mijn beuk het hebben.
0: ik hoop het, want als je me morgen belt dat het niet goed is.
1: Nou ja, maar gezegd wie de kok is, wie het gemaakt heeft. En als Loes heeft gekookt, ben ik altijd klaar om te eten.
0: Ja, Loes is geweldig natuurlijk. En ik heb natuurlijk ook mijn zus Iris Biervliet. Die maakt ook lekkere broodjes en huzarensalade heb je gemist. En bojo heb je gemist.
1: Maar
0: ik weet waar je huis woont, dus
1: daarom.
0: Ik regel je wel goed. Maar Jurgen, last but not least. Je hebt natuurlijk kaarten voor de show. En ik wil niet bedelen, maar ik wil van Mart Radio wel kijken of ik 1 of 2 kaarten kan kijken die we krijgen, die we kunnen verloten aan de luisteraars. En niet dat Norman en ik bij jouw show gaan zitten, want wij kopen gewoon kaarten om te komen kijken. Maar dat we dat netjes gaan verloten aan de...
1: Ik wil heel graag een luisteraar van Radio Mart blij maken met 2 kaarten. En ze mogen dan kiezen als ze naar de première willen komen op 18 oktober of naar de demière, dat is de laatste show en die is op 28 februari in Almere. Dus ze mogen kiezen, laten ze het gauw weten, want de première kaarten die ik nog heb, die zijn minder, of die beginnen langzaam al op te gaan. Maar ik geef graag 2 kaarten aan de luisteraar van Radio Mart.
0: Oké, mooi. Dan gaan we dat even regelen nog. En met een voucher of hoe dan ook.
1: Komt
0: of dat het
1: goed.
0: In ieder geval bij Norman komt. En niet dat Norman het in zijn programma gaat doen, maar ik ga het in mijn programma. Want Stevie is de enigste die vreemd gaat hier bij Mart. Dus, maar vreemd in de muziek en vreemd in de interviews. En ik ga niet bij iedereen tante stress doen. Dat doe ik alleen bij jou. Want ik ben heel erg verlegen. Want kijk, mensen denken, die Steve Biervliet, die durven wel dingetjes te doen allemaal, maar ik doe het alleen bij mijn vrienden en op feestjes en partijen. Want heel vroeger is het ontstaan toen jij het voor mijn moeder zou doen en jezelf na Rijman is laat, zou je komen. Maar je hebt toen netjes afgebeld. Steven gaat het niet redden, we zitten nog met wat opnames die geëdit moeten worden. En toen heb ik het zelf gedaan. En Roy was er met de drum daar bezig met mijn vader en Travassie Leslie Leefland te spelen. En Roy heeft in een deuk gelegen. En Roy met zijn broer. En die hebben gewoon gezegd, je moet hem bellen. Ik zeg, ik bel hem niks. Je moet niemand vertellen dat ik dat heb gedaan. Dus,
1: Roy heeft het me wel een keer verteld. Roy Bagwardine heeft het me wel verteld een keer. Dus nu spannend. Het is mij ter oren gekomen.
0: Mooi zo, want ik krijg Roy ook natuurlijk hier een keertje bij Mart Radio samen met zijn broer. Want ze zijn heel goede muzikanten. Kijk, Harto ga ik ook hier naartoe lokken.
1: Zeker, Harto is een icoon in de Surinaamse muziek. Die moet zeker hier een avondje komen.
0: Nee, maar dat heb ik ook deels benoemd. Want dat gaat zeker gebeuren. Ik ben even aan het scrollen. En

0: In de tussentijd wil ik Jurgen Rijman hartstikke bedanken hier bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Jurgen, thank you for being
1: here.
0: Het
1: was een waar genoeg dat ik hier mag zijn. Thank you, my man.
0: Oké, geweldig. Nou, dan gaan we even naar wat, wat verdrietiger nieuws. En ik ben het even aan het opzoeken. En een heleboel mensen die zijn het een beetje vergeten hebben het niet gehoord, want Jurgen kent die man ook heel goed, maar die is die dag is hij echt heen gegaan. Ik zeg ja, het gaat om Leon Lemmer. Dat is een geweldige percussionist. Hij is beter bekend als Bongo Charlie. En een genot om naar die man te luisteren en zijn visie, hoe hij instrumenten maakt. En Jurgen kent hem ook.
1: Ja, deze man was, als je praat over bijzondere Surinaamse muzikant, ik heb zelf een paar keer met hem op het podium mogen staan. En Bongo Charlie had één ding waar ik echt, die man kon van alles een instrument maken.
0: Ja, geweldig.
1: Het maakt niet uit wat je die man gaf, die man kon er een instrument van maken. En hij had ook een hele gallery bijna met instrumenten die hij gemaakt had.
0: Ja,
1: deze man heeft met alle grote Surinaamse muzikanten volgens mij gespeeld. En Bongo Charlie, iedereen, maar dan ook iedereen kende die man in de music business. Dus ja, ik schrok er net van toen ik hoorde dat hij er niet meer is.
0: Ja,
1: en ik hoop echt dat die man, ik weet dat die man nu nog steeds instrumenten zit te maken daarboven. En pokoe speelt terwijl hij op ons neerkijkt.
0: Zijn instrumenten zullen hier ook doorgaan. Zijn 100%. Muziek gaat door. Er komt een benefit concert.
1: Ah, te gek.
0: En daar ga ik volgende week meer over belichten met Lea Abdulhak, want zij heeft een boek geschreven. Heb ik hierop uitnodiging ook met haar boek en de workshops die ze geeft. Geweldige bassisten, jazz, funk. En ze gaan optreden speciaal voor Bongo Charlie. En dat ga ik allemaal nog bekendmaken. Het is in ieder geval op 27 deze maand, september. En dan gaan ze een tribute concert organiseren voor Bongo Charlie, Leon Lemmer. Maar ik heb ook een speciaal nummer, omdat het natuurlijk het is best wel droevig. En 3 augustus is die man overleden. En ik wil een ode brengen speciaal voor Bongo Charlie. Rustzacht en voor de familieleden en vrienden en muzikale vrienden en kennissen. Speciaal voor Leon Lemmer Bongo Charlie.
2: Andere mensen zijn muziek. Sommige mensen maken muziek.
0: Dat was Bongo Jali, heeft dat
2: andere
0: gedaan.
2: Andere mensen zijn muziek.
0: Speciaal voor hem.
2: Ze laten geen stilte achter, maar een klank die blijft bestaan. Dit is het verhaal van Leon Lemmer.

0: Wat uit het hart komt, wordt nooit weggegooid. Leon, je bleef waar je hart lag.
1: Suriname,
0: het land waar je van hield.
1: Het land dat je nooit
0: en nooit echt hebt verlaten. En misschien is dat precies wat een kunstenaar doet. Hij laat zijn lichaam.

Ja, ik krijg er tranen van in mijn ogen. Geweldige man. Mooie teksten, die heb ik samen door Lea Abdulhak een beetje te interviewen. En zij heeft me een stukje gestuurd die op de benefit die ze gaan als ode gaan uitspreken van hem. En daarvan heb ik natuurlijk met mijn informatie deze song gemaakt. En ik ben blij dat het zodanig gelukt is. En ik doe dit allemaal voor zijn familie, zijn kind, kinderen, de vrienden, muzikale vrienden. En Leon Lemmer, Bongo Charlie, mag nooit vergeten worden. Maar ik ga nu lekker door met 40 jaar Mart Radio. Ik had het al aan de baas. Hij vindt het niet leuk als ik dat zeg. Maar een van de oprichters, de bestuursleden, Norman G, had ik al gestuurd. Hij vond het erg leuk. En ik over Etienne. Maar ik heb een andere uitvoering gemaakt. Speciaal voor Mart. Mart, dames en heren, is 40 jaar. En 40 jaar, dat is een geweldige viering. Ik hoop dat we misschien voor het eind van het jaar nog een leuke event met onze luisteraars gaan organiseren. En speciaal voor Mart ga ik even de plaat opzoeken. En dit is speciaal 40 jaar Mart Radio. Gefeliciteerd jongens, al ben ik er pas bij. Komt-ie aan.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolo Jos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
1: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
0: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit was Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV.

0: Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Het pette, nieuwe stijl bij Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Ja, geweldig interview net gehad met Jurgen Rijman. Have left the building. Ik vond het geweldig dat hij hier was. En natuurlijk gaan we volgende week praten over de kaartjes die een luisteraar kan winnen. Hoe je dat kan winnen. Ik ga dat binnen zeg maar een nu en volgende week kenbaar maken hoe je de kaarten kan winnen voor dat hij zijn laatste theatershow of de première kan je kiezen of ergens op de lijst waar je zeg maar naartoe kan gaan. Maar we gaan verder natuurlijk hier bij Mat Radio, want wij hebben natuurlijk de tweede gast voor vandaag. We hebben geswitcht, want onze eigen Kabiertje, bekend uit de Bijlmer. Iedere Amsterdammer in Zuidoost die kent deze man. Hij gaat met de metro. Hij is overal en iedere café in Amsterdam kent hem ook als Kabiertje. De Hindustaanse, Surinaamse André Hazes, zo ken ik hem ook. En geweldig hoe deze man zijn optredens verzorgt. En ik ga in ieder geval een introductie nummer speciaal voor Kabir draaien en dan ga ik hem verwelkomen hier in de studio bij Mart Radio.

0: Welkom bij Stevie Gaat Vreemd. Hey Kabiertje, welkom in de studio.
1: Dankjewel.
0: En ik zal je microfoon even wat harder zetten. Praat maar even.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor je goed nu. Dus
1: nu? Okay, ja.
0: Hoor jij jezelf ook goed?
1: Ja, ja beter. Ja.
0: Mooi zo. Maar Kabiertje, ik vind het geweldig dat jij hier bij Mart Radio bij Stevie Gaat Vreemd komt. Je ziet, ik ga vreemd ook met jou.
1: Ja.
0: Want het is niet vreemd wat jij doet. Ik vind het geweldig wat jij doet. Maar in ieder geval, voor de mensen die jou niet kennen, heb ik deze intro gemaakt. Dus als het goed is, kennen ze je allemaal nu.
1: Ja,
0: maar ik zal gelijk met de vraagstelling beginnen voor je. En Kabir, als je terugkijkt op je leven, welke gebeurtenis heeft jou als mens het meest gevormd? En welke les draag je daar vandaag nog iedere dag bij je?
1: Oh, wat een mooie vraag.
0: Ja.
1: Nou, ik denk toch wel de teleurstellingen en de tegenslagen, denk ik, die ik heb gehad. Die maak je wel sterker. Ook dingen als liefdesverdriet bijvoorbeeld kan ik heel slecht tegen. Dus als ik dat overleef, zeg maar, dan ben ik een krachtiger mens geworden. En ook ja, de manier waarop, ik wil niet zeggen slechte mensen, mensen met je omgaan, je klein proberen te houden, dat proberen te overwinnen en verder te komen in het leven. Ja, dat is eigenlijk meer van de negatieve dingen dan van de mooie dingen.
0: Ja, maar dat vind ik mooi in de muziek ook. Je kan je goed erin uiten. Als je teleurstelling krijgt natuurlijk, ook van familie zelf, vrienden en dergelijke, dan kan je je goed uiten erin.
1: Zeker.
0: En dat vind ik het mooiste. Maar Kabir, je wordt de Hindustaanse André Hazes genoemd, maar wat doet die bijnaam met je? Voel je dat als een groot compliment of voel je je soms druk om zo'n vergelijking te hebben met die man?
1: Nou, weer een mooie vraag. Ik vind het een beetje dubbel. Ergens ben ik wel trots natuurlijk dat mensen mij die bijnaam geven, vaak met hem vergelijken. Alleen als ik zo word genoemd, dan het eerste gevoel wat ik dan heb is, ik heb ook wat overeenkomsten met Hazes, waar ik zelf minder blij mee ben. En daar denk ik dan als eerste aan eigenlijk. Dus het is een beetje dubbel. En blij, trots gevoel. En aan de andere kant, ja, ik heb ook die minpunten van hem, zeg maar. Maar ja, goed, dat maakt het wel voor dat als ik zing, dat het wel echt en oprecht is. Ja,
0: ja, maar dat is het mooie ervan. Wat je als je hebt een gelijkenis, je hebt iets met hem die je samendeelt, natuurlijk de muziek, natuurlijk.
1: Ja.
0: Zijn muziek ook.
1: Ja,
0: maar je hebt ook natuurlijk je eigen muziek die je maakt, natuurlijk. Maar
1: zeker.
0: Je zingt het levenslied met ontzettend veel gevoel. Ik heb je horen zingen live. En op je eigen nummers die je hebt op Spotify, mensen kunnen hem vinden onder Kabir. En dan heeft hij zijn eigen nummers, geweldige nummers. Je zingt het met zoveel gevoel. Zijn er momenten waarop je tijdens het zingen zelf opnieuw wordt geraakt door de woorden en herinneringen die achter het lied zitten?
1: Zeker. En dat is eigenlijk bij elk lied dat ik zing. Ik kan een lied eigenlijk pas goed zingen als ik het heb meegemaakt of de emotie kan voelen. En dat is vooral de nummers die ik zelf heb opgenomen, speelt dat heel erg.
0: Dat is het mooie, vandaar dat ik het ook zo stel. Want ik heb het ook, want ik schrijf ook zelf muziek. En sinds mijn vrouw is overleden, dan is het natuurlijk heel veel verdriet en die ik als verwerking gebruik. Ja. En dat doet me heel goed.
1: Ja,
0: en,
1: dat begrijp ik als geen ander. Ja.
0: Nee, maar daarom ben ik ook een beetje dit gaan doen. Dit vind ik leuk om te doen. En ik ben goed ingewerkt hier bij Mart Radio door Norman G. van Gom. En Etienne, de technische staf. En ik ben me weg aan het vinden hier. We gaan ook podcasting in de toekomst doen. Dus als je wil, nodig ik je daaruit.
1: Zeker.
0: En dan pak ik jou ook aan als tante stress. Nee, dat doe ik alleen met Jurgen. Dus, je hebt je leven, je hebt in je leven moeilijke periodes gekend, Kabir.
1: Ja.
0: Zonder te diep in details te hoeven te gaan, wat heeft jou uiteindelijk de kracht gegeven om steeds weer op te staan en door te gaan?
1: Oh ja, weer een goede vraag. Ik heb een dochter. Eén dochter heb ik, inmiddels twee kleinkinderen. En ik denk dat zij wel een belangrijke factor is. Dat ik echt wel door ben gegaan en niet heb opgegeven. Hmm. Ik heb ook wel periodes gehad dat ik van, nou, ik vind het allemaal wel best wel. Ik neem een paar biertjes, papillen en hartelijke groeten iedereen.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, ik denk dat zij wel het meest belangrijke is geweest.
0: Ja, maar dat is mooi. Ik heb mijn twee dochters ook, Lisa en Christel. En mijn twee kleinzonen, Lorenzo en Jordan. Die dragen mij ook nu verder. Want na 6 jaar heb ik er nog steeds... mijn vrouw Else, die was een... zij deed alles voor het gezin. En mijn gezin is wat kleiner geworden. Maar ze wou ook dat wij door moeten gaan.
1: Oh,
0: En ze wou ook dat ik zelf door moet gaan met een vrouw. Ze wou me al koppelen zelf op haar sterfdag. En ik vond het een beetje moeilijk. Ik heb een verwerking nodig. Want iedereen dacht, deze jongen is de zoon van Harold Biervliet. Die gaat wel achter de vrouwtjes aan. Nee, maar ik ben een beetje anders. Ik ben een moederskindje. Ik heb de verdriet ook bij mijn moeder gezien. En want mijn vader heeft natuurlijk diverse plekken ook andere kinderen. Mm-hmm. En we zijn één grote familie. Dat maakt niet uit. Ja. Half broertje. Ik noem je gewoon broertje.
1: Ja. Ja.
0: En we gaan eentje ook een keer hier... Als talent halen, geweldig hoe hij met zijn muziek bezig is. Als zijn vader, zeg ik. Hij is de jongste teller, Romano. En, Kabir, ik ga je nog één vraag. Dan gaan we even een muziekje draaien, dan komen we terug. Je muziek brengt jouw Hunnistaanse achtergrond en Amsterdamse cultuur samen.
1: Ja.
0: Wat betekent die combinatie voor jou persoonlijk en wanneer voel je je het meest verbonden met beide werelden? Kom niet met weer een goede vraag.
1: Ja, nou, nee.
0: ik ga je...
1: Een puntje van mijn tong. Vind ik een beetje een moeilijke vraag. Kijk, ik voel me ook Hindoestaans natuurlijk. Heel veel mensen denken van niet. Omdat ik veel Nederlandse liedjes zing. En in een witte omgeving mezelf begeef. Maar ik denk dat ik me het meest verbonden voel als ik Hindoestaanse muziek zing.
0: Hmm.
1: En ook zeg maar, ik heb een liedje uitgebracht, deels Nederlands, deels Hindoestaans. Ik denk dat ik me dan wel het meest verbonden voel.
0: Ja, maar het is ook mooi dat je die combinatie natuurlijk maakt.
1: Ja.
0: Maar we gaan even naar een nummer speciaal van Kabir, bekend als Kabiertje. Want dan denken alle fans van wie is Kabir? Maar hij is Kabiertje en ik ben Steve Biertje. Nou, dat zou een mooie combinatie zijn voor een programma. Dan heb je biertje en kabiertje.
1: Zeker,
0: het is wel veel alcohol bij elkaar. Maar, maar in ieder geval, we gaan naar een speciaal nummer van Kabir luisteren. En is het zelf door jou geschreven, Kabir?
1: Nee, het is door Billy Dans geschreven.
0: Okay.
1: Dat is een producer die het momenteel heel goed doet. Die schrijven ook voor Vroeger, Tino Martin en zo. En hij heeft het nummer geschreven.
0: Nou, geweldig. Het nummertje heet Een Leugen. En het is gezongen door Kabiertje.

0: Oh, geweldig nummer, Kabir, met een leugen. En Kabir, we gaan lekker verder met de volgende vragen. En dit nummer heeft me echt vanaf het begin goed geraakt. En ik denk dat dit nummer een keer wel opgepakt gaat worden. Want al is hij nu al een tijd in de running. En wie dit nummer wil luisteren, ga gewoon lekker naar Spotify. En dan zie je hem helemaal bovenaan staan als een van de geweldige nummers van Kabir. Een leugen. En het verdient veel meer dan dat het zo weinig gedraaid is. En bij Mart hebben we nu gedraaid. Mart Radio, je luistert natuurlijk niet naar een Amsterdamse Jordaanzender. Nee, we hebben Kabirtje in de studio. Hun is een Surinaamse zanger die grote fan is van André Hazes. Maar ook zijn eigen muziek doet noem maar op. Hun is een combinatie Nederlands en van de Belmer tot de Jordaan. En zo is ook één titel van zijn nummers. Ja. Maar we gaan door met de vragen, Kabir, als je het niet erg vindt. Maar als je één lied zou mogen zingen voor iemand die je enorm mist, of die een belangrijke plek in jouw hart heeft, welk lied zou dat dan zijn en waarom juist dat nummer?
1: Oh, nou, dat is een nummer dat heet Terug in de Tijd. Dat is van Yves Berendsen en die zing ik eigenlijk sinds kort. Maar dat nummer laat me wel denken aan een bepaalde persoon in een bepaalde periode.
0: Ja, maar
1: het
0: is ook een geweldig nummer natuurlijk. Want hij zit ook in de beste zangers nu, Yves. En volgens mij heeft iemand dat nummertje ook gezongen voor hem, dacht ik. Ik weet niet precies wie, maar
1: Ik ben benieuwd. Nou, een heel mooi nummer vind ik dat.
0: Nee, maar misschien zou je hem een keertje hier live kunnen komen doen.
1: Zeker, nee, geen probleem.
0: Wie weet, als er een evenement is bij Mart, gaan we je zeker uitnodigen natuurlijk.
1: Komt zeker.
0: Maar ja, in ieder geval, Amsterdam Zuidoost. Kabir. Ja. En de Belmer zijn een belangrijk onderdeel van jouw verhaal. Ja. Wat heeft deze omgeving jou gegeven als mens en als artiest? En wat zou je willen meegeven aan jonge mensen die daar vandaag opgroeien?
1: De Belmer. Ik ben hier echt opgegroeid. Ik was een jaar of 12 toen we van Amsterdam-Zuid naar de Belmer kwamen. En toen zat ik op school met jouw broertje, Rick.
0: Ja, Rick.
1: En ik kende jou ook meteen al toen, al uit die tijd, en jouw andere broer. En Rick heeft me wel een beetje ook met de muziek een beetje bijgebracht. Want ik kende toen je vader, Travassie. En muziek is voor mij begonnen in de Belmer.
0: Okay.
1: Op een gegeven moment ben ik met die jongen van juniors een beetje begonnen pielen en zo. En muziek leeft ook heel erg in de Belmer. En er loopt zoveel talent rond in de Belmer. Ook van jongeren die misschien niet echt weten van zichzelf. Maar ik hoor het vaak. Ik werk op een school, hoor ik heel leerlingen zingen. En die zijn zich niet echt bewust van hun talent. En Klopt. Ik denk dat de Belmer echt wel een belangrijke plek is om je te kunnen ontwikkelen. Als je elkaar opzoekt, bepaalde plekken. Wat ik mensen mee wil geven. En jongeren, volg je passie. Als dat in je zit, ontdek het. En volg je hart en ga ervoor. En laat je door niemand wijsmaken dat je niet kan.
0: Nee, ik ga in ieder geval ook een contact proberen te maken binnen Zuidoost. Om deze jongeren een platform aan te bieden. Ik ga het sowieso bij Mart Radio doen hier. Om als talent zich te komen presenteren. En een platform, ik laat ze dan niet gaan. Maar ik neem ze in een bestand mee. Aan hun handje mee, want soms weten ze de weg niet. En er zijn mooie initiatieven, net als Gracia Hunsel bijvoorbeeld, met de gospel gebeuren, het gebouw dat er is. Ik ga daar even mee gaan praten. Ik ga een stichting Harold Biervliet oprichten. En daar komt een platform ook speciaal voor jongeren. Niet alleen gitaar leren spelen. Dus als jij gitaar wil leren spelen als Harold Biervliet, dan moet je je zeker inschrijven. Het gaat heel laagdrempelig. Of voor de mensen.
1: En ik kan me ook inschrijven op mijn
0: iedereen. Iedereen die, bij ons is het niet alleen jongeren, maar iedereen die zich jong voelt.
1: Oh, mooi, zeker.
0: Snap je? En dan kan je lekker ontwikkelen met gitaar leren spelen. Ja. Daarnaast een beetje begeleiding. Niet echt een managementbureau. We gaan alleen helpen. De stichting is non-profit. Om puur mijn vader in leven te houden. Houden daarmee, Stichting Harold Biervliet. Ja. Met zijn muziek, een tributealbum. En volgend jaar komt er een speciaal orkest in de theaters. En ik zou het een hele eer vinden als jij een van de nummers van mijn vader zou willen zingen op de tribute-cd.
1: Het is voor mij eerder een eer, denk ik, om dat te mogen doen. Want Je vader was een grootheid, maar jullie ook, hè? Jullie bent nog exotica. Ja, nog meegemaakt. Als jong-jochie. Dus daar heb ik me ook door laten inspireren, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zeker.
0: Nee,
1: zeker.
0: Maar ja, we waren leuk bezig. We werden dus vaak geroepen als jong Travassi, dat we niet leuk vonden. Maar we waren wel de zonen van Travassi, werden we ook genoemd. Exotica, geweldig.
1: Maar jullie waren ook wel een van de betere bandjes.
0: Nou ja, juniors, die kwamen veel bij ons kijken. En die keken tegen ons op.
1: Zeker,
0: En dan heb je nog Vinoch, de saxofoonspeler, die zegt, ik heb jullie in de Bijlmerhal gezien toen ik jong was. Ja. En jullie hebben me zo geïnspireerd. En die jongen is een geweldige saxofoonspeler geworden. En ik vind het alleen maar mooi om te horen, de verhalen.
1: Ja,
0: en misschien in de toekomst dat wij een bij elkaar een reunie gaan organiseren. Maar ja, we moeten even kijken, worden ook oud.
1: Nu, maar de musicaliteit zit er nog in.
0: Het zit er sowieso nog in. En wie weet, dan maken we er iets moois van. En heb je nog een tweede song die we zo gaan horen van jou? Een keuze? Van Bijlmer tot de Jordaan of Merezia Ziva?
1: Merezia met jou in mijn hart.
0: Extended
1: dat
0: heb
1: is
0: je.
1: Een mix van Hindoestaans en Nederlands levert die met een beetje soul gemixt.
0: Oké, nou ik ben reuze benieuwd hoe dat... Ik ga even nog de laatste twee vragen aan je stellen.
1: Ja.
0: En hopelijk maak ik het je niet te moeilijk. Maar even kijken. Amsterdam Zuidoost en de Bijlmer zijn belangrijk onderdeel van jouw verhaal. Ja?
1: Ja.
0: En wat heeft deze omgeving... Oh nee, dat heb ik je net al gevraagd.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: dus
1: ja,
0: dan wordt het een beetje de laatste vraag.
1: Ja.
0: Oké, Kabir. Als je op een dag echt oud bent en terugkijkt op alles wat je hebt meegemaakt, waar hoop je dan vooral om herinnerd te worden als zanger, als Amsterdammer, als Hindustaan of gewoon als de man die met zijn muziek mensen wist te raken?
1: Nou, het laatste wat je ook noemt, dat ik mensen kan raken met mijn muziek. Want dat is bij ieder optreden wat ik doe, valt het me op dat gebeurt. En wat het publiek ook is, Nederlands, Hindustaans. En de muziek is ook voor mij een manier om mijn gevoel te uiten.
0: Ja.
1: Dan doet het me goed dat aankomt. Dat ik mijn emoties kan delen op dat moment. En dat ik daar applaus voor mag ontvangen. Dan werkt dat ook helend voor mij. Dus het laatste.
0: Ja, maar

Mooi, daarom heb ik het zo geschreven natuurlijk als zanger, Amsterdammer, Hindustaan. Of gewoon de man die met zijn muziek mensen wist te raken. Maar dat, is, dat ben je allemaal bij elkaar eigenlijk. Dus dat heb je mooi, mooi geantwoord. We gaan in ieder geval naar een nummer van Kabir luisteren die hij Hindustaans en Nederlands heeft geschreven. En daar komt die Kabirtje met Mere Ziva. En we gaan even kijken of het allemaal goed gaat, want met links ben ik niet zo goed in drukken. Ja, daar komt hij aan. Speciaal Kabir met Mere Ziva. Met jou in mijn hart.

0: geweldige nummer van Kapier, Mere Siva, met jou in mijn hart. Geweldig hier bij Mart Radio. Ik ben, ik hoop dat jullie allemaal nog blijven luisteren naar deze geweldige Amsterdamse zanger. Ik wou Kabiertje bedanken hier om in de studio bij Mart te komen. En misschien een keer weer op uitnodiging, dan gaan we wat live zingen.
1: Nou, Steve, jij bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja.
1: Voor de hele eer. Om hier te mogen zijn. En we gaan elkaar vast nog wel een keer zien. En ook nog een keer wat doen met de muziek.
0: We gaan lekker een keertje lunchen samen. Als het nog geen patat en kip is. Maar we gaan lekker genieten.
1: Ja.
0: Dus thanks for coming, man. En hope to see you soon.
1: Zeker, dank je wel.
0: Dus, ik wil één nummer die ik met Kabiertje wil doen. Of dat Kabier gaat doen voor ons mensen. En dat is dit nummer. Let maar op. Dus daar komt ie. Dit is een verkeerde. dit is ook een mooi nummer hoor. Maar ik moet even... Daar komt ie. Dit is het nummertje. Oh, dat was vroeger van Travassi. Met mijn vader. Gamar. En binnenkort Kabiertje. Met Gamar.

Gammar. Harold Biervliet Jr. Een geweldig nummer, ook in Travassie toen de tijd. Grote hit geweest, Gammar. Maar ik wil mijn excuses ook aan de luisteraars bieden die gebeld hebben. Want ik zag het heel veel knipperen tijdens de interviewtjes. Maar ik heb het even schoongehouden om de interview te laten lopen voor de artiesten. Maar natuurlijk mogen jullie altijd nog het laatste kwartiertje even nog bellen. Naar 020-471-4291. Dus 020-471-4291. En lekker doorluisteren met Gammar.

Geweldig. Bij Mart Radio, hier met Steve Biervliet. Gaat vreemd in de muziek, zoals je hoort. We doen een beetje van alles door elkaar. Tot aan Kabiertje, die is geweest. Jurgen Rijman, die is geweest. Geweldig. Ik heb het helemaal naar mijn zin. We zitten lekker onze broodjes, vleesbroodjes te eten van mijn zus Iris. En tante Loes met haar lekkere sapjes. Ik laat wat altijd achter in de koelkast voor de Mart-collega's. Die mogen dat gewoon pakken. En gewoon lekker genieten. We gaan lekker verder met wat lichte muziek hier bij Mart Radio.

I Still Believe, Brenda K-Starr. En voor degenen die dat niet weten, Brenda K-Starr heeft dit officieel geschreven. I Still Believe is officieel van Brenda K-Starr. Google het maar. En daarna heeft natuurlijk, je weet wel wie, een hele grote hit ervan gemaakt. Een geweldig nummer. Mevrouw hield er ook van. I Still Believe. En Brenda K-Starr hier bij

We gaan langzaam naar het einde toe van Stevie gaat vreemd op de donderdagavond. Dit is een beetje Kabiertje 2.0. Ook André Hazes Junior, een beetje Surinaams, geschreven door mij. Bij Stevie gaat vreemd.

Leef hier bij Mart Radio. Lekker met Stevie gaat vreemd op de donderdag. Ik moet een uurtje erbij nemen, want het is alweer bijna voorbij. We gaan naar het laatste stukje. Wil je bellen nog even? Kan het op 020-471-4291. En zeggen wat je van de uitzending vond.

Peak. En dit nummertje gaat natuurlijk binnenkort gespeeld worden door Diamonds 2000. Die vindt het een geweldig nummer. Natuurlijk toen gespeeld door Travassi, Chitraloé, geschreven door Harold Biervliet. En ja, ik ben met een nieuwe uitvoering bezig. En je zal hem horen, die komt wel lekker bij Diamond 2000. Daar speelt mijn broertje ook in, Danny Biervliet. En dat komt allemaal goed. En we gaan lekker door naar het einde. Want mijn collega is al binnengekomen straks met zijn mooie, diepe soul show. En ik zal hem straks vragen hoe het heet. Maar we gaan lekker door met muziek.

Bye bye, zwaai zwaai. En tot volgende week met Stevie gaat vreemd. Steve Biervliet hier. En ik heb genoten van vandaag. Het was een geweldige dag. En we gaan lekker rustig eruit. Met Miwani Dansi na Hayu. Dus volgende week gaan we lekker door met dansen. Bij Mart Radio. Hier in Amsterdam Zuidoost.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. De Fiat heeft invallen gedaan in 8 woningen en bedrijfspanden van cardiologen. Hartspecialisten bij 2 ziekenhuizen worden ervan verdacht geld te ontvangen van producenten van medische producten in ruil voor leverancierscontracten met die bedrijven. De artsen werden volgens de Fiat betaald voor fictief advieswerk of bijdrage aan onderzoek. Er waren allerlei BV's opgetuigd voor verwerking van de betalingen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En drugsgebruik is iets van alle tijden, hebben Indonesische wetenschappers ontdekt aan de hand van onderzoek van duizenden jaren oude gebitten. Op de tanden en kiezen van 2 skeletten van het eiland Sulawesi zijn sporen gevonden van betelnootkauwen, wat een stimulerend effect heeft en een mild euforisch gevoel oproept. Het oudste skelet was tussen 16 en 25.000 jaar oud. Op de betelnoot wordt nog steeds door 1 op de 10 mensen in Zuidoost-Azië gekauwd. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on trusted wings.
3: Amsterdam.

0: that they listen.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Fijn dat u bent afgestemd op deze prachtige familiezender. Ik heet u allen van harte welkom. Mijn naam is Ray Dell, dat is een pseudoniem voor Raymond Dalfour. U bent nu beland in het programma The Music Train. The Music Train. En u bent afgestemd op Radio Maart, gevestigd in Amsterdam Zuidoost aan de Woudrichemstraat nummer 8. De bedoeling is dat ik tot de klok van 12 uur uw gastheer zal zijn. U heeft ongetwijfeld genoten de afgelopen 2 uur van het prachtig programma van de heer Steve, die altijd vreemd gaat, de heer Steve Biervliet. Onnavolgbaar. Ik hoop dat jullie flink daarvan hebben mogen genieten. En vanavond ga ik tot de klok van 11 uur een artiest bespreken. En daarna zullen wij onderbroken worden door het nieuws en het reclameblok. En tot de klok van 12 uur daarna, heb ik dan soulmuziek voor u geselecteerd. Ik kijk even naar mijn tablet, er gaat altijd weer wat fout. En ik weet niet wat dat is, maar ik ga het weer proberen. Je hebt hem goed opgeladen. En hij doet een beetje moeilijk. En dat is geen probleem, want ik heb nog twee computers hier tot mijn beschikking. En je zult het altijd weer zien als je weer aan de gang wilt. Dan krijg je dat. Wijs wel. Fijne avond. Ja, de crew van Steve die gaat naar huis. En dat is allemaal heel mooi geweest. Wij gaan nu, tenminste als mijn tablet, misschien moet ik hem gaan vervangen. Wij gaan nu over tot het bespreken van een artiest. En de artiest die ik vanavond ga bespreken en bij u natuurlijk in de huiskamer zal brengen, is niemand anders dan Philip David Charles Phil Collins. Phil Collins is geboren in Londen, in de buurt van Guestwick. Hij is geboren op 30 januari 1951. Hij is een Brits popmuzikant. Hij werd bekend als drummer en leadzanger van de progressieve rockband Genesis, won als soloartiest verschillende Grammys en een Academy Award en had eveneens een succesvolle carrière als acteur. En als we zo naar beneden scrollen, zijn singles, die vaak over verloren liefdes gaan, varieerden van het met drums beladen In the Air Tonight tot het danspopnummer Suzudio en de politieke

opvattingen van zijn succesvolle nummer Another Day in Paradise. Zijn internationale populariteit veranderde Genesis van een progressieve rockband met een relatief kleine groep fans tot één van de grootste rockbands aller tijden met een vertrouwde naam binnen de hitlijsten. Wij gaan nu luisteren naar het nummer In the Air Tonight. In the Air Tonight. Uitgebracht in 1981. Afkomstig van zijn album Face Value. En verspreid door Atlantic Records. Maar ook door Virgin Records. Phil Collins met In the Air Tonight. Ik vind dat mijn geluid...

Phil Collins was dat. Er gaat wat fout. U mee, luisteraars. Er gaat wat fout. Ik snap het niet zo best. Maar...

En dat was Phil Collins met Sue Dio. Bij Genesis begon hij in eerste instantie alleen met drummen. En was hij achtergrondzanger van... was hij achtergrondzanger voor leadzanger Peter Gabriel. Pas in 1975, toen Gabriel de band verliet... werd Collins hoofdzanger van Genesis. Tegen het einde van de jaren 70... was met de hit Follow You, Follow Me... de drastische verandering ten opzichte van de vroege jaren duidelijk... en bleek dat de band goed zonder Gabriel kon. Zijn solo-carrière, die flink beïnvloed is door zijn privéleven... brachten hem en Genesis tot een commercieel succes. Volgens Atlantic Records was Phil Collins' totale wereldwijde afzet... Als een solo-artiest in 2002 meer dan 1 miljoen albums. Dat maakt Collins de derde artiest die zowel met een band als solo meer dan 100 miljoen albums heeft verkocht. Michael Jackson en Paul McCartney hebben dat eerder bereikt. En even kijken wat er hier gebeurt. Phil Collins werkte met veel artiesten samen, onder wie de Four Tops, George Harrison, Paul McCartney, Robert Plant, Eric Clapton, Frida van ABBA, Mike Oldfield, Sting, Brian Eno, Peter Gabriel, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Queen, Laura Pausini, Lil Kim, Phil Bailey, John Martin en de formatie The Who. We gaan nu luisteren naar eentje van... die is uitgebracht in 1989. Andere weer in 1990. Dit nummer is getiteld Another Day in Paradise. En dit nummer is afkomstig van zijn album But Seriously.

Another day in paradise van Phil Collins. Phil groeide op in West-Londen samen met zijn ouders, broer en zus. Al op jonge leeftijd ging hij naar een theaterschool en verwierf hij rollen in onder andere de musical Oliver. Collins' hart lag echter meer bij de muziek. Op zijn vijfde begon hij met drummen. Collins' beroepscarrière begon als drummer in de obscure rockband Flaming Youth. In deze tijd speelde hij ook mee als percussionist op All Things Must Pass, het derde soloalbum van Beatle George Harrison. Zijn percussiewerk werd echter tot grote teleurstelling van Collins niet op het album gebruikt. Het volgende nummer wat ik bij u in de huiskamer breng is eentje dat is getiteld Easy Lover. En op dit nummer is ook de stem te horen van Philip Bailey, de voorzanger van Earth, Wind & Fire. Philip Bailey en Phil Collins met Easy Lover.

Easy Lover was dat, u gebracht door Phil Collins en Philip Bailey. In 1981 startte Collins, Phil Collins althans, zijn solo carrière met het album Face Value. Een album dat tot 5 jaar na verschijnen in de albumparades bleef opduiken. De nummers die later Face Value zouden worden, vond Collins te persoonlijk om te gebruiken voor Genesis. Veel gaan over de scheiding van zijn eerste vrouw in 1978 en ze verdwijnen aanvankelijk in de koelkast. Maar nadat Atlantic Records baas Ahmet Ertegun, dus een Turkse man, de nummers heeft gehoord, biedt hij Collins meteen een contract aan. De eerste single van het album In The Air Tonight wordt een grote hit over de hele wereld. En opeens is Collins, behalve leadzanger van Genesis, ook een succesvol solo-artiest. Collins gaat door met zowel Genesis als zijn solo-carrière en brengt in 1982 zijn tweede solo-album uit, Hello, I Must Be Going. De single van dit album, een cover van The Supremes' hit You Can't Hurry Love, wordt een wereldwijd succes. Ook het album zelf wordt veel verkocht. En in 1982 en 1983 gaat hij voor het eerst als solo-artiest op wereldtournee. Zijn allereerste solo-concert vond plaats in het Congrescentrum in Den Haag, Nederland dus. In 1982 drumt en zingt hij mee op Something's Going On. Het eerste soloalbum van Annie Frid Lyngstedt, beter bekend van de Zweedse popgroep ABBA. In 1984 wordt Collins gevraagd een nummer te schrijven voor de film Against All Odds. Daar heeft hij ook een mooi nummer van gemaakt. Phil Collins heeft nog een ongebruikt nummer van de Face Value sessies en besluit dit te gebruiken voor de film. Met Against All Odds, Take a Look at Me Now, heeft Collins een nieuwe wereldhit en een Oscar-nominatie te pakken. Wij gaan nu luisteren naar een volgend nummer van Phil Collins. Dat is getiteld One More Night. One More Night, uitgebracht in 1985. Afkomstig van zijn album No Jacket Required.

One More Night, Phil Collins. Voor degenen die net zijn ingeschakeld, u bent nu afgestemd op Radio Maart en u bent beland in het programma The Music Train. En uw gastheer is daarbij is de heer Raymond Delvoer. Ik zie dat we minder dan een kwartier nog tijd hebben om het verhaal van Phil Collins en zijn muziek bij u in de huiskamer te brengen. Wij gaan afronden en daarna nog twee nummers van Phil Collins bij u thuis brengen. Natuurlijk zijn er nog heel veel meer nummers van Phil Collins. En misschien moet ik volgende week doorgaan met het afdraaien van zijn nummers. Het lijkt me wel een goed plan. Elk van Collins' drie huwelijken is geëindigd in een echtscheiding. Hij trouwde in 1975 met... even kijken hoor. Wat is er nou weer gebeurd? Ik snap het allemaal niet meer hoor. Het is wat hier als je met een... hoe je dat ding weer... Ja, daar heb ik hem weer. Hij trouwde in 1975 met een Canadese. Zij ontmoetten elkaar als studenten in een dramaklas in Londen. Ze kregen een zoon, geboren in 1976, die later ook zanger en drummer werd. Phil Collins werd stiefvader van zijn vrouws dochter, die een Canadese actrice zou worden. Phil ontmoette zijn tweede vrouw in 1980. Ze waren getrouwd in 1984 tot 1996. En kregen een dochter, Lily Collins, geboren in 1989. Lily Collins is actrice, schrijfster en model. Phil Collins trouwde met zijn derde vrouw, Oriana Savi, in 1999. En ze kregen twee zonen. Eén daarvan, Nick, is ook drummer geworden. Ze kochten een huis in Bengnins, Zwitserland, met uitzicht op het meer van Genève. Op 16 maart 2006 kondigde zij hun echtscheiding aan en scheiden officieel op 17 augustus 2008. In 2016 werd bekend dat Collins en zijn laatste ex-vrouw weer terug bij elkaar waren. In oktober 2020 diende Collins een uitzettingsbevel in tegen Savi, nadat ze in augustus in het geheim met een andere man was getrouwd. Collins verkocht zijn mini-paleis in Miami in 2021 voor 39,25 miljoen. En dat is een verhaal van Phil Collins in een notendop. Ik hoop dat u daarvan hebt mogen genieten. Tenminste, ik hoop dat het goed is overgekomen bij u. En tot de klok van... Tot de klok van 11 uur gaan wij gewoon door met het afdraaien van Phil Collins zijn nummers. En net wat ik zei, als ik het niet red tot de klok van 11 uur, dan ga ik volgende week verder met de rest van zijn nummers bij u thuis in de huiskamer te brengen. Wij gaan nu naar Separate Life van Phil Collins.

You Can't Hurry Love. Dit is er eentje van 1982, afkomstig van zijn album Phil Collins. En verspreid door Atlantic Records. You Can't Hurry Love, Phil Collins.

Don't Lose My Number. Uitgebracht in 1985. En ook afkomstig van zijn album No Jacket Required. Phil Collins met Don't Lose My Number. Zoals ik eerder al heb aangegeven, ga ik de komende donderdag door met het afdraaien van muziek van Phil Collins. Want ik vind het sneu om dit uurtje af te sluiten zonder de prachtige nummers, de meeste prachtige nummers van hem bij jullie thuis in de huiskamer te brengen. Dus ik spreek met jullie af. Volgende week donderdag ga ik verder met het afdraaien van de nummers van Phil Collins. Over 7 minuten zullen we onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een ernstig ongeluk met een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT in Zwitserland. Meerdere mensen zijn omgekomen, er wordt rekening gehouden met Nederlandse slachtoffers. Het ongeluk gebeurde vanmiddag rond 5 uur tussen Zesnet en Susch. De bus was op weg terug naar de vakantiebestemming in Oostenrijk na een dagexcursie. 48 inzittenden waren Nederlands, meldt een woordvoerder van brancheorganisatie ANVR. Vrijwel alle huishoudens krijgen te maken met stijgende energiekosten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het kabinet. Een ruime meerderheid betaalt over 5 jaar 10% meer. Mensen met een warmtepomp gaan zelfs tot 70% meer betalen, maar nog steeds zijn zij gemiddeld goedkoper uit. De cv-ketel blijft meer dan 2 keer zo duur als de warmtepomp. De stijgende netkosten zijn de belangrijkste oorzaak. Er zijn grote investeringen nodig in het elektriciteitsnet. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is dat afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open.

0: 5 Star Super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?
4: Goedenavond, trouwe luisteraars van Radio Mart. Daar zijn we weer. Mijn naam is Redel en ik ben uw gastheer tot de klok van 12 uur. Ik hoop dat u hebt mogen genieten van al datgene wat ik bij u thuis in de huiskamer heb gebracht. Met betrekking tot Phil Collins en ook zijn muziek. En tot de klok van 12 uur gaan wij gezellig soulnummers bij u in de huiskamer brengen. En ik hoop dat dat ook mag en zal, dat, die, dat dat ook bij u in de smaak mag vallen. Ik begin altijd, traditiegetrouw, door even stil te staan bij zij die ons zijn voorgegaan. Wij condoleren de nabestaanden hiermede en wij wensen hun heel veel sterkte toe. Zij die ziek zijn, die wensen wij van harte beterschap toe, dat zij gewoon mogen herstellen en de oude worden. Degenen die te vieren hebben, jarig zijn, jarig moeten worden of al jarig zijn geweest, die feliciteren wij van harte. Net wat ik al eerder zei, u bent nu beland, u bent afgestemd op Radio Maart en u bent beland in het programma The Music Train. Traditiegetrouw ook doen wij de groeten. We beginnen bij onze CEO van Radio Maart, de directeur, Mr. Norman van Gom. Hoofd van de administratie, Marita. Boyke Bergwijn, mijn biertimang. En ook mijn buurman op de galerij waar ik woon. Ruudje Roosendaal, Wensley Breinburen, kapitein buitendienst Jerry Nelson. Siga, Erik Isselt, Julian Meynals en zijn vader. Ram, dat is mijn saxofoonleraar. Dino en crew, daar in Sloten, Miswagri. Sonny, André, Linka en Otti. Black Hawk, niet te vergeten onze Black Hawk. En in Osdorp hebben wij de familie Vleiter. En verder hebben wij Botsen, mevrouw Botsen van de Boonweg. Althans, daar heeft zij gewoond. DJ Shaki van Rotterdam, Henk Plein in Suriname, Erwin Holter, ook in Suriname, mijn zus in Suriname en mijn broer, ook mijn broertje. Verder hebben wij Talisha Sabayo, is iets op luisteren. Aan de Tawayariweg, daar komen wij bijzondere mensen tegen en die kan en mag ik niet vergeten. De hartelijke groeten richting Tawayariweg. In Nederland hebben wij Rudy Tonk, Baas Overman, Hortens Krisburg, Mibrera Vallet, Mr. Frank Creton, Wilco in Suriname, Ray Valles, We hebben ook Mr. Ajoja, Daisy Wallerlei, Mildred van Hamme. Dat zijn een paar mensen die nieuw bij zijn gekomen. Carla Tafleur, Cleone Linger. En in Rotterdam hebben wij Franklin Valies, alias Pac-Man. Die is ook op luisteren. En ik doe de groeten aan allen. Ook aan alle collega's van en vrijwilligers van Radio Maar doe ik de hartelijke groeten. Maar ook alle radiomakers die op lokaal niveau radio bij u thuis in de huiskamer brengen. We gaan zo meteen van start met het afdraaien van soulmuziek. Ik hoop dat dat ook in de smaak mag vallen bij u. En ik zie dat er een beller is. Goedenavond, u bent nu live in de uitzending. Zegt u het maar.
0: Goedenavond, meneer Dalvoer. Met mij, Lodi.
4: Goedenavond, meneer Lodi. Gaat uw gang.
0: Ik wou graag een nummer aanvragen.
4: En dat is?
0: Aeon Love. Let's stay together.
4: Aeon Love. Niet echt een soulmuziek, meneer.
0: Jawel.
4: Nee, het valt onder de ballads. Het valt onder de ballads, meneer Lodi.
0: Oh, dat kan, ja. Maar het klinkt soul.
4: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Is goed, ik blijf luisteren.
4: Een fijne luisterstemming voor u verder ook. Dankjewel, meneer Lodi.
0: Oké, doei, doei.
4: Doei, doei.
0: Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao. Dat was een trouwe luisteraar, de heer Lodi. Wij gaan van start met eentje van Sonny. Sonny heeft me een nummertje opgestuurd. En hij heeft me verzocht als ik dat voor hem mag afdraaien. En dan gaan wij nu daarmee van start. Het is eentje van Joe Tex. The Love You Save. Uitgebracht in 1965, andere weer in 66. Verspreid door Atlantic Records. Joe Tex met The Love You Save.

Mr. Jotex was dat met The Love You Save, may be your own. Aangevraagd door Johnny. Ik ga zo meteen achterin volgens ga ik nummers van Otis Redding bij u thuis brengen. Dat is een speciaal verzoek uit luisteraars vanuit, ik dacht, Breda. Als ik het niet goed heb, dan hoor ik dat graag. En ik ben benaderd door trouwe luisteraars van Radio Maart, die woonachtig zijn in Breda. En die hebben mij gevraagd naar een paar nummers van Otis Redding af te draaien. En dan gaan we naar het verzoek gevolg geven. We gaan beginnen met eentje van Otis Redding. Dat is getiteld Wonderful World, uitgebracht in 1965, afkomstig van het album, van zijn album Otis Sings Soul, ook van zijn album Shake. En dit nummer is verspreid door Atlantic Records. En de volgende nummers zijn allemaal ook van Atlantic Records. En daar ga ik niet tussendoor praten, maar dan ga ik ze achterin volgens bij u thuis brengen. Wij gaan van start met Wonderful World.

Gene Middleton was dat met zijn nummer Don't Let the Green Grass. Het is nu op de klok 5 minuten over 11:30. Dat betekent dat ik nog 25 minuten uw gast mag zijn. En daarom gaan we ook snel over tot de orde van de dag. En gaan wij over tot het brengen van nog een ander mooi nummer bij u thuis in de huiskamer. Het volgende nummer is van Timmy Euro, I Apologize, uitgebracht in 1961, verspreid door Capitol Records en afkomstig van haar album The Best of Timmy Euro.

Het volgende nummer is verspreid door Island Records en wordt gezongen door Pete Wingfield. En het nummer is getiteld 18 with a Bullet. Pete Wingfield, 18 with a Bullet.

Pete Wingfield, 18 with a bullet. Ja, het zijn nogal toestanden. 18 met een kogel. Nou, I don't know what's going on. Maar wij gaan naar het jaar 1969. En daar komen wij tegen Miss Betty Everett. En zij gaat het volgende nummer bij u thuis in de huiskamer brengen. En dat is getiteld There I'll Come at Time. Verspreid door UMG Records, maar ook door Gavin Records. Betty Everett.

Mr. Jamie Lewis was dat met een We Can Make It. We blijven even hangen in het tijdperk. En we gaan even een stap achteruit naar het jaar 1966. Dan komen we daar tegen Miss Shirley Brown. En die zingt When a Woman Loves a Man. Verspreid door Malaco Records en is afkomstig van haar album Holding My Own. Dit nummer is ook gezongen door Katie Lester. En het is een speciaal verzoek van mevrouw Dorothy Moore. Mevrouw Dorothy Moore, ik hoop dat het in de smaak bij u mag vallen. Where a Man Loves a Woman, Shirley Brown.

Even een correctie. Het moet zijn when a woman loves a man. We kennen de omgekeerde versie. En die is dan van Mr. Percy Sledge. Maar deze is van Shirley Brown. When a woman loves a man. Aangevraagd door Dorothy.

When a man, when a woman loves a man, u gebracht door Betty, nee, door Shirley Brown. Ik had nog een verzoekje van de heer Loddy, maar ik zal afstemmen met mijn collega Henk. Morgenavond vanaf 10 uur hebben wij in de studio Mr. Henk Albertzoon, dat is de zoon van oom Albert. En hij zal morgen uw gastheer zijn. En ik zal hem benaderen met het verzoek om het nummer van meneer Loddy af te draaien. Meneer Loddy, geen getreur. Wat u vandaag niet te horen krijgt, komt morgen wel zeker aan de orde. We hebben nog 6 minuten en ik kan hooguit 2 nummers nog bij u thuis in de huiskamer brengen. Wij gaan naar die Impressions. En dat is eentje en die hebben in 1963 uitgebracht. Het is All Right. Verspreid door ABC Paramount Records. En daarbij hebben we ook als zanger Mr. Curtis Mayfield. The Impressions met It's All Right.

We zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik hoop dat u heeft mogen genieten van al datgene dat ik bij u thuis in de huiskamer heb mogen brengen. Traditiegetrouw sluit ik altijd af met dit nummer van de Jimmy Caster Burns. One Precious Word. Morgenavond hebben wij collega Henk, de zoon van oom Albert, Henk Albertzoon. En die zal u aangenaam bezighouden met zijn programma Time to Relax. Zorg goed voor elkaar thuis. Leef goed met elkaar. Respecteer elkaar. En zorg ook goed voor de kleintjes, want die nemen het morgen over. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch.

0: Oudies restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begon al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

dat was natuurlijk een hele mooie van Bobby King. Let me come. I'm home. Je zingt onder meer tot de ronde klok van 7 uur. Dit is Rocher in de middag, of Rocher op de zondag. Het is al inmiddels avond. Het is nu 10 minuten over 6 en we denderen door tot ronde klok van 7 uur. Laat het even weten of op de app. Als je een nummer graag wilt hebben, die je lang niet meer hebt gehoord. Of op het welbekende nummer 020-471-4291. Je luistert via radiomaat.nl en ook via de TuneIn app. Dat kunt u ook downloaden via de Apple Store, de Play Store. Als u natuurlijk een Android toestel hebt, et cetera, et cetera. We zullen doordenderen met de volgende hit van Jerry Butler met Understanding Mellow.

Dat is natuurlijk een hele mooie hit van Jerry Butler. En Understanding Mellow. We doen het met de volgende hit van Every Night van Joe White.

0: as I'm concerned, darling.
1: Ja, dat was natuurlijk Willie Hightower. Don't blame me. But the way you carry on. Hebben ze het doordenderen met Chicken Shack.

Dat was een hele mooie natuurlijk van Rachmat Abadstam. En luister deze zondagavond lekker naar de mooiste hits die voorbij komen. Cry to me.

zorgt het natuurlijk voor een slechte vrouw. Oscar Werner hoort u net, Bad Woman. Ik ben nog wakker hoor. Jean, hoor je mij een beetje minder, maar ik ben ook een beetje mee aan het genieten van mijn playlist. Zo kan het ook, hè? We zullen verder doordenderen met The Cats, Lia. Het werd speciaal geschreven voor een dame die een auto-ongeluk heeft gehad en dat zelf niet mee kon maken met deze prachtige boyband van vroeger uit Nederland. The Cats.

0: En natuurlijk wil je heel veel dingen draaien. En de tijd is dan. Het zit er bijna weer op. Dus dat betekent dat ik natuurlijk weer het laatste nummer zo meteen ga afdraaien. Maar dat ga ik van Harold Melvin afdraaien. Maar nu gaan we eerst dus naar Swam Dog 2, Synthetic World hier op Radio Mart. Goedenavond.
1: What's the sense in sharing this one?

ik sluit met het laatste nummer af. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het bellen en natuurlijk voor de leuke en lieve reacties. Ik zal zeggen bedankt voor het luisteren en tot dinsdag met het programma Start met Bart.

Ja, goedemorgen mensen. Ja, jullie horen het weer. Het is weer een moment van, of voor, Prazoso Momenti. En natuurlijk, Prazoso Momenti is een programma waar ik jullie ver terugbreng in de tijd van harmonie, respect en discipline. Het zijn een beetje de dingen dat nu zoek zijn. Agersue lek uno lobus ref moro. En ieder denkt dat hij mooier is dan een ander. En ieder denkt dat hij meer geld heeft dan een ander. En ieder denkt dat hij rijker is dan een ander. Maar tifkeba? Natuurlijk wil ik u graag verwennen met een hele sterke kennis. Sa Mart Abja allemaal in huis. Ik moet eerlijk zeggen, de talenten leieren. Want wat ik je nu ga laten horen is van een talentvolle collega van mij.

Ja, dit heeft hij helemaal zelf gemaakt. Helemaal zelf. Zijn naam is Rocher. Dankjewel Rocher. En ik hoop dat Aladdin collega's samen met het programma met gebruik voor Jingle Fee. Oké, para zo'n moment, dat want dat qua muziek moest ik of Tjaroegwe zo ver terug. En mocht het zijn, ons maar op een schuit torif die in para zo'n moment of een ervaring, be my guest.